0: 30.000 nieuwe plekken nodig, zegt het COA. In Amsterdam is vorig jaar 500.000 klachten binnengekomen over de openbare ruimte en vooral over afval. Dat blijkt volgens de lokale omroep uit onderzoek van de gemeente. De meeste klachten komen uit het centrum. Amsterdammers vinden dat de gemeente vaak beter zijn best moet doen. Een man moet 4 jaar de cel in omdat hij in Almere post heeft gestolen. En die hengelde hij uit brievenbussen van kwetsbare ouderen. Daarbij jatte hij ook bankpasjes en pincodes. Zo wist de dader voor duizenden euro's rekeningen te plunderen. Eerder was hij er al voor veroordeeld, maar hij ging er gewoon mee door, meldt de regionale omroep. En een Brits radiostation heeft per ongeluk koning Charles doodverklaard. Er was een computerfout en dus ging er een bandje de lucht in dat elke zender klaar moet hebben staan voor het geval de koning overlijdt. Het radiostation heeft sorry gezegd tegen de koning en ook tegen de luisteraars. Dan nog het weer van Weer Online. Er is kans op wat mist en nevel. Straks overdag dan is het droog, vrij zonnig, er staat weinig wind en het wordt maximaal 23 graden. De dagen daarna wordt het nog mooier. En dit was het nieuws op Slam.
1: Boost. Boost your summer. De Slam Festivalmaand. Score deze hele maand tickets voor de dikste festivals. Deze week. Ultra Sun.

0: Breaker. App in de Randstad en Limburg op FM. En in heel Nederland op DAB+. ANP Nieuws.
1: Goedenacht, ik ben Casper Kooi. Zeker zo'n 50 asielzoekers slapen vannacht in het Groningse Stadskanaal. Eerder stonden ze bij het aanmeldcentrum in Ter Apel voor een dichte deur. Die zat vol en ze dreigden buiten te moeten slapen. Maar buurgemeente Stadskanaal heeft een slaapplek geregeld. Vanochtend worden ze weer naar Ter Apel gebracht. Mantelzorgers moeten meer geholpen worden. Dat zeggen onderzoekers die stellen dat mantelzorgers het steeds zwaarder hebben. In totaal geven bijna 6 miljoen Nederlanders mantelzorg en die zijn er vaak uren aan kwijt. De politiek moet in actie komen, zegt het Sociaal en Cultureel Planbureau. In Engeland viert Aston Villa feest na het winnen van de Europa League. Aston won in de finale met 3-0 van het Duitse Freiburg. Het is voor het eerst in 44 jaar dat de Engelse club weer een Europese prijs pakt. Ook dankzij de Nederlandse invaller Ian Maatsen. En op Netflix staat een trailer van een nieuwe documentaire over Michael Jackson. Die gaat over de beschuldigingen van kindermisbruik. Hij werd uiteindelijk vrijgesproken, maar toch wordt er steeds over gepraat. De documentaire is over ongeveer 2 weken te zien. Dan nog het weer van Weer Online. Er is wat kans op nevel of mist. Overdag is het droog, vrij zonnig, er staat dan weinig wind en het wordt maximaal 23 graden. En dit was het nieuws op Slam.
0: Boost. Boost your summer. De Slam Festivalmaand. Score deze hele maand tickets voor de dikste festivals deze week.

0: smart speaker, app in de Randstad en Limburg op FM. En in heel Nederland op DAB+. ANP Nieuws.
1: Goedemorgen, ik ben Casper Kooi. Een Joodse school in Amsterdam-Zuid blijft vandaag dicht. De politie is gebeld met een melding en neemt die serieus. 2 maanden geleden moest de school ook al dicht blijven, toen ging er een explosief af. Volgens de Telegraaf is de politie bij de school met speurhonden bezig. Nederlandse huiseigenaren staan er financieel slechter voor en de betalingsachterstanden op hypotheken lopen op. Uit onderzoek blijkt dat zo'n 10% van de eigenaren te weinig geld heeft voor alle kosten. Dat is een nieuw record. Het gaat vooral om middeninkomens en jonge mensen. De zoektocht naar de vermiste Nederlandse wandelaar op Saba is geen reddingsoperatie meer. Hij is zo lang kwijt dat er nu naar zijn lichaam wordt gezocht. Dat melden de autoriteiten op het eiland na medisch advies. Er wordt gezocht door speciale teams en speurhonden. En in Amerika gaat de Universiteit Harvard iets doen tegen de vele studenten die hoge cijfers halen. Vanaf nu mag een docent aan 1 op de 5 studenten het hoogste cijfer geven. Studenten zijn er boos over, maar de universiteit zegt dat er iets moet gebeuren. Vorig studiejaar had 2/3 topcijfers gehaald. Dan nog het weer van Weer Online. Er is kans op wat mist, het is droog en later wordt het ook nog eens vrij zonnig. De temperatuur loopt snel op vanmiddag. Het wordt uiteindelijk maximaal 23 graden. En dit was het nieuws op Slam.
0: Boost. Boost your summer. De Slam Festivalmaand. Score deze hele maand tickets voor de dikste festivals. Deze week. Ultrasonic Festival.

0: smart speaker. App in de Randstad en Limburg op FM. En in heel Nederland op DAB+. ANP Nieuws.
1: Goedemorgen, ik ben Casper Kooi. Het zorgsysteem is te afhankelijk geworden van mantelzorgers en dat fundament wankelt, zegt een belangenclub na onderzoek waarin staat dat steeds meer mantelzorgers het zwaar hebben. Er moeten meer professionals komen die het werk uit handen nemen, zegt Mantelzorg NL. Het had weinig geschild of bolle jos, was opgepakt. Justitie was deze maand heel dicht bij de arrestatie van de meest gezochte drugscrimineel, Jos Leijendekkers. De Telegraaf meldt dat speciale eenheden op een undercover-schip voor West-Afrika lagen te wachten na een tip. De operatie ging niet door omdat Bolle Jos maar bleef zitten waar hij zat. President Trump en de Israëlische premier Netanyahu hebben ruzie gemaakt over Iran. Ze hadden elkaar gebeld om te praten over een nieuw vredesvoorstel en dat gesprek liep volgens bronnen aan media niet bepaald soepel. Trump wil een militaire aanval uitstellen voor onderhandelingen. Netanyahu wil juist oorlog hervatten. En in Maastricht is een archeoloog opgepakt omdat hij resten van botten heeft verstopt. Hij ontdekte dit jaar botten die mogelijk van een belangrijke 17e-eeuwse Franse musketier zijn. Die overleed in Maastricht. De gemeente eist de botten nu op, maar de archeoloog wil meer erkenning. Dan nog het weer van Weer Online. Er is wel wat kans op mist, het is droog en later wordt het ook nog eens vrij zonnig. De temperatuur loopt dan ook snel op voor middag. Het wordt uiteindelijk maximaal 23 graden. En dit was het nieuws op Slam.
0: Boost. Boost your summer. De Slam Festivalmaand. Score deze hele maand tickets voor de dikste festivals. Deze week.

0: een blije smoelie.
1: Nou, ik ben wel vrolijk wakker geworden, ja. Ik hoop jij ook. We zijn bijna bij dat extra lange Pinksterweekend. En we bevinden ons nu nog in een niemandsland. De ochtendshow is niet begonnen, dus ik kan alles draaien. Nou, dan beuk ik je graag even uit bed. Met

0: Thijs. Een Joodse school in Amsterdam-Zuid blijft vandaag dicht. Bij de politie is een verontrustend belletje gedaan en die melding wordt serieus genomen. 2 maanden geleden moest de school ook al dicht blijven. Toen ging er een explosief af. Volgens de Telegraaf is de politie bij de school met speurhonden bezig. Zo'n zeker 50 asielzoekers hebben vannacht geslapen in het Groningse Stadskanaal. Ze stonden eerder in Ter Apel voor een dichte deur bij het aanmeldcentrum, want dat zat vol. Van het Rode Kruis kregen ze een deken, maar buurgemeente Stadskanaal had snel een slaapplek geregeld. Straks worden de asielzoekers weer naar Ter Apel gebracht. De organisatie van het hulpconvooi aan Gaza is blij met de steun van het kabinet. Onder andere premier Jette reageert op socials kritisch op de behandeling van de ruim 400 opgepakte opvarenden door Israël. Op beelden is te zien hoe die worden toegetakeld. De activisten willen dat Nederland en Europa in actie komen tegen Israël. En Aletta the Musical, Stoornis of My Life en Hadestown zijn de grote winnaars geworden van de Musical Awards. Ze wonnen allemaal 4 juryprijzen. De publieksprijs voor de beste musical ging naar 40-45. De publieksprijs voor beste familiemusical ging naar Mace Kees, de Hustle-Race. Dan nu het weer van Weer Online. Er is hier en daar nog kans op mist. Verder is het droog en dat blijft zo. Het wordt zonnig en de temperatuur loopt snel op. Vanmiddag wordt het 18 tot 23 graden. En dit was het nieuws op Slam.
1: Hey, goedemorgen. Het is 6:03 en dit gebeurt er op de Nederlandse wegen. Nou, weinig, helemaal geen vertragingen, ook geen flitsers gezien. Mocht jij toch wat te spotten, dan kan je het altijd doorgeven in de Flitsmeister-app. Dankeschön. Binnen nu en een paar beats, de Bauza Magnetic. Begint een nieuwe dag.
2: 5%, 10%, 15%. Geen schaapjes, maar korting tellen. Want met 15% korting op al onze matrassen word je slapend rijk. Shop nu online en in de winkel. IKEA, een wereld aan ideeën.
3: Elektrisch rijden is niet de toekomst, maar juist nu de slimste keuze. De Polestar 4 is nu verkrijgbaar als Business Edition. Meer tech en meer comfort voor €59.800. Bekijk de extra's op polestar.com.
4: Keukenkopers, opgelet!
5: Nog maar 4 dagen.
6: Big deals bij Keukenconcurrent.
4: Ontvang nu 5 aanmerkapparaten gratis bij jouw nieuwe keuken. Met keuze uit Whirlpool, Etna en nog veel meer. Keukenconcurrent, gegarandeerd de laagste. Prijs van Nederland.
7: Bij Plus houden we van eten recht uit het seizoen. Nu op zijn best, met lekker veel voordeel. Zoals Plus Nederlandse Roma en trostomaten, alle schalen, 1 plus 1 gratis. En Plus bramen en frambozen, 225 gram, 2,99. We doen met je mee. Plus.
8: De Belastingdienst heeft vanaf 1 mei een nieuw rekeningnummer.
9: Oh, wat betekent dat voor mij?
8: Nou, betaal je via automatische incasso? Dat hebben wij al voor je aangepast.
9: En wat als ik zelf geld moet overmaken?
8: Gebruik dan het nummer uit onze brieven of digitale post en pas dit aan in je online bankomgeving.
9: En moet ik verder nog ergens op letten?
8: Ja, wij sturen nooit betaalverzoeken via telefoon, sms, e-mail of berichtenapps. Heb je nog vragen? Kijk op belastingdienst.nl/bank.
10: Dit programma wordt mede mogelijk gemaakt door Roka.
11: Boost. Boost your summer. De Slam Festivalmaand. Score deze hele maand tickets voor de dikste festivals. Deze week Ultrasonic Festival.
1: En de dancemuziek giert weer door onze aderen. Deze ochtend onthullen we ook de mixmarathon line-up van morgen. En we sturen jou naar Ultrasonic, het uitverkochte Ultrasonic. Dus blijf luisteren. 6:06.
11: De Slam Ochtendshow.
12: Yo, good morning. This is the Bauza and you're listening to Magnetic on Slam.

Funk With My Heart, 12 over 6. Ja, voor velen de laatste werkdag van de week. Tenminste, de vrijdag tellen wij nooit mee. Dan begint het weekend al bij Slam met een gloednieuwe mixmarathon morgen. En ja, de dancemuziek, ik zei het net al, het giert door onze aderen deze dagen. En niet alleen die mixmarathon, we hebben natuurlijk ook nog die tickets voor Ultrasonic. En ja, wij kijken onwijs uit naar 7th Sunday, dat is natuurlijk zondag, op eerste Pinksterdag. En wij gaan er naartoe natuurlijk, 7th Sunday. We hebben daar onze vrienden staan. Oliver Heldens, Nicky Romero, Clapton, Criss Cross Amsterdam. Ga ook zeker even kijken bij Paul Elstak. Die heeft een nieuwe remix uit, moet je even horen. Dit is echt weer old school Paul. He's back. Ik wil je dit wel even laten horen om dit tijdstip.

Dus ga zeker kijken op 7 Sunday. En wij zijn er ook weer bij met ons eigen podium. Stage The High van Slam. En ja, natuurlijk, de Sky Brothers. Die hebben onze DJ-contest gewonnen. Zij zijn de Boost Your Talents van 2026. En die jongens die openen de main stage. Wij mochten daar neerzetten wie wij wilden. Die de meeste stemmen binnenhaalden. En dat zijn de Sky Brothers geworden. Die openen gewoon de fucking main stage op naam van Slam. Dus ga kijken bij de Sky Brothers. Hoop ik dat jij ook gewoon een lekker lang paasweekend hebt. Sorry. Zo, daar ging ik even. Pinksterweekend. En dat je dus ook maandag lekker kan chillen. Hopelijk zien we je op 7 Sunday. Ik heb nog één headliner niet genoemd en die ga ik nu voor je draaien. Afrojack. Zijn nieuwe Awake Tonight met Sia en Guetta. Morning.

0: voor 6:30. De Slamochtendshow aan nu op je bijrijdersstoel. Ik pak Marijn zijn glazen bol weer even van het schap af.
1: Voorzichtig.
0: Oh, ja. Ik voorspel vandaag een gemiddelde drukte op de weg. En ik zie ook dat het morgen anders gaat worden. Met het Pinksterweekend voor de deur natuurlijk. Vorig jaar was de vrijdag voor Pinksteren de drukste vrijdag van het jaar volgens de ANWB. Op het hoogtepunt stond er toen 1050 kilometer file. En vandaag zou je dus een beetje kunnen zien als de stilte voor de storm. Ik ga even met papier ritselen. Lijkt alsof ik wat heb voorbereid vandaag. Het draaiboek. Nee, ik heb wel echt wat voorbereid. In deze Slamochtendshow gaat echt veel gebeuren. We hebben jouw kans op een vrije vrijdag. Ik ga je Morgan Freeman maken. Dan bel ik je baas met een goede smoes om jou een nog langer Pinksterweekend te bezorgen. Die Mixmarathon line-up gaat bekend worden. En mijn laatste pakje tickets voor Ultrasonic. En dat zijn er nog een paar. Dus hoor jij dat festivalalarm, dan heb je festivalmaand. En het zal wel weer gaan gebeuren. Tot nu toe elke dag gebeurt in de ochtendshow. Dus voor 10:00 ram ik hem er wel in. En nu maar ram ik de Grand Slammer nog even een keertje. Slam.
2: Ed Sheeran. Ik ben Martin Garrix op Slam.

0: Say what? Tot zover mijn MC skills. Dat is de nieuwe Repeat It van Martin Garrix en Ed Sheeran, die massaal zonnebrand aan het inslaan is. Want nou, de gingers die hebben iets met het pigment, hè, waardoor ze iets meer moeten smeren als het zo lekker weer wordt. We hebben vandaag 20 graden op het programma. Redelijk wat zon, maar morgen dan gaan we echt knallen hier in Nederland. 26 graden, volle bak zon. En dat bouwt uiteindelijk maar op en op en op. En dinsdag volgende week tikken we gewoon 31 graden aan hier. De Slam Ochtendshow, Dr. Dre staat klaar. En ook Reinier Zonneveld, na de break.
1: Een goed verhaal is nooit ver weg. Kiosk.nl bezorgt je de populairste kranten en tijdschriften van Nederland voor de allerbeste prijs. Met deze week de Volkskrant. 4 weken voor maar €2 per week. Stopt vanzelf. Tot zo op kiosk.nl.
2: Stel je voor dat je in de veiligheidssector niet nog harder werkt, maar slimmer. Omdat je inspecteurs binnen een paar minuten een rapport kunnen opstellen. En zo per dag nog meer bedrijven uit de brand helpen. Ontdek onze slimme technologie op kpn.com/slimmerwerken. KPN, voor een beter werkend Nederland.
3: Beste ondernemers, het zijn weer de Citroën Business Days. Profiteer tot 30 juni tot €12.000 korting en 5 jaar lang 0% rente op de financiering van een nieuwe Citroën bedrijfswagen. Standaard tot 8 jaar garantie. Dat is het betaalbare comfort van Citroën.
4: Bij TUI heb je meer opties en dus meer keuze. Je hele vakantie in 1 keer geregeld met het perfecte hotel? Of trek je eigen plan met alleen een vliegticket of verblijf? Het kan allemaal binnen ieder budget. Boek de beste last minutes nu met korting tot wel €400 per persoon. Ga naar TUI.nl, de TUI-app of je reisadviseur. TUI. Live happy.
5: Bij Grando krijgt u meer dan alleen een keuken of badkamer. Van ontwerp tot realisatie volledig ontzorgd. Kijk op grando.nl. Grando, sinds 1965.
6: Staatsloterij bestaat 300 jaar. Daarom pakken we groots uit met een gratis jubileumtrekking. Ja, echt helemaal gratis. Met een hoofdprijs van 1 miljoen en vele andere prijzen. Speel ook gratis mee en activeer uiterlijk 28 mei je lot op staatsloterij.nl. Staatsloterij. Al 300 jaar de loterij van Nederland. Speel bewust 18+.
5: Grando. Lente vol luxe bij Grando. Ontdek nu jouw voorjaarsvoordeel.
7: De Keukenkampioen Playoffs zijn in volle gang. Wie zien we volgend seizoen in de Vriendenloterij Eredivisie? Beleef het spektakel live via ESPN.
8: Terug van nooit weg geweest. Hero Cassis. Zo verfrissend fruitig, dat moet je proeven. Hero Cassis. Ouderwets lekker.
7: Wie wint de Keukenkampioen Playoffs? Kijk live via ESPN.
9: Griffon Polymax voor echte professionals. Lijmen, monteren en afdichten onder alle omstandigheden. Snel, veelzijdig, sterk. Griffon, de keuze van de prof.
10: Nederland is lekker bezig. Maar soms slaan we daar wel een beetje in door. Ijsbaden. Suikervrije suikerspinnen.
11: Nee.
10: Proteïneshakes. Gelukkig is er Milner, want Milner is niet alleen lekker, maar ook van nature rijk aan proteïne.
11: Lekker bezig.
10: Milner.
9: Polymax van Griffon. De keuze van de prof.
12: Ik verbaas me elke keer weer. Zo snel al je boel schoon met de schoonmaakspullen van Vibra. En zo verbazend voordelig. Schoonmaaktoppers voor Vibra-prijsjes. Hoe je het ook doet, dat doe je goed. Vibra.
13: Bij Action hebben we altijd extreem lage prijzen. Deze week wasparfum White Musk 150 ml voor maar €2,49. Of Energizer batterijen 10 stuks voor maar €1,99. Dat zijn de deals waar je heel blij van wordt. Ga voor nog meer extreem lage prijzen naar de winkel of kijk in de app. Action. Kleine prijzen. Grote glimlach.
14: Nu bij Vibra. Alles reinigen voor maar €1,29. In een handomdraai. Alles schoon en fris. Ook in onze webshop. Hoe je het ook doet, dat doe je goed. Vibra.
15: Jij en die spullen van je komen er niet meer in.
16: Zijn de witte broodsweken ten einde? Bij Allsafe Mini-opslag vind je snel een tijdelijke plek voor spullen die je even niet kwijt kunt. Kun jij rustig naar een nieuwe plek zoeken.
17: Allsafe geeft ruimte.
18: Zonalarm! Smeer hem naar Kruidvat, want daar is nu heel veel zonbescherming 1 plus 1 gratis.
19: Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig.
16: Nu tot 50% korting. Kijk snel op allsafe.nl.
20: Social Deal Hotel Deals, take 1 en actie, bo!
21: Oh, ontdek de beste hoteldeals en meer op socialdeal.nl.
22: Oké.
21: Social Deal, deals die je niet mag missen.
0: Voor iedere vakantie is het weer de grote vraag: hebben we alles? Koelbox? Check. Beschimmelde bolwerkar? Check. Wacht, beschimmeld? Dan moet je nog even langs ANWB. Want in de winkel en webshop van ANWB vind je alles voor een relaxte vakantie. Zoals een bolwerkar. Nu voor maar €59. ANWB en gaan.
1: Ontdek ook de beste Pinksterdeals op socialdeal.nl.
11: De Lidl-deals zijn er weer. Met deze week Ede toiletpapier. 16 rollen voor maar €7,99. En nog goedkoper met Lidl Plus. Groene ijsthee. 1,5 liter voor maar €0,99. Lidl, je verdient het.
23: Start je dag zonder barst.
24: Opgelost. Autotaalglas.

0: dit soort weerberichten wil ik wel vaker voorlezen. Het is vandaag droog, vrij zonnig, er staat weinig wind en het wordt om en nabij de 23 graden. Dankjewel weer online, zo kan het ook. We gaan naar de weg toe, Flitsmeister met de grootste files. A2, Leenderheide en De Hocht, 13 minuten door een auto met pech. A2, Beest en Everdingen meldt 11 minuten, 7 kilometer. En op de A4, Prins Klausplein en Zoetewoudendorp, 11 kilometer en ook 11 minuten. A15 dan, Gorkum, Hardingsveld, Giessendam, 17 minuten door een auto met pech. En op de A27 tussen Hank en Nieuwendijk, 10 minuutjes. A67 is de laatste grote gemelde file voor nu dan. Tussen Leenderheide en De Hocht, Randweg en N2-Zuid, een kwartier. Flitsers heb ik niet gezien, maar goed, ik zit dan ook binnen. Als jij er wel eentje ziet, dan gooi je hem in die Flitsmeister-app... en dan lees ik hem straks wel voor met jouw groetjes erbij. Het laatste nieuws van het ANP. En Daphne, die is wakker in een half minuutje.
1: Goedemorgen.
0: Hallo daar.
1: Zo'n 50 asielzoekers hebben vannacht in Stadskanaal geslapen... omdat er in Ter Apel geen plaats meer voor ze was. Ze zijn met bussen gisteravond laat naar het pand van een sociale werkplaats gebracht. Straks gaan ze weer naar Ter Apel. Een Joodse school in Amsterdam-Zuid blijft vandaag dicht na een dreiging. De politie kreeg hierover een melding, zegt de Telegraaf. 2 maanden geleden was de school ook al een dag gesloten. Toen ontplofte er een explosief. De organisatie van het hulpconvooi aan Gaza is blij met de steun van het kabinet. Onder andere premier Jette reageert kritisch op de behandeling van de ruim 400 opgepakte opvarenden door Israël. Op beelden is te zien hoe die worden toegetakeld. En tot zover de hoofdpunten van het ANP.
0: Ik zou willen stellen dat de Slam Ochtendshow de grootste vriend is van jouw portemonnee. Wij geven je altijd de grootste bespaartips. Hè. Hoe kan je geld terugkrijgen? Hoe kan je een boete aanvechten? Weet ik het wat. Mag ik je waarschuwen? Serieus, ik... Nou, ik ben niet opgelicht, maar het is wel van mijn rekening afgeschreven. Van de gezamenlijke rekening. Mijn vriendin die is gisteren even goed opgelicht, zeg. Ik praat je zo even bij. Hier in de Slam Ochtendshow.
2: Anul Hendricks.
0: Dit gaat pas echt geld schelen. Eerst Blackstreet, Dr. Dre. Dan weet jij wel welke eraan komt, toch? Na...

0: Daar ben ik ook op gegroeid. Blackstreet, yeah man. Het is No Diggity hier in de Slamochtendshow.
1: Hey, Jan Noor!
0: Hey, goedemorgen!
1: Bijna weekend!
0: Nou, als jij het zegt... En het wordt een lekker lang weekend voor velen. Pinksteren is aanstaande. Mag ik je even waarschuwen? Ook daar ben ik voor, hè? We zijn vrienden, tenslotte. Mijn vriendin die is gisteren opgelicht. Echt op een smerige manier, hè? Zij is laatst naar de tandarts gegaan. We hebben geen tandartsverzekering per se, dus wij moeten per behandeling betalen. En ze moest nu een keertje door naar de mondhygiëniste. Nou, dat is een op zich duur grapje. En zij verwachtte dus ook wel een flinke rekening. Gisteren kreeg ze die mail, dacht ze, van Infomedics. Onthoud die naam, Infomedics. Die heeft mijn vriendin bericht met een rekening die inderdaad wel overeenkwam met de tandartsafspraak, namelijk €165. Die heeft ze uiteraard meteen overgemaakt, want nou, ben er vanaf. Daar hou ik ook wel van. Alleen, zij kijkt nog een keertje goed naar die overschrijving. En er komt ineens een soort Russische mail in beeld. En ze denkt, oh nee, dit ga je toch niet menen? En ja hoor, waar ik al bang voor was, zie ik ineens. Ze gebruikte de gezamenlijke rekening. Nee, niet dat ik dat het ergst vond. Schat, het is gewoon heel vervelend dat je bent opgelicht. Begrijp me niet verkeerd. Maar Infomedics, die hebben een scam rondgaan. Dit is niet de echte Infomedics natuurlijk. En het is nu ergens in Rusland, dit geld. Ik wil je bij deze keihard waarschuwen. Want ja, dit is toch gewoon heel erg zonde. Dit hadden we dit weekend heel erg leuk kunnen besteden op een terrasje. Maar dat zit er even helaas niet meer in. Oh, wat vind ik die scammers vies. Zou je nou echt trots zijn op jezelf als je dit op je rekening hebt bijgeschreven? Ga je dan vrolijk de deur uit 's ochtends? Ze hebben ook een keer mijn oma opgelicht, jongen. Hadden ze van PostNL? Nee, sorry. Ander oranje bedrijf. Van de ING hadden ze zo'n bomberjack laten bedrukken ook. Met het logo erop. Naar binnen gegaan met een iPad. Logt u maar even in. Er is iets met uw rekening. Heeft mijn oma nog taart uit de vriezer gehaald. Oh, en ontdooid. Had ze het maar niet ontdooid. Ze heeft gewoon een stuk taart gegeven ook aan die man. En die heeft zo 20.000 afgeschreven. Uiteindelijk is dat nog goed gekomen met een bepaalde verzekering. Maar deze 165 zijn wij sowieso kwijt. Nou, dat je het even weet en gewaarschuwd bent dus voor die scammails van nogmaals Infomedics. Sla die naam echt op, want je zult maar mail krijgen. Potdomme. Ik ga maar eens een boek bestellen over hoe je online gescamd wordt. Ja, dat heb ik eens gedaan. Die kwam nooit binnen. Ja.

0: die je in je BH kunt stoppen die je, nou ja, nagenoeg niet ziet.
1: Fijn dat het vers is.
2: Party rock! Meer muziek in de morgen.
3: Slam.
2: De Slam Ochtendshow.

0: Bakermat horen. Ik kan me er iets bij voorstellen, maar ik moet het toch even vragen voor de administratie.
1: Nog 2 weken en dan ga ik vakantie. Dus zo kan ik toch al stiekem een beetje richting de vakantie gaan in mijn gedachten.
0: Ja, want dat snap ik. I Love Life in de ochtendshow. Ik doe gewoon het raam van de studio ook omlaag, joh.

komen ze van ver, die grote artiesten. Hè? Er gaat een filmpje viral van Sabrina Carpenter ongeveer 5 jaar geleden, die toen bij haar concerten allemaal rode hartjesballonnen naar beneden liet komen in kleine zaaltjes à la Tivoli Vredenburg, à la Paradiso. Alleen dan gaat die ballonnenzak waar al die hartjes in zitten niet open. Dus dan valt er gewoon een gigantische worst vol met hartjesballonnen gewoon op het publiek. Pof. En je zoekt het maar uit. Je hoort de Taste in de Slam Ochtendshow. Het is 7:05. En ik heb je nog helemaal niet aan de lijn gehad deze week. Het wordt tijd. Ik voelde al dat er iets miste. En het is zeker niet Marijn. WhatsApp even een goedemorgen naar de studio. De eerste die erbij komt, die krijgt van mij de Slam Fanny Pack. Een goedemorgen WhatsAppen.

0: Dit programma wordt mede mogelijk gemaakt door Roka.
1: De komende weken is het hebbes bij Ben. Met bijvoorbeeld een sim-only. Met 30 gig en 200 minuten voor maar 9 euro per maand. Kijk op ben.nl.
2: Hebbes.
3: Met rapportgeld de hele kantine leeggekocht. Maar nu dik onvoldoende geld om te sparen?

0: hij anders doet.
1: We denken na over een koophuis.
2: Oh, dan moet je Bart van Unive hebben.
1: Bart, met die loopgroep?
2: Ja, en als hypotheekadviseur zet hij ook een stap extra.
3: Een betrokken hypotheekadviseur. Iemand die je kent en de tijd voor je neemt. Dat voelt vertrouwd. Kijk op unive.nl of kom langs in een van onze winkels. Unive, daar plukt u de vruchten van.
4: Joe, het is vakantiegeldvoordeel bij Veneta. Nu tot wel 20% korting op alle gordijnen, jaloezieën en shutters. Plan snel je adviesafspraak of bestel op veneta.com. Jouw raam, jouw Veneta.
5: Altijd willen, altijd zoeken, altijd vinden, altijd Weekamp. En nu, tijdens de zonnige zomerdeals tot 30% korting op tuinmeubelen, banken, barbecues en meer. Dus ga naar de Weekamp-app en vind altijd iets voor jou.
4: Joehoe, nu bij Veneta. Tot 20% korting op alle raamdecoratie.
6: Verleg je grenzen met de Kia EV5. Een krachtig SUV-design met ongekend veel ruimte en comfort en een rijbereik tot 530 kilometer. Daag jezelf uit om verder te gaan. Ontdek de Kia EV5. Tijdelijk met €3000 inruilvoordeel. Boek je proefrit op kia.com.
7: Kia. Movement that inspires.
8: Hallo! Wij twee zijn echt al jaren fan van Almof Hoekje. Zo ben ik dol op Hoekje Chocobals. Die is lekker! En ik word helemaal blij van Hoekje Aardbei. Dus we zeggen nog steeds... Allen op voor Almof!
9: Centraal Beheer Ondernemersdesk met Tessa.
10: Hallo, met bouwbedrijf Pim van der Steen. Ik ben al maanden druk met een enorme renovatie, maar ben zelf helemaal gesloopt.
9: Ai, de man met de hamer.
10: Ja, en gisteravond tijdens het voorlezen had ik het ineens over klusje nooit genoeg.
11: Even over je zakelijke risico's. Door vaker vrij te nemen, verklein je de kans op fouten en uitval. Onze specialisten helpen je met de juiste zakelijke verzekeringen. Centraal Beheer.
12: Oranje fans opgelet,

0: voor maar 7,99. En nog goedkoper met Lidl Plus. Groene ijsthee. 1,5 liter voor maar 99 cent. Lidl, je verdient het.
1: Hoe klinkt werken in een wereldteam?
2: Yes, hij doet het.
3: Ja hoor, dat kan zeker.
1: Ja. Van IT'er tot planner tot chauffeur. Als je werkt in transport en logistiek, dan werk je in een wereldteam. Ontdek jouw baan op wereldteam.nl.
0: En ook deze week met Lidl Plus, dubbele Lidl-punten op je kassabon. Dat is 2 keer sneller sparen voor gratis producten. Lidl, je verdient het.
4: Met Libelle mag je gezien worden. Want bij een jaar Libelle krijg je nu een exclusieve Shabby's tas ter waarde van 189,95. Lees Libelle nu voor maar 2,95 per week. En krijg deze stijlvolle tas gratis. Maar wacht niet te lang, want op is op. Ga naar libelle.nl/actie.
0: Door de Consumentenbond bewezen, Lidl is de goedkoopste. Tot wel 19% goedkoper in biologisch. Lidl, je verdient het.
5: Hoe zeg je in het Italiaans dat je distributieriem stuk is? Met Wegenwacht Europa meld je pech gewoon in het Nederlands. En we staan dag en nacht voor je klaar. Dan ga je toch wat geruster op vakantie. Sluit nu Wegenwacht Europa standaard af met 20% korting. ANWB en gaan.
6: Overstappen voelt pas goed als alles klopt. Daarom maakt Leapmotor elektrisch rijden zorgeloos. Geniet standaard van veel comfort, scherpe prijzen en een Europees dealernetwerk. Maak jouw zorgeloze gevoel nog completer met voorraadkortingen tot €3.500. Of private lease vanaf €229 per maand. Ontdek het op leapmotor.nl.
7: Het is tuinfeest bij Leenbakker. Met kortingen tot 50% op alle tuinmeubelen. 50%! Dus kom naar de winkel of shop op leenbakker.nl.
8: Soms voelt het alsof je niet vooruit komt. Totdat het wel lukt. Er is altijd een weg. Met die overtuiging proberen we bij Vattenfall steeds meer fossielvrije stroom op te wekken uit wind en zon.
9: Bij Jumbo zijn er 1000 producten 1+1 gratis. Zoals alle Jumbo's filterkoffie 1+1 gratis. En Jumbo gerookte Noorse zalm ook 1+1 gratis. 1000 producten waar je de eentje extra van krijgt. Dat is de ja van Jumbo.
10: Via je smart speaker, app in de Randstad en Limburg op FM. En in heel Nederland op DAB+. ANP Nieuws.
11: Goedemorgen, ik ben Daphne van der Meijs. Tientallen asielzoekers zijn gisteravond laat naar een noodopvang in Stadskanaal gebracht, omdat er geen plek meer was in Ter Apel. Ze hebben geslapen in het pand van een sociale werkplaats en gaan straks weer terug naar Ter Apel. De baas van het COA zegt dat er nu 500 plekken nodig zijn om de situatie daar weer normaal te krijgen. Een Joodse school in Amsterdam-Zuid blijft vandaag dicht na een dreiging. De politie doet onderzoek naar een telefonische melding, maar zegt nog niet wat er precies aan de hand is, meldt de Telegraaf. Vorige maand was de school ook al een dag gesloten. Daarna ontplofte er een explosief. Justitie was deze maand dicht bij de arrestatie van topcrimineel Bolle Jos. Speciale politieeenheden lagen voor de kust van West-Afrika voor een geheime actie midden op zee, meldt de Telegraaf. De arrestatie ging op het laatste moment niet door. De reden daarvoor is niet duidelijk. En in Portugal zijn 2 kinderen van 3 en 5 huilend gevonden op een afgelegen landweg in de buurt van Lissabon. Ze hadden rugzakken op met onder meer schone kleren en een fles water. De jongens vertelden dat ze waren achtergelaten in een bos met blinddoeken op. Toen ze die afdeden waren hun ouders verdwenen. En dan nu het weer van Weer Online. Het is vandaag droog, vrij zonnig en er staat weinig wind en het wordt maximaal 23 graden. En dit was het nieuws op Slam.
12: Dank je, Daphne. Dan is het 7:03 en gaan we naar de Nederlandse wegen. A2 Geldermalsen-Everdingen meldt 23 minuten. Op de A2 Maarhezen en Leende 11 minuten. En op de A4 Prins Klausplein Zoeterwoudendorp een 30 minuten 9 kilometer door een ongeluk. Het is wel aardig druk voor zo vroeg. A12 Wageningen-Veenendaal een 15 minuten. En op de A15 Sliedrecht-West, Sliedrecht-Oost 11 minuten. A16 Schavendeel-Moerdijkbrug 12 minuten door een auto met pech. En de A16 Zonzeel-Klaverpolder een 30 minuten 5 kilometer. Hou op de A16 rekening met 11 minuten. Tussen Ridderkerk-Noord en de Van Brienenoordbrug een ongeluk daar. En er ligt rotzooi op de weg. Ah, de demo's van de Slamochtendshow op de A50 bij de Takitusbrug. En de Maasbrug, 11 minuten gemeld daar. Staan er flitsers? Nee, die zijn niet doorgegeven met de Flitsmeister-app. Mocht jij er wel eentje zien, dan kan je dat daar doen. De Slamochtendshow, we gaan bijna los. Calvin Harris, Sam Smith en David Guetta. Nou, nog één keer een korte...

0: Bij Plus zijn we ook dol op lekker buiten eten. Daarom hebben we de beste barbecue-aanbiedingen. Zoals Plus spare ribs per 500 gram, €4,99. En alle Heineken, Desperados en Corona 0.0. Nu, 1 plus 1 gratis. We doen met je mee. Plus.
1: Shop nu bij XXL Nutrition. De grootste in sportvoeding.
2: Beleggen lijkt je best wel episch, maar beleggen geeft je best wel brain freeze. Koop rond af en beleg, koop rond af en beleg. Gebruik je wisselgeld, maak stacks van oeh.
3: Beleg je wisselgeld terwijl je betaalt. Met ING rondaf en beleg, slim toch? Ga naar ing.nl. Beleggen kent risico's en kosten. Je kunt je inleg of een deel hiervan verliezen.
4: Jouw voorbereiding op een spannende sportzomer begint bij de Postcode Loterij. Want naast alle andere prijzen maak je alleen deze maand ook kans op een van de 250 tv's met soundsystem. Dat is een mooie aftrap. Speel mee op postcodeloterij.nl.
5: 18+ speelbewust.
6: Boost. Boost your summer. De Slam Festivalmaand. Score deze hele maand tickets voor de dikste festivals. Deze week Ultrasonic Festival.
7: Ja, zet een emmer cappuccino voor jezelf.
6: Slam. Anul Hendricks.
7: Daar gaan we.
8: Good morning, ochtendshow.
7: Hey, en de eerste die een goedemorgen appt maakt kans op de Slam Fanny Pack. Roze-blauw en hij is voor jou. Dus app maar. Boost your-

0: David Guetta bij Slam met Jaden Boysen. En daarna Calvin Harris. Altijd gevaarlijk, hè? David Guetta zo dicht draaien op Calvin Harris. Guetta kreeg ooit die vraag.
1: Do you think you're better than Calvin Harris?
2: Actually,
0: yes, a lot. De Slam Ochtendshow. En het is 7:10. Wat een heerlijke lang weekend hebben we al in het vooruitzicht, jongens. Pinksteren komt eraan. Wij kregen al een appje binnen of wij erbij zijn. Even kijken of ik dat appje nog ergens voor de geest kan halen. Was dat... wie appte dat nou? Was dat Ties? Dat had ik even beter voor kunnen bereiden. Was iemand die net appte... Hey, zijn jullie erbij op 7 Sunday dit weekend? Dank voor je appje sowieso. Ja, uiteraard zijn wij erbij. Hallo, we hebben een eigen stage daar. De High Stage. En op de Main Stage zetten wij de talenten... die wij hebben gescout onlangs, hè? De talenten die het podium daar mogen openen op 7th Sunday Festival. Dat wordt fantastisch. En ik ben benieuwd hoe ze dat gaan doen. Weet je, dan staan die boys daar op het podium als eerste grote boeking. En dan heb ik het natuurlijk over de Sky Brothers. Zie hoe ik dat opviel die tijd. En dit is nog een kleine naam, maar over een paar jaar, jongen, dan denk ik aan niks anders meer dan de Sky Brothers de hele dag. Ga dat checken. Kom eerder naar 7th Sunday. Het wordt eindelijk weer een regenvrije editie. Klop ik af? Hebben ze verdiend? Een keertje lekker 7th Sunday in de zon. Oh, wat gun ik dat die mensen. Geweldig zeg, hé. Hey. De Slam Ochtendshow uit je speakers met genoeg te doen vandaag. We gaan jou Morgan Freeman maken. Ben je dat nog nooit geweest? Dan is vandaag echt het perfecte moment. Met zo'n lekker weerbeeld wat eraan komt. Wil je een vrije vrijdag? Ga ik regelen. App nu Morgan Freeman. Dan ga ik jou Morgan Freeman maken door straks jouw baas te bellen. Je leidinggevende, dat vinden mensen een fijner woord, heb ik gemerkt. Bel ik jouw leidinggevende. Met een goede smoes krijg ik je vrij. En heb je op kosten van Slam een gratis vrije dag die je niet hoeft op te geven. Morgan Freeman appen is Morgan Freeman worden. Onze nieuwe dronken duider, Rafael van der Vaart, de voetbalanalist, heeft bevestigd dat hij inderdaad dronken bij de laatste uitzending van Studio Voetbal zag. Rafael, en daarna lekker frikandelletje zeker, zoals je elke dag doet.
3: Wie zegt dat ik elke dag frikandel eet? Is dat te veel?
0: Dat is wel te veel.
4: En natuurlijk hebben wij dan nog de luisteraar.
0: Ja, ja.
4: Stel jezelf even voor, zeg het maar.
5: Hoi, goedemorgen, ik ben Martijn. Ik ben cv-monteur. Cv-monteur.
0: Hey, cv-monteur. Hallo, Martijn.
5: Hey, goedemorgen.
0: Nou, dat zijn rustige dagen voor jou, denk ik.
5: Nou, de cv-techniek die gaat altijd door, hè?
0: De cv-techniek gaat altijd door. Is dat ook het motto van het bedrijf?
5: ja, zo ongeveer.
0: Oké. Waar moet je het vandaag gaan doen?
5: Ik ben onderweg naar Groningen.
0: Zo, en waar kom je zelf uit?
5: Bij Hardenberg woon ik.
0: Nou ja, toch aanzienlijk. Oké, jongen. En dit weekend, wat staat er op de planning? Heb jij een leuk festival bijvoorbeeld?
5: Ik heb geen festival, maar ik ga wel lekker genieten van het zonnetje wat eraan gaat komen. Ja, met Slam natuurlijk.
0: Met Slam, ja, ja. Maar wat heb je op de planning?
5: Nou, eigenlijk niet zo heel veel.
0: Je laat het een beetje over je heen komen.
5: Ja, ik heb geen volle agenda.
0: Had jij verwacht dat je deze ochtend de eerste luisteraar zou worden?
5: Nee, eigenlijk niet.
0: Dat is ook een first. Wat leuk, man. Jij kan tegen al je collega's gaan pochen, want jij bent de allereerste. Je krijgt de Slam Fanny Pack van mij.
5: Kijk, geweldig. Hartstikke leuk, dankjewel.
0: Ja, die is wel echt perfect, hoor, voor een festival. Dus ik zou er nog gauw even eentje opzoeken, want nou, jongen, echt, er opent een menigte. Iedereen wil jou ontmoeten daar met dat ding.
5: Nou, dan gaan we eens even kijken of we nog een festivalje kunnen bezoeken. That's when I knew that your heart was scarring. Friends to lovers need a part to star in like, wait, babe.

0: getal onder de 1000.
1: Hey, goedemorgen met Anton. En ik denk dat het getal onder de 1271 is.
0: Dit is niet het getal onder de 1000. De jackpot staat nu op
2: 38
0: euro.
1: Helaas.
0: Nieuwe muziek ontdek je op Slam.
2: Frostbite Clooney. Free your mind. Max Styler, Vintage Culture and Ailey Love. Freaky One.

0: Slam ochtendshow, Anu op je bijrijdersstoel, waar we het zo even moeten hebben over Freek en Eva. Heb je al gehoord over Freek en Eva uit Brabant? Die gaan keihard viral omdat ze een prijs hebben gewonnen. Nou, als je viral gaat om een prijs die je wint, dan moet het wel iets heel goeds zijn. Je hoort het zo in de Slam ochtendshow. En ook Bibi Rexha met Fateless is erbij.
1: Dit wordt jouw zomer met de Slam Festivalmaand. Score tickets voor Lake Dance, Mystic Garden, Echoes of Amsterdam, Ultrasonic Festival, Barucaville en 909 Festival. Hoor jij het festivalalarm? App naar de studio en win. Slam. De hele maand mei. Jouw festivaldealer.
2: Nu bij Coolblue zakelijk. Upgrade je werkplek met de ThinkPad laptops en ThinkVision monitoren van Lenovo. Bestel ze op coolblue.nl.
3: Ik wil als dino.
4: Aan de start van de avondvierdaagse verschijnen is al een sport op zich. Daarom helpt ASR als trotse hoofdsponsor om wandelen makkelijker en leuker te maken. Ontdek op asr.nl de ultieme avondvierdaagse checklist en hoe je beloond wordt voor wandelen. Dit doet ASR voor jou en een gezondere samenleving. ASR.

0: Alleen bij Vodafone. Maximale snelheid tot 1 gigabit per seconde bij alle unlimited abonnementen. Dat is pas echt unlimited.
1: Ik wil sneller snel, zonder te remmen. Vodafone.
0: Ga snel naar de winkel of naar Vodafone.nl.
2: Griekenland. Nooit gedacht. Toch gedaan. Met Sunweb. Boek nu net tot €300 korting per persoon. Op Sunweb.nl.
0: Vodafone Unlimited. Vanaf €22,50 per maand. Ook voor ondernemers. Ga snel naar de winkel of naar Vodafone.nl.
1: Ik wil sneller snel.
3: Het zijn weer hebben weken bij Kruidvat. Met nu alle Head & Shoulders 2 plus 3 gratis. Die steekt er toch met kop en schouders bovenuit. Allemaal op naar...
4: Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig.
5: Werkschoenen nodig om mee door te beuken? Trek Hikes aan, topkwaliteit voor het echte werk. Ontdek ze op hikes.nl.
6: 5%, 10%, 15%. Geen schaapjes, maar korting tellen. Want met 15% korting op al onze matrassen word je slapend rijk. Shop nu online en in de winkel. IKEA, een wereld aan ideeën.
5: Hikes werkschoenen, gebouwd om door te beuken. HAIX.nl.
7: Elektrisch rijden is niet de toekomst, maar juist nu de slimste keuze. De Polestar 4 is nu verkrijgbaar als Business Edition. Meer tech en meer comfort voor €59.800. Bekijk de extra's op polestar.com.
8: Wanneer je mensen vertelt dat je bij Stedin werkt, gaat er niet direct een lampje branden. Maar als je dan zegt dat jij bijdraagt aan de straten die veilig verlicht zijn, de trams die rijden en die warme douche in de ochtend, dan begrijpen ze meteen, werken bij Stedin is werk dat energie oplevert. Check onze vacatures op werkenbijstedin.net.
9: Bij Plus houden we van eten recht uit het seizoen. Nu op zijn best, met lekker veel voordeel. Zoals Plus Nederlandse Roma en Trostomaten, alle schalen, 1 plus 1 gratis. En Plus Bramen en Frambozen, 225 gram, 2,99. We doen met je mee. Plus.
10: Is jouw bedrijf toe aan de volgende stap? Credits helpt je op weg. Als stichting zonder winstoogmerk zijn we er voor ondernemers die willen groeien. Wat je plan ook is, met krediet, coaching en training van Credits haal jij alles uit je bedrijf. Ondernemen begint bij Credits.
11: De Keukenkampioendivisie. De spannendste competitie van Nederland. De enige competitie waar elke wedstrijd een verrassing is. Trap het weekend af met de Keukenkampioendivisie. Live op ESPN.
12: Pinksterdeals bij Gamma. Dit weekend 25% korting op barbecues en 1 plus 1 gratis op Fancy Flames Houtskool. Doe het lekker zelf, dat zeg ik.
13: Jongens, eten!
14: Zo, lieverds. Leuke dag gehad?
15: Oh, heb je een lekker heerlijke vlog en een level 48 gehad?
16: Jij denkt aan een huis vol blije internetters? De glasvezel-experts van Delta aan de nieuwe wifi 7. Perfect nu ze wat langer thuis wonen. Check jouw deal op delta.nl. Delta, aan alles gedacht.
17: Smint. En ineens zie je dat je vriendin die blik heeft zo van... er is iets. Ben je je trouwdag vergeten? Nee, je moet er zelfs nog ten huwelijk vragen. Maar dan zie je het. En je hoort jezelf ineens zeggen... Hey schat, kappertje gepakt? Leuk die balayage. Smint.
18: Boost yourself.
19: Keukenkopers, opgelet! Nog maar 4 dagen.
20: Big deals bij Keukenconcurrent.
19: Ontvang nu 5 aanmerkapparaten gratis bij jouw nieuwe keuken. Met keuze uit Whirlpool, Etna en nog veel meer. Keukenconcurrent, gegarandeerd de laagste. Prijs van Nederland.
21: Voor iedere vakantie is het weer de grote vraag. Hebben we alles? Koelbox? Check. Beschimmelde bolwerkar? Check. Wacht, beschimmeld? Dan moet je nog even langs ANWB. Want in de winkel en webshop van ANWB vind je alles voor een relaxte vakantie. Zoals een bolwerkar. Nu voor maar €59. ANWB en gaan.
22: Uit pure woede je zonnepanelen van het dak trekken. Met je blote handen schreeuwend in het volle zicht van je buren. Omdat je jaarlijks honderden euro's aan terugleverkosten gaat betalen. Slecht plan. Nee, dan een goed plan. Zonneplan. Geen terugleverkosten, wel zonnebonus. Ga naar zonneplan.nl. Goed plan. Zonneplan.
23: Ga jij binnenkort trouwen? En ben je op zoek naar het allermooiste pak voor je bruiloft? Bekijk de collectie op roka.nl. Maak een afspraak en kom langs in een van de Roka-winkels. Roka Mannenmode. Voor een onvergetelijke trouwdag.
24: Het weer wordt mede mogelijk gemaakt door Roka.
25: Morning Slam. Nou, dit weerbericht wil ik wel vaker voorlezen. En dat ga ik deze ochtend nog vaker doen. Het is vandaag droog, vrij zonnig. Er staat weinig wind. Het wordt om en nabij de 23 graden. En morgen al richting die 27. Hoe is het op de weg? Flitsmeister die weet het. En het is aardig druk, hè? Dat hebben we eerder deze ochtend voorspeld. Morgen kan een van de drukste vrijdagen op de weg worden vanwege het Pinksterweekend. Ja, vandaag is donderdag. Ja, precies, ja. En vandaag merken we er ook al de effecten van. A1 Amersfoort Noord, Hoevelaken, 20 minuten. En op de A2 Deel en Everdingen, een half uurtje. A4 Ypenburg, Zoeterwoude-Dorp, 18 minuten door een kapotte auto. En een vrachtauto met pech op de A7, die houdt 18 minuten aan file op tussen Hogezand en Westerbroek. A7 dan Avenhoorn, Purmerend Noord, een kwartier. En op de A15 Gorkum, Sliedrecht Oost, 20 minuten, 9 kilometer. A27 Gorkum, Lexmond, 21 minuten. A50 Ewijk, Maasbrug, een kwartier. En ook 15 minuten rustig op de A58 bij de Baars en Brug over het Wilhelmina-kanaal. Flitsers nog steeds niet gezien. Dan het laatste nieuws, daar is het ANP. En Daphne in een half minuutje met al die headlines.
0: Goedemorgen.
25: Hallo daar.
0: Tientallen asielzoekers die gisteravond niet terecht konden in Ter Apel zijn vannacht opgevangen in Stadskanaal. Daar waren bedden neergezet in een sociale werkplaats. Straks gaan ze allemaal weer naar Ter Apel. Bolle Jos is maar net aan zijn arrestatie ontsnapt. Agenten stonden klaar om hem op zee voor de kust van West-Afrika op te pakken, maar de actie ging volgens de Telegraaf op het laatste moment niet door. Waarom is niet bekend. De politie houdt een school in Amsterdam-Zuid vandaag gesloten na een melding over een dreiging, meldt de Telegraaf. Dat is niet de eerste keer. 2 maanden geleden gebeurde dat ook. Toen ging er een explosief af. En tot zover de hoofdpunten van het ANP.
1: Anul Hendricks.
2: What's up, Slam? This is Bebe Rexha, and you're listening to Anul Hendricks. Woo!

0: Morning Show. Het is 7:50 op donderdagmorgen. Anouk hierbij. Gisteren kwamen Freek en Eva uit Brabant groot in het nieuws. Zij zijn vanaf gisteren namelijk voor een jaar lang eigenaar van een onbewoond eiland in Zweden. Waarom heb ik zo'n tropisch muziekje aan? Dit gebeurde nadat het Zweedse toerismebureau Visit Sweden een winactie had georganiseerd. Uiteraard ter promotie om meer toeristen naar Zweden te lokken. Maar uit meer dan 2000 inzendingen en meer dan 100 landen zijn Freek en Eva uit Nederland gekozen als winnaar. Dit is echt iets uit een film of zo, of een soort cartoon dat je een eiland wint, toch? Dat is ongelooflijk. Gistermiddag in de Slimmiddagshow belden Patrick, Julia en Erik-Jan eventjes met Freek over hoe dit liefdeskoppel uiteindelijk de winnaar werd.
1: Ja, in een notendop. Eva heeft de wedstrijd gezien. Die zei, we moeten meedoen. En toen zijn we gaan brainstormen, creatief idee bedacht. Hebben we een videootje gemaakt en ingestuurd. En we dachten van, we zijn een weekendje leuk bezig geweest. Super tof. Maar nu hebben we ook gewoon gewonnen. Ja, het is echt, het is een verhaal. Je gelooft het bijna niet.
0: Nee. Ik geloof het inderdaad bijna niet. We moeten het nog maar meemaken. Ja, je zou inderdaad denken, het is een geintje. Maar nee, ze zijn binnenkort echt gecertificeerd de eigenaar van het eiland, vertelde Freek nog.
1: Ja, we krijgen een officieel certificaat van het eiland zelf. Dat wij de beheerders zijn.
2: Wow.
1: Dus,
2: maar gaan jullie er ook een jaar zitten?
1: Officieel.
2: Gaan jullie er ook een jaar zitten?
1: Ja, het liefste hadden we dat gedaan. Dan had ik nu al in het vliegtuig gezeten inderdaad. Maar helaas zitten we ook gewoon gebonden aan een fulltime baan. Dus we moeten even kijken hoe we het allemaal gaan regelen. Maar we gaan er 100% gaan we naartoe. We maken er gewoon één groot avontuur van.
0: Het is echt ongelooflijk. En Freek had nog even een bommetje wat hij dropte op het einde van het gesprek.
1: Ja, als jullie zeggen van we doen ons personeelfeestje op jullie eiland. Nou, en jullie zijn welkom, zeker.
2: Ik wou zeggen, ja.
3: Ja, zonder stroom wordt het vrij snel silent disco of wat?
2: Ja, goed. Ja, maar dat... Ja,
1: als je... Karaoke kunnen we wel doen, toch?
4: Ja. Oh, dat, ik ben bij.
0: Oh, jongens! Slam Island! Het gaat gebeuren! En wij geven nooit een feestje zonder jou, hè. Dus hopelijk doen we echt een keer Slam Island. Ik voel dit wel. Net na ADE of zo om even bij te komen, ja.

0: Bent, Ray, hier zo. In de ochtendshow met de meeste muziek en Anouk op je bijrijderstoel. Het is sowieso de enige ochtendshow met Anouk op je bijrijderstoel. Ik hoop dat je het een beetje gezellig vindt. Het is 7:50. Pak vandaag eens de fiets naar het werk. Het is weer fiets naar je werkdag. Voor mijn gevoel is dat gewoon één keer per maand. Ik weet niet welke organisatie dit is, maar die draaien echt overuren. Die trappen echt helemaal door. De jaarlijkse landelijke actiedag die werknemers stimuleert om de auto te laten staan. En vitaler en duurzamer naar het werk te reizen. Een beetje een moeilijke dag misschien als je Michael Jackson fan bent en ook helemaal idolaat bent van die nieuwe bioscoopfilm Michael. De trailer is online gedropt van de nieuwe Netflix-docu Michael Jackson The Verdict. En die heeft, laten we zeggen, een iets minder rooskleurig geluid over Michael Jackson.
1: This is Mr. Jackson's main area. Are there any secret rooms?
2: Police right now searching Michael Jackson's Neverland Ranch.
3: This is part of an ongoing investigation.
4: He's the most famous man in the world being accused of the most heinous crime in the world.
0: Ja, er komt dus een trailer over juist alle shit en alle aantijgingen tegen Michael. De timing van Netflix is echt ongekend. Wat een marketingmachine. En dat wordt dus kiezen. Kies je voor de goede kant van Michael in de bios of de slechte op Netflix? We komen erachter. Hij verschijnt binnenkort, even kijken. Dat kan ik je dan ook wel meegeven. Op 3 afleveringen op Netflix en de datum. Nou, die staat er nog niet bij. Dat zou in ieder geval erg snel verschijnen. Ja, even kijken, wat gebeurt er nog meer vandaag? Oh ja, dat is leuk. Het koninklijke gezin, Maxima, Willem-Alexander en de dochters gaan weer op de foto in Den Haag. Max, lachen.
5: Hij is gek.
0: Het is vandaag ook theedag. Dus nou, die koffie die kan je laten staan. Vandaag moet je thee pakken. Ook daar zit genoeg cafeïne in. Maar naar mijn idee, ja, is het enige wat je echt wakker maakt, die nieuwe Dean Turnley. Dus die ga ik er maar weer eens ingooien hier zo.
6: Nieuw. Nieuwe muziek.

er nog niet genoeg reden was om te blijven luisteren naar de Slam Ochtend Show. Je wint nog een vrije vrijdag. We gaan nog ultrasonic tickets de deur uit doen. Dan heb ik nog wel even een reden. Wat gebeurt er nou met het haar van jou wat bij de kapper op de vloer blijft liggen? We hebben een antwoord. Kappers in Europa doen iets heel nieuws met het haar dat ze bij jou afknippen. Dit wil je wel even horen, dacht ik zo. Je hoort het zo hier.

0: Bij Action hebben we altijd extreem lage prijzen. Deze week wasparfum White Musk 150 ml voor maar €2,49. Of Energizer batterijen 10 stuks voor maar €1,99. Dat zijn de deals waar je heel blij van wordt. Ga voor nog meer extreem lage prijzen naar de winkel of kijk in de app. Action. Kleine prijzen. Grote glimlach.
1: Beste ondernemers, het zijn weer de Citroën Business Days. Profiteer tot 30 juni tot €12.000 korting en 5 jaar lang 0% rente op de financiering van een nieuwe Citroën bedrijfswagen. Standaard tot 8 jaar garantie. Dat is het betaalbare comfort van Citroën.
2: Zeg je vliegtickets? Dan zeg je vliegtickets.nl. Vertrouwd sinds 1999.
3: Een goed verhaal is nooit ver weg. Kiosk.nl bezorgt je de populairste kranten en tijdschriften van Nederland voor de allerbeste prijs. Met deze week de Volkskrant. 4 weken voor maar €2 per week. Stopt vanzelf. Tot zo op kiosk.nl.
2: Vertrouwd sinds 1999.
4: Bij Plus zijn we ook dol op lekker buiten eten. Daarom hebben we de beste barbecue-aanbiedingen. Zoals Plus Spare Ribs per 500 gram, €4,99. En alle Heineken, Desperados en Corona 0.0. Nu, 1 plus 1 gratis. We doen met je mee. Plus.
5: Griffon Polymax voor echte professionals. Lijmen, monteren en afdichten onder alle omstandigheden. Snel, veelzijdig, sterk. Griffon, de keuze van de prof.
6: Straks de sportzomer volgen in elke kamer. Nu geregeld. Met een 2-jarig glasvezel plus tv-abonnement tot 2 gigabit. Nu de eerste 12 maanden voor maar €20 per maand. Want bij Odido hebben we nu vakantiegeldaftellers. Supervoordelige deals waarmee je alles uit je zomer haalt. Kijk voor alle voorwaarden op odido.nl. Tot zo!
5: Polymax van Griffon. De keuze van de prof.
7: Klaar voor de zomer met jouw trendy sandalen voor een Scapino prijs. Nu tot 30% korting op heel veel slippers en sandalen. Neem die stap. Scapino.
8: De hoogste jackpot van Nederland heeft een ongelofelijke hoogte bereikt van 120 miljoen. Pak nu je kans. Koop je lot in de winkel of op eurojackpot.nl.
9: Zoveel money!
8: Eurojackpot is een spel van Nederlandse Loterij. Speelbewust 18+.
7: Nu bij Scapino tot 30% korting op heel veel slippers en sandalen.
10: Bij TUI heb je meer opties en dus meer keuze. Je hele vakantie in één keer geregeld met het perfecte hotel? Of trek je eigen plan met alleen een vliegticket of verblijf? Het kan allemaal binnen ieder budget. Boek de beste last minutes nu met korting tot wel €400 per persoon. Ga naar TUI.nl, de TUI-app of je reisadviseur. TUI. Live happy.
11: Als ondernemer wilt u door. Financier uw vastgoed via mogelijk.nl. Mogelijk. Verder met vastgoedfinanciering.
12: Waar gewerkt wordt, werkt Exact. Want als de administratie klopt, kan je alle aandacht aan je klanten geven. Exact. Bedrijfssoftware die altijd werkt.
11: Ook voor herfinanciering. Mogelijk.nl.
13: Voordat ik hier manager werd, hadden ze elke dag om

0: Bij Jumbo zijn er 1000 producten 1 plus 1 gratis. Zoals alle Lipton 1 plus 1 gratis. En Optimel Drink ook al 1 plus 1 gratis. Bij wel 1000 producten krijg je er eentje extra. Dat is de ja van Jumbo.
1: Dit is Boef en familie Janssens eerste subboardavontuur. Boek nu je zomervakantie aan de kust. Je eigen huis al vanaf €699. Kijk snel op Lendl.nl.
2: Mei maand is occasion maand bij Van Mossel. Welke occasion je ook zoekt. Wij hebben het grootste aanbod, de hoogste kwaliteit en de scherpste prijs. Nu tot wel €750 extra voordeel. Kom langs of kijk op vanmossel.nl. Van Mossel, voor mobiliteit voor iedereen.
3: Altijd willen, altijd zoeken, altijd vinden, altijd Weekamp. En nu, tijdens de zonnige zomerdeals, tot 40% korting op zomerfashion en tot 60% korting op beauty. Dus ga naar de Weekamp-app en vind altijd iets voor jou.
2: Onze showrooms zijn Pinkster Maandag open met extra occasion voordeel. Kijk op vanmossel.nl.
4: Het is Pinksterfestival bij Leen Bakker. Met 20% korting op alles. 20% op alles. Dus kom naar de winkel of shop op leenbakker.nl.
5: Onze bank. Ook van keukentafelondernemers die werk maken van hun droom. En omdat voor jezelf beginnen best spannend is, krijg je nu tijdelijk een boost van €100 cadeau bij het openen van een Rabo ZZP-rekening. Bekijk de voorwaarden op rabobank.nl/zzp. De coöperatieve Rabobank. Onze bank.

0: Goedemorgen, ik ben Daphne van der Meijs. Het OM wil niks zeggen over de mislukte arrestatie van Bolle Jos. De politie probeerde tot twee keer toe de topcrimineel te overmeesteren op volle zee voor de West-Afrikaanse kust, maar dat ging niet door, schrijft de Telegraaf. Jos Leijendekkers moet in Nederland nog 24 jaar de cel in voor een moordopdracht en drugshandel. De asielzoekers die vannacht in een noodopvang in Stadskanaal hebben geslapen gaan zo weer terug naar Ter Apel. Daar was gisteravond geen plek voor ze. De burgemeester van Stadskanaal besloot ze op het laatste moment op te vangen en zette zelf ook bedden neer. Hij zei dat ze vanavond niet meer kunnen komen. Opnieuw blijft een Joodse school in Amsterdam-Zuid gesloten na een dreiging, schrijft de Telegraaf. Twee maanden geleden ging het ook al mis bij de school toen er een explosief afging. Vorige week werd een Iraakse man opgepakt die wordt verdacht van het coördineren van aanslagen op Joodse doelen. En de Amerikaanse Harvard Universiteit wil niet meer dat zoveel studenten hoge cijfers halen. Vorig studiejaar haalden ongeveer 2/3 van de studenten hoge cijfers. Het plan is nu om niet meer dan 20% een hoog cijfer te geven. De studenten zelf vinden dat maar onzin. Uit een onderzoek blijkt dat bijna iedereen dat niet wil. En dan nu het weer van Weer Online. Het is vandaag droog, vrij zonnig en er staat weinig wind. En het wordt maximaal 23 graden. En dit was het nieuws op Slam.
1: Dank je, dan gaan we nog even die Nederlandse wegen af. Waar staan de files nu? A1 Oldenzaal-Buren, daar een half uur door een ongeluk. A2 Budel-Leende, een kwartier. En op de A2 Del en Everdingen, een half uur en 9 kilometer. A7 Hoogkerk-Leek, 18 minuten door een ongeluk. En ook een ongeluk op de A12 bij Gouda en Bodegraven, 17 minuten. A27 Hooipolder-Geertruidenberg, een kwartier. Bijna 40 minuten op de A28 bij Nieuw-Leuzen en Brug-Katerveer, 2. A50 Ewijk-Heteren, een half uur door een auto met pech. En de laatste echt grote gemelde file op de A58. En die duurt 18 minuten, is 9 kilometer lang. En vind je tussen Moergestel en Best als je een filespotter bent en wil gaan kijken. Een flitser op de A7, Joure richting Heerenveen, bij hectometerpaaltje 133. Binnen nu en ongeveer een minuutje, Slam & M, Rihanna en de nummer 1 uit de Slam 40.
2: De Lidl-deals zijn er weer. Met deze week Ede toiletpapier. 16 rollen voor maar 7,99. En nog goedkoper met Lidl Plus. Groene ijsthee. 1,5 liter voor maar 99 cent. Lidl, je verdient het.
3: Bij Just Dig It weten we dat verandering begint met een schep. Door in Afrika earthsmiles te graven houden we regenwater vast. En wordt uitgedroogd land weer groen. En hoe groener het is, hoe koeler het wordt. Let's change climate change. Doneer nu. Just Dig It.
2: En ook deze week extra goedkoop, een megazak rode puntpaprika's. 750 gram voor maar 2,49. Lidl, je verdient het.
4: De komende weken is het hebbes bij Ben. Met bijvoorbeeld een sim-only. Met 30 gig en 200 minuten voor maar 9 euro per maand. Kijk op ben.nl.
5: Hebbes.
2: Door de Consumentenbond bewezen, Lidl is de goedkoopste. Tot wel 19% goedkoper in biologisch. Lidl, je verdient het.
6: Dagje shoppen? Kom dit Pinksterweekend naar Bataviastad en shop met korting tot wel 70% bij maar liefst 250 mode- en lifestyle-merken. Ontdek de winkels van Nike, Coach en Four. We zijn elke dag open tot 8 uur. Kom langs en shop bij Bataviastad.
7: Bij Plus houden we van eten recht uit het seizoen. Nu op zijn best, met lekker veel voordeel. Zoals Plus Nederlandse Roma en Trostomaten, alle schalen, 1 plus 1 gratis. En Plus bramen en frambozen, 225 gram, 2,99. We doen met je mee. Plus.
6: Laatste kans. Shop dit weekend in Bataviastad en maak kans op een lang weekend Parijs.
8: Helemaal los bij Ethos.
9: Met heel veel aanmerkvoordeel. Zoals heel veel Davitamon en Imea, 2 plus 3 gratis. Profiteer van deze en nog veel meer helemaal los deals in de winkel of shop op ethos.nl.
10: Mooi van Ethos.
11: Boost. Boost your summer. De Slam Festivalmaand. Score deze hele maand tickets voor de dikste festivals. Deze week Ultrasonic Festival. Slam. Anul Hendricks.
1: Met zometeen het schokkende antwoord. Wat doen kappers in Europa tegenwoordig met het afgeknipte haar van jou? Hier moet je kijken.
12: Nee!
1: Ja, ik ga het je zo vertellen. Eerst another...

afgelopen weekend op mijn vrijgezellenfeest. Ik werd ontvoerd naar Dublin. Toen heb ik een meid ontmoet in de Temple Bar in Dublin. En die zei, ik kan dat stukje uit Rap God van Eminem. Ik zei, nou ja, dat geloof ik gewoon.

0: never fading. And I know the haters are forever waiting for the day that they can say I fell off, they'll be celebrating. Cause I know the way to get motivated. I make elevating music, you make elevator music.
1: Voor de duidelijkheid, dit was Eminem, dit was niet die meid. Ik stond te perplex om haar op te nemen. Het is bijna 8:15 en je luistert naar de
2: Slam Ochtendshow. Update.
1: En dat betekent even een rapido rondje nieuws. Vakbond FNV heeft een landelijke OV-staking aangekondigd voor als het kabinet niet terugkomt op de bezuinigingen op de sociale zekerheid. De vakbonden zijn boos over de kabinetsplannen voor de WIA, de AOW en de WW. Mensen die het al moeilijk hebben, zouden harder worden geraakt door de voorgenomen bezuinigingen. Het openbaar vervoer kan in de vroege ochtend van woensdag 24 juni mogelijk plat komen te liggen. Het is wel opvallend, hè, dat de NOS, dat de NO, de NOS, dat de NS zo vroeg is met het aankondigen van de staking. Ik heb eigenlijk de NS nog helemaal niet ooit ever zo op tijd gezien. Goed nieuws voor de reuzenpanda. Het dier staat niet langer op de lijst van ernstig bedreigde diersoorten, maar is nu alleen nog kwetsbaar. Dat komt doordat het aantal panda's in het wild in 10 jaar tijd met 17% is gestegen. In de jaren 80 leefden er nog iets van 1000 panda's in China, maar inmiddels zijn het er bijna 1900. Volgens natuurbeschermers laat dit zien dat jarenlange inzet van onder meer de Chinese overheid, natuurorganisaties en de lokale bewoners echt werkt. Toch moeten we blijven opletten, want de panda is nog niet helemaal uit de gevarenzone. Maar wat mooi, de panda is niet meer ernstig bedreigd, nu alleen nog kwetsbaar. En net als ik na mijn vrijgezelle weekend. De panda is wel het bewijs dat je met genoeg geld alles kunt redden, hè? Behalve de NS, de VND en Vitesse. In Europa gebeurt iets opvallends bij kappers. Haar, dat normaal gewoon wordt weggegooid van de vloer, wordt nu ingezameld en gebruikt om bossen te helpen groeien. En dan niet bos op je hoofd, nee, een echt bos in het bos. Het gaat om geknipt haar uit salons in onder andere Frankrijk, België en Luxemburg. Dat wordt gerecycled tot een soort biologisch afbreekbare mat. Het haar houdt dieren ook op afstand en breekt daarna langzaam af in de natuur, waardoor het ook nog eens bijdraagt aan de groei van bomen. Wauw, dan ga ik zo even tegen mijn vader zeggen dat hij op zijn leeftijd alsnog een boshaar kan krijgen. Alleen net wat anders. Ik vind het wel een mooi initiatief van kappers, hoor, maar ik zat te denken, worden lijken ook niet heel vaak gedumpt in bossen? En dan gaat de politie DNA zoeken. Vinden ze mijn haar?
2: De Slam Ochtendshow.
1: Update. Ik weet niet of kappers dit idee helemaal goed hebben uitgedacht. De Slam Ochtendshow vandaag, die eerste van de vele lekkere dagen. Temperaturen tot de 23 graden en het zonnetje komt erbij.
3: Hey Janou.
1: Ja?
3: Het is Ben Vrijdag, hè?
1: Nou.
3: Mix Marathon!
1: Ja, ja, ja. De Mix Marathon line-up mag ik zo aan je onthullen. Na deze.

Zijn we weer slim? Ready? Oké, morgen is het zover. Dan gaat de beuken weer in. De pre-party van het weekend. Vier je bij Slam met de Mix Marathon. En dit is de line-up. Morgen om 6 uur de beste set van vorige week. Wat wil jij in de replay? Volg @SlamOfficial op Insta en stem in de story. Om 7 uur Joshua Robbie. Om 8 uur de Goedlachse Fischer. 9 uur Sam Veld. 10 uur Leandro da Silva. En om 11 uur Jackie Hollander hier op het grootste podium. 12 uur Slam Mix Marathon Request. Dan draaien we alles wat jij wil horen. En om 1 uur onze nieuwste residence, Mr. Belt and Weasel. 2 uur is voor Joel Corey. 3 uur Kees uit Zweden. Ooit ontdekt door Chesto. Dan weet je dat het goed is. Om 4 uur A Grace. Om 5 uur de Mix Marathon Chart, waarin we de bruutste beukers van de dansvloeren weer in de goede volgorde zetten. Van 14 naar 1. En ja, speciale vermelding voor 3 uur 's nachts, zaterdagochtend. Reinier Sonneveld. Carnaval!

0: Ik heb wel een idee. Komt-ie.
1: Mix Marathon. Track of the week.

0: pauze gewoon live in je bakkes daar bij Ultrasonic aan de Maarse Veense Plassen. De reguliere tickets zijn uitverkocht, by the way. Dus als jij het laatste stapeltje wint zometeen, nou dan mag je jezelf heel gelukkig prijzen. We geven de hele dag nog tickets weg, dus geen zorgen. Maar het is mijn laatste stapeltje tickets. En het zou voor 10 uur wel ergens gebeuren. Er gaat een alarm af. Hoor jij het alarm? Dan app je festivalmaand om kans te maken. En turn the lights off voor je zo.
1: Jouw voorbereiding op een spannende sportzomer begint bij de Postcode Loterij. Want naast alle andere prijzen maak je alleen deze maand ook kans op een van de 250 tv's met soundsystem. Dat is een mooie aftrap. Speel mee op postcodeloterij.nl.
2: 18 plus speelbewust.
3: Nu bij Karwei 30% korting op alle raamdecoratie. Ook op maatwerk. Bekijk al onze acties in de digitale folder of download de app. Karwei, maak het mooier.
4: Jij op vakantie, plus alle buren op vakantie, is vrij spel voor inbrekers. Hoppa! Plus de anti-inbraakhulp van Interpolis is doei inbrekers.
5: Drie sterren slot.
4: Hou je huis veilig met de anti-inbraakhulp van Interpolis. Zoals onze slotentool, waarmee je makkelijk checkt hoe veilig jouw sloten zijn. Interpolis. Glashelder.
6: Fans van een feestje op je barbecue, opgelet. Niet alleen rode, ook gele en groene paprika's deze week nergens goedkoper. Paprika mix, 1 kilo voor maar €1,99. Als dat geen feest is, zo goedkoop. Aldi.
7: Nieuw als Eurovlammer bij Burger King. 6 chicken nuggets met een saus naar keuze. Nu voor maar €2 bij Burger King.
6: En ook zo goedkoop bij Aldi. 1 ster beter levert chipolata worstjes. Naturel of pikant. 5 stuks voor maar €1,99. En Trader Joe's notencups met 20% korting.
8: Dat wordt genieten.
6: Ja, dus. Aldi.
9: Ontworpen in Zweden, geproduceerd in België. De volledig elektrische Volvo EX30. Een compacte SUV met een rijbereik tot 475 kilometer. De Volvo EX30 is er nu, vanaf €32.995. Boek nu een proefrit op volvocars.nl of bij de Volvo dealer.
10: Hey, ik kan niet werken vandaag.
11: Hoezo?
10: Sorry, het is WK.
12: Scoor nu de beste deals bij Mediamarkt en ontvang een barbecue cadeau bij aankoop van €500 aan deelnemende producten. Op is op. Mediamarkt.
9: De Volvo EX30 is nu leverbaar in speciale Europa-uitvoeringen. Met voordeel tot wel €6.000. Kijk op volvocars.nl.
13: Nu een wel heel stralende prijs bij Trekpleister. Heel veel Finish vaatwastabletten voor maar €35,99. Ga dus snel naar de winkel of trekpleister.nl. Trekpleister, waar kunnen we je blij mee maken?
14: Jongens, eten!
15: Zo, lieverd, leuke dag gehad?
16: Oh, heb je een lekker heerlijke vlog en een level 48 gehad?
17: Jij denkt aan een huis vol blije internetters? De glasvezel-experts van Delta aan de nieuwe wifi 7. Perfect nu ze wat langer thuis wonen. Check jouw deal op delta.nl. Delta, aan alles gedacht.
15: Chris?
18: Ja?
15: Hoef jij niet te werken vandaag?
18: Nou, bij de Belastingdienst bepaal je zelf de indeling van je werkweek. Zoals 36 uur werken, verdeeld over 4 dagen.
15: Dus, heb je nu...
18: Een vrijdag? Wel in overleg natuurlijk.
15: Oh, dat is goed geregeld. Werken bij de Belastingdienst, dat werkt voor jou. Check werken.belastingdienst.nl.
19: Dit is een ziekmakende bacterie. Zo te horen heeft hij niet het beste met ons voor. En wij worden steeds minder weerbaar. Daarom is het nodig elkaar te beschermen. Vooral voor mensen met een kwetsbare gezondheid. Kijk wat je kunt doen op sameninfectieveilig.nl. Voor elkaar, tegen infecties.
20: Bedtijd met Swiss Sense. Je neemt een aanloop. Je springt.
21: Joehoe!
20: Wat een comfort. Perfect afgestemd op jouw lichaam. En een heerlijke landing. Nu Pinksterdeals met 5% extra korting. Swiss Sense.
22: Nog een keer! Papa, sneller!
23: Heb je net dat beetje extra nodig? Dan heeft Campina iets nieuws. Yoghurt met extra proteïne. Natuurlijk, rijk aan proteïne en net zo lekker als je gewend bent. Nieuw, Campina Extra Proteïne Yoghurt. Natuurlijk, rijk aan proteïne. Campina, voor een betere morgen. Ga ook eens voor een heerlijk glas Campina Lang Lekker Extra Proteïne. Probeer nu.
24: Bij Sport City hoef je niet te kiezen. Kom lekker trainen en blijf hangen voor een extra setje gezelligheid. Met 120 locaties is Sport City je sportclub om de hoek.
25: Het lekkerste groente en fruit van Albert Heijn. Zo super vers en voordelig.
2: Met deze week AH courgette en aubergine, zo fris en mild van smaak. Nu 2 stuks voor maar 99 cent. En AH rode paprika, zo knapperig en fris zoet, nu 1+1 gratis.
5: Dat is een lekkere van Albert Heijn.
8: Minder betalen voor je autoverzekering? Vandaag nog geregeld. Stap over naar Promovendum en bespaar minimaal 20% op de premie die je nu betaalt. Ga naar promovendum.nl, ook voor de voorwaarden. Promovendum, verzekeringen voor hoger opgeleiden.
11: Staatsloterij bestaat 300 jaar. Daarom pakken we groots uit met een gratis jubileumtrekking. Ja, echt helemaal gratis. Met een hoofdprijs van 1 miljoen en vele andere prijzen. Speel ook gratis mee en activeer uiterlijk 28 mei je lot op staatsloterij.nl. Staatsloterij. Al 300 jaar de loterij van Nederland. Speel bewust 18+.
0: Zo, waanzinnige morgen, Slam. Het is echt lekker weer al aan het worden. Temperaturen oplopen tot 23 graden. Het blijft ook helemaal droog en weinig wind. Dan even de weg af. Flitsmeister met de grootste files. Best een aardige ochtendspits. A1 Oldenzaal-Hengelo meldt 3 kwartier, 7 kilometer. A2 Wildenberg-Maarhezen, 20 minuten. En op de A2 Deel en Everdingen, 1/2 uurtje, 9 kilometer daar. Een ongeluk op de A7 zorgt voor 1/2 uur oponthoud bij Abbekerk en Hoorn. En de A7 Sappemeer-Westerbroek, 40 minuten. 1/2 uur op de A7 bij Groningen-West en Leek door een ongeluk. En op de A7 Marm en industrieterrein Westpoort, 22 minuten. Dat kost je 10 kilometer extra. A12 van Wageningen en Maarsbergen, daar 3 kwartier door een ongeluk. A12 als ene laatste Moordrecht-Reeuwijk, 1/2 uur. En de A28 Staphorst-Omme, 22 minuten en 8 kilometer. Nog wat flitsers die opvallen. A4 Leiden bij 35,1. A4 Amsterdam-Leiden bij 2,6. En de A12 De Klomp richting Ede bij 104,2. A15 Hoogvliet Rotterdam 47,2. A16 Langeweg Breda 53,9. En de A20 Rotterdam Gouda bij 31,4. De laatste dan A59 Langeweg richting Dinteloord bij 88,4. Dan het laatste nieuws. Daar is het ANP. En Daphne in 1/2 minuutje met de headlines.
14: Goedemorgen.
0: Hey Daphne.
14: De asielzoekers die vannacht in een noodopvang in Stadskanaal sliepen, zijn weer terug in Ter Apel. Ze staan daar nu voor de deur van het aanmeldcentrum te wachten. Een paar mensen zouden buiten hebben geslapen. De Consumentenbond wil dat de Europese Commissie wat doet aan nepadvertenties op internet. Volgens de bond doet Google, Meta en TikTok veel te weinig tegen deze vorm van oplichting. Die kan mensen duizenden euro's kosten. En het Openbaar Ministerie zegt niets over de actie om topcrimineel Bolle Jos op te pakken. Volgens de Telegraaf zou hij op volle zee bij de West-Afrikaanse kust worden overmeesterd. Maar dat ging op het laatste moment niet door. En tot zover de hoofdpunten van het ANP.
0: Oké, dankjewel weer.
21: Anul Hendricks.
0: Milk Inc. Walk on Water staat voor je klaar. En nu Juste Jack.

0: Dit is hem, de Slam Ochtend Show met de meeste muziek. Milk Inc. loopt op het water. En het is 9:10. Pitbull staat klaar, Nio en ook Kygo.
1: De Slam Ochtend Show.
0: Waar dat geweldige festivalalarm nog moet gaan, voor de duidelijkheid. Ik heb ergens het gevoel dat het voor 10 uur nog wel gaat gebeuren. Het is het laatste stapeltje tickets dat ik mag weggeven deze week in de ochtendshow. Voor Ultrasonic dus. Je kan jezelf verzekeren van tickets door te appen als je het alarm hoort. Duurt alleen nog even. Ik weet niet, ik zit nog steeds te wachten. Kijk even naar de regisseur, die is ingevlogen. Ja, Marijn is met vakantie. Dus we hebben Vincent hier.
2: Ja, goedemorgen Anou.
0: Ja, goedemorgen jongen. Jij beheert het alarm, weet ik inmiddels. Jij hebt een grote rode knop voor je staan en niemand komt erbij in de buurt.
2: Nee, inderdaad. Dat is de taak van de productie. En de vorige keer heb jij mij natuurlijk weggelokt uit de studio.
0: Ja, met allemaal gillende Harry Styles fans. Toen was jij weg.
2: Dus ik denk, dan ga ik deze keer even voorliggen. Dat gaat niet meer gebeuren.
0: Oké. Maar wil je deze laatste keer, want ja, jij bent na vandaag ook weer pleiten.
2: Ja.
0: Wil je het nog op een leuke manier doen? Of heb je zoiets
2: nou,
0: van...
2: Laten we dat wel doen. Ik heb dus een leuk speeltje meegenomen van thuis.
0: Oh, had je niet hoeven doen.
2: Want we weten natuurlijk, hier staat een hele grote rode knop in de studio. Ja. En als daarop gedrukt wordt...
0: Wat gebeurt er?
2: Ja, dan gaat het alarm af. Dus ik heb een speeltje meegenomen van huis.
0: Zo.
2: Een zweep.
0: Nou, ik zie het. En je hebt ook de muziek verzorgd. Zo, pas op voor mijn ogen, man.
2: Ik heb een beetje geoefend thuis.
0: Je gaat met een zweep op die knop slaan?
2: Dat dacht ik wel, ja.
0: Oké, nou...
2: Zullen we het gaan proberen?
0: Ja, is goed. Hey!
2: Oké, ja, dat...
0: Dat is mijn koffie, gek.
2: Het is nog even... Ik moet een beetje...
0: Pas nou op.
2: Een beetje oefenen. Oké, tweede poging.
0: Hey! Onze Marconi Award.
2: Oh.
0: Hey!
2: Weer
0: mis.
2: Ik ga nog even één keer...
0: Finn.
2: Ik ga nog even één keer proberen. Nu gaat het echt goed. Nog een keer. Laatste keer.
0: Kijk uit voor die snuffels, stagiair.
2: Ja.
1: De Slam Festivalmaand. App nu Festivalmaand met de Slam app. En win tickets voor Ultrasonic Festival.
0: Genoeg.
2: Thuis ging dat toch beter.

0: Afrojack, die zondag op de main staat van Seventh Sunday Festival. Ga daar ook zeker kijken, daar kom je een hoop Slam-vrienden tegen. Maar, ja, een ander festival dat echt met koeienletters in mijn agenda staat.
1: De Slam Festival Maand. Scoor deze hele maand tickets voor de dikste festivals.
0: Ultrasonic, baby! Aan de Maarseveense Plassen op 11 juli. Je kan overdag ook gewoon lekker chillen aan dat water. 'S Avonds bij de grote eindshow kijken op de mainstage. Ultrasonic is één dag en heel eerlijk zijn eendaagse festivals niet de vetste festivals. Ik heb het idee dat iedereen er dan meteen alles uitperst wat erin zit, weet je wel. Het is gewoon één dag helemaal opbranden met z'n allen. En hopelijk in een lekkere zon, in een lekker zonnige, ja, zonnige samenstelling daar. 11 juli aan de Maarseveense Plassen, vlakbij Utrecht. Hallo, met wie? Hallo, roep je naam.
2: Met Jelle.
0: Ik zie dat meerdere mensen hun naam roepen. Er hangen een hoop mensen aan de lijn. Maar het is Jelle die ik hoorde. Jelle, goedemorgen.
2: Goedemorgen, Anu.
0: Waar kom je vandaan, vriend?
2: Ik kom uit Kamerik.
0: Dat is vlakbij.
2: Zie je dat? Ja, dat is een uurtje, 15 kilometer er vandaan ongeveer.
0: Oh,
2: ja.
0: Toch nog wel een eind, oké. En waar woon je nu dan?
2: Ja, ik woon in Kamerik.
0: Oh, oké, je woont erop. Nou, jongen, ja. Als jij ooit op Ultrasonic geweest bent, dan weet je hoe vet het is. Ben je daar geweest?
2: Zeker, ik ben er al een aantal keer geweest. Ja, zeker ook omdat het voor mij zo lekker dichtbij is. Ik ben zelfs een keer op de fiets geweest.
0: Oh.
2: Maar dat was toch terug, viel een beetje tegen. Heen was het, het was super lekker weer. Maar ja, als je dan terug bent, het is donker, dan is het toch flink afgekoeld. Dus het was wel een beetje fris.
0: Wat zou het chill zijn als je ook zo'n studentchauffeur zou kunnen boeken voor je fiets? Dat je gewoon op de bagagedrager kan gaan zitten en dat je thuisgebracht wordt. Jelle, jij dit jaar even de planning gaan maken met het vervoer. Want ik mag jou feliciteren met 4 tickets voor Ultrasonic.
2: Kijk, super. Fijn. Mooi.
0: Je bent erbij.
2: Dank, jongens.
0: En we doen er ook nog een Slam Festival pakket bij met wat leuke goodies die jou die dag helemaal door gaan helpen.
2: Nou, super. Hartstikke leuk. Dankjewel.
0: Graag gedaan. De hele dag win je trouwens nog tickets. Dus mocht ik je nu benadeeld hebben, ik zie een hoop mensen ook ophangen. Sorry, ja, er kan er maar één winnen per moment. De hele dag nog die tickets hier op Slam te winnen voor Ultrasonic. En dan switchen we morgen naar Paruka Film. Dat wordt ook episch. Maar Jelle, jij bent erbij bij Ultrasonic. En dan ga je onder andere deze guy live zien. Het is de nieuwe van

bijna weekend energy van de ultrasonic headliner La Fuente. En Time to Go. In de ochtendshow. Heb je dat gehoord? Er gaat het nodige veranderen op de grote voetbaltoernooien. Je gelooft niet wat de UEFA allemaal gaat veranderen bij bijvoorbeeld het EK en het WK. Dat zo in de ochtendshow. En ook

0: Green Choice krijg je positieve energie. Met 100% groene stroom uit zon en wind. En door samen bij te dragen aan natuurprojecten. Dichtbij. En ver weg. Als klant doe je daar automatisch aan mee. Green Choice. Positieve energie.
1: Zonalarm! Smeer hem naar Kruidvat, want daar is nu heel veel zonbescherming 1 plus 1 gratis.
2: Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig.
0: 100% groene stroom uit zon en wind. Kies voor de positieve energie van Green Choice.
3: Boek de mooiste bestemmingen voor de zomervakantie op dereizen.nl of in een van onze winkels. Profiteer nu van onze vakantiegelddeals en krijg tot wel €450 korting. D-Reizen. Live your dreams.
4: Verleg je grenzen met de Kia EV5. Een krachtig SUV-design met ongekend veel ruimte en comfort en een rijbereik tot 530 kilometer. Daag jezelf uit om verder te gaan. Ontdek de Kia EV5. Tijdelijk met €3000 inruilvoordeel. Boek je proefrit op kia.com.
5: Kia. Movement that inspires.
3: Profiteer nu van onze vakantiegelddeals. D-Reizen. Live your dreams.
6: Oh. Goedemorgen allemaal.
7: Altijd een energiek begin van je dag met Kroon. Een douche die je bijblijft. Ontvang nu tot €100 cashback bij Bol. Ga naar douche.kroon.nl.
8: Tijdens de Campina Open Boerderijdagen is er van alles te beleven en te leren voor het hele gezin. Kom je ook 25 mei? De toegang is gratis. Cuberta is er in ieder geval. Ga nu naar campina.nl en vind er boerderij bij jou in de buurt. Campina, voor een betere morgen.
9: Het zijn weer hamerweken bij Praxis. Daarmee bespaar je in één klap op meer dan 1000 artikelen. En tot en met tweede Pinksterdag 20% korting op één artikel naar keuze met Praxis Plus bij besteding vanaf €10. Bespaar snel op praxis.nl.
10: Voor de makers. Praxis.
11: Novamora.nl. Een ondeugende blik, een spannende klik. Kijk snel op novamora.nl. Dating vol passie. Novamora.nl.
12: De Merkenstorm steekt weer op met stormachtige kortingen. Nu 50% korting op elk tweede product van alle A-merken. In de winkel of op hollandandbarrett.nl.
13: Hallo, wij twee zijn echt al jaren fan van Almof Hoekje. Zo ben ik dol op Hoekje Chocobals. Die is lekker. En ik word helemaal blij van Hoekje Aardbei. Dus we zeggen nog steeds, alle lof voor Almof.
14: Voor iedere vakantie is het weer de grote vraag. Hebben we alles? Koelbox? Check. Beschimmelde bolderkar? Check. Wacht, beschimmeld? Dan moet je nog even langs ANWB. Want in de winkel en webshop van ANWB vind je alles voor een relaxte vakantie. Zoals een bolderkar. Nu voor maar €59. ANWB en gaan.
15: Attentie alsjeblieft. Let op. Vandaag geen aanbiedingen. Je hoort het goed. Geen kortingen. Ook geen andere acties. Ik herhaal. Geen aanbiedingen en geen kortingen.
16: Bij Hornbach vind je alles voor je project, behalve aanbiedingen. Wij bieden je iedere dag gegarandeerd de laagste prijs. Zelfs na je aankoop. Hand erop.
17: Soms voelt het alsof je niet vooruit komt. Totdat het wel lukt. Er is altijd een weg. Met die overtuiging proberen we bij Vattenfall steeds meer fossielvrije stroom op te wekken uit wind en zon.

0: Dit is Boef en familie Janssens eerste subboardavontuur. Boek nu je zomervakantie aan de kust. Je eigen huis af vanaf €699. Kijk snel op lendl.nl.
1: Joe, het is vakantiegeldvoordeel bij Veneta. Nu tot wel 20% korting op alle gordijnen, jaloezieën en shutters. Plan snel je adviesafspraak of bestel op veneta.com. Jouw raam, jouw Veneta.
2: Oranje fans opgelet, KPN.

0: bij Veneta. Tot 20% korting op alle raamdecoratie.
1: Via je smart speaker, app in de Randstad en Limburg op FM. En in heel Nederland op DAB+. ANP Nieuws.
2: Goedemorgen, ik ben Daphne van der Meijs. De asielzoekers die vannacht op het laatste moment in een noodopvang in Stadskanaal hebben geslapen, zijn weer terug in Ter Apel. Ze staan daar nu voor de deur te wachten en hebben van het Rode Kruis ontbijt gekregen. Een paar asielzoekers zouden buiten hebben geslapen. Stadskanaal vangt vanavond geen mensen op. De Consumentenbond en 28 Europese zusterorganisaties slaan alarm over online nepadvertenties. Het gaat bijvoorbeeld om reclames voor snelle leningen en crypto van bedrijven die dat helemaal niet mogen aanbieden. De bonden vinden dat Google, Meta en TikTok daar te weinig tegen doen, waardoor oplichters hun gang kunnen gaan. Het OM wil niks zeggen over de mislukte arrestatie van Bolle Jos. De topcrimineel zou volgens de Telegraaf worden overmeesterd op volle zee voor de kust van West-Afrika, maar dat ging op het laatste moment niet door. Agenten trainden dag in dag uit voor die speciale actie. En president Trump heeft ruzie gemaakt met de Israëlische premier Netanyahu, melden Amerikaanse media. In een telefoongesprek ging het onder meer over Iran en wat ze daarmee moeten doen. Trump wil het even rustig houden om de vredesonderhandelingen een kans te geven. Netanyahu wil meteen verder vechten. En dan nu het weer van Weer Online. Het is overal droog en vrij zonnig. Landinwaarts ontstaan wat stapelwolken en het wordt uiteindelijk 18 graden in het noorden tot 23 graden in het zuiden. En dit was het nieuws op Slam.
3: Hey, ik moet zeggen, die glazen bol van Marijn voorspelde eerder deze ochtend dat het echt een horrorspit zou worden. Maar ik vind het alweer aan de afvlakken. Ja, de A1 Oldenzaal Hengelo meldt nu nog 20 minuten. A2 een half uur Geldermalsen Martinus Nijhofbrug. En de A2 Geldermalsen Everdingen een half uur en 9 kilometer. A9 Beverwijk Oostbrug over het zijkanaal C, daar 50 minuten door een ongeluk. A20 Kleinpolderplein, Terbrechtseplein een kwartier. En bijna 20 minuten doe je langer over de A20. Bij Gouwen en Moordrecht staat een auto met pech stil. A22 IJmuiden, Velzen een kwartier. En op de A27 een half uur nog bij Gorkum en Lexmond. A50 is de ene laatste. Takietersbrug, Maasbrug een kwartier. En de laatste dan A59, de Hamersbrug en Hooipolder. Daar 22 minuten. Nog wat flitsers, thanks voor het verklikken. A2 best richting Eindhoven bij 139,7. A4 Leiden bij 35,1. A6 Almere-Muiderberg bij 52. En de A16 Langeweg Breda bij 53,9. A20 dan Rotterdam-Gouda 31,4. A50 als ene laatste Arnhem-Apeldoorn 183,9. En de laatst gemelde flitser op de A59. Pas op, bij Langeweg richting Dinteroord 88,7. Hugel in de line-up met Jamaican Bam Bam. Dat klinkt dan goed op de titel afgaand, hè? En Avicii met zijn classic.
4: Keukenkopers, opgelet! Nog maar 4 dagen.
5: Big deals bij Keukenconcurrent.
4: Ontvang nu 5 aanmerkapparaten gratis bij jouw nieuwe keuken. Met keuze uit Whirlpool, Etna en nog veel meer. Keukenconcurrent, gegarandeerd de laagste. Prijs van Nederland.
6: Waar gewerkt wordt, werkt Exact. Want tientallen projecten overzien kan met 1 oplossing. Exact. Bedrijfssoftware die altijd werkt.
7: Ik wil danser worden. Later als ik beter ben.
8: Laat kinderdromen uitkomen. Momenteel geneest 81% van de kinderen met kanker. Maar we moeten naar de 100%. Kijk wat je kunt doen op kika.nl.
9: Wanneer je mensen vertelt dat je bij Stedin werkt, gaat er niet direct een lampje branden. Maar als je dan zegt dat jij bijdraagt aan de straten die veilig verlicht zijn, de trams die rijden en die warme douche in de ochtend, dan begrijpen ze meteen, werken bij Stedin is werk dat energie oplevert. Check onze vacatures op werkenbijstedin.net.
1: Boost your summer. De Slam Festivalmaand. Score deze hele maand tickets voor de dikste festivals. Deze week Ultrasonic Festival.
3: Ochtend maak ik jou misschien wel Morgan Freeman. Dat probeer ik iedere donderdag. Ik maak 1 gelukkige luisteraar. Morgen vrij, man. Wil je dat nou? WhatsApp dan Morgan Freeman. Dan bel ik je baas zo. Anu.

0: elke track, dan... dan moet je echt vaker komen luisteren. De ochtendshow met de meeste muziek. Anu op je bijrijdersstoel, onderweg naar je weekend. Met zometeen BTS.
1: De Slam Ochtendshow.
0: En we doen even een rondje nieuws langs alle velden, letterlijk. We beginnen bij de UEFA. Die wil de manier waarop landen zich kwalificeren voor grote toernooien... zoals het WK en EK vanaf 2028 flink veranderen. In plaats van de gewende groepen gaan landen in grotere pools spelen... waarin ze niet meer iedereen treffen... maar een selectie van tegenstanders uit verschillende potten. Het idee van de UEFA is om meer gelijkwaardige en spannende wedstrijden te krijgen... en minder voorspelbare potten. Ook de competitie in de Nations League gaat aangepast worden. Ook hier is het doel om het aantal saaie wedstrijden te verminderen. Oké, het idee is om meer spannende wedstrijden te krijgen... maar die nieuwe regels worden zo ingewikkeld nu... je moet gymnasium hebben gedaan om voetbal nog te kunnen volgen. Wat zou Johan Cruijff hierover zeggen? Vast iets als, als je voetbal moeilijk gaat maken... dan ben je eigenlijk al verkeerd begonnen. Want als het simpel is, dan kan iedereen het begrijpen. En als iedereen het begrijpt, dan is het pas voetbal. Snap je? Rapper Wiz Khalifa is in Roemenië op de nationale opsporingslijst gezet... omdat hij een opgelegde gevangenisstraf van 9 maanden niet heeft uitgezeten. Die straf komt voort uit een zaak rond drugsbezit en gebruik... tijdens een optreden in 2024. Hij werd ervoor eerst veroordeeld tot een boete... maar in hoger beroep is dat omgezet naar een celstraf. Omdat Wiz Khalifa zich niet in Roemenië bevindt... en de straf dus niet heeft uitgezeten... hebben de autoriteiten hem nu officieel als gezocht geregistreerd. Wauw, maar goed voor hem. Lang geleden dat Wiz Khalifa zo gewild was. En tot slot, Donald Trump heeft opnieuw fel uitgehaald naar de Amerikaanse verkiezingen. Hij zet opnieuw vraagtekens bij het verkiezingssysteem, wat hij eigenlijk al doet sinds zijn verlies in 2020. Ook zei hij dat als Jezus naar beneden zou komen om stemmen te tellen, hij alsnog Californië zou hebben gewonnen, maar dat het alsnog veel fake stemmen zouden zijn. Waarom zou je iemand die water in wijn kan veranderen... dan wel vertrouwen met stembiljetten?
1: De Slam Ochtendshow.
2: Update.
0: En het is 9:15. Nog maar heel even. En dan ga ik vrij regelen voor jou. Je kan Morgan Freeman worden. App nu Morgan Freeman. Regel ik morgen vrij voor je. We gaan je baas bellen met een goede smoes. En nu BTS. Wow.

0: De springplank voor jong talent. Ene Martin Garrixon, Ed Sheeran. Ik pak die glazen bol van Marijn nog eens. Ja, die krijgen een gouden toekomst. Rewind, repeat it, de Grand Slam. Nog een paar uur. Morgen kiezen we weer een nieuwe tijdens de Slam Mix Marathon. Dat is morgen. Dit is nu. Jouw kans op een vrije vrijdag. WhatsApp nu nog snel. Morgan Freeman. We gaan zometeen een leidinggevende in Nederland bellen met zo'n goede smoes dat één iemand Morgan Freeman wordt.
1: Dit wordt jouw zomer met de Slam Festivalmaand. Score tickets voor Lake Dance, Mystic Garden, Echoes of Amsterdam, Ultrasonic Festival, Barucaville en 909 Festival. Hoor jij het festivalalarm? App naar de studio en win. De hele maand mei. Jouw festivaldealer.
2: Altijd willen, altijd zoeken, altijd vinden, altijd Weekamp. En nu, tijdens de zonnige zomerdeals tot 30% korting op tuinmeubelen, banken, barbecues en meer. Dus ga naar de Weekamp-app en vind altijd iets voor jou.
3: Centraal Beheer Ondernemersdesk met Tessa.
4: Hallo, met bouwbedrijf Pim van der Steen. Ik ben al maanden druk met een enorme renovatie, maar ben zelf helemaal gesloopt.
3: Ai, de man met de hamer.
4: Ja, en gisteravond tijdens het voorlezen had ik het ineens over klusje nooit genoeg.
5: Even over je zakelijke risico's. Door vaker vrij te nemen verklein je de kans op fouten en uitval. Onze specialisten helpen je met de juiste zakelijke verzekeringen. Centraal Beheer.
6: Beste ondernemers, het zijn weer de Citroën Business Days. Profiteer tot 30 juni tot 12.000 euro korting en 5 jaar lang 0% rente op de financiering van een nieuwe Citroën bedrijfswagen. Standaard tot 8 jaar garantie. Dat is het betaalbare comfort van Citroën.
7: Het zijn weer hebben weken bij Kruidvat. Met nu alle Head & Shoulders 2 plus 3 gratis. Die steekt er toch met kop en schouders bovenuit. Allemaal op naar
8: Kruidvat. Steeds verrassend, altijd voordelig.
9: Uit pure woede je zonnepanelen van het dak trekken. Met je blote handen schreeuwend in het volle zicht van je buren. Omdat je jaarlijks honderden euro's aan terugleverkosten gaat betalen. Slecht plan. Nee, dan een goed plan. Zonneplan. Geen terugleverkosten, wel zonnebonus. Ga naar zonneplan.nl. Goed plan, Zonneplan.
10: Ik verbaas me elke keer weer. Zo snel al je boel schoon met de schoonmaakspullen van Vibra. En zo verbazend voordelig. Schoonmaaktoppers voor Vibra-prijsjes. Hoe je het ook doet, dat doe je goed. Vibra.
11: Nu bij Iris Opticians, een tweede bril cadeau. Liever contactlenzen? Dat kan ook. Tot een waarde van €125. Kom langs bij onze vakmensen.
12: Nu bij Vibra. Dusty glasreiniger kit met ruitenreiniger en microvezeldoek voor €4,99. Ook in onze webshop. Hoe je dat doet, dat doe je goed. Vibra.
13: Stel je voor dat je in de techniek niet nog harder werkt, maar slimmer. Omdat warmtepompen op afstand uitgelezen kunnen worden, zodat je monteurs precies weten wat ze moeten repareren. Ontdek onze slimme technologie op kpn.com/slimmerwerken. KPN, voor een beter werkend Nederland.
14: Bij Plus houden we van eten recht uit het seizoen. Nu op zijn best, met lekker veel voordeel. Zoals Plus Nederlandse Roma en trostomaten, alle schalen, 1 plus 1 gratis. En Plus bramen en frambozen, 225 gram, 2,99. We doen met je mee. Plus.

0: voeding.
1: Hé, hey, jij reist toch veel voor je werk met de trein?
2: Klopt, minstens 2 dagen per week.
1: En jij?
3: Ik meestal maar 1 keer per maand.
1: En jullie reizen allebei met de NS Business Card?
3: Ja, met ieder een ander abonnement. Ik ben zelfs voor dat ene ritje per maand al voordeliger uit.
1: Combineer de NS Business Card met het DAL-abonnement en je medewerkers reizen met 40% korting naar het werk. Bestel nu op ns.nl/zakelijk.
4: Shop nu bij XXL Nutrition. De grootste in sportvoeding.
5: Even proosten, even borrelen, even sparren. Bij Spar kiezen mixen jouw favoriete tapas, zoals olijven, aioli, fuet. 2 voor maar €4,50. Ga snel naar jouw Spar in de buurt.
6: Je hebt sale, je hebt super sale en je hebt de Simpel super super super sale. Zo krijg je nu bij Simpel 30 gig voor maar €2,50. Bestel snel op simpel.nl.
7: Van jouw drive naar de drijvende kracht in de energietransitie. Equens zoekt jou. Ja, jou. Technici en monteurs die onverstoorbaar storingen wegwerken, die zich onderscheiden in onderhoud en die vol energie energie besparen. Ben jij dit? Ga naar werken bij equins.nl.
8: Helemaal los bij Ethos.
9: Met heel veel aanmerkvoordeel, zoals heel veel mondverzorging, 2 plus 2 gratis. Profiteer van deze en nog veel meer helemaal los deals in de winkel of shop op ethos.nl.
10: Mooi van Ethos.
11: Autohuur met Sunnycars voelt alsof de kinderen niet mee zijn. Kieselstranden, zand worden, hectisch verkeer, verdwijnt. Vakantie kan chaotisch zijn, maar wie zorgeloos een auto huurt zegt uno, dos, no stress, geen eigen risico, nooit onverwachte kosten, altijd volledig verzekerd. Zo voelt autohuur zonder zorgen. Ga naar je reisadviseur of sunnycars.nl.
12: Minder betalen voor je autoverzekering? Vandaag nog geregeld. Stap over naar Promovendum en bespaar minimaal 20% op de premie die je nu betaalt. Ga naar promovendum.nl, ook voor de voorwaarden. Promovendum, verzekeringen voor hoger opgeleiden.
13: Ga jij binnenkort trouwen en ben je op zoek naar het allermooiste pak voor je bruiloft? Bekijk de collectie op roka.nl. Maak een afspraak en kom langs in een van de Roka-winkels. Roka Mannenmode. Voor een onvergetelijke trouwdag.
14: Het weer wordt mede mogelijk gemaakt door Roka.
15: Zo, dat is lekker weer zeg. Droog en zonnig vandaag. Temperatuur oplopend tot 23 graden. Als je van regen houdt, krijg je moeilijke dagen. We gaan naar de weg toe. Flitsmeister met de grote files nu nog. Op de A2 Geldermalsen-Everdingen. 1,5 uur, 8 kilometer. En de A9 Honendrecht-Amstelveen-Oost. Een auto met pech die houdt gewoon 3 kilometer file op. Dat kost je 21 minuten. Het kan nog wat gekker op de A9. Daar staat 6 kilometer en bijna een uur file. Bij Beverwijk en brug over het Zijkanaal C. Ook door een ongeluk daar. En de A12 Veenendaal-Maarsbergen. 12 minuten. A16 Zwijndrecht-Ridderkerk-Noord. 10 minuten. En op de A22 26 minuten. Tussen Beverwijk en Velsen. A27 Gorkum-Everdingen, 1,5 uur, 12 kilometer. De A59 Oosterhout-Hooipolder, dat komt door opruimwerkzaamheden. 10 minuten file is nog over. En een ongeluk met een vrachtauto zorgt op de A59 voor 40 minuten. Tussen Paalgraven en Os. Flitsers gespot door jou, dankjewel. Op de A4 Leidschendam richting Den Haag bij 34,7. A9 Alkmaar-Haarlem, 69,6. De A16 Langeweg-Breda, 53,9. En de A20 Rotterdam-Gouda bij 31,4. A59, Langeweg Dinteloord, 88,7. En de laatste, A77, Heijen richting Boksmeer, bij 8,9. En dan pakken we dat laatste nieuws nog even mee. Bij het ANP zit Daphne van der Meijs met de headlines.
16: Goedemorgen.
15: Hey.
16: De Groningse commissaris Van der Koning doet een dringende oproep aan gemeenten om asielzoekers op te vangen, omdat er in Ter Apel geen plaats meer is. Hij hoopt massaal buitenslapers zoals 4 jaar geleden te voorkomen, zei hij op Radio 1. Google, Meta en TikTok moeten meer doen tegen nepreclames op internet. Dat zeggen de Consumentenbond en Europese zusterorganisaties. Ze hebben de Europese Commissie gevraagd in te grijpen. En president Trump en premier Netanyahu hebben aan de telefoon knallende ruzie gehad over Iran. Netanyahu wil het land snel weer aanvallen. Trump wil daarmee wachten, nu er wordt onderhandeld over vrede. En tot zover de hoofdpunten van het ANP.
15: Dankjewel en fijn weekend vast.
17: Anul Hendricks.
18: Deze jonge man is voor ons gezin een superheld.
15: Nou, ik draai alleen al die platen, hè, maar wel hele goeie. Magnetic.

0: al te krijgen, hè? Nog steeds niet, na al die jaren. Macklemore, Ryan Lewis bij Slam in de Ochtend.
1: Hi, this is Morgan on Slam. So, you wanna be Morgan Freeman? Anul is your man.
0: Ik ga inderdaad proberen om jou Morgan Freeman te maken. Ik bel een leidinggevende op met een goede smoes, maar dan moet ik eerst weten wie er vrij wil en wat voor werk je doet. Als jij Morgan Freeman geappt hebt, kijk dan nu naar je scherm. Ik bel waarschijnlijk anoniem.
2: Hallo, met Toevan. Goedemiddag, goedemorgen.
0: Toevan, met Anul van Slam.
2: Hey, goedemorgen.
0: Hey, ik zag dat jij geappt hebt voor een vrije vrijdag.
2: Ja, dat klopt.
0: Nou, en hoe sta je er nu in? Zou je het nog steeds willen?
2: Ik zou het nog zeker willen, ja.
0: Nou, mooi. Ik heb eigenlijk wel het idee om voor jou aan de slag te gaan. Daar wil ik even weten wat jij voor werk doet, Toevan.
2: Ja, ik ben stratenmaker.
0: Oei, nou dat lijkt me niet alleen een zwaar beroep, maar ook wel een druk beroep. Of valt het mee in deze tijd?
2: Ja, best druk op het moment eigenlijk, moet je zeggen. Iedereen wil natuurlijk alles lekker gedaan hebben. Maar we zijn lekker aan het knallen hier zo in de woonwijk, dus het moet wel goed komen.
0: Maar oké, vrijdag wordt lekker weer. Dus ik snap dat jij vrij wil, maar het is ook wel een beroep dat je voornamelijk doet als het goed weer is, toch?
2: Ja, zeker.
0: Oké, dus de afgelopen dagen is misschien iets minder werk verricht, maar jij zegt alsnog, ik naai mijn collega's, ik piep er tussenuit.
2: Ja, kijk, als het echt moet en het kan, dan is ook erg een vrije dag vrijdag. Dat zou wel lekker zijn.
0: Ja. En mocht je dan vrij krijgen zometeen, hè, wat zou je dan gaan doen?
2: Ik denk, als het echt zo lekker weer is, misschien even met de honden wat langer naar buiten of zo. Of met mijn vrienden naar buiten, lekker balletje trappen of zo.
0: Ja joh, nou dat klinkt super. Oké, dan wil ik even weten wie jouw baas is, of jouw leidinggevende.
2: Yes, dat is Wout Koelewijn van Koelewijnbestratingen.
0: Oh jee, de big boss.
2: Yes. Ja, of je moet de planning willen spreken, dat zou ook kunnen. Ik denk beter de planning.
0: Ja, jij mag het zeggen, Tuvan. Waar is mijn kans het grootst, denk je?
2: Ja, ik beter de planning, ja.
0: Oké, dan laat ik me gewoon verrassen wie ik aan de lijn krijg. Komt vast goed. Nog even voor de administratie, mochten zij daarnaar vragen. Waar zijn jullie nu aan het straten maken?
2: Wij zijn op het moment in Rotterdam bij de Prinsenland aan het werk.
0: Oké, jongen, wij gaan even smoes bedenken. En dan gaan we zo meteen de planning bellen. En dan bellen we jou ook weer terug.
2: Ja, ik hoor het wel. Ik heb de radio aanstaan hier zo. Kampen!

0: Are you ready to be Morgan Freeman? Anu is your man.
1: 10:15. En nu komt het op mij aan. Normaal is Marijn hier zo goed in. Een perfecte smoes op maat bedenken om jou vrij te pleiten. En nu moet ik het gaan doen voor Toevan. Toevan is stratenmaker, die wil graag een vrije vrijdag. Ja, net als iedereen, want het wordt fantastisch weer. Toch is het niet het ergste, denk ik, als je als stratenmaker buiten moet werken met dat heerlijke weer. Maar een vrije dag is natuurlijk leuker. Ik moet gewoon de planning bellen. Ik ga niet zijn baas bellen, maar gewoon de planning.
2: Met Maurice.
1: Maurice, goedemorgen. Je spreekt met JP van Lingo.
2: Goedendag.
1: Hey, ik bel eventjes over een collega van u, een werknemer in ieder geval. Tuvan Groenewold.
2: Ja.
1: Ik ben dus van Lingo. En nou, geloof het of niet, wij gaan een speciale stratenmakerseditie doen van Lingo. Ja, met alleen maar klinkers. We dachten, het is wel leuk dat er alleen maar stratenmakers mee gaan doen aan deze hele bijzondere Lingo-editie. En Tuvan, die is gescout. We hebben hem op straat aangesproken en hij spelde de pannen van het dak.
2: Ja.
1: We hebben hem dus gevraagd om vrijdag naar de studio te komen. Toen zei hij, ja, joh, ik ben zo druk. Het lukt me wel, denk ik. Ik ga echt extra mijn best doen. Maar overleg maar even met de planning. Dat het ook gewoon helemaal goed in de boeken staat, zeg maar. Dus ik bel eventjes om Tuvan hopelijk vrij te krijgen. En dan gaan we hem wereldberoemd maken hier in Nederland.
2: Heel de dag.
1: Ja, we hebben wel de hele vrijdag nodig voor die opnames. Ja, tv, dat is lang. Oh, was het maar iets voor de radio. Dat gaat zo veel sneller. Maar nee, tv hebben we hem echt de hele dag voor nodig. Gaat dat lukken?
2: Nee.
1: Is dat nog te motiveren voor ons? Want ja, nu moeten we de uitzending even omgooien.
2: Nou, Tuvan heeft wel aardig wat vrije dagen achter de rug. En die zullen er ook nog wel komen. En anders komt hij daar gewoon echt niet mee uit.
1: Ai, oké. Nou, dat is lastig.
2: En wij zijn van origine, wil ons bedrijf ook niet op televisie komen. Dus.
1: Oké, nee. Want stel dat Tuvan jullie slecht vertegenwoordigt. Ja, en dan staan jullie ook voor Joker.
2: Juist.
1: Joker, J-O-K-E-R. Hoppa. Hey, Maurice, zou jij zelf niet mee willen doen dan?
2: Nee, ons bedrijf komt niet op televisie.
1: Ik hoor wel dat jij een mogelijke talent bent in spellen.
2: Ja, dat is wel best, maar okay. Dat gaan we niet doen.
1: Oké, nou, dan houd het hierop. Maurice, toch bedankt voor je tijd. Dan moet Tuvan toch maar werken vrijdag.
2: Ja, lekker werken moet hij.
1: Oké, ik zal het...
2: Is goed.
1: We zullen het...
2: Goed.
1: Dank u. Bye-bye. Nou, Tuvan.
3: Ik heb het meegeluisterd.
1: Werken, W-E-A-E-K-R-E-N.
3: Hey.
1: Wacht, hoe speelde ik werken nou? Nou ja, laat maar. Het spijt me. Ik had het idee dat ik hem wel had, maar hij was heel stellig.
3: Ik dacht het ook in het begin, ja.
1: Maar je hebt ook wel heel veel vrijgevraagd, schijnt.
3: Ja, ik heb best wel vrije dagen de laatste tijd.
1: Waarom dus dan?
3: De ene kant heeft hij wel gelijk.
1: Ach ja, morgen buiten zijn met je werk is niet het ergste wat er is natuurlijk. Heel veel succes morgen en probeer het zeker nog een keer toe van.
3: Ja, hartstikke bedankt. Werk ze nog een fijn weekend of wat.
1: Jij ook jongen, tot gauw.
3: Hoi.

tickets de deur uit doen. En ik heb het idee dat wij allemaal wat harder op die knop rammen van het alarm. Dus je kan hem echt niet missen vandaag. Als die dwars door de radio heen dendert, dan heb jij dus festivalmaand. En wil je bijvoorbeeld bij Jarno nog een stapeltje tickets? Ik neem aan dat hij ook gewoon op die knop gaat rammen. Veel plezier met hem en ik ben er maandag weer met een nieuwe Slam Ochtendshow.

0: Bij NCOI leggen we al 30 jaar de lat hoog voor onszelf. Zo hebben we al onze opleidingen en trainingen compleet vernieuwd. Slimmer, korter, voordeliger. Ze starten na de zomer, dus ga snel naar ncoi.nl.
1: Altijd onderweg, altijd bezig. Na een drukke dag is het fijn thuiskomen in een comfortabel huis. Veenstra regelt het. Want thuis, daar draait het om.
2: Hey, ik kan niet werken vandaag.
3: Hoezo?
2: Sorry, het is WK.
4: Scoor nu een Bosch wasmachine met autodosering en 1600 toeren voor €688 na cashback. En ontvang een barbecue cadeau. Mediamarkt.
1: CV-ketel of warmtepomp onderhoud nodig? Kijk op veenstra.com.
5: Dit is een ziekmakende bacterie. Zo te horen heeft hij niet het beste met ons voor. En wij worden steeds minder weerbaar. Daarom is het belangrijk dat je weet hoe je infecties kunt voorkomen. Kijk wat je kunt doen op sameninfectieveilig.nl. Voor elkaar tegen infecties.
6: De Keukenkampioen Playoffs zijn in volle gang. Wie zien we volgend seizoen in de Vriendenloterij Eredivisie? Beleef het spektakel live via ESPN.
7: Het is tuinfeest bij Leenbakker. Met kortingen tot 50% op alle tuinmeubelen. 50%! Dus kom naar de winkel of shop op leenbakker.nl.
6: Wie wint de Keukenkampioen Playoffs? Kijk live via ESPN.
8: Sporten? Het dagelijks leven, dat is pas topsport. Gelukkig is er nu Optimaal Proteïne Extra. Een dagelijkse portie proteïne met extra vezels en multivitamines in een handig flesje. Zo kan jij weer even door. Optimaal Proteïne Extra. Smaakt lekker, voelt goed.
9: Pinksterdeals bij Gamma. Dit weekend vanaf 30% korting op verf en bites en 1+1 gratis op Florella potgrond. Doe het lekker zelf, dat zeg ik.
10: Onze bank. Ook van keukentafelondernemers die werk maken van hun droom. En omdat voor jezelf beginnen best spannend is, krijg je nu tijdelijk een boost van €100 cadeau bij het openen van een Rabo ZZP-rekening. Bekijk de voorwaarden op rabobank.nl/zzp. De coöperatieve Rabobank. Onze bank.
11: Nu een wel heel stralende prijs bij Trekpleister. Heel veel Finish vaatwastabletten voor maar €35,99. Ga dus snel naar de winkel of trekpleister.nl. Trekpleister, waar kunnen we je blij mee maken?
12: Zo, waar is het warm?
13: Ja, dus snel naar Jumbo voor kies en mix barbecue. Zoals spiezen, worstjes en koolsla. 4 voor maar €10. Barbecue beukers. Dat is de ja van Jumbo.
14: Bedtijd met Swiss Sense. Je neemt een aanloop. Je springt.
15: Joehoe!
14: Wat een comfort. Perfect afgestemd op jouw lichaam. En een heerlijke landing. Nu Pinksterdeals met 5% extra korting. Swiss Sense.
16: Mindshift. Elk moment een reis. Ontdek nu de nieuwe Mindshift Flow van TUI Cruises en ontspan. Bijvoorbeeld 9 nachten westelijke Middellandse Zee met balkonnet. Vanaf slechts €1.799. Boek nu bij het reisbureau en op mindshift.com. Mindshift.
17: Is jouw bedrijf toe aan de volgende stap? Credits helpt je op weg. Als stichting zonder winstoogmerk zijn we er voor ondernemers die willen groeien. Wat je plan ook is, met krediet, coaching en training van Credits haal jij alles uit je bedrijf. Ondernemen begint bij Credits.
18: Stralend de zomer in met Van Haren topdeals. Shop nu damessandalen al vanaf €9,99. Online of in de winkel. Van Haren, omdat we van schoenen houden.
19: Wij wandelen tegen kanker voor onze vrienden.
20: Ik ren tegen kanker voor mijn vader.
21: We hebben allemaal onze eigen reden. Voor wie kom jij in actie?
22: Kijk op kwf.nl/voorwie.
23: KWF. Tegen kanker voor het leven.
24: Straks elke barbecue smaakvol vastgelegd, nu geregeld. Dat doe je met de iPhone 17. Nu met extra veel voordeel. Want bij Odido hebben we nu vakantiegeldaftellers. Tijdelijke supervoordelige deals waarmee je alles uit je zomer haalt. Ga naar odido.nl of kom langs in de Odido shop. Tot zo!
25: Vandaag kwam de dierenartsrekening binnen. €2200 voor een darmoperatie. Eens luisteren wat je puppy daar zelf eigenlijk van vindt. Doet hem niks en jou als baasje ook niet. Want jij hebt je puppy verzekerd bij Figo. Figo, de zorgverzekering voor je huisdier.
26: De lente. Je voelt echt het fijnst op twee wielen. Heerlijk de voorjaarszon in je gezicht. De wind in je haren. Kom daarom deze lente naar jouw gezellige fietsenwinkel in de buurt. En maak een proefrit op een van onze nieuwe, comfortabele of avontuurlijke e-bikes. Maak een proefrit en fiets de lente met Gazelle.
0: Wow, wow, wow. Pas op hoor, Lotto heeft de vaakst van de jackpot in Nederland. Dat dus. En hij kan ook deze zaterdag zomaar vallen.
1: Oh, nu al zin in zaterdag.
0: Dus speel nu mee. Lotto, een spel van Nederlandse Loterij. Speel bewust 18 plus.
2: Via je smart speaker, app in de Randstad en Limburg op FM. En in heel Nederland op DAB+. ANP Nieuws.
3: Goedemorgen, ik ben Daphne van der Meijs. De Groningse commissaris van de Koning vraagt gemeenten opvangplekken voor asielzoekers. Die dringende oproep doet hij op Radio 1. Hij vreest voor buitenslapers als er niet voldoende bedden komen. Vannacht hebben zo'n 50 mensen in Stadskanaal geslapen. Het is niet duidelijk waar ze vanavond terecht kunnen. Er komen honderden miljoenen euro's vrij om duizenden betaalbare woningen voor studenten en starters te kunnen bouwen. Het geld komt van een pensioenfonds en een vastgoedinvesteerder. Die vinden de nieuwe woningen belangrijk voor de economie. Het moeten complexen worden met gemeenschappelijke ruimtes voor studie en sport. Er wordt in Iran snel weer gepraat over een einde aan de oorlog. Een topmilitair uit Pakistan is onderweg om de gesprekken te hervatten. Amerika heeft een nieuw voorstel gedaan en Iran zegt daarover na te denken. President Trump zette Iran onder druk om snel akkoord te gaan met een deal. En bij het Amphia ziekenhuis in Breda zijn ze rokende bezoekers op het rookvrije terrein beu, schrijft Omroep Brabant. Daarom hebben medewerkers zo'n 10.000 sigarettenpeuken opgeraapt en in een glazen koker in de hal gezet. Zo wil het ziekenhuis laten zien hoe groot het probleem is en hopen ze rokers even te laten schrikken. En dan nu het weer van Weer Online. Het is overal droog en vrij zonnig. Landinwaarts ontstaan wat stapelwolken en het wordt uiteindelijk 18 graden in het noorden tot 23 graden in het zuiden. En dit was het nieuws op Slam.
4: We hebben dit over 10 en dan gaan we de wegen af met Flitsmeister. Die meldt nog een aantal vertragingen. En dit zijn ze vanaf 20 minuten of langer. De A2 richting Utrecht bij Lingenbrug. Daar verlies je nog 22 minuten, 8 kilometer. Flinke op de A9 richting Amstelveen bij Beverwijk. Daar nog 54 minuten extra, 6 kilometer. Komt door een ongeluk. De A27 Gorkum-Utrecht bij Lexmond. 24 minuten verlies je daar. En de laatste is de A59 richting Zonzeel bij Paalgraven. 50 minuten, 6 kilometer. En voor flitsers, check de Flits. Smasher app. En binnen een minuutje terug in de muziek met Everything But The Girl.
5: Voor iedere vakantie is het weer de grote vraag. Hebben we alles? Coolbox? Check. Beschimmelde bolwerkar? Check. Wacht, beschimmeld? Dan moet je nog even langs ANWB. Want in de winkel en webshop van ANWB vind je alles voor een relaxte vakantie. Zoals een bolwerkar. Nu voor maar 59 euro. ANWB en gaan.
15: Mijn maand is Occasion Maand bij Van Mossel. Welke occasion je ook zoekt. Wij hebben het grootste aanbod, de hoogste kwaliteit en de scherpste prijs. Nu tot wel 750 euro extra voordeel. Kom langs of kijk op vanmossel.nl. Van Mossel, voor mobiliteit voor iedereen.
27: Maak zelf je buitenplek met Karwei. Profiteer nu van wel 25% korting op alle tuinhout. Karwei, maak het mooier.
28: Onze showrooms zijn Pinkster Maandag open met extra occasion voordeel. Kijk op vanmossel.nl.
29: De Burger King Cheeseburger. Met heerlijke flame grilled beef en smeuïge gesmolten cheddar. Nu als Eurovlammer. Voor maar 1,50 euro bij Burger King.
30: De Belastingdienst heeft vanaf 1 mei een nieuw rekeningnummer.
31: Oh, wat betekent dat voor mij?
30: Nou, betaal je via automatische incasso? Dat hebben wij al voor je aangepast.
31: En wat als ik zelf geld moet overmaken?
30: Gebruik dan het nummer uit onze brieven of digitale post en pas dit aan in je online bankomgeving.
31: En moet ik verder nog ergens op letten?
30: Ja, wij sturen nooit betaalverzoeken via telefoon, sms, e-mail of berichtenapps. Heb je nog vragen? Kijk op belastingdienst.nl/bank.
32: Boost your summer.
33: De Slam Festivalmaand. Score deze hele maand tickets voor de dikste festivals. Deze week Ultrasonic Festival. Jarno van der Wielen.
4: Het alarm kan vandaag gewoon weer afgaan en we moeten een beetje scherp zijn, want het zou zomaar dit uur al kunnen. Zometeen muziek van Drake en One Dance naar Everything But The Girl. Dit is Missing.

0: Morning met Drake en One Dance. Het is alweer een week geleden, maar hij dropte ineens 3 albums out of the blue, Drake. En één daarvan, dat wisten we dat hij eraan zat te komen. Dat was het album Iceman. En daarop zie je zijn hand met een handschoen van Michael Jackson die hij gekocht heeft voor $123.000, zo op de voorkant. Had zo plat. En het pijnlijke is wat hij zei van, ik ben groter dan Michael Jackson. Daarom heeft hij die handschoen gekocht en op zijn albumkoffer gezet. Alleen het hele pijnlijke is dat Michael Jackson in dezelfde week met Billie Jean over zijn hele nieuwe album heen ging qua streams. Omdat natuurlijk Michael nu in de bioscoop is. Dus hij heeft zelfs na zijn dood laten zien, ik ben de echte King of Pop. Het is donderdagochtend, maar ik vind het een beetje spannend. Want één deze dagen komt eindelijk de WK-selectie voor het Nederlands elftal naar boven. Dat is één ding wat zeker is. Die had er al moeten zijn, maar die is uitgesteld. En ik heb nu de echte reden gevonden waarom die is uitgesteld, waarom Koeman langer nodig heeft. Hij heeft ook namelijk de selectie samengesteld voor de Slam Mix Marathon die je morgen weer hoort. En we schakelen nu over naar de bondscoach. Bondscoach, kom er maar in. Wie horen wij morgen in de Slam Mix Marathon?
1: Ronald Koeman hier.
0: Hallo.
1: Deze mensen heb ik geselecteerd voor de Mix Marathon. Rehab, Sony Fodera, Ferric Dam, Sam Veld, Vintage Culture en Joel Corrie.
0: Ja hoor, ja. Dank u wel, bondscoach. Morgen dan maar de echte selectie op vandaag. Morgen ook in onder andere Fischer, Reinier Zonneveld en Kazen live in de DJ Booth. En natuurlijk onze vaste reddend.
2: Get out there, get out there.
0: Is er ook bij, je hoort hem nu, Frankie Rizzardo. Dit is Shinjuku.

0: was dan het op je donderdagochtend van Slam, waar het weer steeds lekkerder en lekkerder wordt. Er wordt vandaag weer bloedheet ook. En het weekend, ach, bijna 30 graden kan het worden. En als je dan ook nog deze instelling hebt...
1: Goedemorgen, ja, nou, bijna weekend!
0: Zo is het, kan er niks meer kapot, toch? Zometeen de playlist met Pink.

0: Pentris, Sarah Larsson en Steeds Hard, Jody op Slam. Good morning, met nog steeds natuurlijk de vraag... wanneer komt dat festivalalarm nou voorbij? Dat je kant maakt op 4 tickets voor Ultrasonic Festival. Zal ik het gewoon zeggen? Over ongeveer... Maar dat weet ik niet zeker, hè? En ook de weekend komt eraan.
1: Bij Slam doen we dingen graag net even anders. Wij beginnen ons weekend op vrijdag. Elke vrijdag... 24 uur lang, de beste DJ's in de mix. Dat is de Slam Mix Marathon.
2: Mix Marathon.
1: Met deze vrijdag onder andere Sam Veld, Mr. Belt & Weasel, Nicky Romero en Frankie Rizzardo. De Slam Mix Marathon, ook deze vrijdag vanaf...

0: alles. Montel. De bank is mooi, de prijs nog mooier.
1: Jij op vakantie, plus alle buren op vakantie, is vrij spel voor inbrekers. Hoppa! Plus de anti-inbruikhulp van Interpolis is doei inbrekers.
2: Drie sterren slot.
1: Hou je huis veilig met de anti-inbruikhulp van Interpolis. Zoals onze slotentool, waarmee je makkelijk checkt hoe veilig jouw sloten zijn. Interpolis. Glashelder.
3: De Lidl-deals zijn er weer. Met deze week Ede toiletpapier. 16 rollen voor maar 7,99. En nog goedkoper met Lidl Plus. Groene ijsthee. 1,5 liter voor maar 99 cent. Lidl, je verdient het.
4: Een goed verhaal is nooit ver weg. Kiosk.nl bezorgt je de populairste kranten en tijdschriften van Nederland voor de allerbeste prijs. Met deze week de Volkskrant. 4 weken voor maar 2 euro per week. Stopt vanzelf. Tot zo op kiosk.nl.
3: En ook deze week met Lidl Plus, dubbele Lidl punten op je kassabon. Dat is 2 keer sneller sparen voor gratis producten. Lidl, je verdient het.
5: Elektrisch rijden is niet de toekomst, maar juist nu de slimste keuze. De Polestar 4 is nu verkrijgbaar als Business Edition. Meer tech en meer comfort voor €59.800. Bekijk de extra's op polestar.com.
6: Het zijn weer hamerweken bij Praxis. Daarmee bespaar je in 1 klap op meer dan 1000 artikelen. En tot en met tweede Pinksterdag 20% korting op 1 artikel naar keuze met Praxis Plus bij besteding vanaf €10. Bespaar snel op praxis.nl.
7: Voor de makers. Praxis.
8: Waar gewerkt wordt, werkt Exact. Want als alles online kan, wordt alles ook op tijd betaald. Exact. Bedrijfssoftware die altijd werkt.
9: Overstappen voelt pas goed als alles klopt. Daarom maakt Leapmotor elektrisch rijden zorgeloos. Geniet standaard van veel comfort, scherpe prijzen en een Europees dealernetwerk. Maak jouw zorgeloze gevoel nog completer met voorraadkortingen tot €3500. Of private lease vanaf €229 per maand. Ontdek het op leapmotor.nl.
10: Werkzoeken.nl, voor banen die wel dicht bij huis zijn.
11: Yes!
12: Hoe klinkt werken in een wereldteam?
13: Yes, hij doet het.
14: Ja hoor, dat kan zeker.
15: Rozer!
12: Oh ja, van IT'er tot planner tot chauffeur. Als je werkt in transport en logistiek, dan werk je in een wereldteam. Ontdek jouw baan op wereldteam.nl.
10: Werkzoeken.nl, voor banen waarin je wel door kan groeien.
11: Yes!
16: Is dit allemaal van jou?
14: Alleen de belangrijke dingen.
17: Ga je samenwonen en komt er een verhuisbus vol spullen bij? Bij Allsafe Mini-opslag vind je snel een tijdelijke plek voor spullen die je even niet kwijt kunt.
18: Allsafe geeft ruimte.
19: Straks de sportzomer volgen in elke kamer, nu geregeld. Met een 2-jarig glasvezel plus tv-abonnement tot 2 gigabit. Nu de eerste 12 maanden voor maar €20 per maand. Want bij Odido hebben we nu vakantiegeldaftellers. Supervoordelige deals waarmee je alles uit je zomer haalt. Kijk voor alle voorwaarden op odido.nl. Tot zo!
17: Nu tot 50% korting. Kijk snel op olzee.nl.
20: Jouw voorbereiding op een spannende sportzomer begint bij de Postcode Loterij. Want naast alle andere prijzen maak je alleen deze maand ook kans op een van de 250 tv's met soundsystem. Dat is een mooie aftrap. Speel mee op postcodeloterij.nl.
21: 18 plus speelbewust.
22: Attentie alsjeblieft, let op, vandaag geen aanbiedingen. Je hoort het goed, geen kortingen, ook geen andere acties. Ik herhaal, geen aanbiedingen en geen kortingen.
23: Bij Hornbach vind je alles voor je project, behalve aanbiedingen. Wij bieden je iedere dag gegarandeerd de laagste prijs. Zelfs na je aankoop. Hand erop.
24: Transport rijdt alleen door als de banden in topconditie zijn. Daarom heeft Profile 100% uptime voor bandenmanagement. Helemaal afgestemd op jouw bedrijf. Met 100% uptime zijn je voertuigen fit voor elke rit. Kijk op profile.nl/truck voor meer informatie.
25: Profile. Beter, sneller, verrassend voordelig.
26: Bij Sport City sport je op jouw manier. Ga voor die krachtsessie alleen, doe samen een groepsles en train je lachspieren. Sport City, je sportclub om de hoek.
24: Fit voor iedere rit met de banden van Goodyear en de service van Profile.
27: Het lekkerste groente en fruit van Albert Heijn. Zo super vers en voordelig. Met deze week AHA courgette en aubergine. Zo fris en mild van smaak. Nu 2 stuks voor maar 99 cent. En AHA rode paprika. Zo knapperig en fris zoet. Nu 1+1 gratis.
28: Dat is een lekkere van Albert Heijn.
29: Ik wil als Dino.
30: Aan de start van de avondvierdaagse verschijnen is al een sport op zich.
0: Daarom helpt ASR als trotse hoofdsponsor om wandelen makkelijker en leuker te maken. Ontdek op asr.nl de ultieme avondvierdaagse checklist en hoe je beloond wordt voor wandelen. Dit doet ASR voor jou en een gezondere samenleving. ASR doet het.
1: 3 minuten over half 11, tijd voor een Slam Weer Update van de vrienden van Weer Online. Het is vrij zonnig en er staat ook geen neerslag op de planning vandaag. Temperatuur schommelt tussen de 18 en 23 graden. En vanaf morgen dan wordt het echt volop zomer met maximaal 28 graden. Dan de weg af met Flitsmeister, die wel nog 11 vertragingen. En dit zijn ze vanaf een kwartiertje of langer. De A2 richting Utrecht bij Beest, daar verlies je nog een kwartiertje. 6 kilometer lange file. De A28 richting Amersfoort bij Nijkerk, 23 minuten. Daar is de parallelbaan afgesloten. En dat duurt nog tot 3 uur. En de laatste vind je op de A59, Os richting Zonzeel bij Paalgraven. Door een ongeluk met een vrachtwagen verlies je daar nog 50 minuten. Flitsers op de A4 richting Leiden bij Nieuw-Wetering, controle bij 21,4. De A16 Dordrecht-Breda bij Langeweg, 53,9. En de laatste is de A59 richting Dinteloord bij Langeweg, voetjes van het gras bij 88,7.
2: Jarno van der Wielen.
1: Zometeen muziek van de Weekend. Blinding Lights komt eraan. Ook de nieuwste Anima kregen naar Jaden Boysen. Upside down. Slam.

0: muziek. Ontdek je op Slam.
1: James Hype. Be mine. You get me high. Anima en Lisa, Bad Angel.

0: Als een van de eerste heeft hij gespeeld voor de piramides in Egypte. En zijn opvolger, ja, die sloopt dan weer de tegenstander in plaats van de speakers. Rico Verhoeven, die moet boksen tegen de piramides. Tegen de piramides, voor de piramides.
1: De Slam Festival Maand. Scoor deze hele maand tickets voor de dikste festivals.
0: Ik heb heel hoog vertrouwen in Rico Verhoeven. Maar als hij tegen de piramides zelf moet vechten, dan denk ik toch dat hij het gaat afgeven. Komende zaterdag moet hij tegen Usyk. Dat wilde ik eigenlijk zeggen. Het is tijd dat je weer een beetje scherp moet zijn. Want we geven de hele maand tickets weg voor de vetste festivals. Festivals. Ik noem een 909 Festival, ik noem een Mystic Garden en deze week maak je kans op tickets voor Ultrasonic Festival. Nu snap ik dat je super hard productief bezig bent, dat je niet even naar de line-up kan kijken. Dus heb

allemaal op Ultrasonic Festival. Gregor Salto, La Fuente, Roog, Outsiders, Jody Bernal zelfs. Wil jij erbij zijn? Heel simpel. Hoor je het festivalalarm voorbij komen? App dan Festivalmaand deze kant op via de app.

0: 4 tickets voor Ultrasonic Festival met onder andere La Fuente, Roog en The Outsiders op de line-up. Hoor je het alarm voorbij komen, app dan Festivalmaand deze kant op. Zo simpel kan het zijn. Slam, goedemorgen met wie? Als je denkt dat je het bent, mag je het zeggen.
1: Met Sarah.
0: Sarah, goedemorgen.
1: Goedemorgen.
0: Goedemorgen. Hey, oude festivalganger van me. Omschrijf jij nu eens even, wat is nou het ideale outfitje om te dragen tijdens een festival?
1: Sneakers, een korte short en een tanktop of een giletje.
0: Een giletje?
1: Ja.
0: Wat leuk. Heb je nog specifieke kleur ervoor?
1: Hoe lichter, hoe beter.
0: Hoe lichter, hoe beter. Kijk eens aan, dit is een stralende ziel, dat hoor ik gelijk. Oké, die zijn al gepakt. Check, heb je dan ook nog 3 leuke vrienden om mee te nemen?
1: Absoluut.
0: Nou, laat me dan maar zeggen, dan ga jij naar Ultrasonic.
1: Yay! Dankjewel.
0: Namens je vrienden van Slam, je bent erbij op de Maarsveenseplassen 11 juli. En we doen er ook nog eens een Slam festivalpakket bij. Bij deze, je gaat er naartoe.
1: Oh yes, dankjewel.

0: luistert Slam. Met Alessa van Sasha en Destiny. En pluk de dag, Be Like Sarah.
1: Yay! Dankjewel.
0: Zij wil net 4 tickets voor Ultrasonic Festival. En de hele dag kan iedere minuut van de werkdag het alarm afgaan. Maak je kans op 4 tickets voor Ultrasonic Festival.

0: We denken na over een koophuis.
1: Oh, dan moet je Bart van Univer hebben.
0: Bart, met die loopgroep?
1: Ja, en als hypotheekadviseur zet hij ook een stap extra.
2: Een betrokken hypotheekadviseur. Iemand die je kent en de tijd voor je neemt. Dat voelt vertrouwd. Kijk op univee.nl of kom langs in een van onze winkels. Univee, daar plukt u de vruchten van.
3: Begon jouw dag met ruitschade?
4: Opgelost. Autotaalglas.
5: Bij TUI heb je meer opties en dus meer keuze. Je hele vakantie in één keer geregeld met het perfecte hotel? Of trek je eigen plan met alleen een vliegticket of verblijf? Het kan allemaal binnen ieder budget. Boek de beste last minutes nu met korting tot wel €400 per persoon. Ga naar TUI.nl, de TUI-app of je reisadviseur. TUI. Live happy.
6: Bij Plus houden we van eten rechtuit het seizoen. Nu op zijn best, met lekker veel voordeel. Zoals Plus Nederlandse Roma en Trostomaten, alle schalen, 1 plus 1 gratis. En Plus Bramen en Frambozen, 225 gram, 2,99. We doen met je mee. Plus.
7: Helemaal los bij Ethos.
8: Met heel veel aanmerkvoordeel. Zoals heel veel Davitamon en Imea, 2 plus 3 gratis. Profiteer van deze en nog veel meer helemaal los.

0: De OV-chipkaart gaat stoppen. We stappen over naar OVP. Dat is in- en uitchecken met de nieuwe OV-pas of je betaalpas. Daarom zeggen we...
1: Dag OV-chipkaart, hey OVP.
0: Meer weten? Kijk op ovp.nl.
2: Het is Pinksterfestival bij Leen Bakker. Met 20% korting op alles. 20% op alles. Dus kom naar de winkel of shop op leenbakker.nl.
3: Altijd willen, altijd zoeken, altijd vinden, altijd Weekamp. En nu, tijdens de zonnige zomerdeals, tot 40% korting op zomerfashion en tot 60% korting op beauty. Dus ga naar de Weekamp-app en vind altijd iets voor jou.
4: Nu bij Coolblue zakelijk. Upgrade je werkplek met de ThinkPad laptops en ThinkVision monitoren van Lenovo. Bestel ze op coolblue.nl.
5: Van verduurzamen als noodzaak naar zakelijke groei. Equens weet dat het kan. Van het gas af en minder afhankelijk zijn van het net. Met slimmere oplossingen en data die optimaal benut wordt. We geven haalbaar advies dat we zelf ook uitvoeren. Wat je volgende stap ook is. Energietransitie heeft een naam. Equens.
6: Als je werkt bij de Belastingdienst, krijg je veel mogelijkheden voor cursussen en studie.
7: Oh, Chris, dan zou ik lekker Italiaans gaan doen of...
6: Nou, het moet wel met je werk te maken hebben. En daarin kan je je blijven ontwikkelen. Je werkt toch in het belang van ons allemaal.
7: Ja, klinkt logisch. Werken bij de Belastingdienst, dat werkt voor jou. Check werken.belastingdienst.nl.
8: Bij QuickFit helpen we iedereen snel weer op weg.
9: Kom maar verder.
8: Met ergo-onderhoud bijvoorbeeld. Je kunt altijd snel terecht en alle merken zijn welkom. Plan je afspraak op quickfit.nl.
9: Hij is weer klaar.
8: QuickFit en weer verder.
10: De Keukenkampioendivisie. De spannendste competitie van Nederland. De enige competitie waar elke wedstrijd een verrassing is. Trap het weekend af met de Keukenkampioendivisie. Live op ESPN.
11: Zonalarm! Smeer hem naar Kruidvat, want daar is nu heel veel zonbescherming 1+1.

0: Ja, dus snel naar Jumbo voor kies en mix barbecue. Zoals spiezen, worstjes en koolsla. 4 voor maar 10 euro. Barbecue beukers. Dat is de ja van Jumbo.
1: Dit is Boef en familie Janssens eerste subboardavontuur. Boek nu je zomervakantie aan de kust. Je eigen huis af vanaf €699. Kijk snel op lendl.nl.
2: Je kleedgeld is opgegaan aan zakken chips en nu zijn je zakken leeg?
3: Ah, chips.
2: Maak er een potje van.

0: Verleg je grenzen met de Kia EV5. Een krachtig SUV-design met ongekend veel ruimte en comfort en een rijbereik tot 530 kilometer. Daag jezelf uit om verder te gaan. Ontdek de Kia EV5. Tijdelijk met €3000 inruilvoordeel. Boek je proefrit op kia.com.
1: Kia. Movement that inspires.
2: Via je smart speaker, app in de Randstad en Limburg op FM. En in heel Nederland op DAB+. ANP Nieuws.
3: Goedemorgen, ik ben Daphne van der Meijs. Israël laat vandaag de Nederlandse opvarenden van de Gaza-vloot vrij. Die werden opgepakt toen ze onderweg waren. Het gaat om 4 mensen die hulpgoederen naar Gaza wilden brengen en een journalist en cameraman van Omroep BNN-VARA die daar verslag van deden. Ze gaan naar Turkije, maar wanneer ze in Nederland zijn is onduidelijk. In Stadskanaal wordt de noodopvang voor asielzoekers weer opgeruimd. In een sociale werkplaats waren bedden neergezet waar zo'n 50 mensen vannacht hebben geslapen. Die zijn nu weer terug in Ter Apel. Daar zijn intussen weer plekken vrijgekomen. Stadskanaal is vanavond niet meer beschikbaar. Op de A59 in het Brabantse Hees is iemand om het leven gekomen nadat zijn vrachtwagen op een tankwagen botste. De plek is afgezet met witte schermen en het verkeer wordt omgeleid. De weg wordt volgens de regionale omroep in de loop van de middag weer vrijgegeven. Er moet worden onderzocht wat de oorzaak van het ongeluk is. En het Rode Kruis heeft dringend geld nodig om ebola te bestrijden. De besmettelijke ziekte is uitgebroken in de Democratische Republiek Congo en buurlanden. Er zouden al duizenden mensen zijn besmet. Volgens het Rode Kruis kan dit pas het topje van de ijsberg zijn. Er is geen medicijn tegen deze variant van het virus. Dan nu het weer van Weer Online. Het is overal droog en vrij zonnig. Landinwaarts ontstaan wat stapelwolken en het wordt uiteindelijk 18 graden in het noorden tot 23 graden in het zuiden. En dit was het nieuws op Slam.
4: En dat maakt het 3 minuten over 11. Dan gaan we de wegen af met Flitsmeister. Die meldt nog 7 vertragingen. En dit zijn ze vanaf een kwartiertje of langer. De A12 richting Oberhausen bij Oud-Dijk. Daar verlies je 20 minuten op 3 kilometer. 16 minuten extra op de A28 richting Amersfoort bij Nijkerk. Daar is de parallelbaan afgesloten en dat duurt tot 3 uur. En de laatste is de A59 Os-Zonzeel bij Paalgraven. Door een ongeluk met een vrachtwagen 3 kwartier extra daar. Flitsers op de A4 richting Leiden. Controle bij 34,8. De A10 richting de A10 Noord bij Amsterdam, 7. A16 Dordrecht richting Breda bij Langeweg en controle bij 53,9. En de laatste is de A59, Breda-Dinteloord bij 88,7.
5: De Lidl-deals zijn er weer. Met deze week Ede toiletpapier. 16 rollen voor maar €7,99. En nog goedkoper met Lidl Plus. Groene ijsthee. 1,5 liter voor maar €0,99. Lidl, je verdient het.
6: Hebben weken bij Kruidvat. En hebben heb je genoeg pleisters in huis? Deze week voor iedereen met een Kruidvatkaart alle Kruidvat wondverzorging 2+1 gratis. Struikel binnen.

0: Stel je voor dat je in de zorg niet nog harder werkt, maar slimmer. Omdat je medewerkers zorgdossiers kunnen bijwerken vanaf een telefoon. En zo meer tijd hebben voor hun cliënten. Ontdek onze slimme technologie op kpn.com/slimmerwerken. KPN. Voor een beter werkend Nederland.
1: Boost your summer. De Slam Festivalmaand. Score deze hele maand tickets voor de dikste festivals. Deze week Ultrasonic Festival. Jarno van der Wielen.
2: Met nog een uurtje op de klok tot de lekkerste lunchpauze van Nederland. Hou ze in de pauze. En kijk maar omhoog, niet naar beneden. Daar is de zon en die straalt lekker. Martin Garrix nu.

Faithless en New Religion hoor je op Slam. Good morning, het is 11 minuten over 11. Met zometeen de populairste dance track van deze week. De Mix Marathon Track of the Week komt eraan. Is van Clooney en One Question. Eerst gaan we terug naar het debuutjaar van Justin Timberlake. En het had niet heel veel gescheeld of Justin Timberlake had nooit zo'n perfect debuutalbum gehad. Sterker nog, bijna ieder nummer was eigenlijk geschreven voor Michael Jackson. Alleen bijna ieder nummer wat Pharrell Williams, want die schreef alles toen een beetje voor Justin Timberlake, had geschreven voor Michael Jackson, zei Michael van, nee, doe toch maar niet. En toen ontstond er ineens een nieuwe Prince of Pop, en dat was Justin Timberlake. Maar stel je voor dat Michael Jackson dit had gezongen. Dat was het enige goede trekje geweest op dat album Invincible, want dat

0: Niks mag op Track of the Week is voor Clooney. Deze week een one question. En er gaat gewoon een deurtje open in het brein. Als het vrijdagochtend is, dan gaan we allemaal gek.
1: Groeven en Ismans gaan lekker los op het dak bij 7. Mix marathon, dansen met Jansen. Woep woep.
0: Zo is het. Morgen onder andere in de line-up. Reinier Zonneveld ga je krijgen. Kazen komt live in de boot. Nicky Romero, Frankie Rizzardo en de hele line-up check je via slam.nl. Avicii hoor je zo naar Tate McRae.

0: Avicii. En de Nights Hurting op Slam. En wil jij toch nog goedkoop naar een WK-wedstrijd van Nederlands Elftal deze zomer? Blijf hier bij Slam, we hebben de beste tip. En ook de nummer 1 uit de Slam 40, Another, komt eraan.
1: Hoe leg je in het Spaans uit dat de omvormer van je elektrische auto stuk is? Met Wegenwacht Europa meld je pech gewoon in het Nederlands. We repareren of regelen vervangend vervoer. Dan ga je toch wat geruster op vakantie. Sluit nu Wegenwacht Europa standaard af met 20% korting. ANWB en gaan.
2: Bij Action hebben we altijd extreem lage prijzen. Deze week wasparfum White Musk 150 ml voor maar €2,49. Of Energizer batterijen 10 stuks voor maar €1,99. Dat zijn de deals waar je heel blij van wordt. Ga voor nog meer extreem lage prijzen naar de winkel of kijk in de app. Action. Kleine prijzen. Grote glimlach.
3: Werkschoenen nodig om mee door te beuken? Trek Hikes aan. Topkwaliteit voor het echte werk. Ontdek ze op hikes.nl.
4: Kom dit weekend naar Intratuin, want er zijn Pinksterdeals. Met mooie kortingen op een selectie barbecues en tuinmeubelen. Vanaf zaterdag tot en met tweede Pinksterdag in de winkel en online. Kijk voor openingstijden op intratuin.nl.
3: Hikes werkschoenen, gebouwd om door te beuken. HAIX.nl.
5: Soms voelt het alsof je niet vooruitkomt. Totdat het wel lukt. Er is altijd een weg. Met die overtuiging proberen we bij Vattenfall steeds meer fossielvrije stroom op te wekken uit wind en zon.

0: sportvoeding.
1: Bij Plus houden we van eten recht uit het seizoen. Nu op zijn best, met lekker veel voordeel. Zoals Plus Nederlandse Roma en Trostomaten, alle schalen, 1 plus 1 gratis. En Plus Bramen en Frambozen, 225 gram, 2,99. We doen met je mee. Plus.
0: Shop nu bij XXL Nutrition. De grootste in sportvoeding.
2: Bedtijd met Swiss Sense. Je neemt een aanloop. Je springt.
3: Joehoe!
2: Wat een comfort. Perfect afgestemd op jouw lichaam. En een heerlijke landing. Nu Pinksterdeals met 5% extra korting. Swiss Sense.
4: De merkenstorm steekt weer op met stormachtige kortingen. Nu 50% korting op elk tweede product van alle A-merken. In de winkel of op hollandandbarrett.nl.

0: Black Silver, oeh.
1: Beleg je wisselgeld terwijl je betaalt. Met ING rondaf en beleg. Slim toch? Ga naar ing.nl. Beleggen kent risico's en kosten. Je kunt je inleg of een deel hiervan verliezen.
2: Beste ondernemers, het zijn weer de Citroën Business Days. Profiteer tot 30 juni tot 12.000 euro korting. En 5 jaar lang 0% rente op de financiering van een nieuwe Citroën bedrijfswagen. Standaard tot 8 jaar garantie. Dat is het betaalbare comfort van Citroën.
3: Presbyopie. Nee, dat is geen exclusieve Franse kaas. Het betekent gewoon dat je ogen moeite krijgen met dichtbij scherpstellen. Lastig met lezen of het snijden van een blokje Hollandse kaas. Au. Wij kunnen dat bij Eyewis corrigeren met de juiste glazen of contactlenzen. Dus kom langs bij Eyewis Opticians. Onze vakmensen zien meer.
4: Word nu onderdeel van een spannende avonturenfilm in de nieuwe attractie Journey to the Forbidden Chamber in Movie Park Germany. Beleef een meeslepende reis door de wereld van een grote filmproductie vol Hollywoodmagie bij de Paramount Picture Studios. Koop nu je ticket voor jouw rol op de set op MoviePark.nl.
5: Staatsloterij bestaat 300 jaar. Daarom pakken we groots uit met een gratis jubileumtrekking. Ja, echt helemaal gratis. Met een hoofdprijs van 1 miljoen en vele andere prijzen. Speel ook gratis mee en activeer uiterlijk 28 mei je lot op staatsloterij.nl. Staatsloterij. Al 300 jaar de loterij van Nederland. Speel bewust 18+.
6: Waarom ik als schilder kies voor Sikkers Rubbel Buitenlak? Nou, smeert goed en een spiegelglad resultaat.
7: Buitenlak die moeiteloos indruk maakt. Met jouw vakmanschap en onze Rubbel Buitenlakken lever jij het beste schilderwerk. Sikkens, voor vakmanschap.
8: Is jouw bedrijf toe aan de volgende stap? Credits helpt je op weg. Als stichting zonder winstoogmerk zijn we er voor ondernemers die willen groeien. Wat je plan ook is, met krediet, coaching en training van Credits haal jij alles uit je bedrijf. Ondernemen begint bij Credits.
9: Tijd voor een nieuw interieur? Ontvang nu bij Goossens tot wel €750 voordeel op alle woon- en slaapkamermeubels. Ontdek het in de winkel of op goossens.nl.
10: Terug van nooit weg geweest. Hero Cassis. Zo verfrissend fruitig, dat moet je proeven. Hero Cassis. Ouderwets lekker.
9: Tot wel €750 voordeel op je hele interieur. Kom nu naar een van de 25 Goossens winkels.
11: Ga jij binnenkort trouwen? En ben je op zoek naar het allermooiste pak voor je bruiloft? Bekijk de collectie op roka.nl. Maak een afspraak en kom langs in een van de Roka winkels. Roka mannenmode. Voor een onvergetelijke trouwdag.
12: Het weer wordt mede mogelijk gemaakt door Roka.
13: Hey je vrienden van Weer Online, het is 11:58. Het is overal droog en lekker zonnig. Vanmiddag geen neerslag verwacht. En de temperatuur schommelt tussen de 18 en 23 graden. Morgen dan gaan we richting de 28. Dan Flitsmeister, die man nog één vertraging. Die vind je op de A59 richting Zonzeel bij Pauwgraven. Daar verlies je nog een half uur vertraging. 5 kilometer komt door een ongeluk met een vrachtwagen. En dat duurt die opruiming nog tot 3 uur. Flitsers op de A7 richting Drachten bij Nuis. De controle bij 179. De A16 dan, Dordrecht-Breda bij Langeweg 53,9. En de laatste is de A77 richting Boksmeer bij Heijen. Voetjes van het gas bij 9,5.
14: Jarno van der Wielen.
13: Zometeen muziek van Eiffel 65 en Blue. Net als de lucht vandaag. Eerste nummer 1 uit de 40. Die is voor Another. It's

0: Dit is Slam, The Second Voice en Let Me Be.
1: Ik heb vanochtend echt nog contact gehad met de huisarts, maar de eerste patiënt is nog niet ontdekt. De eerste patiënt die er echt enorm veel last van heeft. Oranje koorts. Je zou het bijna niet denken, maar over 22 dagen gaan we gewoon los met het WK voetbal en Nederland gaat zijn eerste wedstrijden spelen. Er zijn gelukkig nog tickets voor die stadions, die wedstrijden in de UK, of in de UK, in de US onder andere. Maar je betaalt minimaal gewoon €2000 voor een tripje en een kaartje. Nu is er gelukkig door de FIFA een nieuwe methode bedacht en die tip moet je even meenemen. Heb je nog plannen om naar een WK-wedstrijd te gaan van Oranje in Amerika of Mexico? Doe ze dan even boeken via de site van de KNVB, want er is nu voor de trouwste supporters van Nederland een soort korting opgezet door de FIFA. Ze hadden ook wel door, het is veel te duur, de normale mens moet er ook gewoon heen kunnen. Dus als je iemand in je omgeving hebt met heel veel punten die vaker naar wedstrijden gaat, tik hem even op zijn schouder, want voor je het weet ga je gewoon voor een goed prijsje na het WK voetbal naar Oranje. Gratis tip voor je.

0: YouGel. En Topic of Slam en I Adore You. 11:55, dat kan maar één ding betekenen.
1: Het is bijna tijd voor House in de Pauze!
2: Let's go, House in de Pauze.
3: House in de Pauze!
0: Start zo meteen met deze.

0: kuppensoep en good snacks. 2 plus 3 gratis. Alle Becel bak- en braadproducten en kuipen. 1 plus 1 gratis. En alle Amex snacksauzen. 2 plus 1 gratis. De meeste en de beste aanbiedingen.
1: Joe, het is vakantiegeldvoordeel bij Veneta. Nu tot wel 20% korting op alle gordijnen, jaloezieën en shutters. Plan snel je adviesafspraak of bestel op veneta.com. Jouw raam, jouw Veneta.
2: Smint. En ineens zie je dat je vriendin die blik heeft zo van... er is iets. Ben je je trouwdag vergeten? Nee, nee, je moet er zelfs nog ten huwelijk vragen. Maar dan zie je het. En je hoort jezelf ineens zeggen... Hey schat, kappertje gepakt? Leuk die balayage, Smint.
3: Boost yourself.
1: Joehoe, nu bij Veneta. Tot 20% korting op alle raamdecoratie.
4: Ontdek de full hybrid range van Honda. Van de slimme Honda Jazz tot de ruime CR-V. U rijdt al een nieuwe Honda vanaf €239 per maand. Ga naar uw dealer of kijk op honda.nl.
5: Honda, the power of dreams.
6: Ik wil als dino.
7: Aan de start van de avondvierdaagse verschijnen is al een sport op zich. Daarom helpt ASR als trotse hoofdsponsor om wandelen makkelijker en leuker te maken. Ontdek op asr.nl de ultieme avondvierdaagse checklist en hoe je beloond wordt voor wandelen. Dit doet ASR voor jou en een gezondere samenleving. ASR doet het.
8: Social deal, wellness deal, steek 1 en... Wow, waarom heb je niks aan?
9: Dan kan ik me beter inleven in de wereld van de wellness. Ontdek de beste wellness deals en meer op socialdeal.nl.
8: Ja, werkt wel.
9: Social deal, deals die je niet mag missen.
10: Nederland is lekker bezig. Maar soms slaan we daar wel een beetje in door. Ijsbaden. Suikervrije suikerspinnen.
11: Nee.
10: Proteïneshakes. Gelukkig is er Milner. Want Milner is niet alleen lekker, maar ook van nature rijk aan proteïne.
12: Lekker bezig.
10: Milner.
9: Ontdek ook de beste Pinksterdeals op socialdeal.nl.
13: De Keukenkampioen Playoffs zijn in volle gang. Wie zien we volgend seizoen in de Vriendenloterij Eredivisie? Beleef het spektakel live via ESPN.
14: Boek nu de theatersensatie Harry Potter tijdens de musical 10-daagse en krijg een gratis drang upgrade. Een spectaculaire show vol magie, spanning en avontuur. Live te zien in het AFAS Circus Theater Scheveningen. Pak je kans. Musical10daagse.nl.
13: Wie wint de Keukenkampioen Playoffs? Kijk live via ESPN.
15: Op windenergie van de Noordzee kun je wel bouwen. Wij maken groene energie slimmer en goedkoper. Steeds slimmere energie van de bron.
16: Hoe klinkt werken in een wereldteam?
17: Yes, hij doet het.
18: Ja hoor, dat kan zeker.
16: Ah ja, van IT'er tot planner tot chauffeur. Als je werkt in transport en logistiek, dan werk je in een wereldteam. Ontdek jouw baan op wereldteam.nl.
15: Steeds slimmere energie van de bron. Dat is een Nederland dat 100% groene energie gebruikt en daardoor goedkoper uit is. Daar doen we het voor. Ga naar vandebron.nl.
19: Ondersteuning voor je botten en spieren? Beter ga je naar Kruidvat. Probeer Lucovitaal Calcium en D3 800 IE bruistabletten voor het behoud van sterke botten en de ondersteuning van soepele spieren. Nu alle Lucovitaal 2 plus 3 gratis. Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig.
20: Ga je trouwen? Jouw allermooiste pak op maat vind je bij Roka.
21: Zo, waar is het warm?
22: Ja, dus snel naar Jumbo voor kies en mix barbecue. Zoals spiezen, worstjes en koolsla. 4 voor maar €10. Barbecue beukers. Dat is de ja van Jumbo.
23: Novamora.nl. Een ondeugende blik, een spannende klik. Kijk snel op novamora.nl. Dating vol passie. Novamora.nl.
24: We denken na over een koophuis.
25: Oh, dan moet je Bart van Unive hebben.
24: Bart, met die loopgroep?
25: Ja, en als hypotheekadviseur zet hij ook een stap extra.
26: Een betrokken hypotheekadviseur. Iemand die je kent en de tijd voor je neemt. Dat voelt vertrouwd. Kijk op unive.nl of kom langs in een van onze winkels. Unive, daar plukt u de vruchten van.
27: Mei maand is occasion maand bij Van Mossel. Welke occasion je ook zoekt, wij hebben het grootste aanbod, de hoogste kwaliteit en de scherpste prijs. Nu tot wel €750 extra voordeel. Kom langs of kijk op vanmossel.nl. Van Mossel, voor mobiliteit voor iedereen.
0: Kampioen tegen kampioen. Onze king of kickboxing, Rico Verhoeven, staat tegenover de beste bokser aller tijden. Alexander Usyk, live vanaf de piramides van Giza. Dit is het moment van Rico.
1: When I land my best punch, you will go down.
0: 23 mei, alleen te zien op de Zone.
27: Onze showrooms zijn Pinkster Maandag open met extra occasionvoordeel. Kijk op vanmossel.nl.
2: Het is tuinfeest bij Leenbakker. Met kortingen tot 50% op alle tuinmeubelen. 50%! Dus kom naar de winkel of shop op leenbakker.nl.
3: Via je smart speaker, app in de Randstad en Limburg op FM. En in heel Nederland op DAB+. ANP Nieuws.
4: Goedemiddag, ik ben Daphne van der Meijs. Het leger oefent weer in natuurgebieden. Dat gebeurde een tijdje niet na branden die waren uitgebroken tijdens militaire oefeningen. Daar worden nu nieuwe regels voor gemaakt. Bij extreme droogte is het bijvoorbeeld niet slim om te oefenen met explosieven. Daardoor ontstond vorige maand onder meer brand op een oefenterrein op de Veluwe. Burgemeester Halsema zou gisteren op bezoek gaan bij de Joodse school in Amsterdam-Zuid om met ouders te praten over de veiligheid, maar dat ging niet door vanwege een dreiging. Hierdoor is de school vandaag dicht. 2 maanden geleden ging er bij het gebouw nog een explosief af. Het Rode Kruis geeft ook vandaag hulp bij het overvolle aanmeldcentrum in Ter Apel. Asielzoekers die niet naar binnen kunnen, krijgen eten en drinken en ze kunnen hun verhaal kwijt bij de hulpverleners. Gisteren konden ruim 50 vluchtelingen niet in de opvang terecht. Ze sliepen daarom een nachtje in Stadskanaal. Morgen gaat de parkeergarage bij het Sint-Antonius ziekenhuis in Nieuwegein weer open. 2 jaar terug stortte die deels in door een ontwerpfout en dat gaf een harde knal, maar niemand raakte gewond. Wel raakten auto's beschadigd. Bij de wederopbouw is de parkeergarage steviger gemaakt. En dan nu het weer van Weer Online. Het is overal droog en vrij zonnig. Landinwaarts ontstaan wat stapelwolken en het wordt uiteindelijk 18 tot 23 graden. En dit was het nieuws op Slam.
11: Nou, de weg af met Flitsmeister. Die meldt nog 2 vertragingen. De A15 richting Nijmegen bij Tiel West. Daar verlies je nog 18 minuten. Komt door een auto met pech. En de laatste is de A59. Os in de richting van Zonzeel bij Os Oost. 11 minuten nog. 4 kilometer. Komt door een ongeluk met een vrachtwagen. En dat duurt nog tot 3 uur. En voor flitsers, check de Flitsmeister-app.
17: De Lidl-deals zijn er weer. Met deze week 1 toiletpapier. 16 rollen voor maar 7,99. En nog goedkoper met Lidl Plus. Groene ijsthee. 1,5 liter voor maar 99 cent. Lidl, je verdient het.
18: Het zijn weer hamerweken bij Praxis. Daarmee bespaar je in één klap op meer dan 1000 artikelen. En tot en met tweede Pinksterdag 20% korting op 1 artikel naar keuze met Praxis Plus bij besteding vanaf 10 euro. Bespaar snel op praxis.nl.
28: Voor de makers.
29: Praxis.

0: het.
1: Dit is een ziekmakende bacterie. Zo te horen heeft hij niet het beste met ons voor. En wij worden steeds minder weerbaar. Daarom is het nodig elkaar te beschermen. Vooral voor mensen met een kwetsbare gezondheid. Kijk wat je kunt doen op sameninfectieveilig.nl. Voor elkaar tegen infecties.
2: Door de Consumentenbond bewezen, Lidl is de goedkoopste. Tot wel 19% goedkoper in biologisch. Lidl, je verdient het.
3: Ruitschade?
4: Opgelost. Autotaalglas.
5: Dit programma wordt mede mogelijk gemaakt door Montel. De bank is mooi, de prijs nog mooier.
6: Boost. Boost your summer. De Slam Festivalmaand. Score deze hele maand tickets voor de dikste festivals. Deze week, Ultrasonic Festival.

Trek eens af, inderdaad. De lekkerste lunchpauze van Nederland. Met net een goede tip. Heb je binnenkort een date? Dan moet je rood aantrekken. De Sugar Babes en Red Dress. Want als je rood aantrekt, dan heb je meer aantrekkingskracht. En wil degene tegenover je date dichter bij je gaan zitten.

door DJ Dion en Freak Like Me. Die had je al lang niet meer gehoord. Dat weet ik zeker. Het is de lekkerste lunchpauze van Nederland met zometeen Taylor Swift. Anti-Hero komt eraan. Jennifer Page en Crush is onderweg. En eerst muziek van...

0: Gaan we een beetje goed?
1: Jarno, we gaan weer lekker.
0: Woehoe. En zometeen gaan we nog lekker deur. Deur. Drr. Drr. Drr. Met Olivia Dien zometeen.
2: Bij Slam doen we dingen graag net even anders. Wij beginnen ons weekend al op vrijdag. Elke vrijdag, 24 uur lang, de beste DJ's in de mix. Dat is de Slam Mix Marathon.
3: Mix Marathon.
2: Met deze vrijdag onder andere Fedde Legrand, Oliver Heldens, Mau P en James Hype. De Slam Mix Marathon, ook deze vrijdag vanaf...

Stel je voor dat je in de veiligheidssector niet nog harder werkt, maar slimmer. Omdat je inspecteurs binnen een paar minuten een rapport kunnen opstellen. En zo per dag nog meer bedrijven uit de brand helpen. Ontdek onze slimme technologie op kpn.com/slimmerwerken. KPN, voor een beter werkend Nederland.

0: Bij Sport City voelt sporten als thuiskomen. Het is dé plek voor spinnen, boksen, yoga, cardio, krachttraining en gezelligheid. Sport City, je sportclub om de hoek.
1: Bij Grando krijgt u meer dan alleen een keuken of badkamer. Van ontwerp tot realisatie volledig ontzorgd. Bezoek een van onze showrooms. Grando, sinds 1965.
2: De OV-chipkaart gaat stoppen. We stappen over naar OVP. Dat is in- en uitchecken met de nieuwe OV-pas of je betaalpas. Daarom zeggen we...
3: Dag OV-chipkaart, hey OVP.
2: Meer weten? Kijk op ovp.nl.
1: Grando. Lente vol luxe bij Grando. Ontdek nu jouw voorjaarsvoordeel.
4: Altijd onderweg, altijd bezig. Na een drukke dag is het fijn thuiskomen in een comfortabel huis. Veenstra regelt het. Want thuis, daar draait het om.
5: Ik kan niet werken vandaag.
6: Waar heb je last van?
5: Koorts. Oranje koorts.
7: Geef je over aan je oranje koorts en scoor nu een De'Longhi Magnifica Plus volautomatische espresso-machine voor €479. Mediamarkt.
4: Overweegt u een zonnestroomboiler? Kijk voor meer informatie op veenstra.com.
8: Jij en die spullen van je komen er niet meer in.
9: Zijn de witte broodsweken ten einde? Bij Allsafe Mini-opslag vind je snel een tijdelijke plek voor spullen die je even niet kwijt kunt. Kun jij rustig naar een nieuwe plek zoeken.
10: Allsafe geeft ruimte.
11: Vakantiegeld binnen? Maak het slim op met Celesta. Het originele wasbare dekbed. Nu 1 plus 1 gratis op onze populairste dekbedden. Op celesta.nl.
9: Nu tot 50% korting. Kijk snel op allsafe.nl.
11: Shop nu alle zomerdekbedden met 25% korting op celesta.nl.
12: Even proosten, even borrelen, even sparren. Bij Spar kiezen mixen jouw favoriete tapas, zoals olijven, aioli, fuet. 2 voor maar €4,50. Ga snel naar jouw Spar in de buurt.
13: Tijdens de Campina Open Boerderijdagen is er van alles te beleven en te leren voor het hele gezin. Kom je ook 25 mei? De toegang is gratis. Cuberta is er in ieder geval. Ga nu naar campina.nl en vind er boerderij bij jou in de buurt. Campina, voor een betere morgen.
14: Pinksterdeals bij Gamma. Dit weekend 25% korting op barbecues en 1 plus 1 gratis op Fancy Flames Houtskool. Doe het lekker zelf, dat zeg ik.
15: Jij op vakantie, plus alle buren op vakantie, is vrij spel voor inbrekers. Hoppa! Plus, de anti-inbruikhulp van Interpolis is doei inbrekers.
16: 3 sterren slot.
15: Hou je huis veilig met de anti-inbruikhulp van Interpolis. Zoals onze slotentool, waarmee je makkelijk checkt hoe veilig jouw sloten zijn. Interpolis. Glashelder. Wow, wow.
17: Pas op hoor, Lotto heeft de vaakst van de jackpot in Nederland. Dat dus. En hij kan ook deze zaterdag zomaar vallen.
18: Oh, nu al zin in zaterdag.
17: Dus speel nu mee. Lotto, een spel van Nederlandse Loterij. Speel bewust 18 plus.
19: Verleg je grenzen met de Kia EV5. Een krachtig SUV-design met ongekend veel ruimte en comfort en een rijbereik tot 530 kilometer. Daag jezelf uit om verder te gaan. Ontdek de Kia EV5. Tijdelijk met €3000 inruilvoordeel. Boek je proefrit op kia.com.
20: Kia. Movement that inspires.
21: Dit is Boef en familie Janssens eerste subboardavontuur. Boek nu je zomervakantie aan de kust. Je eigen huis al vanaf €699. Kijk snel op lendl.nl.
22: Met Libelle mag je gezien worden. Want bij een jaar Libelle krijg je nu een exclusieve Shabby's tas ter waarde van €189,95. Lees Libelle nu voor maar €2,95 per week. En krijg deze stijlvolle tas gratis. Maar wacht niet te lang, want op is op. Ga naar libelle.nl/actie.
23: Je hebt sale, je hebt super sale en je hebt de Simpel super super super sale. Zo krijg je nu bij Simpel 30 gig voor maar €2,50. Bestel snel op simpel.nl.
24: In de pauze. Hey, minuut over half 1. Tijd voor je slim weer update van de vrienden van Weer Online. Het blijft droog vandaag. Het is maximaal 23 graden. Vanavond is het ook nog lang lekker aangenaam. Morgen kans op 28 graden. Ja. Lekker is dat. Dan de situatie op de weg. Flitsmeister die meldt nog één vertraging op de A28 richting Amersfoort. Bij Amersfoort-Wathorst verlies je nog 20 minuten.

Terug naar 94 met Capella in de lekkerste lunchpauze van Nederland. House in de pauze. In dat jaar hadden we ook een WK. Brazilië won dat. En sterker nog, de keeper van Brazilië die liet in een taxi onderweg terug naar het hotel zijn medaille liggen en, ik weet niet hoe die daar aan kwam, misschien een bonusje van de voorzitter, $60.000 in cash. En wat denk je? De taxichauffeur, heeft hij het teruggegeven, ja of nee? Toen waren de mensen nog goed, hè? Dat heeft hij zeker gedaan. Hij kreeg €1.000 cash als beloning. Kijk, zo.

0: even de galm uitzetten.
1: Pauze in de pauze.
0: Martin Garrix, Animals. Zometeen gaat het feestje door met Thomas van Empelen.
2: Nu al applaus, hè. Ik moet nog beginnen. Het is bizar.
0: Ja, ik zou er gewoon niet aan beginnen.
2: Dan ga ik weer naar huis doen. Zometeen in de mix onder andere Pitbull, Regard, Secrets met Ray. En het raadseltje van vandaag, dat is de gedaante verwisselaars met een soort van schapennaam en een thema.
0: Jezus.
2: De gedaante verwisselaars, het schaap. En een thema.
0: Lieverd, ik heb alleen de HAVO afgemaakt, hè? Dit weet ik toch allemaal niet.
2: Oké, gedaantewisselaars en shapeshifters. En dan Lola het schaap. En dan team thema. Ja, ja, goed, ja. Mag het een ingewikkeld zijn?
0: Nou, had ik het goed thuis? Laat het even weten, hoor.
3: Dit programma wordt mede mogelijk gemaakt door Montel.
0: Ik ben lam geslagen.
3: De prijs nog mooier.
4: Bij TUI heb je meer opties en dus meer keuze. Je hele vakantie in één keer geregeld met het perfecte hotel? Of trek je eigen plan met alleen een vliegticket of verblijf? Het kan allemaal binnen ieder budget. Boek de beste last minutes nu met korting tot wel €400 per persoon. Ga naar TUI.nl, de TUI-app of je reisadviseur. TUI. Live happy.
5: Overstappen voelt pas goed als alles klopt. Daarom maakt Leapmotor elektrisch rijden zorgeloos. Geniet standaard van veel comfort, scherpe prijzen en een Europees dealernetwerk. Maak jouw zorgeloze gevoel nog completer met voorraadkortingen tot €3500. Of private lease vanaf €229 per maand. Ontdek het op leapmotor.nl.
6: Centraal Beheer Ondernemersdesk met Tessa.
7: Hallo, met bouwbedrijf Pim van der Steen. Ik ben al maanden druk met een enorme renovatie, maar ben zelf helemaal gesloopt.
6: Ai, de man met de haar.
7: Ja, en gisteravond tijdens het voorlezen had ik het ineens over klusje nooit genoeg.
8: Even over je zakelijke risico's. Door vaker vrij te nemen verklein je de kans op fouten en uitval. Onze specialisten helpen je met de juiste zakelijke verzekeringen. Centraal Beheer.
9: Zo, wat is het warm?
10: Ja, dus snel naar Jumbo voor kies en mix barbecue. Zoals spiezen, worstjes en koolsla. 4 voor maar €10. Barbecue beukers. Dat is de ja van Jumbo.
11: Soms voelt het alsof je niet vooruit komt. Totdat het wel lukt. Er is altijd een weg. Met die overtuiging proberen we bij Vattenfall steeds meer fossielvrije stroom op te wekken uit wind en zon.
12: Werkzoeken.nl voor campagnes met een lage kost per hire.
13: Yes! Nu bij Coolblue. Korting op Tapo IP-camera's en deurbellen tijdens de vakantiegelddeals. Bestel het beste voor jou in de Coolblue-app.
12: Werkzoeken.nl voor recruitment marketing die wel werkt.
13: Yes!

0: in sportvoeding. Hoe klinkt werken in een wereldteam?
1: Yes, hij doet het.
2: Ja hoor, dat kan zeker.
3: Rozer!
0: Ah ja, van IT'er tot planner tot chauffeur. Als je werkt in transport en logistiek, dan werk je in een wereldteam. Ontdek jouw baan op wereldteam.nl.
4: Shop nu bij XXL Nutrition. De grootste in sportvoeding.
5: Ik wil als dino.
6: Aan de start van de avondvierdaagse verschijnen is al een sport op zich. Daarom helpt ASR als trotse hoofdsponsor om wandelen makkelijker en leuker te maken. Ontdek op asr.nl de ultieme avondvierdaagse checklist en hoe je beloond wordt voor wandelen. Dit doet ASR voor jou en een gezondere samenleving. ASR doet het.
7: Keukenkopers, opgelet! Nog maar 4 dagen.
8: Big deals bij Keukenconcurrent.
7: Ontvang nu 5 aanmerkapparaten gratis bij jouw nieuwe keuken. Met keuze uit Whirlpool, Etna en nog veel meer. Keukenconcurrent, gegarandeerd de laagste. Prijs van Nederland.
9: Staatsloterij bestaat 300 jaar. Daarom pakken we groots uit met een gratis jubileumtrekking. Ja, echt helemaal gratis. Met een hoofdprijs van 1 miljoen en vele andere prijzen. Speel ook gratis mee en activeer uiterlijk 28 mei je lot op staatsloterij.nl. Staatsloterij. Al 300 jaar de loterij van Nederland. Speel bewust 18+.
10: Zeg je vliegtickets? Dan zeg je... Vertrouwd sinds 1999.
11: Bij NCOI leggen we al 30 jaar de lat hoog voor onszelf. Zo hebben we al onze opleidingen en trainingen compleet vernieuwd. Slimmer, korter, voordeliger. Ze starten na de zomer, dus ga snel naar ncoi.nl.
10: Vertrouwd sinds 1999.
12: Jongens, eten!
13: Zo, lieverds. Leuke dag gehad?
14: Oh, heb je een lekker heerlijke vlog en een level 48 gehad?
15: Jij denkt aan een huis vol blije internetters? De glasvezel-experts van Delta aan de nieuwe wifi 7. Perfect nu ze wat langer thuis wonen. Check jouw deal op delta.nl. Delta, aan alles gedacht.
16: Voor iedere vakantie is het weer de grote vraag. Hebben we alles? Koelbox? Check. Beschimmelde boldencar? Check. Wacht, beschimmeld? Dan moet je nog even langs ANWB. Want in de winkel en webshop van ANWB vind je alles voor een relaxte vakantie. Zoals een boldencar, nu voor maar €59. ANWB en gaan.
17: Bij Plus houden we van eten recht uit het seizoen. Nu op zijn best, met lekker veel voordeel. Zoals Plus Nederlandse Roma en trostomaten, alle schalen, 1 plus 1 gratis. En Plus bramen en frambozen, 225 gram, 2,99. We doen met je mee. Plus.
18: Attentie alsjeblieft, let op, vandaag geen aanbiedingen. Je hoort het goed, geen kortingen, ook geen andere acties. Ik herhaal, geen aanbiedingen en geen kortingen.
19: Bij Hornbach vind je alles voor je project, behalve aanbiedingen. Wij bieden je iedere dag gegarandeerd de laagste prijs. Zelfs na je aankoop. Hand erop.
20: Via je smart speaker, app in de Randstad en Limburg op FM. En in heel Nederland op DAB+. ANP Nieuws.
21: Goedemiddag, ik ben Daphne van der Meijs. De burgemeester van Ter Apel zegt dat geen enkele asielzoeker vannacht noodgedwongen buiten heeft moeten slapen. Voor iedereen was een bed beschikbaar. Het kan zijn dat mensen in het gras hebben overnacht, maar dat was volgens de burgemeester dan op eigen initiatief. Zo is er iemand die regelmatig bij een grote oude boomstam slaapt. Een politiebureau in Lelystad is ontruimd om iets dat op een explosief lijkt. Het is door iemand gevonden en meegenomen naar het bureau. Agenten wilden geen enkel risico nemen en besloten het gebouw te ontruimen. Experts kijken nu of het inderdaad om een explosief gaat. De oud-advocaat van Ridouan Taghi, Inyes Weski, is niet aanwezig bij de uitspraak in haar strafzaak die rond deze tijd begint en ongeveer een uur duurt. Ze werd in 2023 aangehouden voor samenwerken met Taghi. Hiervoor eiste het OM 4,5 jaar cel. Weski zelf ontkent alles en beroept zich op haar zwijgrecht. En het dorp Moerdijk hoeft misschien toch niet te verdwijnen. Het zou tegen de vlakte gaan om ruimte te maken voor industrie, maar nu wordt gekeken of er toch minder ruimte nodig is, waardoor het dorp kan blijven bestaan. De 1300 inwoners moeten nog even wachten op duidelijkheid. Een definitief besluit komt volgende maand. En dan nu het weer van Weer Online. Vanmiddag is er een afwisseling van wolken en zon en het blijft overal droog. Het wordt 17 graden op Texel tot lokaal 23 graden in Brabant en Limburg. Morgen is er ook veel zon en wordt het 26 graden. En dit was het nieuws op Slam.
1: Dankjewel, iets over één. Dat nieuws over Moerdijk, dat het misschien wel kan blijven bestaan. Wat een prachtig nieuws voor de mensen in Moerdijk, hij zegt. Ik vond het mooiste nog, toen bekend werd dat het misschien ging verdwijnen. Dat de makelaar zei, maar dit is echt perfect. Dit is perfect voor mensen die niet willen binden aan een dorp of stad. Mooi. Hey, dan even kijken naar de wegen. Verkeerd op Flitsmeister, die weten waar het vast staat. Het is donderdag, altijd extra druk rondom deze tijdstippen. Zou het normaal moeten zijn, 25 kilometer. Dit zijn de langste drie. Eerst op de A1 grenscontrole richting Duitsland. De A5 Hoofddorp Amsterdam voor de brug over de Hoofdvaart 13. En de A12 ook daar grenscontrole. Nog een uur lang, house in de pauze onderweg.
2: Met de zuinige en betrouwbare techniek van Suzuki is elke reis een zorgeloos avontuur. Zo geniet je keer op keer van een ritje naar de sportvereniging of een uitwedstrijd aan de andere kant van het land. Suzuki, serious about fun.
12: De Keukenkampioendivisie, de spannendste competitie van Nederland. De enige competitie waar elke wedstrijd een verrassing is. Trap het weekend af met de Keukenkampioendivisie. Live op ESPN.
2: En weet je wat ook fun is? We vieren 60 jaar Suzuki in Nederland met veel voordeel. Zoals €1600 korting op de Suzuki Swift. De allerzuinigste mild hybrid van Nederland.
22: Werkschoenen nodig om mee door te beuken? Trek Hikes aan. Topkwaliteit voor het echte werk. Ontdek ze op hikes.nl. Hikes.
23: Hey buurman.
24: Hey ventje, lekker op vakantie. Ik wilde alleen even zeggen dat Ring tot wel 40% korting geeft op haar producten. Dat kunnen we niet laten liggen, toch?
23: Stef?
24: Ja?
23: Waar bel jij nu mee aan?
24: Je Ring videodeur.
25: Tot wel 40% korting op geselecteerde Ring-producten. Ga naar ring.com en profiteer nu.
22: Hikes werkschoenen. Gebouwd om door te beuken. HAIX.nl.
26: Dit programma wordt mede mogelijk gemaakt door Montel. De bank is mooi, de prijs nog mooier.
27: Boost.
28: Boost your summer.
27: De Slam Festivalmaand. Score deze hele maand tickets voor de dikste festivals. Deze week Ultra

treintje dit. Stop niet, gaat gewoon door. Act on, don't stop moving. En daarvoor nog de gedaanteverwisselaars met het schaapthema. Shapeshifters, Lola's team op de zender. In België wordt deze zomer Werchter gehouden. Niet alleen Rock Werchter, maar ook Werchter Boutique. Met allemaal een beetje acts die net een beetje foutig zijn. Onder andere Roxy Dekker, Mika staat er, maar ook Pitbull. Don't Stop the Party hoor je zo meteen. Eerst een slam klassieker, Regard Ray.

0: keuze. Jordan Chasm, Valerie, daarvoor nog Pink en So What. Ja, we zijn hier niet alleen jouw hitjesdealer, maar ook zeker deze maand jouw festivaldealer. En vanaf morgen in de Mixmarathon de kans op tickets voor Parookaville. Hoe lekker is dat? En vandaag de laatste dag om House in de Pauze ook live te kunnen zien trouwens. Aan de Maarnse Veense Plassen, 11 juli. Ultrasonic Festival, dit is de laatste dag dat die tickets eruit gaan. 4 tickets voor jou en 3 vrienden dus. Hou het Festival Alarm in de gaten. En app als je het Festival Alarm hoort. Festivalmaand deze kant op. Dit is Flam met Jean-Paul, Like Glue.
1: Feel that chain now. Jean-Paul, so me go so then.

0: Dit wordt jouw zomer met de Slam Festivalmaat. Score tickets voor Lake Dance, Mystic Garden, Echoes of Amsterdam, Ultrasonic Festival, Perucaville en 909 Festival. Hoor jij het festivalalarm? App naar de studio en win. Slam. De hele maand mei. Jouw festivaldealer.
1: Overstappen voelt pas goed als alles klopt. Daarom maakt Leapmotor elektrisch rijden zorgeloos. Geniet standaard van veel comfort, scherpe prijzen en een Europees dealernetwerk. Maak jouw zorgeloze gevoel nog completer met voorraadkortingen tot €3500. Of private lease vanaf €229 per maand. Ontdek het op leapmotor.nl.
2: Boek de mooiste bestemmingen voor de zomervakantie op dereizen.nl of in een van onze winkels. Profiteer nu van onze vakantiegelddeals en krijg tot wel €450 korting. D-Reizen. Live your dreams.
3: Deze week komt je trek aan z'n trekken. Want bij elke Domino's afhaalpizza krijg je er een extra voor nada. Honor the
4: craving. Domino's.
2: Profiteer nu van onze vakantiegelddeals. D-Reizen. Live your dreams.
5: Transport rijdt alleen door als de banden in topconditie zijn. Daarom heeft Profile 100% uptime voor bandenmanagement. Helemaal afgestemd op jouw bedrijf. Met 100% uptime zijn je voertuigen fit voor elke rit. Kijk op profile.nl/truck voor meer informatie.
6: Profile. Beter, sneller, verrassend voordelig.
7: Ik wil als dino.
8: Aan de start van de avondvierdaagse verschijnen is al een sport op zich. Daarom helpt ASR als trotse hoofdsponsor om wandelen makkelijker en leuker te maken. Ontdek op asr.nl de ultieme avondvierdaagse checklist en hoe je beloond wordt voor wandelen. Dit doet ASR voor jou en een gezondere samenleving. ASR doet het.
5: Fit voor iedere rit met de banden van Hankook en 100% uptime van Profile.
9: Van Green Choice krijg je positieve energie met 100% groene stroom uit zon en wind. En door samen bij te dragen aan natuurprojecten. Dichtbij en ver weg. Als klant doe je daar automatisch aan mee. Green Choice. Positieve energie.
10: Gun jezelf ruimte. Weg van de massa. Met Eliza Was Here. Boek je last minute vakantie met uniek verblijf, huurauto en vlucht. Nu op elizawashere.nl.
9: Draag vandaag bij aan natuur van morgen. Kies voor de positieve energie van Green Choice.
11: Is dit allemaal van jou?
12: Alleen de belangrijke dingen.
13: Ga je samenwonen en komt er een verhuisbus vol spullen bij? Bij Allsafe Mini-opslag vind je snel een tijdelijke plek voor spullen die je even niet kwijt kunt.
14: Allsafe. Geeft ruimte.
15: Hoe klinkt werken in een wereldteam?
16: Yes, hij doet het.
17: Ja hoor, dat kan zeker.
15: Ah ja, van IT'er tot planner tot chauffeur. Als je werkt in transport en logistiek, dan werk je in een wereldteam. Ontdek jouw baan op wereldteam.nl.
13: Nu tot 50% korting. Kijk snel op allsafe.nl.
18: Bij QuickFit helpen we iedereen snel weer op weg.
19: Kom maar verder.
18: Met nieuwe banden bijvoorbeeld. Nu alle Continental banden 20% korting. Plan je afspraak op quickfit.nl.
19: Hij is weer klaar.
18: QuickFit en weer verder.
20: Fans van een feestje op je barbecue, opgelet. Niet alleen rode, ook gele en groene paprika's deze week nergens goedkoper. Paprika mix, 1 kilo voor maar €1,99. Als dat geen feest is, zo goedkoop.
21: Aldi. Hebben weken bij Kruidvat. En hebben heb je genoeg pleisters in huis? Deze week voor iedereen met een Kruidvatkaart alle Kruidvat wondverzorging 2+1 gratis. Struikel binnenbij.
22: Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig.
21: En ook zo goedkoop bij Aldi. 1 ster beter levert chipolata worstjes. Naturel of pikant. 5 stuks voor maar €1,99. En Trader Joe's notencups met 20% korting.
18: Dat wordt genieten.
21: Ja, dus. Aldi.
23: Zeg je vliegtickets? Dan zeg je vliegtickets.nl. Vertrouwd sinds 1999.
24: Waarom ik als schilder kies voor Sikkens Rubbel Buitenlak?
25: Nou, smeert goed en een spiegelglad resultaat.
26: Buitenlak die moeiteloos indruk maakt. Met jouw vakmanschap en onze Rubbel Buitenlakken lever jij het beste schilderwerk. Sikkens, voor vakmanschap.
23: Vertrouwd sinds 1999.
27: Voor iedere vakantie is het weer de grote vraag: hebben we alles? Koelbox? Check. Beschimmelde boldercar? Check. Wacht, beschimmeld? Dan moet je nog even langs ANWB, want in de winkel en webshop van ANWB vind je alles voor een relaxte vakantie. Zoals een bolvakar, nu voor maar 59 euro. ANWB, en gaan.
0: Je hebt sale, je hebt super sale en je hebt de Simpel super super super sale. Zo krijg je nu bij Simpel 30 gig voor maar 2,50 euro. Bestel snel op simpel.nl.
1: Autohuur met Sunnycars voelt alsof de kinderen niet mee zijn. Kieselstranden, zand worden, hectisch verkeer, verdwijnt. Vakantie kan chaotisch zijn, maar wie zorgeloos een auto huurt zegt... uno, dos, no stress, geen eigen risico, nooit onverwachte kosten... altijd volledig verzekerd. Zo voelt autohuur zonder zorgen. Ga naar je reisadviseur of sunnycars.nl.
2: Ga jij binnenkort trouwen en ben je op zoek naar het allermooiste pak voor je bruiloft? Bekijk de collectie op roka.nl. Maak een afspraak en kom langs in een van de Roka-winkels. Roka Mannenmode. Voor een onvergetelijke trouwdag.
3: Het weer wordt mede mogelijk gemaakt door Roka.
4: House in de pauze.
16: Iets over 1:30, weer online weerbericht voor je vanmiddag. Wat bewolking, af en toe wat zon. Het is overal droog ook. 17 graden, dat is heel fris op Texel. Op de meeste plekken zo'n 21 graden en 23 graden in Brabant en Limburg. Morgen heel veel zon en het begin van een soort van temperatuur, technisch gezien de zomer. 26 graden en dan anderhalve week lang alleen maar zon. Langs de verdraging A27 Utrecht-Gorkum voor Noordeloos, daar 26 minuten. Timbaland komt eraan en dit is goed, hij zegt. House in de pauze, Duc Dumont en Ocean Drive bij Slum.

pauze. Lekkerste lunch van Nederland met deze grote klapper van Martin Garrix. Home. En Martin Garrix, slimme investering. 10 jaar geleden heeft hij een huis gekocht op de Zuidas in Amsterdam. 10 jaar geleden toen ook al duur. 200 vierkante meter, een penthouse. Ga na dat nu de vierkante meterprijs aan de Zuidas 16.000 euro per woonvierkante meter is. Hij is loaded. Alleen met zijn woning al. Dit is Katy Perry bij Slam.

ik heb hem vaak gedraaid om 5:15 op de vrijdagochtend. En ik hoor je denken, je begint toch pas om 6 met een mixmarathon. Ja, dat klopt, maar stiekem niet doorvertellen. Doe ik af en toe wat favoriete plaatjes om 6:15 in de ochtend. Morgenochtend dus ook. Kylie Minogue komt eraan, we slammen. Eerst Inna, Sun Is Up.

0: ook bij Slam.
1: Pauze in de pauze.
0: En hoe heet die titel ook alweer?
2: Padam, padam.
0: Ah ja, dat was hem voor vandaag. De laatste van de werkweek. Goed nieuws. Zaterdag 12 uur. Een nieuwe Pauze in de pauze. Slam, coming up. En we gaan even 90's geven zometeen. DJ Pijlstak, Just is erbij. En ook Ariana Grande. Goeie plaats zometeen. Slam.
3: Dit programma wordt mede mogelijk gemaakt door Montel. De bank is mooi, de prijs nog mooier.
4: Ondersteuning voor je botten en spieren? Beter ga je naar Kruidvat. Probeer Lucovitaal Calcium en D3 800 IE bruistabletten voor het behoud van sterke botten en de ondersteuning van soepele spieren. Nu alle Lucovitaal 2 plus 3 gratis. Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig.
5: Centraal Beheer Ondernemersdesk met Tessa.
6: Hallo, met bouwbedrijf Pim van der Steen. Ik ben al maanden druk met een enorme renovatie, maar ben zelf helemaal gesloopt.
5: Ai, de man met de hamer.
6: Ja, en gisteravond tijdens het voorlezen had ik het ineens over klusje nooit genoeg.
7: Even over je zakelijke risico's. Door vaker vrij te nemen verklein je de kans op fouten en uitval. Onze specialisten helpen je met de juiste zakelijke verzekeringen. Centraal Beheer.
8: De komende weken is het Hebbes bij Ben. 30 gig en 200 minuten voor maar 9 euro per maand. Of combineer deze bundel met bijvoorbeeld de iPhone 16.
9: Hebbes.
8: Kijk op ben.nl.
10: Klaar voor de zomer met jouw trendy sandalen voor een Scapino prijs. Nu tot 30% korting op heel veel slippers en sandalen. Neem die stap. Scapino.
11: Bedtijd met Swiss Sense. Je neemt een aanloop. Je springt.
12: Joehoe!
11: Wat een comfort. Perfect afgestemd op jouw lichaam. En een heerlijke landing. Nu Pinksterdeals met 5% extra korting. Swiss Sense.
10: Nu bij Scapino tot 30% korting op heel veel slippers en sandalen.
13: Nog een keer! Papa, sneller!
14: Heb je net dat beetje extra nodig? Dan heeft Campina iets nieuws. Yoghurt met extra proteïne. Natuurlijk, rijk aan proteïne en net zo lekker als je gewend bent. Nieuw, Campina Extra Proteïne Yoghurt. Natuurlijk, rijk aan proteïne. Campina, voor een betere morgen. Ga ook eens voor een heerlijk glas Campina Lang Lekker Extra Proteïne. Probeer nu.
15: Vrachtwageneigenaren, chauffeurs en fleetmanagers, opgelet. Zorg dat je voor 1 juli bent voorbereid op de vrachtwagenheffing. Netlink helpt je daarbij als jouw vertrouwde Nederlandse partner. Bestel je OBU op netlink.nl.
16: Bij TUI heb je meer opties en dus meer keuze. Je hele vakantie in één keer geregeld met het perfecte hotel? Of trek je eigen plan met alleen een vliegticket of verblijf? Het kan allemaal binnen ieder budget. Boek de beste last minutes nu met korting tot wel €400 per persoon. Ga naar TUI.nl, de TUI-app of je reisadviseur. TUI. Live happy.
15: Bestel je OBU op netlink.nl.
17: Op windenergie van de Noordzee kun je wel bouwen. Wij maken groene energie slimmer en goedkoper. Steeds slimmere energie van de bron.
18: De lente. Je voelt echt het fijnst op twee wielen. Heerlijk de voorjaarszon in je gezicht. De wind in je haren. Kom daarom deze lente naar jouw gezellige fietsenwinkel in de buurt. En maak een proefrit op een van onze nieuwe, comfortabele of avontuurlijke e-bikes. Maak een proefrit en fiets de lente met Gazelle.
17: Steeds slimmere energie van de bron. Dat is een Nederland dat 100% groene energie gebruikt en daardoor goedkoper uit is. Daar doen we het voor. Ga naar vandebron.nl.
19: Autotaalglas zit echt overal.
20: Opgelost. Autotaalglas.
21: Het lekkerste groente en fruit van Albert Heijn. Zo supervers en voordelig. Met deze week AH courgette en aubergine. Zo fris en mild van smaak. Nu 2 stuks voor maar 99 cent. En AH rode paprika. Zo knapperig en fris zoet. Nu 1 plus 1 gratis.
22: Dat is een lekkere van Albert Heijn.
23: Bij NCOI leggen we al 30 jaar de lat hoog voor onszelf. Zo hebben we al onze opleidingen en trainingen compleet vernieuwd. Slimmer, korter, voordeliger. Ze starten na de zomer, dus ga snel naar ncoi.nl.
24: Boek nu de Powerpop Musical en Juliet tijdens de Musical 10-daagse. En krijg een gratis Rang Upgrade. De ultieme feel-good show met alle iconische hits uit de 90's en Zero's. Vanaf september te zien in het Beatrix Theater. Pak je kans op musical10daagse.nl.
25: Als ondernemer wilt u door. Financier uw vastgoed via mogelijk.nl. Mogelijk. Verder met vastgoedfinanciering.
26: Hey, jij reist toch veel voor je werk met de trein?
27: Klopt, minstens 2 dagen per week.
0: En jij?
1: Ik meestal maar één keer per maand.
0: En jullie reizen allebei met de NS Business Card?
1: Ja, met ieder een ander abonnement. Ik ben zelfs voor dat ene ritje per maand al voordeliger uit.
0: Combineer de NS Business Card met het DAL-abonnement en je medewerkers reizen met 40% korting naar het werk. Bestel nu op ns.nl/zakelijk.
25: Ook voor herfinanciering. Mogelijk.nl.
2: Stel je voor dat je in de techniek niet nog harder werkt, maar slimmer. Omdat warmtepompen op afstand uitgelezen kunnen worden. Zodat je monteurs precies weten wat ze moeten repareren. Ontdek onze slimme technologie op kpn.com/slimmerwerken. KPN, voor een beter werkend Nederland.
3: Pinksterdeals bij Gamma. Dit weekend vanaf 30% korting op verf en bytes en 1+1 gratis op Florella potgrond. Doe het lekker zelf,
9: dat zeg ik.
12: Via je smart speaker, app in de Randstad en Limburg op FM. En in heel Nederland op DAB+. ANP.
26: Goedemiddag, ik ben Daphne van der Meijs. Het COA heeft nog geen oplossing als er vanavond weer te veel asielzoekers zijn in Ter Apel. Door drukte in de opvang mogen alleen kwetsbare mensen naar binnen, zoals zwangere vrouwen. Er zijn wel plekken vrijgekomen, maar pas eind van de dag is duidelijk hoeveel nieuwe asielzoekers er zijn. Vannacht moesten 50 mensen in Stadskanaal slapen. Er is niks meer aan de hand in een politiebureau in Lelystad. Dat werd eind van de ochtend ontruimd omdat iemand iets had meegenomen dat leek op een explosief. Experts zagen dat het om een handgranaat ging. Die hebben ze veiliggesteld meegenomen. Daarna werd het gebouw weer vrijgegeven. De gemeente Amsterdam gaat mensen met een koopwoning verbieden om ook nog in een sociale huurwoning te zitten. Zo'n 1000 huurders hebben een koophuis, maar volgens de gemeente zijn die huurwoningen bedoeld voor mensen die betaalbare woonruimte hard nodig hebben. Bij bijvoorbeeld een scheiding kan een uitzondering worden gemaakt. En de traditionele fotosessie van het koninklijk gezin is weer geweest en daar zei de koning zich zorgen te maken over de verharding van demonstraties, zoals die in Loosdrecht. Hij vindt protesteren een groot goed, maar hoopt wel dat er tegen de verharding wordt opgetreden. De fotosessie was dit keer op landgoed Klingendaal in Wassenaar. Dan nu het weer van Weer Online. Vanmiddag is er een afwisseling van wolken en zon en het blijft overal droog. Het is 23 graden. Morgen is er veel zon en wordt het 26 graden. En dit was het nieuws op Slam.
27: Ik vraag me dan af of Willem-Alexander dan wel kans zou maken op een sociale huurwoning. Want hij heeft geen huis, maar een paleis. Dat is toch iets anders natuurlijk. Even kijken naar de wegen. Verkeerde Flitsmeister. Vertragingen vanaf 10 minuten. Eerst op de A27. Utrecht-Gorkum voor Noordeloos daar 16 minuten. De A27 Gorkum-Breda voor Hoijpolder 17. En de A28, daar is wat aan de hand. De parallelbaan is dicht. Dat gaat nog duren in ieder geval minimaal een uur. Tussen Amersfoort, Vathorst en Hoevelaken. Daarom ook 12 minuten extra.
28: Hey, ik kan niet werken vandaag.
29: Hoezo?
28: Sorry, het is WK.
30: Scoor nu een LG 55-inch OLED 4K Smart TV plus soundbar voor €1128. En ontvang een barbecue cadeau. Mediamarkt.
31: Ga je trouwen? Jouw allermooiste pak op maat vind je bij Roka.
32: Gun jezelf ruimte, weg van de massa, met Eliza Was Here. Boek je last-minute vakantie met uniek verblijf, huurauto en vlucht nu op elizawashere.nl.
33: Nu een wel heel stralende prijs bij Trekpleister. Heel veel Finish vaatwastabletten voor maar €35,99. Ga dus snel naar de winkel of trekpleister.nl. Trekpleister, waar kunnen we je blij mee maken?
34: Elektrisch rijden is niet de toekomst, maar juist nu de slimste keuze. De Polestar 4 is nu verkrijgbaar als Business Edition. Meer tech en meer comfort voor €59,800. Bekijk de extra's op polestar.com.
35: De Belastingdienst heeft vanaf 1 mei een nieuw rekeningnummer.
36: Oh, wat betekent dat voor mij?
35: Nou, betaal je via automatische incasso? Dat hebben wij al voor je aangepast.
36: En wat als ik zelf geld moet overmaken?
35: Gebruik dan het nummer uit onze brieven of digitale post en pas dit aan in je online bankomgeving.
36: En moet ik verder nog ergens op letten?
35: Ja, wij sturen nooit betaalverzoeken via telefoon, sms, e-mail of berichtenapps. Heb je nog vragen? Kijk op belastingdienst.nl/bank.
37: Dit programma wordt mede mogelijk gemaakt door Vodafone Business. Cyberveiligheid voor veilig ondernemen.
38: Boost. Boost your summer.
39: De Slam Festivalmaand. Score deze hele maand tickets voor de dikste festivals. Deze week Ultrasonic Festival.
40: Slam.
39: Thomas van Empelen.
27: Toch altijd een beetje de vraag. Hè? Gaat het licht uit vanwege schaamte of is er wat anders aan de hand? In ieder geval zometeen Turn the Lights Off. Just Jack Style John. Eerst Raven met DJ Paul Elstar.

Deze track horen we over een jaar nog steeds, denk ik. Just Jaxtel John en Turn the Lights Off. Daarvoor nog even lekker 90's gegeven met DJ Pijlstak en Rainbow in the Sky. Vandaag in het nieuws nog dat heel Vinted, weet je wel, de tweedehands kleding verhandelplatform, helemaal vol staat met de troep van Shein en Temu. Eén garantie hier, geen rommel. Wat dacht je van de nieuwste Martin Garrix? Grand Slam komt eraan naar Ariana Grande. Yanken!

Martin Garrix, Ed Sheeran en Repeat It. Het is deze week de Grand Slam. En op zich slim is een titel, Repeat It. Is toch een beetje... Ja, je moet het manifesteren tegenwoordig. Met de hoop dat mensen het nog een keer afspelen. Waardoor het hoger in de hitlijsten terechtkomt. Eén ding is zeker, de track heeft 12 jaar op de plank gelegen voordat ze hem hebben uitgebracht. En op zich, als het een auto was geweest, dan was hij al afgeschreven, weet je wel. Hij is dan meteen de track die eigenlijk nooit kan op de sterfdag van Pim Fortuyn. In plaats van de Sugar Babes, nu Chesto, The Business Slam. Let's get down.

0: wat een goede plaat hij zegt. Throwbackie uit de Zero's, Sugar Babes en Hole in the Head. Doen we altijd denken aan de avonden die we hadden vroeger in de straat van mij. Dan gingen we SingStar spelen. Ken je dat nog? Een microfoontje, PlayStation 2 aanjakkeren. En ik kwam er dus achter toen al dat je gewoon in de maat kon meeneurien. En dan kon je dus ook SingStar winnen. Dat deed ik met de Sugar Babes. Mooi man. Dat maakte geen reet uit wat je deed. Zometeen een onhandige uitspraak van Willem-Alexander. Die heeft wat gezegd. Dan denk ik, ja, dat is dan net weer onhandig. Dat zometeen. Mabel komt eraan, Don't Call Me Up. En die grote ex Grand Slam, Yugel, Jamaican Bam Bam. Onderweg.
1: Deze week komt je trek aan zijn trekken. Want bij elke Domino's afhaalpizza krijg je er een extra voor nada. Honor the craving. Domino's.
2: Jij op vakantie, plus alle buren op vakantie, is vrij spel voor inbrekers. Hoppa. Plus de anti-inbruikhulp van Interpolis is doei inbrekers.
3: Drie sterren slot.
2: Hou je huis veilig met de anti-inbruikhulp van Interpolis. Zoals onze slotentool, waarmee je makkelijk checkt hoe veilig jouw sloten zijn. Interpolis. Glashelder.
4: 5%, 10%, 15%. Geen schaapjes, maar korting tellen. Want met 15% korting op al onze matrassen word je slapend rijk. Shop nu online en in de winkel. IKEA. Een wereld aan ideeën.
5: Werkschoenen nodig om mee door te beuken? Trek Hikes aan. Topkwaliteit voor het echte werk. Ontdek ze op hikes.nl. Hikes.
6: Smint. En ineens zie je dat je vriendin die blik heeft zo van, er is iets. Ben je je trouwdag vergeten? Nee, dan je moet er zelfs nog ten huwelijk vragen. Maar dan zie je het. En je hoort jezelf ineens zeggen, hey schat, kappertje gepakt? Leuk die balayage. Smint.
7: Boost yourself.
5: Hikes werkschoenen. Gebouwd om door te beuken. HAIX.nl.
8: Jouw voorbereiding op een spannende sportzomer begint bij de Postcode Loterij. Want naast alle andere prijzen maak je alleen deze maand ook kans op een van de 250 tv's met soundsystem. Dat is een mooie aftrap. Speel mee op postcodeloterij.nl.
9: 18 plus speelbus.

0: keukenloods.nl. De inbouwapparatuur en keukenspecialist.
1: Bij Plus houden we van eten rechtuit het seizoen. Nu op zijn best, met lekker veel voordeel. Zoals Plus Nederlandse Roma en Trostomaten, alle schalen, 1 plus 1 gratis. En Plus Bramen en Frambozen, 225 gram, 2,99. We doen met je mee. Plus.
0: De laatste keukentrends. Keukeloos heeft het.
2: Oh, nieuwe sneakers. Oh, mooi merk. Oh, wat een goede kwaliteit.
3: Ja, met een supergoeie deal, gekocht op Otrium.
2: Oh, Otrium?
3: Op Otrium shop ik al mijn favoriete fashionmerken voor outletprijzen. Otrium, jouw online fashion outlet.
4: Dit is een ziekmakende bacterie. Zo te horen heeft hij niet het beste met ons voor. En wij worden steeds minder weerbaar. Daarom is het belangrijk dat je weet hoe je infecties kunt voorkomen. Kijk wat je kunt doen op sameninfectieveilig.nl. Voor elkaar, tegen infecties.
5: Nu bij Otrium, 15% extra korting op jurken van French Connection. Guess en meer.

0: beste in sportvoeding.
1: Kom dit weekend naar Intratuin, want er zijn Pinksterdeals. Met mooie kortingen op een selectie barbecues en tuinmeubelen. Vanaf zaterdag tot en met tweede Pinksterdag in de winkel en online. Kijk voor openingstijden op intratuin.nl.
0: Shop nu bij XXL Nutrition, de grootste in sportvoeding.
2: Chris?
3: Ja?
2: Hoef jij niet te werken vandaag?
3: Nou, bij de Belastingdienst bepaal je zelf de indeling van je werkweek. Zoals 36 uur werken, verdeeld over 4 dagen.
2: Dus, heb je nu...
3: Een vrijdag? Wel een overleg natuurlijk.
2: Oh, dat is goed geregeld. Werken bij de Belastingdienst, dat werkt voor jou. Check werken.belastingdienst.nl.
4: Hoe leg je in het Bulgaars uit dat je startonderbreker op hol is geslagen? Met Wegenwacht Europa meld je pech gewoon in het Nederlands. En met ons lokale netwerk is hulp altijd dichtbij. Dan ga je toch wat geruster op vakantie. Sluit nu Wegenwacht Europa standaard af met 20% korting. ANWB en gaan.
5: Klaar voor de zomer met jouw trendy sandalen voor een Scapino prijs. Nu tot 30% korting op heel veel slippers en sandalen. Neem die stap. Scapino.
6: Terug van nooit weg geweest. Hero Cassis. Zo verfrissend fruitig, dat moet je proeven. Hero Cassis. Ouderwets lekker.
5: Nu bij Scapino tot 30% korting op heel veel slippers en sandalen.
7: Laat je mandje maar vol bij Trekpleister. Nu Tena enkel pakken 3 stuks voor 10 euro. Ga dus snel naar de winkel of trekpleister.nl.
8: Staatsloterij bestaat 300 jaar. Daarom pakken we groots uit met een gratis jubileumtrekking. Ja, echt helemaal gratis. Met een hoofdprijs van 1 miljoen en vele andere prijzen. Speel ook gratis mee en activeer uiterlijk 28 mei je lot op staatsloterij.nl. Staatsloterij. Al 300 jaar de loterij van Nederland. Speel bewust 18+.
7: Ook voordelig per trekpleister 1+1 gratis op alles voor Weeker en Modifast.
9: Het is Pinksterfestival bij Leen Bakker. Met 20% korting op alles. 20% op alles. Dus kom naar de winkel of shop op leenbakker.nl.
10: Het is er iets over 2:30. Weer online weerbericht voor je vanmiddag. Wolken en zon, dus overal droog. Lekker, ook wel eens lekker. 23 graden is de max. Morgen heel veel zon. En het begin van een hele lange 1,5 weken zomerperiode minimaal. Met 26 graden morgen al. Dan even kijken naar de wegen. Het is redelijk druk. Donderdag ook. Het is 43 kilometer van de klok slaat op dit moment. Dit zijn de vertragingen vanaf 13 minuten. Eerst op de A2 Utrecht en Bos voor Everdingen 14. Dan de A27 Gorkum-Breda tussen Werkendam en Henk. Daar 17 minuten extra. En de A28 Zwolle-Amersfoort voor Hoevelaken. Daar is de parallelbaan dicht. Het gaat nog een 30 minuten duren. Nee, langer trouwens inmiddels. Nu 4 uur zie ik in mijn scherm. Een kwartier extra op de A28.
11: Thomas van Empelen.
10: Willem-Alexander zometeen met een onhandige uitspraak. Max Tyler komt eraan. Mabel, eerst YouGel. Dit is Jamaican. Bam.

0: fotomoment geweest van de koninklijke familie. Dat betekent ook dat er veel vragen zijn gesteld. En dat kan natuurlijk gaan over politiek, maar het kan ook gewoon over relaties gaan.
1: Thomas van Empelen.
0: Ja, bijvoorbeeld iemand durfde te vragen, gelukkig ook, of Alexia nou echt een relatie heeft gehad met Antoon. Of nog steeds heeft ook. Nou, daar is nieuws over. Alexia heeft het volgende gezegd. Of iets wel of niet mag volgens de mediaregels kunnen we allemaal wel achterwege laten. Er wordt van alles gespeculeerd. Ik weet dat ik niet altijd slimme dingen heb gedaan in de context van media, maar ik weet mijn eigen waarheid, dat mag ik hopen. Ik weet wie ik ben en ik weet wie mijn vrienden zijn. Meer kan ik daar echt niet over vertellen. Ik weet niet waar ze die mediacursus heeft gehad, maar ze heeft gewoon een relatie met Antoon gehad of nog steeds. Ook Maxima greep nog in tijdens het interview van ja, ze hoeft niks te zeggen. Hey, en dan Willem-Alexander heeft ook wat geroepen. Onder andere ook over het slavernijverleden en het kolonianenverleden van Nederland. En ook wat het Koninklijk Huis daarmee heeft gedaan. En koning Willem-Alexander komt dan met een tekst waarbij je denkt, ja god, dit is net onhandig om te zeggen. En Willem-Alexander zegt namelijk dat hij het belangrijk vindt om de geschiedenis met open vizier te benaderen. Van alle uitspraken kies je dan weer iets uit de middeleeuwen met een vizier. Dat gaat over geweld. Dat is onhandig. Hits op Slam, dacht je van Alex Warmer. Nadia Ali, eerste gala. Dit is Melody.

Throwbacky. Uit begin Zero's met een lekker Becky trouwens. Ook Nadia Ali en Io Rapture hierbij Slam. Moet ik zeggen, deze komt volgens mij 2002 uit mijn hoofd. Een paar jaar later maakte Avicii begin Tense deze remix ervan. En die vind ik eigenlijk stiekem nog net even een klapje beter. Nog maar even een paar seconden. Nou goed, dat was ook aan de tijd dat ik zelf gigantisch veel naar Slam luisterde. Toen ik er nog niet werkte, voor de duidelijkheid. Zometeen, morgen in de Mixmarathon, zometeen al met zijn plaat Waterfalls, James Hype.

0: James Hype, Sam Harter en Bobby Brown hier. Waterfalls bij Slam. Zometeen meer hits. Slam. Coming up. When I met you in the sun. Bedankt van deze drie. Calvin Harris. De Bousa. En Offenbach. Slam.
1: Dit programma wordt mede mogelijk gemaakt door Vodafone Business. Cyberveiligheid voor veilig ondernemen.
2: Vakantie viert iedereen gewoon anders. De een wil naar Samos, de andere reist graag solo. Boek jouw favoriete bestemming op transavia.com.
3: Nog een keer! Papa, sneller!
4: Heb je net dat beetje extra nodig? Dan heeft Campina iets nieuws. Yoghurt met extra proteïne. Natuurlijk, rijk aan proteïne en net zo lekker als je gewend bent. Nieuw, Campina extra proteïne yoghurt. Natuurlijk, rijk aan proteïne. Campina, voor een betere morgen. Ga ook eens voor een heerlijk glas Campina lang lekker extra proteïne. Probeer nu.
2: Vakantie viert iedereen gewoon anders. De een wil

0: die het een tikkie anders doet.
1: Bij Transavia is ook deze zomer de prijs waarvoor je boekt, de prijs waarvoor je vliegt. Geen verrassingen achteraf, dat vinden wij niet normaal. Gewoon.
2: Ja, het is weer giga gratis week bij Albert Heijn. Dat betekent giga veel gratis producten. Wat dacht je van alle L'Oréal en Garnier 2 plus 3 gratis? Walrapad textiel 1 plus 2 gratis? En AH Nederlandse aardbeien 400 gram 2 bakken voor €5,99. De meeste en de beste aanbiedingen van Albert
3: Heijn. Zonalarm! Smeer hem naar Kruidvat, want daar is nu heel veel zonbescherming 1 plus 1 gratis.
4: Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig.
5: Wie denkt dat hij het kan en wie denkt dat hij het niet kan, hebben beide gelijk. Dus stap in. Klim, bouw, sjouw, word nat, word vies, verlies, verlies je adem, verlies je twijfel en bewijs aan jezelf dat je gelijk hebt. Als je denkt dat je meer kan dan je denkt. Wij staan er klaar voor. Ready, set, Ford. Verleg je grenzen in de elektrische Ford Explorer vanaf €35.950 of zakelijk vanaf €212 per maand. Boek nu je proefrit op Ford.nl.
6: De Keukenkampioen Playoffs zijn in volle gang. Wie zien we volgend seizoen in de Vriendenloterij Eredivisie? Beleef het spektakel live via ESPN.
7: Nu bij Karwei 30% korting op alle raamdecoratie, ook op maatwerk. Bekijk al onze acties in de digitale folder of download de app. Karwei, maak het mooier.
6: Wie wint de Keukenkampioen Playoffs? Kijk live via ESPN.
8: Uit pure woede je zonnepanelen van het dak trekken met je blote handen, schreeuwend, in het volle zicht van je buren, omdat je jaarlijks honderden euro's aan terugleverkosten gaat betalen? Slecht plan. Nee, dan een goed plan. Zonneplan. Geen terugleverkosten, wel zonnebonus. Ga naar zonneplan.nl. Goed plan. Zonneplan.

0: Alleen bij Vodafone. Maximale snelheid tot 1 gigabit per seconde bij alle unlimited abonnementen. Dat is pas echt unlimited.
1: Ik wil sneller, snel, zonder te remmen. Vodafone.
0: Ga snel naar de winkel of naar Vodafone.nl.
2: Nu bij Coolblue zakelijk. Upgrade je werkplek met de ThinkPad laptops en ThinkVision monitoren van Lenovo. Bestel ze op Coolblue.nl.
0: Vodafone Unlimited, vanaf 22,50 per maand. Ook voor ondernemers. Ga snel naar de winkel of naar Vodafone.nl.
1: Ik wil sneller, snel.
3: Dit is Boef en familie Janssens eerste subboardavontuur. Boek nu je zomervakantie aan de kust. Je eigen huis af vanaf €699. Kijk snel op lendl.nl.
4: Zeg je vliegtickets? Dan zeg je...
1: vliegtickets.nl.
4: Vertrouwd sinds 1999.
5: Beste ondernemers, het zijn weer de Citroën Business Days. Profiteer tot 30 juni tot €12.000 korting... en 5 jaar lang 0% rente op de financiering van een nieuwe Citroën bedrijfswagen. Standaard tot 8 jaar garantie. Dat is het betaalbare comfort van Citroën.
4: Vertrouwd sinds 1999.
6: De merkenstorm steekt weer op met stormachtige kortingen. Nu 50% korting op elk tweede product van alle A-merken. In de winkel of op hollandandbarrett.nl.
7: Soms voelt het alsof je niet vooruit komt. Totdat het wel lukt. Er is altijd een weg. Met die overtuiging proberen we bij Vattenfall steeds meer fossielvrije stroom op te wekken uit wind en zon.
8: Ja, dus snel naar Jumbo voor kies en mix barbecue. Zoals spiezen, worstjes en koolsla. 4 voor maar €10. Barbecue beukers. Dat is de ja van Jumbo.
9: Via je smart speaker, app in de Randstad en Limburg op FM. En in heel Nederland op DAB+. ANP Nieuws.
10: Goedemiddag, ik ben Mario Kwaaitaal. De rechtbank in Rotterdam heeft Ines Wesky schuldig bevonden aan het lekken van vertrouwelijke informatie aan criminelen, maar ze hoeft niet terug de cel in. De straf is gelijk aan de 42 dagen voorarrest. De rechter vindt dat er vormfouten zijn gemaakt, dat ze geen advocaat meer is en dat haar gezondheid niet best is, heeft ook meegespeeld. Een topsporter die in maart werd opgepakt voor kindermisbruik heeft volgens het OM zeker 60 slachtoffers gemaakt. Maar misschien waren het er nog veel meer. De man zou 2 jaar geleden een jongen van 10 hebben misbruikt, waarna de zaak ging rollen. En hij wordt er ook van verdacht 5 jaar lang kinderporno te hebben gemaakt. In de Marokkaanse stad Fes is een gebouw ingestort. Zeker 4 mensen kwamen onder het puin terecht en hebben het niet overleefd. Een paar anderen raakten gewond. Het gebeurde in een dichtbevolkte wijk. Een paar maanden geleden gebeurde in Fes al iets soortgelijks. Toen kwamen 22 mensen om het leven. En er gaan al een tijdje geruchten dat prinses Alexia iets zou hebben met zanger Antoon, en voor het eerst heeft ze daarop gereageerd. Na een fotosessie werd haar gevraagd wat er waar is van de verhalen. Ik weet wie ik ben en wie mijn vrienden zijn en meer kan ik er niet over vertellen, zei ze. Ik heb het liever niet over zulke privézaken. Het weer van Weer Online. In het noorden veel bewolking, verder laat ook de zon zich zien. Het is 17 tot 23 graden. Vanavond blijft het ook nog lang aangenaam. Morgen wordt zomers warm met 25 of 26 graden. En dat was het nieuws op Slam.
11: Antoon! Nou, heel eerlijk, doe je goed met Alexia. Mocht je luisteren, Antoon, lekker bezig, jongen. Een goede catch. Het is iets over 3. Dus we kijken naar de wegen. 67 kilometer. Dit zijn de vertragingen vanaf 22 minuten. Eerst op de A2 Maarsen en Bosch voor Everdingen over de parallelbaan. Een half uurtje extra dan de A4 Antwerpen-Dinteloord voor Bergen op Zoom Zuid 23. En de A58 Vlissingen Bergen op Zoom voor Bergen op Zoom Zuid voor de duidelijkheidsspecificatie. Daar 22 minuten extra.
12: Werkzoeken.nl, voor banen waarin je wel door kan groeien.
13: Yes!
14: Bij Plus zijn we ook dol op lekker buiten eten. Daarom hebben we de beste barbecue-aanbiedingen. Zoals Plus spare ribs per 500 gram, €4,99. En alle Heineken, Desperados en Corona 0.0, nu 1 plus 1 gratis. We doen met je mee, Plus.
12: Werkzoeken.nl, voor wie werk met meer uitdaging zoekt.
13: Yes!
15: Voordat ik hier manager werd,

0: Dit programma wordt mede mogelijk gemaakt door Vodafone Business. Cyberveiligheid voor veilig ondernemen.
1: Boost. Boost your summer. De Slam Festivalmaand. Score deze hele maand tickets voor de dikste festivals. Deze week Ultrasonic Festival. Thomas van Empelen.
2: Met zometeen die drie hitkanonnen uit Noorwegen. De Bausa komt eraan, Magnetic, zomerplaat. En deze is helemaal zomer, namelijk Calvin Harris en...

De Bausa. Drie gasten uit Noorwegen boekten een vakantiehuisje aan een groot meer en schreven toen deze grote zomerhit Magnetic bij Slam. En ik zal eens te kijken naar plekjes aan meren in Noorwegen en in Zweden. En ik weet het, Zweden is echt heel veel groter. Maar ik zag dus gewoon dat je dus gewoon een plek kan kopen voor 50.000 euro met een huis erop. Aan een meer met allemaal bossen om je heen. Dat ik denk, wat de fuck doen we hier in Nederland eigenlijk? En tegelijkertijd weet ik ook, mijn ouders wonen hier. Mijn opa en oma leven nog, weet je wel. Mijn zusjes. Dus ik kan niet weg. Stiekem zou je het af en toe wel willen. Zometeen Mix Marathon Track of the Week komt eraan. Clooney is dat nog even één dagje. Eerst deze throwback. Yves Gwen Stefani. Let me

Offenbach, Norma, Jean, Martin bij Slam. En Overdrive daarvoor nog de Mix Marathon Track of the Week gehad van Clooney en One Question. De nieuwe Mix Marathon Track of the Week wordt bekendgemaakt morgen om iets voor tweeën. Spannend. Ja, en dan in de categorie wil je dit weten eigenlijk. Maar het kabinet is hiermee bezig. Die willen namelijk meer openheid creëren over de loonkloof tussen mannen en vrouwen. Maar ja, je mag niet discrimineren. Dus eigenlijk moeten alle salarissen zo'n beetje binnen grote bedrijven openbaar worden. Specifieke bedrijven en organisaties met meer dan 100 medewerkers moeten volgens dit plan van het kabinet regelmatig gaan openbaren wat de salarissen zijn binnen een bedrijf. En het is natuurlijk altijd de vraag of je dat wil weten. Wil ik het weten dat bijvoorbeeld een buurman bij een andere radiozender hier op 3 meter afstand, letterlijk, dan misschien het dubbele verdient voor hetzelfde werk? Wil je dat weten, is de grote vraag. Tegelijkertijd de loonkloof tussen mannen en vrouwen overstijgen. Dat wordt ook wel tijd trouwens. Dat is toch lijp? Volgens mij was het verschil iets van 6-8%. Wat vrouwen dus standaard minder verdienen dan mannen voor hetzelfde werk. En laten we eerlijk zijn, vrouwen zijn organisatorisch toch echt wel beter dan mannen. Weet je wel? Bij mannen moet je altijd weer vragen, van, heb je dat nou eigenlijk gedaan of niet? En dat diegene weer zegt, oh ja, dat ga ik doen. Weet je wel, altijd hetzelfde. Dit is Slam op de donderdag met Justin Timberlake.

0: Justin Timberlake en Mirrors bij Slam. Met zometeen de muziek van Haven komt eraan. I Run, en een plaat die slecht is mocht je diabetes hebben, van 50 Cent. En morgen vanaf 6 uur is het tijd voor de allerlekkerste vrijdag.
1: Bij Slam doen we dingen graag net even anders. Wij beginnen ons weekend al op vrijdag. Elke vrijdag

0: Q-Tone en Laura van Dam. De Slam Mix Marathon, ook deze vrijdag vanaf 6 uur.
1: Pinksterdeals bij Gamma. Dit weekend 25% korting op barbecues en 1 plus 1 gratis op Fancy Flames Houtskool. Doe het lekker zelf, dat zeg ik.
2: Bij TUI heb je meer opties en dus meer keuze. Je hele vakantie in één keer geregeld met het perfecte hotel? Of trek je eigen plan met alleen een vliegticket of verblijf? Het kan allemaal binnen ieder budget. Boek de beste last minutes nu met korting tot wel €400 per persoon. Ga naar TUI.nl, de TUI-app of je reisadviseur. TUI. Live happy.
3: Dagje shoppen? Kom dit Pinksterweekend naar Bataviastad en shop met korting tot wel 70% bij maar liefst 250 mode- en lifestyle-merken. Ontdek de winkels van Nike, Coach en Four. We zijn elke dag open tot 8 uur. Kom langs en shop bij Bataviastad. Dit is een ziekmakende bacterie. Zo te horen heeft hij niet het beste met ons voor. En wij worden steeds minder weerbaar. Daarom is het nodig elkaar te beschermen. Vooral voor mensen met een kwetsbare gezondheid. Kijk wat je kunt doen op sameninfectieveilig.nl. Voor elkaar, tegen infecties.
4: Laatste kans. Shop dit weekend in Bataviastad en maak kans op een lang weekend Parijs.
5: Ik verbaas me elke keer weer. Zo snel al je boel schoon met de schoonmaakspullen van Vibra. En zo verbazend voordelig. Schoonmaaktoppers voor Vibra-prijsjes. Hoe je het ook doet, dat doe je goed. Vibra.
6: Smeer hem naar Kruidvat, want daar is nu heel veel zonbescherming 1 plus 1 gratis.
7: Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig.
8: Nu bij Vibra, de schoonmaaktopper Dusty ontvetterspray voor maar €2,79. Ook in onze webshop. Hoe je het ook doet, dat doe je goed. Vibra.
9: Jij en die spullen van je komen er niet meer in.
10: Zijn de witte broodsweken ten einde? Bij Allsafe Mini-opslag vind je snel een tijdelijke plek voor spullen die je even niet kwijt kunt. Kun je rustig naar een nieuwe plek zoeken.
11: Allsafe geeft ruimte.
12: Kom dit weekend naar Intratuin, want er zijn Pinksterdeals. Met mooie kortingen op een selectie barbecues en tuinmeubelen. Vanaf zaterdag tot en met tweede Pinksterdag in de winkel en online. Kijk voor openingstijden op intratuin.nl.
13: Nu tot 50% korting. Kijk snel op olzee.nl.
14: Bij Action hebben we altijd extreem lage prijzen. Deze week wasparfum White Musk 150 ml voor maar €2,49. Of Energizer batterijen 10 stuks voor maar €1,99. Dat zijn de deals waar je heel blij van wordt. Ga voor nog meer extreem lage prijzen naar de winkel of kijk in de app. Action. Kleine prijzen. Grote glimlach.
15: Bij Plus zijn we ook dol op lekker buiten eten. Daarom hebben we de beste barbecue-aanbiedingen. Zoals Plus spare ribs per 500 gram, €4,99. En alle Heineken, Desperados en Corona 0.0, nu 1 plus 1 gratis. We doen met je mee. Plus,
16: overstappen voelt pas goed als alles klopt. Daarom maakt Leapmotor elektrisch rijden zorgeloos. Geniet standaard van veel comfort, scherpe prijzen en een Europees dealernetwerk. Maak jouw zorgeloze gevoel nog completer met voorraadkortingen tot €3.500. Of private lease vanaf €229 per maand. Ontdek het op leapmotor.nl.
17: De lente. Je voelt echt het fijnst op twee wielen. Heerlijk de voorjaarszon in je gezicht. De wind in je haren. Kom daarom deze lente naar jouw Gazelle fietsenwinkel in de buurt. En maak een proefrit op een van onze nieuwe, comfortabele of avontuurlijke e-bikes. Maak een proefrit en fiets de lente met Gazelle.
18: Vakantiegeld binnen? Maak het slim op met Celesta. Het originele wasbare dekbed. Nu 1 plus 1 gratis op onze populairste dekbedden. Op celesta.nl.
19: Montel bestaat 40 jaar. En dat voel je. Al 4 decennia lang maken we banken waar je heerlijk op zit. En dat vieren we deze week met 10% korting op alles. Montel. De bank is mooi, de prijs nog mooier.
18: Alleen deze week shop je jouw deluxe katoenen dekbed vanaf €49 op celesta.nl.
20: Boek de mooiste bestemmingen voor de zomervakantie op dereizen.nl of in een van onze winkels. Profiteer nu van onze vakantiegelddeals en krijg tot wel €450 korting. D-Reizen. Live your dreams.
21: De komende weken is het Hebbes bij Ben. 30 gig en 200 minuten voor maar €9 per maand. Of combineer deze bundel met bijvoorbeeld de iPhone 16.
22: Hebbes.
21: Kijk op ben.nl.
20: Profiteer nu van onze vakantiegelddeals. D-Reizen. Live your dreams.
23: Attentie alsjeblieft. Let op. Vandaag geen aanbiedingen. Je hoort het goed. Geen kortingen. Ook geen andere acties. Ik herhaal, geen aanbiedingen en geen kortingen.
0: Bij Hornbach vind je alles voor je project, behalve aanbiedingen. Wij bieden je iedere dag gegarandeerd de laagste prijs. Zelfs na je aankoop.

0: jij binnenkort trouwen? En ben je op zoek naar het allermooiste pak voor je bruiloft? Bekijk de collectie op roka.nl. Maak een afspraak en kom langs in een van de Roka-winkels. Roka Mannenmode. Voor een onvergetelijke trouwdag.
1: Het weer wordt mede mogelijk gemaakt door Roka.
2: Iets over 3:30 weer online weerbericht voor je. In het noorden aardig wat bewolking, verder in het land aardig wat zon. Het is zo'n 22, 23 graden. Wordt het morgen beter? Het antwoord is ja, ja, ja. Het is morgen zomers warm met 25 tot 26 graden. Lekker. Wat ben ik blij dat ik een klein gammel bootje heb, hij zegt, voor de deur. Heerlijk. En dan even kijken naar de wegen. 150 kilometer begint al druk te worden. Mensen hebben zin in het mooie weer, denk ik. Dit zijn de vertragingen vanaf 3:30. A2 Maarsen Den Bosch voor Everdingen over de parallelbaan 35 minuten. De A2 Den Bosch Utrecht voor de Empelbrug, daar een ongeluk gebeurt 32. En de A4 Antwerpen Dinteloord voor Berg op Zoom Zuid aansluiten in 35 minuten.
3: Thomas van Empelen.
2: Ja, zometeen iets. Dit moet ingevoerd worden bij de Appie. Ik vind dit mooi. Hoor je zometeen ook 50 Cent komt eraan. Eerst Haven, Iron.

0: ik zeggen, de nieuwe hits van Fisher. Ik hou er wel van. Rain was al een topplaat en deze ook. Favor. En hij doet ons ook een kleine favor. Namelijk morgenochtend om 8 uur 's ochtends hoor je hem in de Slam Mix Marathon Fisher. Een uur lang. Hoe lekker is dat? Hey, dan, wie het kleine niet eert, is het grote niet. Dat vergeet ik altijd, dat laatste woord. Maar... En dit zou toch fantastisch zijn als je statiegeld inlevert. Doe jij ook toch? Ik loop ook als een lichtelijke armoedzaaier met een plastic tasje. Wat soms al duurder is van de appie. Dat kost 90 cent tegenwoordig, hè, dat plastic tasje. Dat is eigenlijk duurder dan vaak het statiegeld wat erin zit. Dus je leidt verlies, maar toch prima. Ik ga naar de appie om daar mijn statiegeld in te leveren. Maar dat geluidje, ja, dat is natuurlijk niet heel bijzonder. En iemand heeft dit bedacht en ik vind het geniaal. Namelijk laten we de guy van de meme... Blikje in de water. En laten we die gebruiken als geluidjes voor de statiegeldmachine bij de appie. Luister even mee.
1: Ik vind het helemaal mooi. Dat is mooie dingen. Money.
0: Dat is goed. Mooi, hij zegt. Wat een top idee. Ik hoop dat iemand bij de appie het hoofdkantoor van de marketing luistert. Zometeen Ellie Goulding, Burn komt eraan. Eerst Chesto, Moneymaker. Dit is Lelo.

track die je natuurlijk alleen hoort bij Slam. Thomas Gray en Rumors. Ah, dat vind ik dan wel weer mooi dat Armin van Buuren heeft gezegd dat hij graag meer thuis wil zijn. Als ik ja zeg tegen een boeking, dan zeg ik dus nee tegen mijn gezin. Dus je weet één ding zeker, als je Armin van Buuren bijvoorbeeld op Tomorrowland ziet of een andere plek, dan weet je één ding zeker. Hij staat daar met alleen maar liefde voor muziek. Je hoort hem nu op Slam. Armin van Buuren, dit is Dream A Little Dream.

0: Armin van Buren, Sam Gray en Dream, A Little Dream. Zometeen het laatste ANP-nieuws komt eraan. En er is bewijs dat Fransen echt de meest verschrikkelijke ouders zijn. Dat zometeen. Slam. Coming up. En gegarandeerd deze drie. Jason Derulo zometeen. Jaden Boysen. En ook Avicii is erbij. Blijf erbij bij Slam. Slam.
1: Dit programma wordt mede mogelijk gemaakt door Vodafone Business. Cyberveiligheid voor veilig ondernemen.
2: Staatsloterij bestaat 300 jaar. Daarom pakken we groots uit met een gratis jubileumtrekking. Ja, echt helemaal gratis. Met een hoofdprijs van 1 miljoen en vele andere prijzen. Speel ook gratis mee en activeer uiterlijk 28 mei je lot op staatsloterij.nl. Staatsloterij. Al 300 jaar de loterij van Nederland. Speel bewust 18+.
3: Ik wil als Dino.
4: Aan de start van de avondvierdaagse verschijnen is al een sport op zich. Daarom helpt ASR als trotse hoofdsponsor om wandelen makkelijker en leuker te maken. Ontdek op asr.nl de ultieme avondvierdaagse checklist en hoe je beloond wordt voor wandelen. Dit doet ASR voor jou en een gezondere samenleving. ASR doet het.
5: Van Green Choice krijg je positieve energie met 100% groene stroom uit zon en wind. En door samen bij te dragen aan natuurprojecten. Dichtbij! En ver weg? Als klant doe je daar automatisch aan mee. Green Choice. Positief.

0: gratis bij jouw nieuwe keuken. Met keuze uit Whirlpool, Etna en nog veel meer. Keukenconcurrent, gegarandeerd de laagste. Prijs van Nederland.
1: De positieve energie van Greenchoice is er ook voor ondernemers. Kijk op greenchoice.nl/zakelijk.
2: Maak zelf je buitenplek met karwei. Profiteer nu van wel 25% korting op alle tuinhout. Karwei, maak het mooier.
3: Het zijn weer hebben weken bij Kruidvat. Met nu alle Head & Shoulders 2 plus 3 gratis. Die steekt er toch met kop en schouders bovenuit. Allemaal op naar...
4: Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig.
5: Hallo allemaal, ik ben het, Lieselot van Prijsvrij.
6: Lot, je bent op de radio, hè?
5: Weet ik heb een belangrijke mededeling.
6: Over de vakantiegeld Supersaleweken?
5: Ja, dat wou ik dus zeggen.
6: Oh, sorry. Ook zo'n zin in vakantie? Prijsvrij vakanties.
2: Sporten? Het dagelijks leven, dat is pas topsport. Gelukkig is er nu Optimaal Proteïne Extra. Een dagelijkse portie proteïne met extra vezels en multivitamines in een handig flesje. Zo kan jij weer even door. Optimaal Proteïne Extra. Smaakt lekker, voelt goed.
5: Heb jij ook zo zin in vakantie?
6: Prijsvrij vakanties.
7: Even proosten, even borrelen, even sparren. Bij Spar kiezen mixen jouw favoriete tapas, zoals olijven, aioli, fuet. 2 voor maar €4,50. Ga snel naar jouw Spar in de buurt.
8: Social deal, thuisbezorgdeals, take 1 en actie, bo!
9: Ontdek de beste thuisbezorgdeals en meer op socialdeal.nl.
8: Ah, daar is de pizza. Oké, team, vreten.
9: Social deal, deals die je niet mag missen.
10: Kampioen tegen kampioen. Onze king of kickboxing, Rico Verhoeven, staat tegenover de beste bokser aller tijden. Alexander Usyk, live vanaf de piramides van Giza. Dit is het moment van Rico.
11: When I land my best punch, she will go down.
10: 23 mei, alleen te zien op de Zone.
9: Ontdek ook de beste Pinksterdeals op socialdeal.nl.
12: Klaar voor de zomer met jouw trendy sandalen voor een Scapinoprijs. Nu tot 30% korting op heel veel slippers en sandalen. Neem die stap. Scapino.
13: Autohuur met Sunnycars voelt alsof de kinderen niet mee zijn. Kieselstranden, zandwoorden, hectisch verkeer verdwijnt. Vakantie kan chaotisch zijn, maar wie zorgeloos een auto huurt zegt... uno, dos, no stress, geen eigen risico... Nooit onverwachte kosten, altijd volledig verzekerd. Zo voelt autohuur zonder zorgen. Ga naar je reisadviseur of sunnycars.nl.
12: Nu bij Scapino tot 30% korting op heel veel slippers en sandalen.
14: Bij Plus houden we van eten rechtuit het seizoen. Nu op zijn best met lekker veel voordeel. Zoals Plus Nederlandse Roma en Tros tomaten, alle schalen, 1 plus 1 gratis. En Plus bramen en frambozen, 225 gram, 2,99. We doen met je mee. Plus.
15: Deze week komt je trek aan z'n trekken. Want bij elke Domino's afhaalpizza krijg je er een extra voor nada.
16: Honor the craving. Domino's.
17: Helemaal los bij Ethos.
18: Met heel veel aanmerkvoordeel, zoals heel veel mondverzorging. 2 plus 2 gratis. Profiteer van deze en nog veel meer helemaal los deals in de winkel of shop op ethos.nl. Mooi van Ethos.
19: Je hebt sale, je hebt super sale en je hebt de Simpel super super super sale. Zo krijg je nu bij Simpel 30 gig voor maar €2,50. Bestel snel op simpel.nl.
20: Jij op vakantie plus alle buren op vakantie is vrij spel voor inbrekers.
19: Hoppa.
20: Plus de anti-inbruikhulp van Interpolis is doei inbrekers.
19: 3 sterren slot.
20: Hou je huis veilig met de anti-inbruikhulp van Interpolis. Zoals onze slotentool, waarmee je makkelijk checkt hoe veilig jouw sloten zijn. Interpolis. Glashelder.
21: Het zijn weer hamerweken bij Praxis. Daarmee bespaar je in één klap op meer dan 1000 artikelen. En tot en met tweede Pinksterdag 20% korting op 1 artikel naar keuze... met Praxis Plus bij besteding vanaf €10. Bespaar snel op praxis.nl.
22: Voor de makers.
23: Praxis.
24: Je smart speaker, app in de Randstad en Limburg op FM. En in heel Nederland op DAB+. ANP Nieuws.
25: Goedemiddag, ik ben Mario Kwaaitaal. Ook vanavond kunnen niet alle asielzoekers terecht in Ter Apel. Het opvangcentrum zit voor de tweede dag op rij vol. Hoeveel mensen er vandaag niet bij kunnen is niet bekend. Afgelopen nacht hoefde er volgens de burgemeester niemand buiten te slapen. Als dat wel gebeurde, kozen ze daar zelf voor. Oud-advocaat Ines Wesky heeft inderdaad Ridouan Taghi geholpen, maar de rechtbank vindt dat ze al genoeg gestraft is met haar 42 dagen voorarrest. Ze hoeft dus niet terug de cel in. Het OM had 4,5 jaar geëist. Wesky houdt vol onschuldig te zijn en de kans is groot dat ze in hoger beroep gaat. Er is een derde verdachte opgepakt die iets te maken zou hebben met de dood van een man in de Amsterdamse Jordaan. En ook dit keer is het een minderjarige, een jongen van 14. Er waren al twee andere pubers opgepakt. De man werd vorige week dood in zijn woning gevonden. Hij was door een misdrijf om het leven gekomen. En het KNMI gaat vanaf volgende maand cijfers geven aan hoe heet het wordt. Dat is een rapportcijfer van 1 tot 10 dat ook wordt gegeven aan bijvoorbeeld de wind- of zonkracht. Het nieuwe systeem werd 2 jaar geleden al aangekondigd en is volgens het KNMI nodig omdat niet iedere 25 graden hetzelfde voelt. Het weer van Weer Online. In het noorden veel bewolking. Verder laat ook de zon zich zien. Het is 17 tot 23 graden. Vanavond blijft het ook nog lang aangenaam. Morgen wordt zomers warm met 25 of 26 graden. En dat was het nieuws op Slam.
0: Dus het KNMI gaat cijfers geven aan het weer. Dat hebben ze vast daar ergens op de redactie, denk ik, bedacht. Dat ook een collega tegen een ander zegt zo. Zij is echt een 9. Ja, zij is wel echt heet. Hey, dat is handig. Kunnen we dus het weer een cijfer geven? Wat super slim. Even kijken naar de wegen. Langs de 3 krijg je van me. We beginnen met de A2 Maarsen Den Bosch voor Everdingen. De parallelbaan, daar meldt Flitsmeister. 40 minuten, A28 Amersfoort richting Hogeveen. Voor Zwolle Noord, daar een ongeluk gebeurt, 33. En de N2, daar is het ook weer bal. Batadorp richting Leenderheide, daar is een ongeluk gebeurd voor de afrit A67. De Hocht, Randweg N2 West, daar 32 minuten extra. My god.
1: Terug van nooit weg geweest, Hero Cassis. Zo verfrissend fruitig, dat moet je proeven. Hero Cassis. Ouderwets lekker.
3: Even proosten, even borrelen, even sparren. Bij Spar kiezen en mixen jouw favoriete tapas, zoals olijven, aioli, fuet. 2 voor maar €4,50. Ga snel naar jouw Spar in de buurt.

0: korting op alles. Montel. De bank is mooi, de prijs nog mooier.
1: Wanneer je mensen vertelt dat je bij Stedin werkt, gaat er niet direct een lampje branden. Maar als je dan zegt dat jij bijdraagt aan de straten die veilig verlicht zijn, de trams die rijden en die warme douche in de ochtend, dan begrijpen ze meteen, werken bij Stedin is werk dat energie oplevert. Check onze vacatures op werkenbijstedin.net.
2: Dit programma wordt mede mogelijk gemaakt door Vodafone Business. Cyberveiligheid voor veilig ondernemen.
3: Boost.
4: Boost your summer.
3: De Slam Festivalmaand. Score deze hele maand tickets voor de dikste festivals. Deze week Ultrasonic Festival. Thomas van Empelen.
5: Oh, richting het einde van de werkdag met de lekkerste slam hits. Zometeen een lijp Frans verhaal komt eraan. Jay the Boys en Guetta, die is ook Frans. Eerst Jason Derulo. Dit is What You Say.

0: einde van de werkdag met hits op je radio. Jay the Boys en Guetta en Upside Down. Dan een van de meest gelezen berichten van vandaag. En het is echt een creepy bericht tegelijkertijd. Jullie willen blijkbaar wel horen.
1: Thomas van Empelen.
0: Ah, dit is echt vaag. Ik bedoel, ik weet dat Fransen... Mijn moeder zei dat vroeger al toen we dan naar de IKEA in Frankrijk gingen... om tussendoor even patatjes te eten. Dat alles daar ongezelliger is. Fransen en kinderen, het is geen goede combinatie. Maar dit bericht is wel echt bizar. Ik lees even voor wat je staat van vandaag. Twee jonge kinderen zijn dinsdagavond deze week... alleen en huilend aangetroffen... op een afgelegen landweg in Portugal. Een man vond de jongens nabij een dorpje... ongeveer 60 kilometer ten zuiden van Lissabon. En bracht hem naar de politie. De jongens vertelden de agenten dat ze Frans waren... 5 en 3 jaar oud. Ze hadden geen papieren bij zich. Ze vertelden dat hun moeder en stiefvader... hun alleen in de bossen hadden achtergelaten... met hun ogen afgedekt. Toen ze de blinddoeken afdeden waar hun ouders verdwenen... al dus de media berichten. En in het tasje wat ze hadden achtergelaten bij de kinderen... bizar dit, een setje schone kleren, koekjes, fruit en een fles water. Ja, lijkt me dan dat je dan... dit is het over 15 jaar zitten die kinderen in een of andere studentenflat... en dan vraagt die ene guy aan die andere van... hoe was je jeugd eigenlijk? En hoef je alleen dit bericht te laten zien... en dat je denkt, ja, ik vraag niet verder. In de categorie onveilige hechting is dit wel de nummer 1 van de week, denk ik. My god, hij is echt wat heftig. Zometeen Farruko Peppas komt eraan. BTS Swim, eerst Avicii. Dit is Without You, Slim.

mocht ik een keer naar Colombia gaan of zo, een gevaarlijke wijk. Dan ga ik vragen aan de taxichauffeur of hij deze track aanzet. Dan blend ik volgens mij wel lekker in daar. Farruko, Peppas bij Slam. De track die gaat over vrouwen, drugs, wapens. Zit er nog meer in? Seks trouwens ook, ja precies. Niels laat weten, we zitten weer paraat voor een nieuwe editie. Ha, hopen dat hij vandaag wat makkelijker te raden valt. Een nieuwe editie van Beroepenraden komt eraan zometeen. Wat zeg jij wel 100 keer op je werk zonder te zeggen welk werk je doet?

0: Slam op de donderdagmiddag met Sonique. En het feels so good om bijna weekend te vieren. Morgen namelijk Mix Marathon. Hey, dan naar Tini, bijna 40 uit, we zeggen even Medemblik, hè, want je komt uit een heel klein dorpje volgens mij.
1: Ja, het is een dorpje net onder Medemblik.
0: Ja, je hebt daar zoveel terpen zitten, dat is Medemblik, zeggen we even. Tini, je bent bijna 40 en we gaan jouw beroep proberen te raden. Vertel, wat zeg jij wel 100 keer per dag op je werk, zonder te zeggen welk werk je doet?
1: Pas op voor die auto.
0: Pas op voor die auto, zeg je wel 100 keer op een dag, oké. Okay. Ja, het kan echt heel veel zijn. Een hint, alsjeblieft.
1: Betaald zonaanbidder.
0: Betaald zonaanbidder. Okay. Hey, nog even één vraagje. Verdient het slecht, gemiddeld of goed?
1: Ik vind dat het heel goed verdient.
0: Betaald zonaanbidder. Pas op voor die auto, zeg je wel 100 keer op een dag. Tini, we gaan je beroep proberen te raden. Ik heb echt geen idee. Het ligt in handen bij de slamluisteraar, jou dus. Wat doet Tini voor een werk? Laat het weten in de Slam WhatsApp. We komen erachter zo.
2: Fans van een feestje op je barbecue, opgelet. Niet alleen rode, ook gele en groene paprika's deze week nergens goedkoper. Paprikamix, 1 kilo voor maar €1,99. Als dat geen feest is, zo goedkoop. Aldi.
3: Je hebt sale, je hebt super sale en je hebt de Simpel super super super sale. Zo krijg je nu bij Simpel 30 gig voor maar €2,50. Bestel snel op simpel.nl.
2: En ook zo goedkoop bij Aldi. 1 ster beter levert chocoladeworstjes, naturel of pikant. 5 stuks voor maar €1,99. En Trader Joe's notencups met 20% korting.
4: Dat wordt genieten.
2: Ja, dus. Aldi.
5: We denken na over een koophuis.
6: Oh, dan moet je Bart van Unive hebben.
5: Bart, met die loopgroep?
6: Ja, en als hypotheekadviseur zet hij ook een stap extra.
7: Een betrokken hypotheekadviseur. Iemand die je kent en de tijd voor je neemt. Dat voelt vertrouwd. Kijk op unive.nl of kom langs in een van onze winkels. Unive, daar plukt u de vruchten van.
8: Kom dit weekend naar Intratuin, want er zijn Pinksterdeals. Met mooie kortingen op een selectie barbecues en tuinmeubelen. Vanaf zaterdag tot en met tweede Pinksterdag in de winkel en online. Kijk voor openingstijden op intratuin.nl.
9: Wie denkt dat hij het kan en wie denkt dat hij het niet kan, hebben beide gelijk. Dus stap in. Klim, bouw, sjouw, word nat, word vies, verlies, verlies je adem, verlies je twijfel en bewijs aan jezelf dat je gelijk hebt. Als je denkt dat je meer kan dan je denkt. Wij staan er klaar voor. Ready, set, Ford. Ontdek de Ford e-Transit Custom. De best verkochte bedrijfswagen van het best verkochte bedrijfswagenmerk. Financieren met minder dan 1% rente. Boek nu je proefrit op Ford.nl.
10: Laat je mandje maar vol bij Trekpleister. Nu Dena enkel pakken 3 stuks voor €10. Ga dus snel naar de winkel of trekpleister.nl.
11: Ga je trouwen? Jouw allermooiste pak op maat vind je bij Roka.
10: Ook voordelig bij Trekpleister 1+1 gratis op alles van Weaker en Modifast.
12: Ook zo zin in vakantie? Dan is dit het moment om te boeken.
13: Juist, want het zijn vakantiegeld super sale weken.
12: Dus nog meer vakantie voor je geld.
13: Absoluut, kortingen tot wel €450. Prijsvrij vakanties, jouw zorgeloze reis voor de beste prijs.
14: De Burger King hamburger, onze klassieker. Met heerlijke flame grilled beef. Nu als eurovlammer. Voor maar €1. Bij Burger King.
12: Heb jij ook zo zin in vakantie?
13: Prijsvrij vakanties.
15: Ontdek de volledig nieuwe Mazda 6e. Elektrisch rijden met de klasse van Japans vakmanschap. Eindelijk biedt een elektrische auto ook uiterlijke schoonheid en ruimte waar alles samenkomt. Geniet van het pure rijplezier van de volledig nieuwe Mazda 6e. Ontdek meer op Mazda.nl.

0: in sportvoeding. Wow, wow. Pas op hoor, Lotto heeft de vaakst van de jackpot in Nederland. Dat dus. En hij kan ook deze zaterdag zomaar vallen.
1: Oh, nu al zin in zaterdag.
0: Dus speel nu mee. Lotto, een spel van Nederlandse Loterij. Speel bewust 18+. Shop nu bij XXL Nutrition. De grootste in sportvoeding.
2: De keukenkampioendivisie. De spannendste competitie van Nederland. De enige competitie waar elke wedstrijd een verrassing is. Trap het weekend af met de keukenkampioendivisie. Live op ESPN.

0: Joe, het is vakantiegeldvoordeel bij Veneta. Nu tot wel 20% korting op alle gordijnen, jaloezieën en shutters. Plan snel je adviesafspraak of bestel op veneta.com. Jouw raam, jouw Veneta.
1: Word nu onderdeel van een spannende avonturenfilm in de nieuwe attractie Journey to the Forbidden Chamber in Movie Park Germany. Beleef een meeslepende reis door de wereld van een grote filmproductie vol Hollywoodmagie bij de Paramount Picture Studios. Koop nu je ticket voor jouw rol op de set op moviepark.nl.
0: Joe, nu bij Veneta. Tot 20% korting op alle raamdecoratie.
2: Voor iedere vakantie is het weer de grote vraag: hebben we alles? Koelbox? Check. Beschimmelde boldercar? Check. Wacht, beschimmeld? Dan moet je nog even langs ANWB. Want in de winkel en webshop van ANWB vind je alles voor een relaxte vakantie. Zoals een boldercar, nu voor maar 59 euro. ANWB en gaan.
3: Elektrisch rijden is niet de toekomst, maar juist nu de slimste keuze. De Polestar 4 is nu verkrijgbaar als Business Edition. Meer tech en meer comfort voor 59.800 euro. Bekijk de extra's op polestar.com.
4: Het is iets over 4:30. Weer online weerbericht voor je. Langzaamaan wordt het steeds droger overal. En ook zonniger, dat is lekker. Ook in het noorden trouwens, waar nog wat bewolking hangt. Temperatuurtje op dit moment zo'n 20, 21 graden. Morgen dan wordt het echt lekker zomers warm. Met 25 tot 26 graden. En dan, ik weet niet of je je weerapp al hebt geopend. Als je in de auto zit, doet vooral van niet. Maar de komende anderhalve week alleen maar zon. Ja, dan krijgen we dat gezeik weer na al die regen natuurlijk weer, dat het te droog is in de natuur en zo. Maar we gaan gewoon anderhalve week lekker barbecue en andere dingen doen. Dan eens even kijken naar de wegen. Verkeerde Flitsmeister, top 5 krijg je van. Het is druk, meer dan 400 kilometer al. We beginnen met de A2 Maarsen Den Bosch voor Everdingen over de parallelbaan 33 minuten, 11 kilometer. De A28 Amersfoort richting Zwolle voor de Beatrixbrug, een uur en een kwartier vanaf het harde. De A50 Arnhem richting Os voor Ravenstein, 38. Dan de A50 Eindhoven-Arnhem voor Ravenstein, een uur. En de A58 Breda-Eindhoven voor Moergestel aansluiten in 33 minuten extra.
5: Thomas van Empelen.
4: Tini van 39 zegt heel vaak op haar werk: pas op voor die auto. En ze is goed betaald zonaanbidder. Wat doet ze?

0: muziek ontdek je op Slam.
1: La Fuente, time to go. Sick individuals, sunrise.

0: Sick Individuals en Sunrise vertelden deze week nog in de Slam Middagshow dat ze ook hebben opgetreden bij een bruiloft van 1000 man. Lekker even. Ah, je weet het, als het over een bruiloft gaat, dan gaat het bedrag altijd keer 3. Dus dat is lekker verdienen. Naar de telefoon hangt Tini uit Medemblik. Hallo, goedemiddag nog steeds.
1: Goedemiddag.
0: We zitten in, wat zeg je wel, 100 keer op je werk zonder te zeggen welk werk je doet. En Tini, nog even 1 keer. Wat zeg jij dus 100 keer op je werk iedere dag?
1: Pas op voor die auto's.
0: Pas op voor die auto, die auto's. En de hint was, je bent betaald zonaanbidder. Veel antwoorden binnengekomen. Laten we beginnen met Arjan, die zegt parkeerwachter. Is dat goed?
1: Nee, dat is voornamelijk in een parkeergarage.
0: Ja, dus niet betaald zonaanbidder. Pas op voor die auto, zeg je dus heel vaak. En Ricardo denkt dit.
2: Ik denk dat Tina het Medemblik rijinstructrice is.
0: Rijinstructrice.
2: Met het zonnetje, raampje open, armpje eruit. Zo.
0: Ja, lekker.
1: Ja. Ja, dan word je maar eenzijdig bruin, helaas.
0: Nee, is ook niet goed. Stan denkt hondenuitlaatservice. Ook wel een goeie.
1: Ik hou van dieren, maar.
0: Ja, nee, ook niet. Oké, duidelijk. Naomi zegt nog kleuterjuf.
1: Voornamelijk in een klaslokaal, niet buiten.
0: Je bent wel streng, Tini, maar we gaan het niet. Ja. Je verdient het dus eigenlijk hartstikke goed. Je bent betaald zonaanbidder. Pas op voor die auto's. Ik denk dat het makkelijkste is als je het gewoon zegt, Tini. Wat doe jij?
1: Ik zit in de groenvoorziening.
0: Groenvoorziening? Nee, joh. Ah, natuurlijk, ja. En dan verdien je gewoon modaal. Dat is lekker, hè, zeg?
1: Ja, ja.
0: Dat heb jij goed lekker voor elkaar, hè, Tini. Ja, lekker. Ja. Ja, je zegt het zelf ook al. Wat goed. Hey, en wat is het leukste om te doen in de groenvoorziening?
1: Dat als je achter je kijkt, dat je denkt van zo, dat hebben we weer geflikt. Een mooie straat.
0: Ja, en gewoon een goed salaris. Wat heerlijk, hè, zeg. Ik ga dat ook doen, denk ik, Tini. Wat goed.
1: Nou, we zoeken nog mensen.
0: Nou, wat heerlijk. Zeg, ik pak de heggenschaar erbij en ik ga lekker aan de slag. En Tini, dankjewel.
1: Hey, hoi, hoi.
0: Pas op voor die auto. Groenvoorziening. Ja, dan moet je ook altijd opletten wat er om je heen gebeurt.

0: echt een stronthekel. Maar echt de grootste stront vond hij deze plaat zelf eigenlijk toen hij hem maakte. Maar het moest een beetje van de platenmaatschappij. Eric Fritz, Call Me, hoorde je. Hij maakte deze plaat omdat de platenmaatschappij zei van... ja, dit zou wel eens een hit kunnen worden met die sample erin. Dan jouw beat eronder, maak er wat moois van. Uiteindelijk heeft hij hem onlangs, volgens mij eind vorig jaar... nog een keer gedraaid in de set, Eric Fritz. Echt na, wat is het, 15 jaar niet draaien. En uiteindelijk heeft hij hem toch kunnen omarmen. Gelukkig, want een wereldplaat is het. Ja, dan zijn we met z'n allen nog een beetje aan het bekomen van Tini. Die zat dus pas op voor die auto's. En betaalt zonaanbidder. Zij verdient modaal met de groenvoorziening. Wat heerlijk om te horen, hij zeg. Gun het er van harte. Zometeen Lost Frequencies. Eerst is Isabel Asscher. Ja.
1: Misschien is het deze keer anders. Misschien is jij een beetje je best doen.
0: Hele makkelijke naam eigenlijk.
1: Een beetje veranderd. Liefde is ook niet te begrijpen. Het liefde heb je niet in de handen. Want het doet wat hij zelf wil. Ik heb liever ook dat je hier blijft. En die shit doet mij nog het meest pijn. Ook als

0: Lost Frequencies, Black Friday. Morgen natuurlijk vanaf 6 uur 's ochtends ben ik hier weer met de Slam Mix Marathon. Je kan stemmen op de set waarmee we op gaan staan morgenochtend om 6 uur op onze Insta-pagina. Dat is Slam Official. Even wennen deze week, maar het is gewoon een normale werkweek. Bizar, even. Slam coming up. Maar gelukkig maandag alweer vrij. Zometeen de Slam Middagshow. Another Harry Styles. Hello Calvin Harris. Heel veel plezier met die drie gekken zo. Slam.
1: Dit programma wordt mede mogelijk gemaakt door Vodafone Business. Cyberveiligheid voor veilig ondernemen.
2: Oranje fans opgelet.

0: Bij Jumbo zijn er 1000 producten 1 plus 1 gratis. Zoals alle alcoholvrije bieren 1 plus 1 gratis. En Campina yoghurt of kwark ook 1 plus 1 gratis. 1000 producten waar je er eentje extra van krijgt. Dat is de ja van Jumbo.
1: Dit is een ziekmakende bacterie. Zo te horen heeft hij niet het beste met ons voor. En wij worden steeds minder weerbaar. Daarom is het belangrijk dat je weet hoe je infecties kunt voorkomen. Kijk wat je kunt doen op sameninfectieveilig.nl. Voor elkaar tegen infecties.
2: Dit is Boef en familie Janssens eerste subboardavontuur. Boek nu je zomervakantie aan de kust. Je eigen huis al vanaf €699. Kijk snel op lendl.nl.
3: Astigmatisme. Nee, dat is geen nieuwe vorm van activisme. Maar je ogen kunnen wel protesteren. Omdat je hoornvlies niet perfect rond is. En dan kun je een bal als een ei zien. Bij iWish corrigeren we dat met cilinders in je glazen of contactlenzen. Dus kom langs bij iWish Opticians. Onze vakmensen zien meer.
4: Sta je in de file en spot je ruitschade?
5: Opgelost. Autotaalglas.
6: De Keukenkampioen Playoffs zijn in volle gang. Wie zien we volgend seizoen in de Vriendenloterij Eredivisie? Beleef het spektakel live via ESPN.
7: Het is tuinfeest bij Leenbakker. Met kortingen tot 50% op alle tuinmeubelen. 50%! Dus kom naar de winkel of shop op leenbakker.nl.
6: Wie wint de Keukenkampioen Playoffs? Kijk live via ESPN.
8: Als ondernemer wilt u door. Financier uw vastgoed via mogelijk.nl. Mogelijk. Verder met vastgoedfinanciering.
9: Kampioen tegen kampioen. Onze king of kickboxing, Rico Verhoeven, staat tegenover de beste bokser aller tijden. Alexander Usyk, live vanaf de piramides van Giza. Dit is het moment van Rico.
10: When I land my best punch, you will go down.
9: 23 mei, alleen te zien op de Zone.
8: Ook voor herfinanciering. Mogelijk.nl.
11: On the road. Altijd onderweg, altijd bezig. Na een drukke dag is het fijn thuiskomen in een comfortabel huis. Veenstra regelt het. Want thuis, daar draait het om.
12: Altijd willen, altijd zoeken, altijd vinden, altijd Weekamp. En nu, tijdens de zonnige zomerdeals tot 30% korting op tuinmeubelen, banken, barbecues en meer. Dus ga naar de Weekamp-app en vind altijd iets voor jou.
11: CV-ketel of warmtepomp onderhoud nodig? Kijk op veenstra.com.
13: Ja, voordat ik hier manager werd.

0: Groepen.nl voor een groepenmarketing die wel werkt.
1: Yes!
2: Van jouw drive naar de drijvende kracht in de energietransitie. Equens zoekt jou. Ja, jou. Technici en monteurs die onverstoorbaar storingen wegwerken, die zich onderscheiden in onderhoud en die vol energie energie besparen. Ben jij dit? Ga naar werken bij Equens.nl.
0: Werkzoeken.nl, waar je gratis vacatures kan plaatsen.
1: Yes!
3: Let's go! Met de zuinige en betrouwbare techniek van Suzuki is elke reis een zorgeloos avontuur. Zo geniet je keer op keer van een ritje naar de sportvereniging of een uitwedstrijd aan de andere kant van het land. Suzuki. Serious about fun.
4: De lente. Je voelt echt het fijnst op twee wielen. Heerlijk de voorjaarszon in je gezicht. De wind in je haren. Kom daarom deze lente naar jouw gezellige fietsenwinkel in de buurt. En maak een proefrit op een van onze nieuwe, comfortabele of avontuurlijke e-bikes. Maak een proefrit en fiets de lente met Gazelle.
3: En weet je wat ook fun is? We vieren 60 jaar Suzuki in Nederland met veel voordeel. Zoals €1600 korting op de Suzuki Swift. De allerzuinigste mild hybrid van Nederland.
5: Deze week komt je trek aan zijn trekken. Want bij elke Domino's afhaalpizza krijg je er een extra voor nada. Honor the
6: craving. Domino's. Is jouw bedrijf toe aan de volgende stap? Credits helpt je op weg. Als stichting zonder winstoogmerk zijn we er voor ondernemers die willen groeien. Wat je plan ook is, met krediet, coaching en training van Credits haal jij alles uit je bedrijf. Ondernemen begint bij Credits.
7: Tijdens de Campina Open Boerderijdagen is er van alles te beleven en te leren voor het hele gezin. Kom je ook 25 mei? De toegang is gratis. Cuberta is er in ieder geval. Ga nu naar campina.nl en vind er boerderij bij jou in de buurt. Campina, voor een betere morgen.
8: Via je smart speaker, app in de Randstad en Limburg op FM. En in heel Nederland op DAB+. ANP.
9: Goedemiddag, ik ben Mario Kwaaitaal. Amsterdam gaat Ter Apel helpen en vangt 230 asielzoekers op. Daarvoor worden een half jaar lang bestaande opvanglocaties in Amsterdam gebruikt. De opvang in Ter Apel zit overvol. Daardoor kon gisteren al niet iedereen worden opgevangen en voor vanavond dreigde dat ook te gebeuren. De eerste asielzoekers zijn al onderweg naar Amsterdam. Het zou logisch zijn als Ines Wesky in hoger beroep gaat, denken haar advocaten. Wesky werd veroordeeld tot 42 dagen cel omdat ze crimineel Ridouan Taghi had geholpen. Die straf is gelijk aan haar voorarrest, dus ze hoeft niet terug naar de gevangenis. Maar Wesky houdt vol dat ze onschuldig is. De parlementaire enquête over corona begint volgende week en net is bekendgemaakt wie er allemaal ondervraagd gaan worden. Weinig verrassende namen, zoals ex-premier Rutte, oud-minister De Jonge en viroloog Marion Koopmans. Het laatste verhoor is in september en begin volgend jaar moet het eindrapport klaar zijn. En een telefonische bedreiging aan een Joodse school in Amsterdam kwam waarschijnlijk van een jongen. Hij is aangehouden. De politie wil nog niet kwijt wat er precies werd gezegd. De school bleef daardoor vandaag dicht. Het is nog niet bekend of de leerlingen morgen weer naar school kunnen. Het weer van Weer Online. In het noorden veel bewolking. Verder laat ook de zon zich zien. Het is 17 tot 23 graden. Vanavond blijft het ook nog lang aangenaam. Morgen wordt zomers warm met 25 of 26 graden. En dat was het nieuws op Slam.
10: Ik heb de korte broeken gestreken,
11: jongens.
10: De korte broeken zijn gestreken.
11: Wow.
10: Heerlijk. Het is 5 uur geweest. Goedemiddag. Nieuwe middagshow zometeen. Eerst even naar de wegen met Flitsmeister. Meer dan 100 vertragingen in Nederland. En dit zijn de langste. A2 richting 's-Hertogenbosch. Tussen Utrecht-Papendorp en Everdingen. Parallelbaan daar. 40 minuten. A27 richting Gorkum. Tussen Utrecht-Noord en Houten. Door voorwerp op de weg. 40 minuten daar. A28 richting Zwolle. Tussen het Harde en Brugge-Kateveer. 2 uur en 10 minuten. A50 richting Zwolle. Tussen Heerden en Hattemerbroek. Ook voorwerpen daar op de weg. Kost je 40 minuten. En de laatste overzicht A59 richting Os tussen Nulland en Paalgraven. 35 minuten daar.
12: Flitsers A7 Den Oever Amsterdam bij Middenmeer 49,8. A10 Noord Zeeburg Tunnel 4,2. A15 Mooie Weg. Wel een hoop beton daar zo, maar goed. Rotterdam Maasvlakte bij Hoogvliet 48,6. A27 Hilversum Almere 108,4. En de laatste, dat is de A58. Bos Goes. En Bos staat dan voor Berg op Zoom. Patrick.
10: Oh ja, dankjewel. Ja.
12: Oh, bij Kloetingen. Maar ik had zoiets van, hoe heet dat Duitse merk? Ik weet niet, die auto's altijd erop pimpt. Kutte.
10: Weet ik veel, ouwe. Waar staat die flitser?
12: 58. Bos Goes bij Kloetingen. 147.
13: Hebben weken bij Kruidvat. En hebben heb je genoeg pleisters in huis? Deze week voor iedereen met een Kruidvatkaart alle Kruidvat wondverzorging 2+1 gratis. Struikel,

0: gratis jubileumtrekking. Ja, echt helemaal gratis. Met een hoofdprijs van 1 miljoen en vele andere prijzen. Speel ook gratis mee en activeer uiterlijk 28 mei je lot op staatsloterij.nl. Staatsloterij. Al 300 jaar de loterij van Nederland. Speel bewust 18+.
1: Boost your summer. De Slam Festivalmaand. Score deze hele maand tickets voor de dikste festivals. Deze week Ultrasonic Festival. Slam. Patrick, Erik, Jan en Julia.
2: En de Slam Middagshow. Vanmiddag de laatste 4 kaarten voor Ultrasonic. Dus hou hem bij Slam. Dit is Another. Talk to you.

0: Hey Slam, het is donderdag en ik heb al weekend. En maandag zijn we natuurlijk ook vrij. Dus je weet wat dat betekent. Gasreven.
1: Het is alweer donderdag, dus de laatste middagshow van de week.
2: Kom maar door met die grote zomer is er een middagshow. Yo!
3: Slam! Patrick, Erik Jan en Julia.
4: En de Slam Middagshow!
5: Lekker jongens.
4: Goedemiddag vrienden, hoe is het?
5: Oh jongen, ik heb me net weer ingesmeerd. Wat een weer. Ja, wat lekker hé.
6: Ja, jij bent ook al lekker verkleurd, maar dat komt door die cabrio over jou volgens mij. Of ga je toch stiekem naar de zonnebank?
5: Ik heb een zonnebank in die auto. Nee, dat gaat echt snel. Het is 10 rondjes rijden. Maar ik heb wel standaard in mijn handschoenenkastje zonnebrand liggen.
7: Heel goed.
5: Want je fikt die wagen uit.
6: Joe, hoe is met jou? Laatste dag voor de vakantie?
5: Ja, Joe.
7: Waanzinnig.
6: Oké.
7: Ik kan er niks anders van maken, maar waanzinnig.
6: Zouden jullie mij even willen feliciteren, jongens?
7: Oh, met wat?
5: Je gefeliciteerd, joh. Niet zo moeilijk, Joe. Waarom? Echt zo. Gefeliciteerd, Pet.
7: Lieverd, gefeliciteerd.
6: Ik kwam er vanmiddag achter, dankzij mijn LinkedIn, dat ik vandaag 6 jaar bij Slam zit.
7: Oh, gefeliciteerd!
5: Ja. Dat is toch leuk nieuws voor Slam.
6: En dan wil ik toch even benoemen, deze middagshow is zeker het hoogtepunt. Dus dat jullie het weten.
7: Nou, daarvoor deed je alleen maar de vormgeving. Dit is echt leuk.
5: Oh, joh, jij bent
6: nou weer.
7: Je werkt met deze sterren.
5: Nee, en ik ga toch heel even kort nu al aanstippen. Ik ga nu al onze stagiair missen, die hier maandenlang aan onze cijfers
6: staat. Laten we ook even applaudisseren voor onze stagiair, Jens.
5: Jens,
6: dankjewel. Dit is de laatste uitzending van onze stagiair, Jens.
7: Niet huilen.
8: Nee, nog niet.
6: Oké. Vond je het leuk?
8: Ja.
6: Mooi.

0: Armin van Buren. En Sharon de Dam.
1: Superplaat.
0: Blijft toch waanzinnig.
1: Ja. Ja. 1 juni doet hij trouwens weer het 25 jaar bestaan van de State of Trent.
0: Oh, Assot, wat vet.
1: Ja, okay. In de Armin. Ademtoren.
0: Leuk.
1: Wat een supergoeie plaats.
2: Ja, supergoeie plaats.
0: In een oude vlog hoor je hier bij Slam. Het is 10 minuten voor 6:30. En dit is Erik Jan met zijn kijk op vandaag.
3: What do you have for me?
4: I got news for you.
0: Goedemiddag. Here we go again.

des doods bij Antonius Nieuwegein schijnt vanaf morgen weer open te zijn. En de enige tip die ik jullie kan geven, parkeer bij City Plaza. Blijf leven. Moerdijk, Moerdijk, je wil er niet doodgaan. Goed nieuws, Moerdijk, blijf bestaan. Maar onze honger naar energie is dusdanig groot. We hebben het nodig, mensen. Ga gewoon dood. Ondertussen op het Lelystads politiebureau. Ding dong. Goedemiddag, meneer. Hallo. Ik heb hier

0: Je moet dijk wonen.
1: Ja. Wat moet je dan? Vind je knap zo?
0: Helemaal in de war zijn.
2: Ja. Hey, ja, wat was er met die garage dan in Nieuwegein?
0: Ja, wat was het? Volgens mij 2 jaar geleden. Toen liet op, volgens mij, de weet ik, 5e etage 1 hellingbaan los. Die klapte op die hellingbaan de ronde. Die nam die de ronde mee. En, maar het mooie was, er was ook niemand op dat moment in die garage.
2: Oh.
0: En dat ding dat heeft 2 jaar daar... dus hij is nu gestut. De verbindingen zijn een stuk beter gemaakt. Maar met dit soort dingen heb ik altijd zoiets van, weet je, dan ga ik het eerst een jaartje afwachten.
2: Even afwachten.
0: Want ik kom nogal vaak in Nieuwegein natuurlijk.
2: Ja, dat kom jij vaak, hè? Bij jou om de hoek natuurlijk ook.
0: Mooi.
2: Ja. Fijn dat hij weer open is, zijn we blij om. Op deze...
1: Dat zouden ze eigenlijk weg moeten doen. Nieuwegein.
0: Mooi, ja, echt.
2: Oh, zeg. Ja, joh. Nee,
1: als je mag kiezen, Moerdijk of Nieuwegein?
2: Ja, Moerdijk ben ik nooit geweest.
1: Ja.
0: Dit gaat heel ver.
2: Het is donderdag vandaag. Het is ook fiets naar je werkdag. De dag dat ons Julia lekker op de fiets is geweest vandaag.
1: Oh, dat was ook weer heerlijk. Ja.
2: Nee, je bent het gewoon vergeten.
1: Nee, ik had gewoon geen zin.
2: Oh, oké. Nog erger. Ik denk, probeer gewoon te redden hier. Prima. En ja, jongens, we moeten toch even over het weer hebben.
0: Oh.
2: Het is natuurlijk een beetje makkelijk, maar de temperatuur schiet de komende dagen flink de lucht in. En dat betekent maar 1 ding. We kunnen ons opmaken voor een zonovergoten strand/pinksterweekend.
0: Heerlijk. Vanmorgen 8:30 ging die wasstraat open bij me. Bam, meteen die camera in de regen gerand.
2: Oh ja?
0: Hij is er klaar
2: dicht,
0: voor,
2: hoop ik.
0: Hij is er klaar voor. Alleen mijn kids... want ik zei tegen ze gisteren van, het wordt super lekker weer zaterdag. Ze haat het strand. Huh? Ik krijg ze gewoon niet mee naar Scheveningen.
2: Wie haat het strand nou weer?
0: Bizar, hè?
2: Dat is toch nummer 1 wat je wilt doen als de zon schijnt?
0: Het enige wat ik me kan voorstellen, ik kijk alleen maar National and Discovery naar Omaha en Juno Beach, waar die landingen plaatsvonden in de Tweede Wereldoorlog. Ik denk dat ze gewoon super bang zijn dat het daar op dat moment kan gebeuren. Oh. Maar het zijn hele andere tijden. Maar wat ga jij doen, Pet?
2: Nou, misschien wel leuk, ik wilde net zeggen, even een rondje tafel. Wat gaan we doen dit Pinksterweekend? Want het wordt natuurlijk fantastisch lekker weer.
0: Ja, ik wil het. Ja, toch weer Nieuwegein. Er is zaterdag een kledingbeurs in het Veerhuis.
2: Wat is dat nou weer? Wie gaat er weer naar een kledingbeurs? En nog binnen ook waarschijnlijk.
0: Ja, een kledingbeurs in het Veerhuis.
2: Nee, ik ben op zoek naar de leuke zomerverhalen. Ga je naar het strand? Ga je naar het zwembad? Ga je naar een festival? Ik ga dit weekend naar 7 Sunday Festival. Waar we ook tickets voor hebben weggegeven natuurlijk. Elke zondag bij Hielco hier op Slam.
1: En laten we straks even die Sky Brothers nog even bellen.
2: Ja, die staan op de mainstage. Ja. Maar laat het even weten via de Slam app. Laat ook even een rondje luisteraars doen, dat vind ik wel leuk. Wat ga je doen dit Pinksterweekend?
0: Joel blijft denk ik gewoon binnen. Gezien jouw huidskleur heb je de afgelopen 24 maanden ook geen zon gezien. Spooky.
1: Wat is dit nou weer?
0: Kaspertje.
1: Oeh.
2: Wat ga je doen dit weekend? Laat het even weten via de Slam. We zijn op zoek naar jouw je zonnige bezigheden. Ga je naar een festival toe? Ga je toch naar het strand toe? Of ga je met Erik-Jan naar de kledingbeurs?
0: Ja, let's go.
2: Rechtsboven in het tekstbonnetje in de Slam-app. Wat ga je doen dit zomerse Pinksterweekend?

0: Grand Slam van deze week. De nieuwe Martin Garrix met Ed Sheeran. Daar is hij eigenlijk hoor. Repeat It. Het is donderdag, dus morgen maken we een nieuwe Grand Slam bekend. Het is inderdaad donderdag, dus ook het Pinksterweekend dat voor de deur staat. Met zon overgrote dagen. Dus we vroegen je net even, wat ga je doen dit weekend? Laat het even weten via de Slam-app. We zijn benieuwd naar jouw Pinksterweekend-plannen. Er zijn natuurlijk een hoop festivals. Er zijn een hoop mensen die het bootje lekker in het water gooien. Ik zag al Ronnie, die gaat naar twee festivals maar liefst.
1: Lekker Ron.
0: Die gaat naar Harmony of Hardcore.
1: Oh, wow.
0: En Seven Sunday.
1: Oh, maar dat is een verschil, oké. Okay.
0: Ja, maar die zijn beide op hetzelfde terrein.
2: Ah.
0: Toch, joh, dat is hetzelfde, toch?
2: Dat is zeker.
0: Ja, zaterdag en zondag. Dus die gaat hakken en die gaat dansen.
2: Dit, ook allebei naar de festivals.
0: Oh, echt?
2: Ja,
0: nou,
2: zeker.
0: Waanzinnig. Laat het even weten via de Slam. Wat ga je doen? Het heerlijk.

0: Mark Morrison hoor je zometeen.
1: Dit wordt jouw zomer met de Slam Festivalmaat. Score tickets voor Lake Dance, Mystic Garden, Echoes of Amsterdam, Ultrasonic Festival, Verrucaville en 909 Festival. Hoor jij het festivalalarm? App naar de studio en win. Slam. De hele maand mei. Jouw festivaldealer.
2: Jongens, eten!
3: Zo, lieverds. Leuke dag gehad?
4: Oh, heb je een heerlijke vlog en een level 48 gehad?
5: Jij denkt aan een huis vol blije internetters? De glasvezel-experts van Delta aan de nieuwe wifi 7. Perfect nu ze wat langer thuis wonen. Check jouw deal op delta.nl. Delta, aan alles gedacht.
6: Dagje shoppen? Kom dit Pinksterweekend naar Bataviastad en shop met korting tot wel 70% bij maar liefst 250 mode- en lifestyle-merken. Ontdek de winkels van Nike, Coach en Four. We zijn elke dag open tot 8 uur. Kom langs en shop bij Bataviastad.
7: Nog een keer! Papa, sneller!
8: Heb je net dat beetje extra nodig? Dan heeft Campina iets nieuws. Yoghurt met extra proteïne. Natuurlijk, rijk aan proteïne en net zo lekker als je gewend bent. Nieuw, Campina Extra Proteïne Yoghurt. Natuurlijk, rijk aan proteïne. Campina, voor een betere morgen. Ga ook eens voor een heerlijk glas Campina Lang Lekker Extra Proteïne. Probeer nu.
6: Laatste kans. Shop dit weekend in Bataviastad en maak kans op een lang weekend Parijs.
9: Social Deal, restaurant deals, take one en actie bo.
10: Ontdek de beste restaurant deals en meer op socialdeal.nl.
9: Heel goed, kun je ook gewoon restaurant zeggen?
10: Rand? Nee.
9: Fair enough.
10: Social Deal, deals die je niet mag missen.
11: Bij Action hebben we altijd extreem lage prijzen. Deze week wasparfum White Musk 150 ml voor maar €2,49. Of Energizer batterijen 10 stuks voor maar €1,99. Dat zijn de deals waar je heel blij van wordt. Ga voor nog meer extreem lage prijzen naar de winkel of kijk in de app. Action. Kleine prijzen. Grote glimlach.
10: Ontdek ook de beste Pinksterdeals op socialdeal.nl.
12: Beste ondernemers, het zijn weer de Citroën Business Days. Profiteer tot 30 juni tot €12.000 korting en 5 jaar lang 0% rente op de financiering van een nieuwe Citroën bedrijfswagen. Standaard tot 8 jaar garantie. Dat is het betaalbare comfort van Citroën.
13: De Burger King Cheeseburger met heerlijke flame-grilled beef en smeuïge gesmolten cheddar. Nu als Eurovlammer voor maar €1,50. Bij Burger King.
14: Beleggen lijkt je best wel episch, maar beleggen geeft je best wel brain freeze. Koop rond af en beleg, koop rond af en beleg. Gebruik je wisselgeld, maak stacks, zilver.
15: Beleg je wisselgeld terwijl je betaalt. Met ING rond af en beleg, slim toch? Ga naar ing.nl. Beleggen kent risico's en kosten. Je kunt je inleg of een deel hiervan verliezen.
16: Beleef de zomer bij Centerparks. Volg de door het bos fietser in jezelf. Strijk met de relaxte rustzoeker in jezelf neer op een zonnig terras. En trek met je innerlijke wildwaterbaan-lover samen naar zwemparadijs Aquamundo. Boek nu je last minute op centerparks.nl. Volg je natuur, Centerparks.
17: Uit pure woede je zonnepanelen van het dak trekken. Met je blote handen, schreeuwend, in het volle zicht van je buren. Omdat je jaarlijks honderden euro's aan terugleverkosten gaat betalen. Slecht plan. Nee, dan een goed plan. Zonneplan. Geen terugleverkosten, wel zonnebonus. Ga naar zonneplan.nl. Goed plan. Zonneplan.
18: Bij Plus houden we van eten recht uit het seizoen. Nu op zijn best met lekker veel voordeel. Zoals Plus Nederlandse Roma en Trostomaten. Alle schalen 1 plus 1 gratis. En Plus Bramen en Frambozen 225 gram. €2,99. We doen met je mee. Plus.
19: Stel je voor dat je in de zorg niet nog harder werkt, maar slimmer. Omdat je medewerkers zorgdossiers kunnen bijwerken vanaf een telefoon. En zo meer tijd hebben voor hun cliënten. Ontdek onze slimme technologie op kpn.com/slimmerwerken. KPN, voor een beter werkend Nederland.
20: Novamora.nl. Een ondeugende blik, een spannende klik. Kijk snel op novamora.nl. Dating vol passie. Novamora.nl.
21: Nieuw!

0: internet sparen bij Nationale Nederlanden. Een slimme zet voor je spaargeld. Nu tijdelijk tot 2,3% rente. Open je gratis rekening eenvoudig online. Zet je geld in beweging. Onze support heb je. Ga voor de actievoorwaarden naar nm.nl/spaarnu.
1: Attentie alsjeblieft, let op, vandaag geen aanbiedingen. Je hoort het goed, geen kortingen, ook geen andere acties. Ik herhaal, geen aanbiedingen en geen kortingen.
2: Bij Hornbach vind je alles voor je project, behalve aanbiedingen. Wij bieden je iedere dag gegarandeerd de laagste prijs. Zelfs na je aankoop. Hand erop.
0: Internet sparen bij Nationale Nederlanden. Een slimme zet voor je spaargeld. Nu tijdelijk tot 2,3% rente. Ga voor de actievoorwaarden naar nm.nl/spaarnu.
3: Ga jij binnenkort trouwen? En ben je op zoek naar het allermooiste pak voor je bruiloft? Bekijk de collectie op roka.nl. Maak een afspraak en kom langs in een van de Roka-winkels. Roka Mannenmode. Voor een onvergetelijke trouwdag.
4: Het weer wordt mede mogelijk gemaakt door Roka.
5: Het weer van Weer Online. Vandaag een afwisseling van wolken en zon. Het is wel overal droog. 17 graden op Texel, 23 graden in Brabant. Oh, oh, oh, oh. Maar jongens, morgen veel zon en 26 graden.
6: Wauw, zo nice.
5: Laat nog even weten via de Slam app, hè, wat je gaat doen dit weekend. We zijn gewoon even heel simpel. Even benieuwd naar jouw Pinksterweekendplannen.
6: Ja, toch?
5: Misschien brengt het Erik Jan nog op goede ideeën, want die wil naar een kledingbeurs gaan. We moeten hem even de juiste richting op sturen. Even naar het strand of zo. Even naar de wegen met Flitsmeister dan. 136 vertragingen, 500 kilometer in Nederland. Hoop mensen hebben natuurlijk weekend. A1 richting Apeldoorn tussen Kootwijk en Hoenderlo. Ongeluk, 35 minuten. A2 richting 's-Hertogenbosch tussen Utrecht-Papendorp en Everdingen, parallelbaan daar. 40 minuten. A6 richting Emmeloord tussen Lelystad-Noord en de Ketelbrug. Ongeluk, 40 minuten. A7 richting Heerenveen tussen Industrieterrein Westpoort en Marum. Een uur. En de laatste in het overzicht, A28 richting Zwolle tussen het Harde en Hattemerbroek, daar een half uurtje. Dan de flitsers, best wel wat hoor. 9 meldingen maar liefst. A1 richting Amsterdam bij 7,9. A2 richting Maastricht bij 230,3. A7 richting Amsterdam bij 43,3. De A9 richting Haarlem bij 68,8. A10 richting de Zeeburgertunnel 4,2. A15 richting Maasvlakte bij 48,6. De A20 richting Rotterdam bij 31,4. En de laatste A58 richting Goes. Daar staan ze bij 147,0. 17:30 geweest. Hier zijn de headlines van het ANP met Mario. Hallo Mario.
7: Goedemiddag. Asielzoekers voor wie geen plek is in Ter Apel gaan naar Amsterdam. Daar kunnen het komend half jaar 230 asielzoekers terecht. De eerste zouden al onderweg zijn naar Amsterdam. Justitieminister Van Wil vindt het schokkend dat vaststaat dat Ines Wesky informatie van Ridouan Taghi heeft doorgespeeld toen hij gevangen zat. Wesky kreeg als straf 42 dagen cel, net zo lang als haar voorarrest. En de politie houdt de komende 2 weken extra toezicht op een scholengemeenschap in Almere. Dat gebeurt na een akkefietje met een leerling. Die werd klemgereden door een busje en benaderd door de mensen die erin zaten. En dat waren de hoofdpunten van het ANP.
5: Yo!
8: Patrick, Erik, Jan en Julia.
5: En de Slammiddagshow Clean Bandit komt eraan met Jess Glynn en Juste. Dit is die gigantische hit Turn the Lights On.

0: Gooi strijkijzer eroverheen. Pak je zonnebrand uit de kast. Oh nee, moet je nieuwe kopen, hè? Dat mag niet langer dan jaar.
1: Nee, nee, zeker niet uit de kast. Nee. Oh. Nee. Factor 50, hè? Begin gewoon met factor 50.
0: Factor 50.
1: En hoger.
0: Ja, en vergeet niet alles in te smeren. Want anders heb je net zoals ik een verbrande navel.
1: Ook de vreef van je voeten.
0: Ja, de binnenkant van je voeten, om heel niet vergeten.
1: Oh, je hebt je navel een keer verbrand.
0: Ja, klopt, ja.
1: Dat was heel raar.
0: Ja, want de zonkracht is inderdaad erg hoog komend weekend. Maar het wordt fantastisch weer, jongens. Het gaat richting de 30 graden in het hele land. Het is natuurlijk ook nog eens een Pinksterweekend. Dus we zijn heel erg lekker lang vrij. En daarom vroeg je het even.
2: Wat
0: zeg je?
2: Wat een cadeautje.
0: Een cadeautje, ja.
2: Wat een cadeautje.
0: En ook nog eens de start van Julia haar vakantie.
2: Oh,
0: zij gaat wel gelijk het vliegtuig in op dag 1 dat het hier 30 graden wordt. Maar goed,
1: dat is weer een cadeautje voor ons.
0: Nou, niet zo. Erik Jan die was van plan om dit weekend naar een kledingbeurs te gaan. Dus wij vroegen jou net. Wat zijn jouw weekendplannen? Jouw Pinksterweekendplannen? Laat het even weten via de Slam-app. Er wordt veel geappt, toch, joh?
2: Daniel, die zegt, ik ga zaterdag lekker naar een bachelorparty... met een thema cowboys en cowgirls.
1: Oh, mijn hemel. Oké, succes.
2: Superleuk. Helmoet, die gaat 3 dagen naar Extrema Belgium Festival. Leslie, die gaat lekker zijn verjaardag vieren in het park. Ook zeer heerlijk.
1: Gefeliciteerd, jongen.
2: Cindy, die zegt, ik heb zoveel zin in dit weekend. Zaterdagochtend lekker bootje schoonmaken, zijde erop, barbecuen, varen. Je kent het wel, lekker lang.
0: Ja, misschien kan je met Cindy mee, Erik-Jan, want zeilen vind je wel leuk.
1: Cindy, ik heb in augustus voor 2 weken echt een hele dikke boot. Alleen,
0: je bent nog vrouwelijk gezelschap, wil je zeggen?
1: Ik ben alleen.
0: Dus, mocht je niks te doen hebben. Als Cindy vrijgezel is, meld je even in. Erik-Jan, die...
2: Zoek nog iemand.
0: Alexandra...
3: Ja, hoi.
0: Ik vind dat jij wel...
3: Ik ben
0: ook
1: vrijgezel.
0: Oh!
1: Wacht, dit moet ik...
0: Wacht heel even. Ik gooi jullie even in een aparte box.
1: Lekker bijt. Ik neem je heel even apart, liefie. Hoe oud ben je, Alexander?
3: Ja, ik ben 10 jaar ouder dan jij. Ik ben 68. Dus
0: doet iets voor.
1: Maakt niet uit. Wat zijn er? 68?
3: 68, ja.
1: Heerlijk, meid. Je weet wat ze zeggen. Maar Alexander, je bent vrijgezel en je klinkt altijd super vrolijk. Kijk, het feit dat je dan vrijgezel bent... Wat is er dan mis met je?
3: Nou, er is niks mis met mij, want daar kies ik voor. Want ik vind het veel fijner om alleen te zijn en af en toe leuke vrienden maken en dat.
1: Nog heel even snel voor een eventuele eerste date. Als ik bij jou binnenkom en ik open de koelkastdeur, dan heb je aan de bovenkant, bij de sluiting heb je zo'n sluitingsrubber. Zitten daar broodkruimels bij je in of is die schoon?
3: Nee, alles is helemaal schoon. Mijn magnetron ook, want dat hoor ik jou vaak zeggen op de radio.
1: Oh, liefje. Wat een prins. Jij bent mijn droomvrouw. Mijn hemel. Ja, en dan maar iemand voor 1965 aan de haak slaan. Heer. Maar goed, daar hebben we het niet over.
0: Nou, jawel. Ze moeten niet jullie even een beetje sturen. Alexandra, sta je open voor een date met Erik Jan?
3: Ja, tuurlijk. Waarom niet? Dat is hartstikke leuk.
0: Zul je anders met... Misschien met een medele kledingbeurs.
1: Ik heb nog wel één...
3: Zondag ga ik rijden, hè. Ik ga naar Roemenië. Dat heb ik al helemaal gepland.
0: Daar bellen we je eigenlijk over. We gaan weer even terug naar de werkelijkheid.
2: Roemenië.
0: Wat ga jij doen dit Pinksterweekend?
3: Ik ga naar Roemenië rijden. Wow. Daar ben ik al heel lang naartoe.
1: Jij stuurde het en we zaten al met z'n allen naar elkaar te kijken van... Roemenië, dat is niet het eerste waar je aan denkt als je gezellig... Wat ga je er doen? Of kom je er vandaan?
3: Nee. Ik wil er al heel lang naartoe. Het is een prachtig land. Mm-hmm. En het gaat ontdekt worden. Net zoals bijvoorbeeld Litouwen en Polen. En ik wil het allemaal voor zijn. Oh. Dus ik ga nu daarheen. En dan is het gewoon wat rustiger. En er komen al wel best wel wat toeristen. Maar het is gewoon een prachtig land. Je hebt er ontzettend veel goede hotels, dingetjes, eten, kastelen. Alles wat je wil. Beren. Ik bedoel, wat wil je nog meer?
1: Beren.
0: Ja, zolang je ze niet op de weg hebben.
1: Vooral die beren.
0: Maar ga je helemaal alleen die kant op puffen?
3: Ja, tuurlijk. Ik ben single. Ik ga alleen. Ik stap in mijn prachtige auto. En met mijn prachtige auto ga ik lekker 2 weken naar Roemenië.
0: Ah, ik hou van jou. Ik vind het waanzinnig. Jij denkt, weet je wat? Stoere. Ik heb vrij. Ik pak de auto naar Roemenië. Hoe lang is dat rijden?
3: Ja.
0: Dag of 2?
3: Nou, ik ga in Duitsland overnachten in de Nürburgring. Daar wilde ik een driftcursus doen. Maar ik was vergeten om naar de kalender van de Nürburgring te kijken. Dus daar heb ik pech, want dat is te druk. En dan ga ik 2 dagen naar Wenen. En van Wenen naar Roemenië, dat is net 5 uurtjes. Dus daar ben ik zo. En daar ga ik dan een paar steden aan doen. En door dat land rijden. Maar ik heb wel een beetje pech, want ik wilde ook
0: je
3: die
0: bergpassen
3: rijden.
0: Oké,
3: ik... informatie,
0: ja, ik ga je even apart zetten, meneer Erik-Jan.
2: Ik denk dat jij veel te avontuurlijk bent voor Erik-Jan.
0: Nee, Erik-Jan vindt dit wel leuk.
2: Nee, dit is Erik-Jan aan de PlayStation en niks doen.
0: Oh, oké. Veel plezier, Alexandra. En doe rustig aan, hè. Veilige reis.
3: Dank je.
0: Nou, wat een waanzinnig leuk. Slijmiddagshow met Dom.

0: op onze MP3-speler. Wat ben je aan het doen?
1: Ik zit net bij booking.com te kijken of er nog een hotelletje in Roemenië open is. Het lijkt me zo leuk als ik dan een berenpak koop en haar opwacht daar zo.
0: Jouw grote nieuwe vriendin Alexandra bedoel.
1: Alexandra.
0: We hadden net Alexandra aan de telefoon. En die is super vrijgezel. En die is onderweg naar Roemenië. En Erik-Jan zit er, is dus heel avontuurlijk. Erik-Jan wil meegaan. Ik zou het heel leuk vinden als jullie samenkomen.
1: Samen in een berenpak in die beanie van er zitten. Mooi.
2: Maar kijk, ze stuurde net een foto van zichzelf. Voor een enorme BMW inderdaad. Dus daarom wil Erik-Jan opeens nu
0: omdat hij een
2: Alexandra gaan daten.
0: Oh.
1: Mooi man.
0: Maar goed, we gaan het in de gaten houden allemaal. Hè.
1: Ja,
0: zwem vol liefde.
1: Kijk naar de klok.
0: Wat?
1: Kijk naar die klok.
0: Ja, ik wou net zeggen, jongens. Zometeen.
3: Lekker uit je fles om 6:10.
0: Ah, jongens, ik heb weer een nieuw liedje verbouwd.
1: Leuk.
0: Ja, want als Calvin Harris weer een nieuw liedje komt... dan moet er natuurlijk een mashup voorkomen, toch?
1: Oh, oh, oh.
0: Nieuwe Calvin Harris hoor je zo in de mashup.
4: We denken na over een koophuis.
5: Oh, dan moet je Bart van Unive hebben.
4: Bart? Met die loopgroep?
5: Ja, en als hypotheekadviseur zit hij ook een stap extra.
6: Een betrokken hypotheekadviseur. Iemand die je kent en de tijd voor je neemt. Dat voelt vertrouwd. Kijk op unive.nl of kom langs in een van onze winkels. Unive, daar plukt u de vruchten van.
7: De Lidl-deals zijn er weer. Met deze week Ede toiletpapier. 16 rollen voor maar 7,99. En nog goedkoper met Lidl Plus. Groene ijsthee. 1,5 liter voor maar 99 cent. Lidl, je verdient het.
8: Pinksterdeals bij Gamma. Dit weekend vanaf 30% korting op verf en bijts. En 1+1 gratis op Florella potgrond. Doe het lekker zelf. Dat zeg ik.

0: Een goed verhaal is nooit ver weg. Kiosk.nl bezorgt je de populairste kranten en tijdschriften van Nederland voor de allerbeste prijs. Met deze week de Volkskrant. 4 weken voor maar €2 per week. Stopt vanzelf. Tot zo op kiosk.nl.
1: Vakantie viert iedereen gewoon anders. De een wil naar Split, de ander wil Italiaans ijs. Boek jouw favoriete bestemming op transavia.com.
2: Bij NCOI leggen we al 30 jaar de lat hoog voor onszelf. Zo hebben we al onze opleidingen en trainingen compleet vernieuwd. Slimmer, korter, voordeliger. Ze starten na de zomer, dus ga snel naar ncoi.nl.
1: Vakantie viert iedereen gewoon anders. De een wil naar Las Palmas, de ander wil naaldbomen zien. Boek jouw favoriete bestemming op transavia.com.
3: Smint. En ineens zie je dat je vriendin die blik heeft zo van... er is iets. Ben je je trouwdag vergeten? Nee, dan je moet er zelfs nog ten huwelijk vragen. Maar dan zie je het. En je hoort jezelf ineens zeggen... Hey schat, kappertje gepakt? Leuk die balayage. Smint.
4: Boost yourself.
1: Bij Transavia is ook deze zomer de prijs waarvoor je boekt... de prijs waarvoor je vliegt. Geen verrassingen achteraf, dat vinden wij niet normaal. Gewoon.
5: Soms voelt het alsof je niet vooruit komt. Totdat het wel lukt. Er is altijd een weg. Met die overtuiging proberen we bij Vattenfall... steeds meer fossielvrije stroom op te wekken uit wind en zon.

0: Onze bank. Ook van keukentafelondernemers die werk maken van hun droom. En omdat voor jezelf beginnen best spannend is, krijg je nu tijdelijk een boost van 100 euro cadeau bij het openen van een Rabo ZZP-rekening. Bekijk de voorwaarden op rabobank.nl/zzp. De coöperatieve Rabobank. Onze bank.
1: De merkenstorm steekt weer op met stormachtige kortingen. Nu 50% korting op elk tweede product van alle A-merken. In de winkel of op hollandandbarrett.nl.
2: Het is Pinksterfestival bij Leen Bakker. Met 20% korting op alles. 20% op alles. Dus kom naar de winkel of shop.

0: Dus ga naar de Weekamp-app en vind altijd iets voor jou.
1: Wat als een opleiding geen onderbreking is van je werk, maar juist je groei versnelt? Met een opleiding van HBO Plus groeien door slimmer te worden in wat je doet. Geen theorie voor later, maar wat je vandaag leert, pas je morgen toe. Van druk, druk, druk naar echt impact maken. Bij ons vind je opleidingen voor professionals en organisaties die meer willen bereiken. HBO Plus. Voor iedere ambitie de juiste opleiding.
2: Zomerse topdeals bij Van Haren. Shop nu kindersandalen al vanaf 9,99. In de winkel of op vanharen.nl. Van Haren, omdat we van schoenen houden.
3: Het lekkerste groente en fruit van Albert Heijn. Zo super vers en voordelig. Met deze week AHA courgette en aubergine. Zo fris en mild van smaak. Nu 2 stuks voor maar 99 cent. En AHA rode paprika. Zo knapperig en fris zoet. Nu 1 plus 1 gratis.
4: Dat is een lekkere van Albert Heijn.
5: Voor iedere vakantie is het weer de grote vraag. Hebben we alles? Koelbox? Check. Beschimmelde bolwelkar? Check. Wacht, beschimmeld? Dan moet je nog even langs ANWB. Want in de winkel en webshop van ANWB vind je alles voor een relaxte vakantie. Zoals een bolwelkar. Nu voor maar 59 euro. ANWB en gaan.
6: Hoe klinkt werken in een wereldteam?
7: Yes, hij doet het.
8: Ja hoor, dat kan zeker.
6: Ja. Van IT'er tot planner tot chauffeur. Als je werkt in transport en logistiek, dan werk je in een wereldteam. Ontdek jouw baan op wereldteam.nl.
9: Via je smart speaker, app in de Randstad en Limburg op FM. En in heel Nederland op DAB+. ANP Nieuws.
10: Goedenavond, ik ben Mario Kwaitaal. Amsterdam heeft plek gevonden voor asielzoekers die niet in Ter Apel terecht kunnen. Het komende half jaar gaan ze er 230 opvangen. Dat gaat niet ten koste van andere asielopvangplekken in de stad. De eerste asielzoekers zouden al onderweg zijn naar Amsterdam. De opvang in Ter Apel zit voor de tweede dag op rij overvol. Justitieminister David van Wil vindt het schokkend dat het nu vaststaat dat oud-advocaat Ines Wesky een rol heeft gehad in het netwerk van Ridouan Taghi. Ze speelde informatie door toen hij gevangen zat en kreeg daar vanmiddag 42 dagen cel voor. Het is zeer ernstig dat criminelen misbruik maken van een advocaat, vindt Van Wil. De komende 2 weken houdt de politie extra toezicht op een scholengemeenschap in Almere. Reden is een akkefietje met een leerling. Die werd klemgereden door een busje en benaderd door mensen die erin zaten. De scholier heeft niks, maar de politie neemt de zaak heel serieus. En in Volendam zijn tientallen agenten opgetrommeld om supporters van Ajax en Groningen te begeleiden voor de playoff-wedstrijd om Europees voetbal. Volendam wilde eigenlijk geen Groningen supporters toelaten, maar op verzoek van de KNVB mocht dat toch. Ajax speelt om 18:45 in Volendam omdat Harry Styles in de Johan Cruijff Arena staat. Het weer van Weer Online. Vanavond blijft het nog lang aangenaam. Morgen wordt een stralend zonnige dag en het wordt zomers warm met 25 of 26 graden. Aan zee en op de Wadden blijft het bij een graad of 20. En dat was het nieuws op Slam.
11: Mario, dankjewel. Dat zijn de betere berichten. Het is 6 uur geweest. Meer middagshow zometeen met de middagshow Mashup. Vandaag gaat de nieuwe Calvin Harris erin. Ook zometeen over MP3 Classics gesproken. Aiken en Eminem, Smack That.
12: Oeh.
11: Lekker jongens, lekker. Eerst even naar de wegen met de Flitsmeister. 74 vertragingen. Dit zijn de allerlangste. A1 richting Apeldoorn. Tussen Stroe en Hoenderloo loopt de stroef. Ongeluk daar. 1:07. A1 richting Hengelo. Tussen Deventer en Badmen. Door een ongeluk 50 minuten. A2 richting 's-Hertogenbosch. Tussen Oude Rijn en Everdingen. Parallelbaan daar. 40 minuten. A6 richting Emmeloord. Tussen Lelystad en de Ketelbrug. Door een ongeluk daar. Bijna 1 uur. En de laatste in dit overzicht. A27 richting Gorkum. Tussen Utrecht Noord en Houten. 40 minuten daar.
12: Flitsers zijn er een heleboel. Ik ga ze ook allemaal opnoemen. Want ja, waarom zou ik jullie de flitsers onthouden? Dan denk ik van, ja, maar wij noemen helemaal geen flitsers op. A1 naar Amsterdam bij Diemen, 7,9. A2 Echt Maastricht bij Born, 230,3. A10 Ring Noord, Zeeburgtunnel, 4,2. A15 Rotterdam Maasvlakte bij Hoogvliet, neem je tasje mee, 48,6. A20 Gouda Rotterdam, 31,4. En laatste, A58 Bergen-op-Zoom Goes bij Kloetingen. Ik had het toch een uur geleden over dat tuningbedrijf in Duitsland.
11: Ja.
12: Dat is Oetingen.
11: Oetingen. Je, dat is... Oh, maar dat kan ik wel.
13: Ik niet.
12: Ah, dat is een goed bedrijf. Ja, het kost wat, maar dat gaat wel super hard.
11: En je mag nu geen reclame maken voor Oetingen, hè?
12: Koop geen Oetingen. Laatste flitsen, A58, Berg op Zoom, richting Goes bij Kloetingen, wat totaal niet op Oetingen rijmt. Sowieso een kutbedrijf. Hectometer totaal 147.
11: Ja, goed zo. Ja? Niemand okay. Boos gemaakt.
7: De komende weken is het hebbes bij Ben. Met bijvoorbeeld een sim-only. Met 30 gig en 200 minuten voor maar 9 euro per maand. Kijk op ben.nl.
8: Hebbes.
13: Autohuur met Sunnycars voelt alsof de kinderen niet mee zijn. Kieselstranden, zand worden, hectisch verkeer, verdwijnt. Vakantie kan chaotisch zijn, maar wie zorgeloos een auto huurt zegt... uno, dos, no stress, geen eigen risico, nooit onverwachte kosten... altijd volledig verzekerd. Zo voelt autohuur zonder zorgen. Ga naar je reisadviseur of sunnycars.nl.
14: Van verduurzamen als noodzaak naar zakelijke groei. Equens weet dat het kan. Van het gas af en minder afhankelijk zijn van het net. Met slimmere oplossingen en data die optimaal benut wordt. We geven haalbaar advies dat we zelf ook uitvoeren. Wat je volgende stap ook is. Energietransitie heeft een naam. Equens.
9: Elke vrijdag 24.

0: middagshow mashup. Jongens, weten jullie nog dat we gisteren Freek aan de telefoon hadden?
1: Oh ja,
0: Freek en Eva, die hebben een eiland gewonnen in Zweden.
2: Wat? Ja, we hebben een eilandje gewonnen. Ja, het is te bizar voor woorden, maar het is echt extra.
0: Dat was namelijk via een contest, een competitie.
1: Yes.
0: Kon je een onbewoond eiland winnen in Zweden. En die Freek en die Eva, die hebben dat dus gewonnen. Ze komen allebei uit Brabant. Ze zijn 23 en 24 jaar jong. En die hebben voor het komende jaar een eiland te pakken. Hoe leuk is dat?
1: Ja, heel.
0: Hoe leuk is dat? Toen dacht ik, voor de middagshow mashup, zeg je Zweden, dan zeg je ABBA, Avicii,
3: ja.
0: Maar
3: ja.
0: Ook Basehunter.
1: Basehunter?
0: Kennen jullie Basehunter nog?
1: Zo, ja, maar die was knettergek.
0: Ik moest denken aan Boten Anna, wat overigens niet over een bootje gaat, maar over een chatbot.
1: Een chatbot, ja, ja. Anna de chatbot.
0: Ik denk, ja, ik ga vandaag even Basehunter met Boten Anna in de mashup gooien, want die heb ik te lang niet gehoord. Dus Calvin Harris en Basehunter vandaag in de middagshow mashup. Bijzondere combi, maar
1: ik
0: wel...
1: Ik even plaatsen, ja.
0: Ja, ik ben benieuwd wat jullie ervan vinden. Zijn we er klaar voor, jongens?
1: Yes, sir!
0: Daar gaan we!

0: Mashup. In de middagshow Mashup. Weet je wat ik dus een beetje vind? Bass Hunter, Boat en Anna is natuurlijk een beetje een foute track. Mm. Hij wordt ineens wat serieuzer met deze beat, toch?
1: Ja, dat is wel zo.
0: Of niet?
1: Ik vind het wel leuk gedaan, hoor.
2: Ja, is hij goed? Nee, lekker. Ik word er ook wel vrolijk van.
0: Maandag zijn we vrij, jongens. Dat je het even weet. Dus dinsdag, 6:10, een nieuwe middagshow. Mashup.

0: Je luistert Slam met Kygo en Khalid, Save My Love. Zometeen de Mixmarathon Track of the Week. Jongens, wat is er nou gaande in dat Moerdijk? Want ik zag dus vandaag in de krant... Ja, ik wil er toch nog weer even over beginnen. Moerdijk is een dorpje in Brabant.
1: Ja.
0: Dat zou opgedoekt worden. Dat was vorig jaar zelfs met de gemeenteverkiezingen... was dat weer helemaal dat ding ook van... ja, Moerdijk gaat opgeschort worden.
1: Voor de uitbreiding, toch weer niet. Voor de uitbreiding van het industrieterrein.
0: Ja.
1: En dat is eigenlijk al jaren aan de gang. Jaren aan de gang. En eigenlijk... Ik zou zeggen, gooi er een paar bulldozers overheen... want er wonen 1000 man, 1100 man...
0: Ja, maar je kunt toch niet zomaar een dorp wegvagen? Dat is toch ook gewoon sneu voor de mensen die daar opgegroeid zijn, die daar nu wonen?
1: Liefie, je hebt 2 winkels daar zo. Supermarkt, het winkelmandje.
0: Is het zo klein, ja.
1: En visboer, het vrolijke visje. En,
2: maar krijg je dan geld van de gemeente of zo? Of hoe werkt dit?
1: Ja, je wordt gewoon netjes uitgekocht.
2: Ja, precies. Nou, dat is wel niet zo erg dan.
1: Je hoort er niet arme
0: nou,
1: van.
0: Nou, dat zeg je wel, Jul. Maar als jij ergens... Stel, je bent ergens geboren. Je hebt het huis van je oma geërfd.
1: Ja.
0: Je hebt daar kindertjes gemaakt. Je bent daar supergelukkig een gezinnetje aan het zijn. En je moet ineens weg optieven voor 10k bijvoorbeeld. Ik weet niet wat voor bedragen dat zou gaan.
2: Nou, er is geen 10k. Dat is gewoon best wel veel, toch?
0: Nou.
1: Nee, je wordt gewoon netjes uitgekocht. Nee, je krijgt gewoon volwaardige prijs van die woning.
0: Ja, nou, zou je echt dan 4-5 ton krijgen?
1: Ja, maar Jochie, luister, je zit daar in een huis van... Ik noem wat. Die kavelprijs daar, dat is waarschijnlijk 100 euro per vierkante meter. Maar dan heb je een huis van, ik zeg maar, 3 ton.
0: Ja.
1: Dat zou natuurlijk heel raar zijn als ze zeggen... Donderschalop, hier krijg je 10k mee. Dat slaat natuurlijk helemaal niks. Nee, dus je krijgt wel netjes geld.
0: Nee, maar ik bedoel meer van... Ik snap dat je het geld van je huis krijgt... maar je krijgt toch wel iets extra's omdat je moet optieven.
1: Dat bedoel ik. Je wordt er geen miljonair van. Maar kijk, het probleem is natuurlijk... dan ga je uit Moerdijk weg en dan krijg je bijvoorbeeld die 3 ton mee... of zeg 3,5. Maar dan moet je wel weer een nieuwe woning kopen. Maar die woningen in Moerdijk zijn natuurlijk lager dan een nieuw huis.
0: En
1: dat speelt al jaren. Ik zou zenuwachtig worden.
0: Maar moet het nou weg of niet? Want vandaag is dus in het nieuws van... oh, misschien hoeft het toch niet weg. Terwijl vorig jaar hebben ze gezegd van... ja, het gaat echt weg.
1: Ze denken... Kijk, het idee was om daar enorme batterijen onder andere neer te zetten. Grote batterijen.
0: Een soort energiecentrale.
1: Juist, waar je shit kan opslaan. En energiecentrales. Maar misschien hebben ze daar ook zoiets van... ja, misschien... we kunnen wel energiehandel bouwen... maar zolang Tennet geen extra hoogspanningskabels ophangt... dan zitten we daar met die handel en het kan nergens naartoe. Dus ik denk dat erachter zit. Ik heb werkelijk geen idee. Ik krijg
2: maar
1: wel een beetje...
2: Maar het is eigenlijk niet echt lekker wonen dan toch daar, moet ik.
0: Het lijkt me op dit moment niet heel gerust wonen daar, ja.
2: Ja, maar ook überhaupt.
1: Nee, je wordt doodongelukkig daar zo. Het is nog erger dan Almere, wat dat betreft.
0: Dus het blijft wel bestaan.
1: Het blijft
2: bestaan. Denk ik.
1: Maar ik krijg het wel een beetje een Soldaat van Oranje musical vibes van.
0: Ja, het begint een beetje Soldaat van Oranje te worden.
2: Weg, niet.
0: Ja,
1: super treurig voor die mensen. Voor iedereen eigenlijk.
0: Echt even hoor. Oh, ik krijg van de regie. We moeten even naar de reclame. Oh.
3: Zijn waar. Moerdijk stopt. Dus grijp nu je kans om te genieten van een schitterend bedrijventerrein. Kilometers buizen. Comans vishandel. Voordat het volgende rapport verschijnt. Moerdijk. Bezoek het nu. Voor het te laat is. Wegens onverwacht succes. Toch verlengd. Beleef alsnog de oneindige industriële uitzichten. De romantiek van containers. En supermarkt Het Winkelmandje. Moerdijk. Wegens succes verlengd. Kom nu naar Moerdijk. Want dit is toch het einde. En echt je laatste kans. Moerdijk. Nog maar tijdelijk te bezoeken. Denken we. Wegens onverwacht succes. Toch verlengd. Moerdijk blijft voorlopig gewoon bestaan. Dus ja, je kunt toch nog gaan. Kom nu naar Moerdijk.

0: One Question, de Mix Marathon Track of the Week. En ik kijk even op dat kalendertje van ons. Dan zie ik dat het vandaag donderdag is. Dus morgen vrijdag, morgen nieuwe Mix Marathon. Line-up vanochtend bekendgemaakt bij Anno in de Slam ochtendshow. Om 7 uur Joshua Robbie. Fischer staat morgen in de boot hier. Sam Veld, Leandro da Silva, ook vet. Jackie Hollander, Mr. Bell the Weasel, Joe O'Corey, Kaas is erbij. En ook A Crate. Hele line-up check je op slam.nl. Morgen dus vanaf 6 uur in de ochtend. Nieuwe Slam Mix Marathon. En zometeen gaan we beatboxen, joh.
1: Ja, spannend. Ik heb natuurlijk gewonnen gisteren.
0: Jij hebt gewonnen gisteren met je lemmer. Ik heb vandaag de nieuwe Antoon meegenomen.
1: Oh.
0: Dus hoe die klinkt, hoor je zometeen.
1: Oeh.
0: Jij mag kiezen wat je wil horen zometeen. En deze, de Boza, draai ik sowieso voor je. Magnetic hoor je zo hier bij Slam.
2: Ontdek de volledig nieuwe Mazda 6e. Elektrisch rijden met de klasse van Japans vakmanschap. Eindelijk biedt een elektrische auto ook uiterlijke schoonheid en ruimte waar alles samenkomt. Geniet van het pure rijplezier van de volledig nieuwe Mazda 6e. Ontdek meer op Mazda.nl.
3: Nu bij Karwei 30% korting op alle raamdecoratie, ook op maatwerk. Bekijk al onze acties in de digitale folder of download de app. Karwei, maak het mooier.
4: Nieuw!

0: overstappen voelt pas goed als alles klopt. Daarom maakt Leapmotor elektrisch rijden zorgeloos. Geniet standaard van veel comfort, scherpe prijzen en een Europees dealernetwerk. Maak jouw zorgeloze gevoel nog completer met voorraadkortingen tot €3.500. Of private lease vanaf €229 per maand. Ontdek het op leapmotor.nl.
1: De Lidl-deals zijn er weer. Met deze week Ede toiletpapier. 16 rollen voor maar €7,99. En nog goedkoper met Lidl Plus. Groene ijsthee. 1,5 liter voor maar 99 cent.

0: van een barbecue cadeau. Mediamarkt.
1: Door de Consumentenbond bewezen, Lidl is de goedkoopste. Tot wel 19% goedkoper in biologisch. Lidl, je verdient het.
2: Klaar voor de zomer met jouw trendy sandalen voor een Scapino prijs. Nu tot 30% korting op heel veel slippers en sandalen. Neem die stap. Scapino.
3: Dit is een ziekmakende bacterie. Zo te horen heeft hij niet het beste met ons voor. En wij worden steeds minder weerbaar. Daarom is het nodig elkaar te beschermen. Vooral voor mensen met een kwetsbare gezondheid. Kijk wat je kunt doen op sameninfectieveilig.nl. Voor elkaar tegen infecties.
2: Nu bij Scapino tot 30% korting op heel veel slippers en sandalen.
4: Ontworpen in Zweden, geproduceerd in België. De volledig elektrische Volvo EX30. Een compacte SUV met een rijbereik tot 475 kilometer. De Volvo EX30 is er nu, vanaf €32.995. Boek nu een proefrit op volvocars.nl of bij de Volvo dealer.

0: Alleen bij Vodafone. Maximale snelheid tot 1 gigabit per seconde bij alle unlimited abonnementen. Dat is pas echt unlimited.
1: Ik wil sneller snel, zonder te remmen. Vodafone.
0: Ga snel naar de winkel of naar Vodafone.nl.
2: De Volvo EX30 is nu leverbaar in speciale Europa-uitvoeringen. Met voordeel tot wel €6.000. Kijk op volvocars.nl.
0: Vodafone Unlimited. Vanaf €22,50 per maand. Ook voor ondernemers. Ga snel naar de

0: voeding.
1: Laat je mandje maar vol bij Trekpleister. Nu Tena enkelpakken 3 stuks voor 10 euro. Ga dus snel naar de winkel of trekpleister.nl.
0: Shop nu bij XXL Nutrition. De grootste in sportvoeding.
1: Ook voordelig bij Trekpleister 1+1 gratis op alles voor Weaker en Modifast.
2: Deze week komt je Trek aan zijn trekken. Want bij elke Domino's afhaalpizza krijg je er een extra voor nada.
3: Honor the craving.
4: Domino's.
5: Let's go.
6: Met de zuinige en betrouwbare techniek van Suzuki is elke reis een zorgeloos avontuur. Zo geniet je keer op keer van een ritje naar de sportvereniging of een uitwedstrijd aan de andere kant van het land. Suzuki. Serious about fun.
7: De OV-chipkaart gaat stoppen. We stappen over naar OVP. Dat is in- en uitchecken met de nieuwe OV-pas of je betaalpas. Daarom zeggen we...
8: Dag OV-chipkaart, hey OVP.
7: Meer weten? Kijk op ovp.nl.
6: En weet je wat ook fun is? We vieren 60 jaar Suzuki in Nederland met veel voordeel. Zoals 1600 euro korting op de Suzuki Swift. De allerzuinigste mild hybrid van Nederland.
9: Slammiddagshow en je weerupdate door de vrienden van Weer Online. Vandaag een afwisseling van wolken en zon. Het was wel overal droog. Het is 17 tot 23 graden. Vanavond blijft het ook lekker lang warm.
10: Heerlijk.
9: Maar morgen, jongens, veel zon en 26 graden.
11: Yeah. Wat is er mis met Nederland en file?
12: Vanavond is het...

0: zal het je vertellen. Inderdaad, vertraging op de A2, maar ook op de A1 richting Apeldoorn tussen Stroe en Hoenderloo. Ongeluk kost je 50 minuten. A1 richting Hengelo tussen Deventer en Badmen, 50 minuten. En die A2 richting 's-Hertogenbosch tussen Oude Rijn en Everdingen. Parallelbaan daar, 30 minuten. A27 richting Gorinchem tussen Veemarkt en Lunette, 22 minuten daar. En de laatste in het overzicht A29 richting Bergen op Zoom tussen Oud-Beijerland en de Haringvlietbrug. Weg is dicht daar door schade aan het wegmeubilair. Sneu, 30 minuten.
1: Dat is een vangrail dan toch, denk ik?
0: Ik denk de vangrail, ja. Het zal de asfaltbank dan zijn, ja. Ik weet het ook niet.
1: Oké. Okay.
0: Wegmeubilair. Ja. De bank van de weg, ja.
2: Heel apart.
0: Er zal geen sofa staan.
1: Flitsers?
0: Ja. Oh, die moet ik doen. Sorry, ik dacht dat jij de flitsers zou doen. Doe ik hoor. A1 richting Amsterdam. Bij 8.3. A2 richting Maastricht. We zaten elkaar ook zo glazig aan te kijken. Wanneer begin je nou? A2 richting Maastricht bij 230.3. A10 richting de Zeeburgertunnel bij 4.2. A15 richting Maasvlakte bij 48.5.

0: A20 richting Zwolle bij 106.2. En de A58 richting Goes bij 147.0. Half zeven geweest. De AEP Headlines. Wil je die wel doen of zal ik die aan Mario geven?
1: Nee, die doe ik wel. Goedenavond. Het COA weet nog niet wat de gevolgen voor Ter Apel zijn nu Amsterdam heeft aangeboden 230 asielzoekers te kunnen opvangen. Er wordt nog in kaart gebracht hoeveel plekken er vanavond al beschikbaar zijn. De overheid moet mensen die financiële hulp nodig hebben actief gaan helpen. Dat staat in het jaarverslag van de ombudsman. Nu krijgen mensen te laat of helemaal geen hulp omdat de overheid afwacht. En wie vakantieplannen heeft om naar Cuba te gaan, moet even twee keer nadenken. Het reisadvies is gewijzigd van geel naar oranje. Ga alleen als het noodzakelijk is, zegt het ministerie. En dat waren de hoofdpunten van het ANP.
0: Yo.
2: Patrick, Erik, Jan en Julia.
0: Ja, en Patrick en Julia hebben een nieuw liedje meegenomen vandaag voor beatboxen. Dat hoor je zo meteen aan Mark Morrison en de Boza.

0: lunchboxen. Elke Slammiddagshow nemen jullie en ik een nieuw liedje mee. En jij als onze luistervriend of vriendin mag dan in die Slam-app kruipen. Doe dat vooral alvast. Hè. Ga rechtsboven in een tekstballonnetje, kom je uit je eigen WhatsApp. En dan kun je stemmen zometeen. Je hebt alleen even Julia of Patrick. Dan komt die automatisch in het goede kolommetje terecht van onze scheidsrechter. Die maakt er helemaal een soort Excel-sheet van. Want het, geen stem gaat verloren. Toch?
1: Oh, precies dat. Ja, ik zat alweer in die Excelsior, jong. Ik had hem net geopend. Gisteren, Joel, gefeliciteerd, gewonnen. Dus die gaat in de rebound, hè, schat?
2: Ja,
0: ja,
2: zeker.
0: In de rebound, ja. We krijgen zo meteen allebei 10 seconden de tijd om ons liedje te pitchen. En dan stem je dus, wat ik zei, via de Slam app. Team Julia of Team Patrick. App je zo meteen door. Ben ik klaar voor Joel?
2: Ik ben er
3: klaar voor. Team Julia.
2: De winnaar van gisteren en de man van het moment. Je ziet hem op elk festival. Hij heeft een nieuwe plaat uitgebracht. Namelijk Alive met zijn gelijknamige EP. Je ziet hem op elk festival. Lemmer!

0: die is wel lekker, ja. Winnaar van gisteren, wil je die nog een keer horen? Dan app je Julia met de Slam-app of ga je voor Team Patrick.
1: Team Patrick.
0: Ik heb een hele vette samenwerking. Kwam afgelopen vrijdag uit. Go to Gym. Jim Lageveen heet hij eigenlijk. Samen met Antoon.
2: Oh.
0: Het zit lekker hoog in het tempo. Het blijft hangen. Hij heet Vergeten. Komt-ie aan.

0: Dit wordt een spannende wedstrijd, denk ik, joh.
1: Ja, al was het maar dat ik groot fan ben van Antoon.
0: Ik ook.
2: Dus ik denk eigenlijk dat ik gewoon ontzettend ga winnen.
0: Denk je?
2: Oh. Jij mag het een spannende wedstrijd vinden, hoor. Maar...
0: Oh, nee, prima, joh. Ik vind dat je heel zelfverzekerd doet ineens. Ja, pas maar op. Go to gym, Antoon. Dat is vergeten. Wil je die horen, dan heb je Patrick met de Slam App en Lemmer. Live, dan heb je Julia. Komen de eerste stem al binnen, Erik-Jan?
1: Nee, maar moest wel lachen. De combinatie Go to gym en dan Patrick.
0: Ja, ik ga volgende week.

Lopez. Doet het ook nog steeds waanzinnig, hè, deze vrouw. Zo met David Guetta, Save Me Tonight. Chainsmokers staan voor je klaar. Uitslag van beatboxen ook voor het team Julia vandaag.

0: Jij mag het zeggen via de slam. Ja, ik vond het een spannende wedstrijd, maar de Mitch die denkt er anders over.
1: Ik werd niks spannends aan hoor. Gewoon Team U.
0: Oké, ja, duidelijk vriend. Erik Jan, onze scheidsrechter, hebben we een kleine tussenstand eventjes?
2: Jazeker, als we dit moesten vergelijken met de Tweede Wereldoorlog, zei Boemer, dan zou ik als ik jou was de Duitse les nemen. Oh man, je gaat echt zo verliezen.
0: Okay. Wauw. Nou, uitslag komt er dan.

0: met Antoon. Ik kijk even naar onze scheidsrechter.
1: Wederom bedankt. Jij die luistert voor het massaal insturen van zowel de geschreven berichten met de uitslag, dan wel de auditieve. Laten we eerst even luisteren naar wat ze gestuurd hebben.
2: Zeker Julia.
0: Oké, heel duidelijk.
3: Ik denk dat vanavond Julia gaat weer winnen.
0: Ja?
3: Oh, Julia, ik ga met jou mee. Fijne avond.
0: Oké. Jij ook, vriend. Hoi, hoi.
4: Ik ga toch weer voor Team Julia vandaag.
0: Oké, heel duidelijk ook.
5: Ja, best leuk hoor, het nummertje van Antoon.
0: Ja.
5: Dus doe mij met Team Julia.
0: Oh. Die voelde ik even niet aankomen.
1: Ja, ja, ik hoor het wel een beetje eigenlijk. Met, Go to Gym en Antoon. Of Team Julia met Lemmer. Dat is Friesland, hè, geloof ik.
0: Ja, klopt. Maar je schrijft nu Lammer, hoor.
1: Oké. Maar... het lag dicht bij elkaar. Met 55% heeft toch gewonnen.
0: Oeh.
1: Team Julia, Lemmer Alive.
0: Beatboxen. Lekker joh, gefeliciteerd hoor.
6: Je zei toch dat het geen moeilijke wedstrijd is?
0: Ja, nee, je hebt ook gelijk. Je hebt ook gelijk. Die van Antoon is wel lekker, hè? Laten we eerlijk zijn. Maar dit is ook wel even een lekkere beuker zo.

0: feestje vandaag. Het is de nieuwe Lemmer Alive. Jongens, let op dat festivalalarm, hè. We hebben nog 4 tickets liggen voor Ultrasonic Festival. Die gaan er nog uit voor 8 uur vanavond. Hoor je het festivalalarm voorbij komen, dan app je...
1: Festivalmaand!
0: Met de Slam app. En wie weet ben jij erbij, Ultrasonic Festival. Met onder andere La Fuente, Bokusam, Jody Benal, nog heel veel meer.
2: Weet je wat leuk is?
3: Nou?
2: Bij de tickets krijg je natuurlijk ook een festivalpakket toegestuurd.
3: Dat klopt.
2: Met een fanny pack.
3: Ja.
2: Een bucket hat.
0: En de house en de pauzes kousen.
2: Precies. Maar ook met een handgeschreven kaartje.
3: Van?
2: Van mij.
0: Oh, ben je dat nu aan het doen?
2: Jens, onze laatste dag van onze stagiair Jens.
3: Ja.
2: Zitten wij nu honderden kaartjes.
0: Dat ben je nu aan het doen.
2: Ja, leuk, hè?
3: Ja.
2: Het is gewoon echt een persoonlijke boodschap.
3: Ja.
2: Dus let goed op het alarm.
0: Heel goed. Let op het alarm. Hij komt nog voorbij.

0: Beste ondernemers, het zijn weer de Citroën Business Days. Profiteer tot 30 juni tot 12.000 euro korting... en 5 jaar lang 0% rente op de financiering van een nieuwe Citroën bedrijfswagen. Standaard tot 8 jaar garantie. Dat is het betaalbare comfort van Citroën.
1: Jouw voorbereiding op een spannende sportzomer begint bij de Postcode Loterij. Want naast alle andere prijzen maak je alleen deze maand ook kans op een van de 250 tv's met soundsystem. Dat is een mooie aftrap. Speel mee op postcodeloterij.nl.
2: 18 plus speelbewust.
3: Bij Grando krijgt u meer dan alleen een keuken of badkamer. Van ontwerp tot realisatie volledig ontzorgd. Kijk op grando.nl. Grando, sinds 1965.
4: Vakantiegeld binnen? Maak het slim op met Celesta. Het originele wasbare dekbed. Nu 1 plus 1 gratis op onze populairste dekbedden. Op celesta.nl. Shop nu alle zomerdekbedden met 25% korting op celesta.nl.
3: Grando. Lente vol luxe bij Grando. Ontdek nu jouw voorjaarsvoordeel.
5: Bij TUI heb je meer opties en dus meer keuze. Je hele vakantie in één keer geregeld met het perfecte hotel? Of trek je eigen plan met alleen een vliegticket of verblijf? Het kan allemaal binnen ieder budget. Boek de beste last minutes nu met korting tot wel 400 euro per persoon. Ga naar TUI.nl, de TUI-app of je reisadviseur. TUI, live happy.
6: Fans van een feestje op je barbecue, opgelet. Niet alleen rode, ook gele en groene paprika's deze week nergens goedkoper. Paprika mix, 1 kilo voor maar €1,99. Als dat geen feest is, zo goedkoop.
7: Aldi. Zonalarm! Smeer hem naar Kruidvat, want daar is nu heel veel zonbescherming 1 plus 1 gratis.
8: Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig.
7: En ook zo goedkoop bij Aldi. 1 ster beter levert chocoladeworstjes. Naturel of pikant. 5 stuks voor maar €1,99. En Trader Joe's notencups met 20% korting.
9: Dat wordt genieten.
7: Ja, dus. Aldi.
10: Oh, nieuwe sneakers. Oh, mooi merk. Oh, wat een goede kwaliteit.
9: Ja, met een supergoeie deal gekocht op Otrium.
10: Oh, Otrium?
9: Op Otrium shop ik al mijn favoriete fashionmerken voor outletprijzen. Otrium, jouw online fashion outlet.
11: Bij Sport City hoef je niet te kiezen. Kom lekker trainen en blijf hangen voor een extra setje gezelligheid. Met 120 locaties is Sport City je sportclub om de hoek.
12: Nu bij Otrium, 15% extra korting op jurken van French Connection. Guess en meer.
13: Elektrisch rijden is niet de toekomst, maar juist nu de slimste keuze. De Polestar 4 is nu verkrijgbaar als Business Edition. Meer tech en meer comfort voor €59.800. Bekijk de extra's op polestar.com.
14: Altijd onderweg, altijd bezig. Na een drukke dag is het fijn thuiskomen in een comfortabel huis. Veenstra regelt het. Want thuis, daar draait het om.
15: Bij Plus houden we van eten recht uit het seizoen. Nu op zijn best, met lekker veel voordeel. Zoals Plus Nederlandse Roma en Trostomaten. Alle schalen, 1 plus 1 gratis. En Plus bramen en frambozen, 225 gram, €2,99. We doen met je mee. Plus.
14: Overweegt u een zonnestroomboiler? Kijk voor meer informatie op veenstra.com.
16: Van GreenChoice krijg je positieve energie. Met 100% groene stroom uit zon en wind. En door samen bij te dragen aan natuurprojecten. Dichtbij en ver weg. Als klant doe je daar automatisch aan mee. GreenChoice. Positieve energie.
17: Wat als een opleiding geen onderbreking is van je werk, maar juist je groei versnelt? Met een opleiding van HBO Plus groei je door slimmer te worden in wat je doet. Geen theorie voor later, maar wat je vandaag leert, pas je morgen toe. Van druk naar echt impact maken. Bij ons vind je opleidingen voor professionals en organisaties die meer willen bereiken. HBO Plus. Voor iedere ambitie de juiste opleiding.
16: 100% groene stroom uit zon en wind. Kies voor de positieve energie van GreenChoice.
18: Sta je in de file en spot je ruitschade?
16: Opgelost. Autotaalglas.

0: Dit is Boef en familie Janssens eerste subboardavontuur. Boek nu je zomervakantie aan de kust. Je eigen huis af vanaf €699. Kijk snel op lendl.nl.
1: Vrachtwageneigenaren, chauffeurs en fleetmanagers, opgelet. Zorg dat je voor 1 juli bent voorbereid op de vrachtwagenheffing. Netlink helpt je daarbij als jouw vertrouwde Nederlandse partner. Bestel je obu op netlink.nl.
2: Joe, het is vakantiegeldvoordeel bij Veneta. Nu tot wel 20% korting op alle gordijnen, jaloezieën en shutters. Plan snel je adviesafspraak of bestel op veneta.com. Jouw raam, jouw Veneta.
1: Bestel je obu op netlink.nl.
2: Joe, nu bij Veneta. Tot 20% korting op alle raamdecoratie.
3: Via je smart speaker, app in de Randstad en Limburg op FM. En in heel Nederland op DAB+. ANP Nieuws.
4: Goedenavond, ik ben Mario Kwaaitaal. Het is voor het COA nog niet helemaal duidelijk wat de gevolgen zijn voor Ter Apel, nu Amsterdam heeft aangeboden 230 asielzoekers te kunnen opvangen. Er wordt nog in kaart gebracht hoeveel plekken er vanavond al beschikbaar zijn in Amsterdam. Het is weer overvol in Ter Apel. Sinds deze week dreigen mensen buiten te moeten slapen. Mensen die recht hebben op financiële steun van de overheid krijgen die vaak niet of te laat. Dat staat in het jaarverslag van de ombudsman. Die wil dat de overheid mensen actief gaat helpen in plaats van af te wachten tot ze zelf om hulp vragen. Want dat is wat een behoorlijke overheid volgens de ombudsman doet. Even opletten als je plannen hebt om naar Cuba te gaan voor vakantie. Want het reisadvies is gewijzigd van geel naar oranje. Ga alleen als het noodzakelijk is, zegt het ministerie. Het is niet veilig in Cuba. Er is een tekort aan bijna alles, vooral aan brandstof. En als er problemen zijn, kan de ambassade minder goed helpen. En een oude trap uit de Eiffeltoren is geveild voor bijna €500.000. Veel meer dan de verwachte €150.000. Het gaat om een deel van een trap die vroeger naar het hoogste punt van de Eiffeltoren ging. Nu gebeurt dat al ruim 40 jaar met een lift. Wat te kopen met de trap kan is de vraag, want die weegt ruim een ton. Het weer van Weer Online. Vanavond blijft het nog lang aangenaam met veel zon. Morgen ook veel zon en zomers warm met 25 of 26 graden. Aan zee en op de Wadden blijft het bij een graad of 20. En dat was het nieuws op Slam.
5: Dankjewel Mario, het is 7 uur geweest. Heaven komt eraan en ook Lady Gaga, Just Dance zometeen. Eerst even naar de regen met de flitsmeis. Wil jij zo de flitsers doen, Erik-Jan?
6: Ja, graag.
5: Doe ik even de vertraging. Mm-hmm. Dit zijn de langste, de A1 richting Apeldoorn tussen Kootwijk en Hoenderlo. Door een ongeluk daar 34 minuten vertraging. De A1 richting Hengelo tussen Deventer en Badmen, ongeluk, 30 minuten. A29 richting Bergen op Zoom tussen Oud-Beijerland en de Haringvlietbrug, 30 minuten daar. A29 richting Rotterdam tussen Sabina en Numansdorp, auto met pech kost je 30 minuten. En de A50, laatst in het overzicht, richting Arnhem tussen Os-Oost en Ravenstein. Vrachtauto met pech kost je daar 20 minuten.
6: Flitsers, A1 naar de Amsterdam bij Diemen, 8,3. A2 echt Maastricht, 230,3. A10 naast A10 Noord richting Zeeburgtunnel, 4,2. A12 Ede-Arnhem bij Beddekom. A12 Ede Arnhem bij Beddekom, 109,5. En de laatste A15 Rotterdam Maasvlakte bij Hoogvliet, 48,5.
7: Met Libelle mag je gezien worden. Want bij een jaar Libelle krijg je nu een exclusieve Shabby's tas ter waarde van €189,95. Lees Libelle nu voor maar €2,95 per week. En krijg deze stijlvolle tas gratis. Maar wacht niet te lang, want op is op. Ga naar libelle.nl/actie.
8: Ga je trouwen? Jouw allermooiste pak op maat vind je bij Roka.
9: Onze bank. Ook van keukentafelondernemers die werk maken van hun droom. En omdat voor jezelf beginnen best spannend is, krijg je nu tijdelijk een boost van €100 cadeau bij het openen van een Rabo ZZP-rekening. Bekijk de voorwaarden op rabobank.nl/zzp. De coöperatieve Rabobank. Onze bank.
10: Montel bestaat 40 jaar. En dat voel je. Al 4 decennia lang maken we banken waar je heerlijk op zit. En dat vieren we deze week met 10% korting op alles. Montel. De bank is mooi, de prijs nog mooier.
11: Stel je voor dat je in de veiligheidssector niet nog harder werkt, maar slimmer. Omdat je inspecteurs binnen een paar minuten een rapport kunnen opstellen. En zo per dag nog meer bedrijven uit de brand helpen. Ontdek onze slimme technologie op kpn.com/slimmerwerken. KPN, voor een beter werkend Nederland.

0: grootste festivals. Deze week, Ultrasonic Festival. Patrick, Erik, Jan en Julia.
1: Ja, en die tickets die gaan er nog uit vanavond, dus hou je radio hier bij Slam. We bellen ook nog even met de Sky Brothers zometeen, want die hebben een plek op de mainstage gewonnen van Seventh Sunday. Eerst even.

0: Lady Gaga. Just Dance hier in de Slam middagavondshow. Het is 7:15. We staan aan de vooravond voor een prachtig zomersweekend.
1: Zo.
0: Temperaturen gaan richting de 30 graden. Oh, wat heb ik er zin in, jongens.
2: Weet je wat wel grappig is?
3: Nee.
2: Als je het als snel heel erg warm hebt, dan moet je kerstmuziek aanzetten.
0: Is dat zo?
2: Ja, dan krijg je het dus ietsjes koeler van.
0: Oh. Mag ik daarop aansluiten?
2: Merk je het al een beetje?
1: Wisten jullie dat je voeten de temperatuur regelen van je lichaam?
0: Ja, dat wist ik wel.
1: Ik had geen idee. Ik ben er sinds een maand geleden mee begonnen. En het werkt perfect.
0: Maar hoe bedoel je mee begonnen? Wat doe je dan?
1: Als je te warm onder je dekentje hebt.
0: Ja.
1: En je gooit je voetjes.
0: Ja, dan heb je het heel snel koud.
1: Dan koel je af.
0: Ja.
1: Maar het schijnt dus dat je voeten dat regelen. Nee,
0: klopt. Het is daarom ook zo dat als jij in de winter. Als je het koud hebt. En je bent helemaal dik aangekleed. Maar je hebt geen goede sokken aan. Dan schiet het ook niet op. Begin gewoon met dikke sokken. De rest komt wel.
1: Nou, deze tips toch allemaal gratis hier zo bij Slam.
0: Maar ik denk niet dat je warm hoeft te maken de komende dagen. Want dan word je vanzelf wel. Het wordt bijna 30 graden in Nederland. Ik ga lekker festivalletje bezoeken. Jules, wat ga jij ook weer doen? Oh ja, jij gaat weg. Jules gaat het land uit.
2: Dankjewel, ja.
1: Heerlijk, schat. Veel plezier.
0: En Erik Jan gaat naar de kledingbeurs in Utrecht.
1: Nee, Nieuwegein.
0: Nieuwegein.
1: In het Veerhuis komt
0: die snap ik ook, die snap ik ook. Dus nou, we hopen dat je een lekker Pinksterweekend voor de boeg hebt.
1: Ja,
0: mocht je nog geen plannen hebben, blijf dan luisteren, want wij hebben 4 tickets voor Ultrasonic.
1: Oeh.
0: Ultrasonic Festival.
1: Dat is dik, hoor.
0: 4 tickets maar liefst. La Fuente is daarbij. Wie is er nog meer? Outsiders, lekker beuken. Evro Bros, Bokusam, Jody Banaal, Gregor Salto. Jij kan erbij zijn, let op het festivalalarm. Over festivals gesproken. We hebben een paar weken geleden de Sky Brothers blij gemaakt.
1: Leuk,
0: met een plek op de mainstage van Seventh Sunday. Dat is een festival dat komende zondag gaat plaatsvinden. Dat was een gigantische actie die we gedaan hebben. We gaan even bij ze inchecken zometeen. Kijken of ze klaar zijn voor het festival komende zondag. Je hoort ze zo.

0: Reinier Zonneveld.
1: Boost your talent.
0: Laat je horen voor de Sky Brothers!
2: Yes. Oh jongens, het uur van de waarheid bijna.
0: Daar gaan ze. Ja, we nemen je even mee. Een paar weken geleden in dit radioprogramma hier bij Slam hebben we een hele unieke prijs mogen weggeven samen met Seventh Sunday Festival. Namelijk een plek op de mainstage van Seventh Sunday Festival. Dat is een gigantische mainstage. Elk jaar weer zetten we daar een nieuwe mainstage neer, wat er waanzinnig uitziet. En ja, één plek, één slot mochten wij vergeven aan opkomend talent. En daar zijn ze, de Sky Brothers, de winnaar van deze gigantische prijs. Tim en Luc, hoe is het, jongens?
3: Ja, goed. Lekker in het zonnetje hier zo, in de tuin.
0: Ik zie Remy het.
3: Remy maken. Niet verbranden tijdens de mainstage set. Nee.
0: Een live video verbinding. Wie zijn tuin is dit? Waar zitten jullie?
3: In onze tuin.
0: Oh, jullie tuin?
3: Ja, mooi verandertje erbij.
0: Heel goed.
2: Heerlijk, jongen. Lekker,
0: heel
2: lekker,
0: goed.
2: Lekker.
0: Ik neem ons even mee naar komende zondag, jongens. Hoe hebben jullie voorbereid?
3: Ja, nou, we hebben wat leuks voorbereid. Want we gaan namelijk zondagochtend vroeg... gaat er een bus vanuit, het is hier zo Westland, dus iets van links van Rotterdam. En dan gaat er een partybus richting Seventh Sunday.
0: Oh.
3: Wij moeten iets eerder aanwezig zijn, dus wij gaan lekker met de auto, anders dan komen we dadelijk in tijdsnood. Dat moeten we niet hebben. dan gaan we lekker partyen daar.
0: En dat gaat jullie tourmanager natuurlijk allemaal goed regelen, hè? Dat gaat helemaal goed komen. Jullie hebben een fantastische tourmanager. Toch?
3: Ja, hij heet Patrick.
0: Toevallig, doet toevallig ook de middagshow hier. want ik ben jullie tourmanager, boys. Dus ja, hebben jullie nog wensen? Waar moet ik aan voldoen? Want ik sta natuurlijk in dienst van jullie, hè, zondag. Dat snap je.
3: Ja, als jij een glimlach op je gezicht hebt, dan is dat voor ons genoeg.
2: Nou, ik kan je nu al melden. Ik was vanmiddag heel even... Ik zat er zijdelings bij de voorbereidingen. Hij wordt nog net niet jullie slaaf, maar het wordt een heel spektakel, kan ik je melden.
3: Oké. Maar wij hebben er in ieder geval zin in.
0: Je moet het zo. Ik heb er heel veel zin in, boys. Maar je moet zo zien. Ik ga heel de dag achter jullie aanrennen met flesjes water. Want het wordt bloedverziekend huid. Ik denk dat de salamanders lopen over de trein daar bij Seventh Sunday. Denk ik. Dus we gaan er sowieso een hele leuke dag van maken. En kijk, jullie hebben natuurlijk een heel pakket gewonnen. Hè? Jullie staan niet alleen op de mainstage. Maar ja, vertel zelf even, jongens. Wat hebben jullie nog meer gewonnen?
3: Nou, ik heb gehoord dat er een cameracrew meekomt. Dus we gaan een lekker aftermovie maken. Vlog, zoiets volgens mij. We krijgen een rider. Het zal dus Patrick wel wat drinken en zo voor ons hebben. En we zijn ook uitgenodigd voor de Artist Barbecue.
0: Ja.
3: Lekker een hamburgertje chappen met hopelijk Afrojack of zo. Nicky Romero.
0: Maar ook hoe bescheiden ze zijn. Hè? Misschien zal er wel een drankje voor ons staan. Jongens, jullie gaan zuipen als artiesten. Hè? daar staan flessen vodka van duizenden euro's. Er liggen
3: echt dat is nog helemaal nieuw. Dat is nog helemaal nieuw.
0: Nee, daarom.
3: Ons.
0: Dat vind ik zo mooi te zien. Het wordt natuurlijk helemaal de unieke artiesten.
2: Ik hoop trouwens wel dat jullie het overleven. Want je hebt nu het wordt zondag 80 graden. Die zwarte, dikke, lekkere hoodie die je nou aan hebt. Ik zou hem niet aan.
3: Die gaat uit.
0: Oké, heel goed. Nou, boys, ik heb er heel veel zin in. Wat staat er op jullie rider eigenlijk? Wat moet er echt zijn?
3: Nou, wij hebben echt één prio. En dat is eierkoeken.
0: Eierkoeken?
3: Ja.
0: Waarom? Omdat het heel lekker is? Of helpt het tegen de hit of zo?
3: Dat vinden wij heerlijk.
0: Oké, lekker. Heel goed.
2: geef een plekje.
0: Ik geef het even een plekje.
4: Een eierkoek.
0: Mag je alles kiezen? Ga voor eierkoek. Nee, joh, boys, ik vind het heel goed. Hey, wat voor set gaat het worden, jongens?
3: Het gaat een heerlijke set worden. Lekkere, warme bass grooves. Waardoor je lekker zo, als je die zon op ziet komen, zeg maar, lekker op de mainstage, als je zo binnenkomt lopen. Dat je gewoon gelijk in die sfeer komt en warm gedraaid wordt voor een goede start van de hele avond.
0: Lekker, jongens. Laat je nog even horen voor deze nieuwe talenten. En ja, we gaan heel veel van ze horen de komende jaren, ik weet het zeker. De Sky Brothers! Ja, veel plezier vooral, jongens.
3: Lekker. Dankjewel.
0: Tot zondag.
3: Tot zondag. Tot zondag. Hey.

0: Florida. NCR. Wild Ones hier bij Slam. Het alarm is nog steeds niet afgegaan, jongens. Dus het kan nog steeds gaan, het festivalalarm. Dit is de Slam Festival maand. Wij hebben de laatste 4 tickets liggen voor Ultrasonic Festival. Onder andere daar. Evro Bros, Outsiders, Bokusam, La Fuente, Jody Benal, Gregor Salto. Je kan erbij zijn. Wat moet je doen, Julia?
1: Appen als je het festivalalarm hoort met festivalmaand.
0: Precies, dus festivalmaand, dat app je deze kant op. Kleine tip van mij, zet alvast het woordje festivalmaand klaar in je WhatsApp. Het duurt niet lang meer. Deze Jada Boys, en hoor je zometeen.
2: Het zijn weer hebben weken bij Kruidvat. Met nu alle Head & Shoulders 2 plus 3 gratis. Die steekt er toch

0: Alleen bij Vodafone. Maximale snelheid tot 1 gigabit per seconde bij alle unlimited abonnementen. Dat is pas echt unlimited.
1: Ik wil sneller, snel, zonder te remmen. Vodafone.
0: Ga snel naar de winkel of naar Vodafone.nl.
2: Staatsloterij bestaat 300 jaar. Daarom pakken we groots uit met een gratis jubileumtrekking. Ja, echt helemaal gratis. Met een hoofdprijs van 1 miljoen en vele andere prijzen. Speel ook gratis mee en activeer uiterlijk 28 mei je lot op staatsloterij.nl. Staatsloterij. Al 300 jaar de loterij van Nederland. Speel bewust 18+.
0: Vodafone Unlimited. Vanaf 22,50 per maand. Ook voor ondernemers. Ga snel naar de winkel of naar Vodafone.nl.
1: Ik wil sneller, snel.
3: Fans van een feestje op je barbecue, opgelet. Niet alleen rode, ook gele en groene paprika's deze week nergens goedkoper. Paprika mix, 1 kilo voor maar €1,99. Als dat geen feest is, zo goedkoop. Aldi.
4: Autohuur met Sunnycars voelt alsof de kinderen niet mee zijn. Kieselstranden, zand worden, hectisch verkeer, verdwijnt. Vakantie kan chaotisch zijn, maar wie zorgeloos een auto huurt zegt uno, dos, no stress, geen eigen risico, nooit onverwachte kosten, altijd volledig verzekerd. Zo voelt autohuur zonder zorgen. Ga naar je reisadviseur of sunnycars.nl.
3: En ook zo goedkoop bij Aldi, 1 ster beter levert chipolata-worstjes. Naturel of pikant, 5 stuks voor maar €1,99. En Trader Joe's notencups met 20% korting.
5: Dat wordt genieten!

0: snacks. 2 plus 3 gratis. Alle B-cel bak- en braadproducten en kuipen. 1 plus 1 gratis. En alle Amex snacksauzen. 2 plus 1 gratis. De meeste en de beste aanbiedingen.
1: Voor iedere vakantie is het weer de grote vraag. Hebben we alles? Coolbox? Check. Beschimmelde bolwelkar? Check. Wacht, beschimmeld? Dan moet je nog even langs ANWB. Want in de winkel en webshop van ANWB vind je alles voor een relaxte vakantie. Zoals een bolwelkar. Nu voor maar 59 euro. ANWB en gaan.
2: Jij op vakantie, plus alle buren op vakantie, is vrij spel voor inbrekers.
3: Hoppa!
2: Plus, de anti-inbruikhulp van Interpolis is doei inbrekers.
3: 3-sterrenslot.
2: Hou je huis veilig met de anti-inbruikhulp van Interpolis. Zoals onze slotentool, waarmee je makkelijk checkt hoe veilig jouw sloten zijn. Interpolis. Glashelder.
4: De Lidl-deals zijn er weer. Met deze week Ede toiletpapier. 16 rollen voor maar 7,99. En nog goedkoper met Lidl Plus. Groene ijsthee. 1,5 liter voor maar 99 cent. Lidl, je verdient het.
5: Van jouw drive naar de drijvende kracht in de energietransitie. Equens zoekt jou. Ja, jou. Technici en monteurs die onverstoorbaar storingen wegwerken. Die zich onderscheiden in onderhoud. En die vol energie besparen. Ben jij dit? Ga naar werken bij equins.nl.
4: En ook deze week met Lidl Plus, dubbele Lidl punten op je kassabon. Dat is 2 keer sneller sparen voor gratis producten. Lidl, je verdient het. Lidl
6: deals. Jongens, eten!

0: Inbouwloods.nl. De inbouwapparatuur en keukenspecialist.
1: Pinksterdeals bij Gamma. Dit weekend 25% korting op barbecues en 1 plus 1 gratis op Fancy Flames Houtskool. Doe het lekker zelf, dat zeg ik.
0: Nieuwe vaatwasser nodig? Keukeloos heeft het. Keukeloos.nl. Nieuw als Eurovlammer bij Burger King. 6 chicken nuggets met een saus naar keuze. Nu voor maar 2 euro bij Burger King.
2: Goedenavond Slam, het weer door weer online. Vanavond blijft het nog lang aangenaam met heel veel zon. Morgen ook veel zon en zomerswarm. 25 of 26 graden. Bloedvoorziek het heet, lekker. Dan even naar de wegen met Flitsmeister. 6 vertragingen, dit zijn ze vanaf 8 minuten. A1 richting Hengelo tussen Deventer en Badmen. Door een ongeluk daar 20 minuten. A2 richting de Zertogenbosch. Tussen Nieuwegein en Everdingen auto met pech 12 minuten. A12 richting Oberhuis tussen Ouddijk en Duitsland 10 minuutjes. A29 richting Berg op Zoom. Tussen Oud-Beijerland en de Haringvlietbrug daar 3 kwartier. En de laatste vertraging in het overzicht A50 richting Arnhem. Tussen Paalgraven en Ravenstein auto met pech door een vracht... Auto met pech en een vrachtauto met pech. Dat is dubbel pech. 3 kwartier. A1 dan, richting Amsterdam. Er wordt geflitst bij 8.3. A2 richting Maastricht bij 230.3. A7 richting Bolzwart. Even op je snelheid letten bij 106.7. A12 richting Arnhem bij 109.5. En de laatste flitser op dit moment. A16 richting Dordrecht bij 30.9.
3: Patrick, Erik, Jan en Julia.
2: Het festivalalarm gaat nog voorbij komen voor 8 uur. Dus hou je telefoon bij de hand. Dit is eerst Jaden Boysen.

0: Je luistert slam met Taylor Swift uit je speakers. I knew you were trouble. Ja, jongens, dat festivalalarm voor Ultrasonic. Het kan niet lang meer duren, want wij zitten hier nog maar 20 minuten in het hok. Dus,
1: Het zal toch wel dat gewoon nu nog gebeuren.
2: De Slam Festivalmaand. App nu Festivalmaand met de Slam app. En win tickets voor Ultrasonic Festival.
3: Haal die gek weg! No!

0: dikste festivals.
1: Jean-Paul.
2: Ja, stop nou, stop nou. Jean-Paul is er niet bij. Maar Lafouent is erbij, de Afro Bros zijn erbij. Bokusam, gisteren nog in de studio gehad hier. Jody Bernal, Gregor Salto, dit wordt een waanzinnig feestje. 11 juli, jij kan erbij zijn, tenminste. Als jij festivalmaand hebt geappt met de Slam-app. Want ik hoorde zojuist een festivalalarm voorbij komen. Voor mij hoorde Erik Jan hem ook.
1: Jazeker.
2: Niet schrokken van.
1: Super. We gaan het even moet je, ja, je moet hem oppakken. Als je hem oppakt, dan...
2: Als jij festivalmaand hebt geappt, dan kan dit jouw telefoon zijn.
1: Hij gaat over.
2: De laatste vier tickets zijn dit, hè? Mm-mm. Maar morgen
3: niet. Met
2: Paola. Oh, met wie?
3: Met Paola.
1: Paola.
2: Paola?
1: Paola.
3: Ja.
2: Dus niet Paola, maar Paola.
3: Ja, Paola.
1: Waar kom je vandaan, Paola?
3: Ik woon in Roon. Officieel kom ik uit het Westland.
1: Uit Roon. Ken jij de Amerikaanse zangeres Rihanna? Ja, tuurlijk ken je die. Die heeft een hele speciale band met Roon, hè? Want er is ook een haar tussen dat je denkt van, hè, wat moet dat daar? Wat doe je voor de kosten,
2: wat?
1: Rihanna?
2: Wat is dit? Ik snap niet wat je bedoelt.
1: Roon zit ook een haar tussen. Ik denk,
2: oh, waar, haar tussen? Waar, maar wacht heel even, waar ligt Roon?
3: Rotterdam. Ligt naast Barendrecht.
1: Oh!
2: Ja, Barendrecht.
1: Barendrecht.
2: Ja, vet zelfverzekerd. Bij Rotterdam, weet je toch?
3: Ja, Rotterdam is makkelijker, hè?
2: Ja. Hé, hey, Paola, vertel eens even. Ben je een beetje een festivaltijger?
3: Nee, eigenlijk niet.
2: Oh. Why not, baby?
3: Ja, nooit de vrienden voor gehad. Dus dan heb je een kleine kans dat je ergens naartoe gaat. Ja.
4: Heb je dan nu wel vrienden?
3: Ja, zeker.
1: Oké, okay, en waar heb je die gevonden in die afgelopen jaren dan? Want ze waren er niet. Waar heb je die grot opengetrokken?
3: Werk en nu dan via de vriend. Vriend van een vriendin.
2: Maar jij klinkt zo gezellig, zo lief. Jij kan toch pellets vol vrienden hebben? Dat is toch. Ja, maar kun je er wel drie bij?
3: Heel eerlijk, ik heb liever minder vrienden op één hand te tellen dan heel veel vrienden waar je eigenlijk niet zo. Altijd.
2: Oké. Oké, Paola, hoe klinkt voor jou Ultrasonic Festival?
3: Ja, fantastisch. Ik heb de line-up gezien. Ik denk, ja, daar moet ik heen. Dus ik heb tegen een vriendin gezegd, ik ga kaart mijn best doen om te zorgen dat ik kaarten win.
1: En als je gelukt, je gaat naar het Ultrasonic Festival!
3: Ik fantastisch.
2: Jij gaat ze zien, Lafouente, Outsiders, Afro Bros, Bokusam, Jody Bernal, Gregor Salto. En dan noem ik er nog maar een paar, hè. Er zijn heel veel meer ook. Jij bent in de Slam Festival maand 4 tickets voor Ultrasonic op 11 juli aan de Maarseveense Plassen. En trouwens, je krijgt ook nog eens een Slam Festival pakket. Hoe lekker is dat?
3: Oh, kijk, dat is lekker.
1: Liefie.
2: Dan kun je lekker op die house in de pauze kousen, kun je lekker een Ultrasonic Festival.
4: Maken we toch een festivalmeid van je?
3: Ja, toch?
2: Ja, Slam maakt van jou een festivalmeid.
1: Of zoals we zeggen, pilletje erin, kousen.
4: Dat is wel fijn.
3: Ik ga mijn best doen.

0: Nieuwe muziek bij Slam. Het is Sam Veld en Into the Stars. Wij hebben zojuist de tickets weggegeven voor Ultrasonic Festival, jongens.
1: Paola.
0: En Paola. En dit waren de laatste 4 tickets. Nou sta ik eigenlijk te springen, ook voor de mensen die nu luisteren. Denken van, ja shit, ik wil ook naar een festival.
1: Ja, tuurlijk.
0: Zullen we gelijk bekendmaken waar we vanaf morgen kaart voor weggeven?
1: Nog meer?
0: Want het is de Slam Festival maand, die stopt niet. Het is nog mei.
1: Dit is gewoon een ellenlange 5 december dit. Dat is bizar.
0: Zullen we het in koor zeggen? Want jij weet het niet, of wel, Erik-Jan?
1: Ik heb eigenlijk geen idee.
0: Zeggen jullie en ik het in koor, oké? Okay? Vanaf morgen win je bij Slam kaarten voor Baruchaville! Maar dit is echt een waanzinnig festival.
2: Gaan de grens over.
0: Dan gaan de grens over. Dat cool, is in Duitsland. Het is een beetje, ze noemen het nieuwe Tomorrowland. Want het is echt heel erg groot geworden. Daar staat onder andere de Chainsmokers, Rehab, Hardwell, Ages of Time, Armin van Buuren, Charlotte de Witte. Het is echt,
1: hey, dat is lekker.
0: Echt een waanzinnig festival.
2: Yes. En volgens mij is het zo dat wij in de middagshow nog een exclusievere soort prijs gaan weggeven.
0: Zeker,
1: wat
0: zeker.
1: Is dit nou weer?
0: Als je naar de Slam Middagshow luistert volgende week, dan is dat goed voor ons. Dat vinden we gezellig. Maar ook goed voor jezelf. Want wij geven de luxe tickets weg. Inclusief campingspot.
1: Oh, maar dat is lekker.
0: Toch?
1: Die heb je dan in je zak. Heerlijk. En wie kent het verhaal niet van Bill Peruca? Lees je goed in voordat je die kant op gaat. Waan
2: de wonderen wereld van Bill Peruca.
0: En dan volgende week dus in de Slam Festival maand. Kaarten voor Perucaville. Dit is Felix Jen.

0: Action! Ray Dalton, Call It Love. Het is bijna 8 uur. Wij zijn er maandag. Nee, dinsdag. We zijn lekker vrij dit weekend, jongens. Morgen is het natuurlijk wel tijd voor een nieuwe mixmarathon. Met onder andere Joshua, Robbie op de line-up, Fischer, Sam Veld, die je net ook nog hoorde. Jackie Hollander, Mr. Belt & Weasel, Joe O'Corey. Het is een waanzinnige line-up voor morgen in de mixmarathon. Dus zet je radio. Ook morgen weer natuurlijk op Slam.
1: Heerlijk. Joel, ja. We mogen jou een hele leuke vakantie. Ik ga je missen, schat. 3 weken op vakantie.
2: Fijne
1: vakantie.
2: 3 weken niet.
0: Lekker naar Thailand.
2: Ja.
0: Met je bibs. Heerlijk. Ja. Met je bibs in het zand.
2: In Thailand.
1: Ja, nee. We gaan je missen,
2: nee, ik heb heel veel zin in. En ik ga jullie ook ontzettend
1: missen. En dan het belangrijkste voor vanavond.
0: We moeten even afscheid nemen van onze Jens, de stagiair. Mogen we even een onwijs groot applaus voor Jens, de stagiair? Yeah. Jens, je hebt het super goed gedaan. Dankjewel.
2: Die gaat huilen.
0: Voor alles. Nee, oprecht. Je hebt het heel goed gedaan. We zijn heel blij met je geweest. Er zijn weinig goede stagiairs zoals jij. Heel veel succes met alles wat je gaat doen.
1: Leuke verrassing.
0: Oh, we hebben nog een cadeautje ook.
1: Wow. Ja, het is 1 cadeau. Er komt er nog 1 aan, Jens.
0: Oké, wat is het?
3: Wow. Het is een snoeppot.
2: Ter ere van de snoeppot die hier altijd op de redactie staat.
1: Ja.
0: Kijk eens.
1: Ja, en een kaart.
0: En een kaart.
1: Ja, met vlaggenwimpel. Met vlaggenwimpel ben je die stage door. Ja. En daarbij ben ik ook echt een leuke vent. Ik heb zelden dat ik iemand die zo jong is, dat ik zo heb kunnen lachen. Dus bedankt voor.
0: Sluit hem op jou.
1: Een mooi magisch breinpik. We wensen je alle succes in de toekomst, ouwe.
3: Ja, ik heb zelden ooit iemand gehad waar ik zo mee kon lachen die zo oud was. Dus ja, nee.

0: Vandaag kwam de dierenartsrekening binnen. €5000 voor een heupoperatie. Is luisteren wat je hond daar zelf eigenlijk van vindt. Doet hem niks. En jou als baasje ook niet. Want jij hebt je hond verzekerd bij Figo. Figo. De zorgverzekering voor je huisdier.
1: Altijd willen, altijd zoeken, altijd vinden, altijd Weekamp. En nu, tijdens de zonnige zomerdeals tot 30% korting op tuinmeubelen, banken, barbecues en meer. Dus ga naar de Weekamp-app en vind altijd iets voor jou.
0: Geen zorgen over dierenartskosten? Figo, de zorgverzekering voor je huisdier.
2: Soms voelt het alsof je niet vooruit komt. Totdat het wel lukt. Er is altijd een weg. Met die overtuiging proberen we bij Vattenfall steeds meer fossielvrije stroom op te wekken uit wind en zon.
3: Vakantie viert iedereen gewoon anders. De een wil de toren van Pisa, de ander een toren van Pita's. Boek jouw favoriete bestemming op transavia.com.
4: Nu vakantiegelddeals bij Beter Bed. Tot wel 50% korting. Jouw droombestemming, een nieuw bed. Voor jarenlang uitgerust wakker worden. Kom langs of ga naar beterbed.nl.
3: Vakantie viert iedereen gewoon anders. De een wil naar Faro, de ander wil Faro's. Boek jouw favoriete bestemming op transavia.com.
5: Het is tuinfeest bij Leenbakker. Met kortingen tot 50% op alle tuinmeubelen. 50%! Dus kom naar de winkel of shop op leenbakker.nl.
6: Bij Transavia is ook deze zomer de prijs waarvoor je boekt, de prijs waarvoor je vliegt. Geen verrassingen achteraf, dat vinden wij niet normaal. Gewoon.
7: Nederland is lekker bezig. Maar soms slaan we daar wel een beetje in door. Ijsbaden. Suikervrije suikerspinnen. Proteïneshakes. Gelukkig is er Milner. Want Milner is niet alleen lekker, maar ook van nature rijk aan proteïne.
8: Lekker bezig.
7: Milner.
9: Is jouw bedrijf toe aan de volgende stap? Credits helpt je op weg. Als stichting zonder winstoogmerk zijn we er voor ondernemers die willen groeien. Wat je plan ook is, met krediet, coaching en training van Credits haal jij alles uit je bedrijf. Ondernemen begint bij Credits.
10: Is dit allemaal van jou?
11: Alleen de belangrijke dingen.
12: Ga je samenwonen en komt er een verhuisbus vol spullen bij? Bij Allsafe Mini-opslag vind je snel een tijdelijke plek voor spullen die je even niet kwijt kunt. Allsafe
13: geeft ruimte. Wat als een opleiding geen onderbreking is van je werk, maar juist je groei versnelt? Met een opleiding van HBO Plus groeien door slimmer te worden in wat je doet. Geen theorie voor later, maar wat je vandaag leert, pas je morgen toe. Van druk naar echt impact maken. Bij ons vind je opleidingen voor professionals en organisaties die meer willen bereiken. HBO Plus. Voor iedere ambitie de juiste opleiding.
12: Nu tot 50% korting. Kijk snel op olsafe.nl.
14: Verleg je grenzen met de Kia EV5. Een krachtig SUV-design met ongekend veel ruimte en comfort en een rijbereik tot 530 kilometer. Daag jezelf uit om verder te gaan. Ontdek de Kia EV5. Tijdelijk met €3000 inruilvoordeel. Boek je proefrit op kia.com.
15: Kia. Movement that inspires.
16: Jouw voorbereiding op een spannende sportzomer begint bij de Postcode Loterij. Want naast alle andere prijzen maak je alleen deze maand ook kans op een van de 250 tv's met soundsystem. Dat is een mooie aftrap. Speel mee op postcodeloterij.nl.
17: 18 plus speelbewust.
18: Minder betalen voor je autoverzekering? Vandaag nog geregeld. Stap over naar Promovendum en bespaar minimaal 20% op de premie die je nu betaalt. Ga naar promovendum.nl, ook voor de voorwaarden. Promovendum, verzekeringen voor hoger opgeleiden.
19: Deze week komt je trek aan z'n trekken. Want bij elke Domino's afhaalpizza krijg je er een extra voor nada.
20: Honor the craving.
21: Domino's. Je complete zakgeld uitgegeven aan games, maar nu is je rekening game over?

0: De bank die het een tikkie anders doet.
1: Uit pure woede, je zonnepanelen van het dak trekken. Met je blote handen, schreeuwend, in het volle zicht van je buren. Omdat je jaarlijks honderden euro's aan terugleverkosten gaat betalen. Slecht plan. Nee, dan een goed plan. Zonneplan. Geen terugleverkosten, wel zonnebonus. Ga naar zonneplan.nl. Goed plan. Zonneplan.
2: Bij NCOI leggen we al 30 jaar de lat hoog voor onszelf. Zo hebben we al onze opleidingen en trainingen compleet vernieuwd. Slimmer, korter, voordeliger. Ze starten na de zomer, dus ga snel naar ncoi.nl.
3: Via je smart speaker, app in de Randstad en Limburg op FM. En in heel Nederland op DAB+. ANP Nieuws.
4: Goedenavond, ik ben Mario Kwaitaal. In het centrum van Utrecht staan duizenden mensen om een tegengeluid te geven aan de anti-AZC-protesten. De demonstratie is een idee van een paar organisaties, zoals de Dolomina's. Een aantal demonstranten draagt Palestijnse vlaggen. We komen met de positieve boodschap dat mensen op de vlucht wel welkom zijn, zegt een woordvoerder. De parlementaire enquêtecommissie die zich vanaf volgende week op de coronapandemie stort, had veel moeite om alle stukken boven tafel te krijgen. Het kabinet wilde in eerste instantie niet alles geven, al dan niet weggelakt. Uiteindelijk moest de Raad van State eraan te pas komen. De enquête begint eind volgende week. Vier Utrechtse studenten die 2 jaar geleden een zogenaamde banga-lijst verspreidden, moeten half september voor de rechter verschijnen. Op die lijst stonden namen van vrouwelijke studenten en hoe ze zouden presteren in bed. Het verspreiden van de lijst had grote gevolgen voor de slachtoffers. Het OM weet nog niet wie ermee begon. En bezoekers van de Harry Styles-concerten in de Johan Cruijff Arena moeten morgen en zaterdag voorbereid zijn op warm weer. Organisator Mojo zegt dat een zacht, doorzichtig flesje zonder dop mee naar binnen mag. Verder roepen ze op om zonnebrand te smeren, luchtige kleding te dragen en goed te eten en drinken. Het weer van Weer Online. Vanavond blijft het droog. In het midden en zuiden blijft het ook nog een tijd zonnig bij 17 tot 20 graden. Morgen weer veel zon en op veel plaatsen zomers warm, maximaal 26 graden. En dat was het nieuws op Slam.
5: Helemaal los bij Ethos.
6: Met heel veel aanmerkvoordeel. Zoals heel veel Davitamon en Imea, 2 plus 3 gratis. Profiteer van deze en nog veel meer helemaal los deals in de winkel of shop op ethos.nl.
7: Mooi van Ethos.
8: Ontworpen in Zweden, geproduceerd in België. De volledig elektrische Volvo EX30. Een compacte SUV met een rijbereik tot 475 kilometer. De Volvo EX30 is er nu, vanaf €32.995. Boek nu een proefrit op volvocars.nl of bij de Volvo dealer.
9: Als ondernemer wilt u door. Financier uw vastgoed via mogelijk.nl. Mogelijk. Verder met vastgoedfinanciering.
8: De Volvo EX30 is nu leverbaar in speciale Europa-uitvoeringen. Met voordeel tot wel €6.000. Kijk op volvocars.nl.
9: Ook voor herfinanciering. Mogelijk.nl.
3: Elke vrijdag 24 uur in de mix. De Slam.

0: Slam doen we dingen graag net even anders. Wij beginnen ons weekend al op vrijdag. Elke vrijdag, 24 uur lang, de beste DJ's in de mix. Dat is de Slam Mix Marathon.
1: Mix Marathon.
0: Met deze vrijdag onder andere Sam Veld, Mr. Belt & Weasel, Nicky Romero en Frankie Rizzardo. De Slam Mix Marathon, ook deze vrijdag vanaf 6 uur.
2: Ik wil als Dino.
3: Aan de start van de avondvierdaagse verschijnen is al een sport op zich. Daarom helpt ASR als trotse hoofdsponsor om wandelen makkelijker en leuker te maken. Ontdek op asr.nl de ultieme avondvierdaagse checklist en hoe je beloond wordt voor wandelen. Dit doet ASR voor jou en een gezondere samenleving. ASR doet het.
4: Bij TUI heb je meer opties en dus meer keuze. Je hele vakantie in één keer geregeld met het perfecte hotel? Of trek je eigen plan met alleen een vliegticket of verblijf? Het kan allemaal binnen ieder budget. Boek de beste last minutes nu met korting tot wel €400 per persoon. Ga naar TUI.nl, de TUI-app of je reisadviseur. TUI. Live happy.
5: De merkenstorm steekt weer op met stormachtige kortingen. Nu 50% korting op elk tweede product van alle A-merken. In de winkel of op hollandandbarrett.nl.
6: Word nu onderdeel van een spannende avonturenfilm in de nieuwe attractie Journey to the Forbidden Chamber in Movie Park Germany. Beleef een meeslepende reis door de wereld van een grote filmproductie vol Hollywoodmagie bij de Paramount Picture Studios. Koop nu je ticket voor jouw rol op de set op MoviePark.nl.
7: Oh, nieuwe sneakers. Oh, mooi merk. Oh, wat een goede kwaliteit.
8: Ja, met een supergoeie deal gekocht op Otrium.
7: Oh, Otrium?
8: Op Otrium shop ik al mijn favoriete fashionmerken voor outletprijzen. Otrium, jouw online fashion outlet.
9: Gedoe met je dekbed overtrek? Dat kan dus echt makkelijker. Happy Bed is het wasbare dekbed zonder overtrek. Gewoon hup de wasmachine in. Als dat niet het dekbed van je dromen is, bekijk en bestel op happybed.nl.
10: Nu bij Otrium 15% extra korting op jurken van French Connection. Guess en meer.
11: Social Deal Hotel Deals, take 1 en actie, bo!

0: Attentie alsjeblieft, let op, vandaag geen aanbiedingen. Je hoort het goed, geen kortingen, ook geen andere acties. Ik herhaal, geen aanbiedingen en geen kortingen.
1: Bij Hornbach vind je alles voor je project, behalve aanbiedingen. Wij bieden je iedere dag gegarandeerd de laagste prijs. Zelfs na je aankoop. Hand erop.
2: Ontdek ook de beste Pinksterdeals op socialdeal.nl.
3: Bij Grando krijgt u meer dan alleen een keuken of badkamer. Van ontwerp tot realisatie volledig ontzorgd. Bezoek een van onze showrooms. Grando, sinds 1965.
4: Bij Sport City sport je op jouw manier. Ga voor die krachtsessie alleen, doe samen een groepsles en train je lachspieren. Sport City, je sportclub om de hoek.
3: Grando. Lente vol luxe bij Grando. Ontdek nu jouw voorjaarsvoordeel.
5: Wie denkt dat hij het kan en wie denkt dat hij het niet kan, hebben beide gelijk. Dus stap in. Klim, bouw, sjouw, word nat, word vies, verlies, verlies je adem, verlies je twijfel en bewijs aan jezelf dat je gelijk hebt. Als je denkt dat je meer kan dan je denkt. Wij staan er klaar voor. Ready, set, Ford. Ontdek de Ford e-Transit Custom. De best verkochte bedrijfswagen van het best verkochte bedrijfswagenmerk. Financieren met minder dan 1% rente. Boek nu je proefrit op Ford.nl.
6: Als je werkt bij de Belastingdienst, krijg je veel mogelijkheden voor cursussen en studie.
7: Oh, Chris, dan zou ik lekker Italiaans gaan doen of...
6: Nou, het moet wel met je werk te maken hebben. En daarin kan je je blijven ontwikkelen. Je werkt toch in het belang van ons allemaal.
7: Ja, klinkt logisch. Werken bij de Belastingdienst, dat werkt voor jou. Check werken.belastingdienst.nl.
8: Ja, het is weer giga gratis week bij Albert Heijn. Dat betekent giga veel gratis producten. Wat dacht je van alle L'Oreal en Garnier 2 plus 3 gratis. Walrapad textiel 1 plus 2 gratis. En AH Nederlandse aardbeien 400 gram 2 bakken voor 5,99. De meeste en de beste aanbiedingen.
9: Onze bank. Ook van keukentafelondernemers die werk maken van hun droom. En omdat voor jezelf beginnen best spannend is, krijg je nu tijdelijk een boost van 100 euro cadeau bij het openen van een Rabo ZZP-rekening. Bekijk de voorwaarden op rabobank.nl/zzp. De coöperatieve Rabobank. Onze bank.
10: Oranje fans opgelet.

0: Dit is Boef en familie Janssens eerste subboardavontuur. Boek nu je zomervakantie aan de kust. Je eigen huis af vanaf €699. Kijk snel op lendl.nl.
1: Ondersteuning voor je botten en spieren? Beter ga je naar Kruidvat. Probeer Lucovitaal Calcium en D3 800 IE bruistabletten voor het behoud van sterke botten en de ondersteuning van soepele spieren. Nu alle Lucovitaal 2 plus 3 gratis. Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig.
2: Terug van nooit weg geweest. Hero Cassis. Zo verfrissend fruitig, dat moet je proeven. Hero Cassis. Ouderwets lekker.
3: Waarom ik als schilder kies voor Sikkens Rubbel Buitenlak? Nou, smeert goed en een spiegelglad resultaat.
4: Buitenlak die moeiteloos indruk maakt. Met jouw vakmanschap en onze Rubbel Buitenlakken lever jij het beste schilderwerk. Sikkens, voor vakmanschap.

0: Alleen bij Vodafone. Maximale snelheid tot 1 gigabit per seconde bij alle unlimited abonnementen. Dat is pas echt unlimited.
1: Ik wil sneller, zonder te remmen.
0: Ga snel naar de winkel of naar Vodafone.nl.
2: Topdealweken bij Van Haren. Shop nu Fila sneakers voor heren al vanaf 1999. In de winkel of op vanharen.nl. Van Haren, omdat we van schoenen houden.
0: Vodafone Unlimited, vanaf 22,50 per maand. Ook voor ondernemers. Ga snel naar de winkel of naar vodafone.nl.
1: Ik wil sneller, snel.
3: Dit is een ziekmakende bacterie. Zo te horen heeft hij niet het beste met ons voor. En wij worden steeds minder weerbaar. Daarom is het belangrijk dat je weet hoe je infecties kunt voorkomen. Kijk wat je kunt doen op sameninfectieveilig.nl. Voor elkaar tegen infecties.
4: Hey, jij daar.
5: Heb je ook zo zin in vakantie?
4: Het zijn nu vakantiegeld superseilweken bij prijsvrij vakanties. En je krijgt tot wel €450 korting.
5: Dus, waar wacht je nog op? Boek nu je reis op prijsvrij.nl.
6: Oh. Goedemorgen allemaal.
7: Altijd een energiek begin van je dag met Kroon. Een douche die je bijblijft. Ontvang nu tot €100 cashback bij Bol. Ga naar douche.kroon.nl.
5: Heb jij ook zo zin in vakantie?
4: Prijsvrij vakanties.
8: We denken na over een koophuis.
9: Oh, dan moet je Bart van Univer hebben.
8: Bart, met die loopgroep?
9: Ja, en als hypotheekadviseur zit daar ook een stap extra.
10: Een betrokken hypotheekadviseur. Iemand die je kent en de tijd voor je neemt. Dat voelt vertrouwd. Kijk op univee.nl of kom langs in een van onze winkels. Univee, daar plukt u de vruchten van.
11: Gedoe met je dekbed overtrek? Dat kan dus echt makkelijker. Happybed is het wasbare dekbed zonder overtrek. Gewoon hup de wasmachine in. Als dat niet het dekbed van je dromen is, bekijk en bestel op happybed.nl.
12: Wij fietsen tegen kanker voor onze collega.
13: Ik bak tegen kanker voor mijn vader.
14: We hebben allemaal onze eigen reden. Voor wie kom jij in actie?
15: Kijk op kwf.nl/voor wie.
16: KWF. Tegen kanker voor het leven.
17: Altijd willen, altijd zoeken, altijd vinden, altijd Weekamp. En nu, tijdens de zonnige zomerdeals, tot 40% korting op zomerfashion en tot 60% korting op beauty. Dus ga naar de Weekamp-app en vind altijd iets voor jou.
18: Vandaag kwam de dierenartsrekening binnen. €5000 voor een heupoperatie. Is luisteren wat je hond daar zelf eigenlijk van vindt. Doet hem niks? En jou als baasje ook niet. Want jij hebt je hond verzekerd bij Figo. Figo, de zorgverzekering voor je huisdier.
19: Hebben weken bij Kruidvat. En hebben heb je genoeg pleisters in huis? Deze week voor iedereen met een Kruidvatkaart alle Kruidvat wondverzorging 2+1 gratis. Struikel binnenbij.
20: Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig.
21: Ga je trouwen? Jouw allermooiste pak op maat vind je bij Roka.
22: De Burger King Cheeseburger met heerlijke flame-grilled beef en smeuïge gesmolten cheddar. Nu als Eurovlammer voor maar €1,50 bij Burger King.
23: Jij op vakantie plus alle buren op vakantie is vrij spel voor inbrekers. Hoppa! Plus de anti-inbruikhulp van Interpolis is doei inbrekers.
24: Drie sterren slot.
23: Hou je huis veilig met de anti-inbraakhulp van Interpolis. Zoals onze slotentool, waarmee je makkelijk checkt hoe veilig jouw sloten zijn. Interpolis. Glashelder.
25: Wanneer je mensen vertelt dat je bij Stedin werkt, gaat er niet direct een lampje branden. Maar als je dan zegt dat jij bijdraagt aan de straten die veilig verlicht zijn, de trams die rijden en die warme douche in de ochtend, dan begrijpen ze meteen. Werken bij Stedin is werk dat energie oplevert. Check onze vacatures op werkenbijstedin.net.
26: Straks een slimme AI-reisgenoot op zak? Nu geregeld. Dat doe je met de Samsung Galaxy S26. Nu met extra veel voordeel en een Galaxy Tab A11 Plus cadeau. Want bij Odido hebben we nu vakantiegeldaftellers. Tijdelijke supervoordelige deals waarmee je alles uit je zomer haalt. Ga naar odido.nl. Tot zo!
27: Hoe zeg je in het Italiaans dat je distributieriem stuk is? Met Wegenwacht Europa meld je pech gewoon in het Nederlands. En we staan dag en nacht voor je klaar. Dan ga je toch wat geruster op vakantie. Sluit nu Wegenwacht Europa standaard af met 20% korting. ANWB en gaan.
28: Via je smartphone.
0: smart speaker. App in de Randstad en Limburg op FM. En in heel Nederland op DAB+. ANP Nieuws.
1: Goedenavond, ik ben Mario Kwaitaal. De bemanning van cruiseschip Hondius is niet besmet met het Hantavirus. Dat blijkt uit een eerste testronde van de mensen die in Rotterdam in quarantaine zitten. Ze worden elke week getest, ook als ze geen symptomen hebben. Sinds de uitbraak op het schip zijn 3 mensen overleden aan het Hantavirus. Er zijn de komende jaren meer cellen nodig in Nederlandse gevangenissen, blijkt uit een onderzoek naar cellentekort. Volgend jaar zou er een tekort zijn van een paar honderd, en dat aantal neemt de jaren daarna alleen maar verder toe. Er is nu al bijna geen plek meer in de gevangenis, en er worden steeds meer celstraffen uitgedeeld. De Deux Chevaux van Citroën, beter bekend als de Eend, komt terug, maar dan elektrisch. Hoe die eruit ziet is nog even onduidelijk. Pas in oktober wordt die gepresenteerd. De prijs is wel bekend, net geen 15.000 euro. De oude Eend was een icoon in de autowereld. Er werden meer dan 5 miljoen van verkocht. En bij Ajax staat de deur naar Europees voetbal nog steeds op een kier. De ploeg won met 2-0 van Groningen en speelt daardoor zondag in de finale van de play-offs voor de Conference League. Die is tegen FC Utrecht of Heerenveen. De wedstrijd Ajax-Groningen was in Volendam omdat de Johan Cruijff Arena bezet is door Harry Styles. Het weer van Weer Online. Vanavond blijft het droog. In het midden en zuiden blijft het ook nog een tijdje zonnig bij 17 tot 20 graden. Morgen weer veel zon en op veel plaatsen zomers warm, maximaal 26 graden. En dat was het nieuws op Slam.

0: keukenloods.nl. De inbouwapparatuur en keukenspecialist.
1: Sta je in de file en spot je ruitschade?
2: Opgelost. Autotaalglas.
0: Nieuwe keuken nodig? Keukenloods heeft het.
3: Keukenloods.nl. Ik verbaas me elke keer weer. Zo snel al je boel schoon met de schoonmaakspullen van Vibra. En zo verbazend voordelig. Schoonmaaktoppers voor Vibra-prijsjes. Hoe je het ook doet, dat doe je goed. Vibra.
4: Maak zelf je buitenplek met Karwei. Profiteer nu van wel 25% korting op alle tuinhout. Karwei, maak het mooier.
3: Nu bij Vibra, alles reinigen voor maar 1,29. In een handomdraai, alles schoon en fris. Ook in onze webshop. Hoe je het ook doet, dat doe je goed. Vibra.
0: Elke vrijdag, 24.

0: Mystic Garden, Echoes of Amsterdam, Ultrasonic Festival, Verrukaville en 909 Festival. Hoor jij het festivalalarm? App naar de studio en win. De hele maand mei, jouw festivaldealer.
1: Boek de mooiste bestemmingen voor de zomervakantie op dereizen.nl of in een van onze winkels. Profiteer nu van onze vakantiegelddeals en krijg tot wel €450 korting. D-Reizen. Live your dreams.
2: Nu bij Coolblue. Korting op Tapo IP-camera's en deurbellen tijdens de vakantiegelddeals. Bestel het beste voor jou in de Coolblue-app.
1: Profiteer nu van onze vakantiegelddeals. D-Reizen. Live your dreams.
3: Ontdek de volledig nieuwe Mazda 6e. Elektrisch rijden met de klasse van Japans vakmanschap. Eindelijk biedt een elektrische auto ook uiterlijke schoonheid en ruimte waar alles samenkomt. Geniet van het pure rijplezier van de volledig nieuwe Mazda 6e. Ontdek meer op Mazda.nl.
4: De Lidl-deals zijn er weer. Met deze week Ede toiletpapier. 16 rollen voor maar €7,99. En nog goedkoper met Lidl Plus. Groene ijsthee. 1,5 liter voor maar 99 cent. Lidl, je verdient het.
5: Met Libelle mag je gezien worden. Want bij een jaar Libelle krijg je nu een exclusieve shabby tas ter waarde van €189,95. Lees Libelle nu voor maar €2,95 per week. En krijg deze stijlvolle tas gratis. Maar wacht niet te lang, want op is op. Ga naar libelle.nl/actie.

0: het. Op windenergie van de Noordzee kun je wel bouwen. Wij maken groene energie slimmer en goedkoper. Steeds slimmere energie van de bron.
1: Ben je ook nieuwsgierig? Secondlove.nl.
0: Steeds slimmere energie van de bron. Dat is een Nederland dat 100% groene energie gebruikt en daardoor goedkoper uit is. Daar doen we het voor. Ga naar vandebron.nl.
2: Als ondernemer wilt u door. Financier uw vastgoed via mogelijk.nl. Mogelijk. Verder met vastgoedfinanciering.
3: Waar gewerkt wordt, werkt Exact. Want als de administratie klopt, kan je alle aandacht aan je klanten geven. Exact. Bedrijfssoftware die altijd werkt.
2: Ook voor herfinanciering. Mogelijk.nl.
4: Jouw voorbereiding op een spannende sportzomer begint bij de Postcode Loterij. Want naast alle andere prijzen maak je alleen deze maand ook kans op een van de 250 tv's met soundsystem. Dat is een mooie aftrap. Speel mee op postcodeloterij.nl.
5: 18 plus speelbewust.
6: Spier

0: sportvoeding. Pinksterdeals bij Gamma. Dit weekend vanaf 30% korting op verf en bites en 1 plus 1 gratis op Florella potgrond. Doe het lekker zelf, dat zeg ik.
1: Shop nu bij XXL Nutrition. De grootste in sportvoeding.
2: Ik kan niet werken vandaag.
3: Waar heb je last van?
2: Koorts. Oranje koorts.
4: Geef je over aan je oranje koorts en scoor nu een De'Longhi Magnifica Plus volautomatische espresso machine voor €479. Mediamarkt.
5: Ja, voordat ik hier manager werd, hadden ze elke

0: Mindshift. Elk moment een reis. Ontdek nu de nieuwe Mindshift Flow van TUI Cruises en ontspan. Bijvoorbeeld 9 nachten westelijke Middellandse Zee met balkonnet. Vanaf slechts €1.799. Boek nu bij het reisbureau en op mindshift.com. Mindshift.
1: Ontworpen in Zweden, geproduceerd in België. De volledig elektrische Volvo EX30. Een compacte SUV met een rijbereik tot 475 kilometer. De Volvo EX30 is er nu, vanaf €32.995. Boek nu een proefrit op volvocars.nl of bij de Volvo dealer.
2: De hoogste jackpot van Nederland heeft een ongelofelijke hoogte bereikt van 120 miljoen. Pak nu je kans. Koop je lot in de winkel of op eurojackpot.nl.
3: Zoveel money!
2: Eurojackpot is een spel van Nederlandse Loterij. Speelbewust 18+.
1: De Volvo EX30 is nu leverbaar in speciale Europa-uitvoeringen. Met voordeel tot wel €6.000. Kijk op volvocars.nl.

0: Chris?
1: Ja?
0: Hoef jij niet te werken vandaag?
1: Nou, bij de Belastingdienst bepaal je zelf de indeling van je werkweek. Zoals 36 uur werken, verdeeld over 4 dagen.
0: Dus, heb je nu...
1: Een vrijdag? Wel in overleg natuurlijk.
0: Oh, dat is goed geregeld. Werken bij de Belastingdienst, dat werkt voor jou. Check werken.belastingdienst.nl.
2: Mindshift. Elk moment de reis. Ontdek nu de nieuwe Mindshift Flow van TUI Cruises uit Duitsland zonder vlucht. Bijvoorbeeld 7 nachten Noordland met Baconnet vanaf slechts €1.299. Boek nu bij het reisbureau en op mindshift.com. Mindshift.
3: Meimaand is Occasion Maand bij Van Mossel. Welke occasion je ook zoekt. Wij hebben het grootste aanbod, de hoogste kwaliteit en de scherpste prijs. Nu tot wel €750 extra voordeel. Kom langs of kijk op vanmossel.nl. Van Mossel, voor mobiliteit voor iedereen.
4: Tijdens de Campina Open Boerderijdagen is er van alles te beleven en te leren voor het hele gezin. Kom je ook 25 mei? De toegang is gratis. Cuberta is er in ieder geval. Ga nu naar campina.nl en vind er boerderij bij jou in de buurt. Campina, voor een betere morgen.
3: Onze showrooms zijn Pinkster Maandag open met extra occasion voordeel. Kijk op vanmossel.nl.
5: Onze bank. Ook van keukentafelondernemers die werk maken van hun droom. En omdat voor jezelf beginnen best spannend is, krijg je nu tijdelijk een boost van €100 cadeau bij het openen van een Rabo ZZP-rekening. Bekijk de voorwaarden op rabobank.nl/zzp. De coöperatieve Rabobank. Onze bank.

0: Alleen bij Vodafone. Maximale snelheid tot 1 gigabit per seconde bij alle unlimited abonnementen. Dat is pas echt unlimited.
1: Ik wil sneller dan snel, zonder te remmen. Vodafone.
0: Ga snel naar de winkel of naar Vodafone.nl.
2: Het is Pinksterfestival bij Leen Bakker. Met 20% korting op alles. 20% op alles. Dus kom naar de winkel of shop op leenbakker.nl.
0: Vodafone Unlimited. Vanaf 22,50 per maand. Ook voor ondernemers. Ga snel naar de winkel of naar Vodafone.nl.
1: Ik wil sneller dan snel.
3: Zeg je vliegtickets? Dan zeg je...
1: Vliegtickets.nl.
3: Vertrouwd sinds 1999.
4: Zonalarm! Smeer hem naar Kruidvat, want daar is nu heel veel zonbescherming 1 plus 1 gratis.
5: Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig. Vliegtickets.nl.
3: Vertrouwd sinds 1999.
6: Nu bij Coolblue. Korting op Tapo IP-camera's en deurbellen tijdens de vakantiegelddeals. Bestel het beste voor jou in de Coolblue-app.
7: Bij QuickFit helpen we iedereen snel weer op weg.
8: Kom maar verder.
7: Met airco-onderhoud bijvoorbeeld. Je kunt altijd snel terecht en alle merken zijn welkom. Plan je afspraak op quickfit.nl.
8: Hij is weer klaar.
7: Quickfit en weer verder.
8: Centraal Beheer Ondernemersdesk met Tessa.
9: Hallo, met bouwbedrijf Pim van der Steen. Ik ben al maanden druk met een enorme renovatie, maar ben zelf helemaal gesloopt.
8: Ai, de man met de hamer.
9: Ja, en gisteravond tijdens het voorlezen had ik het ineens over klusje nooit genoeg.
10: Even over je zakelijke risico's. Door vaker vrij te nemen verklein je de kans op fouten en uitval. Onze specialisten helpen je met de juiste zakelijke verzekeringen. Centraal Beheer.
11: Klaar voor de zomer met jouw trendy sandalen voor een Scapino prijs. Nu tot 30% korting op heel veel slippers en sandalen. Neem die stap. Scapino.
12: Altijd willen, altijd zoeken, altijd vinden, altijd Weekamp. En nu, tijdens de zonnige zomerdeals tot 30% korting op tuinmeubelen, banken, barbecues en meer. Dus ga naar de Weekamp-app en vind altijd iets voor jou.
11: Nu bij Scapino, tot 30% korting op heel veel slippers en sandalen.
13: Soms voelt het alsof je niet vooruit komt. Totdat het wel lukt. Er is altijd een weg. Met die overtuiging proberen we bij Vattenfall steeds meer fossielvrije stroom op te wekken uit wind en zon.
14: Dit is Boef en familie Janssens eerste subboardavontuur. Boek nu je zomervakantie aan de kust. Je eigen huis al vanaf €699. Kijk snel op lendl.nl.
15: Met rapportgeld de hele kantine leeggekocht, maar nu dik onvoldoende geld om te sparen?

0: het een tikje anders doet.
1: Autohuur met Sunnycars voelt alsof de kinderen Mama. Niet mee zijn. Kieselstranden, zandwoorden, hectisch verkeer verdwijnt. Vakantie kan chaotisch zijn, maar wie zorgeloos een auto huurt zegt uno, dos, no stress, geen eigen risico, nooit onverwachte kosten, altijd volledig verzekerd. Zo voelt autohuur zonder zorgen. Ga naar je reisadviseur of sunnycars.nl.
2: Je hebt sale, je hebt super sale en je hebt de Simpel super super super sale. Zo krijg je nu bij Simpel 30 gig voor maar €2,50. Bestel snel op simpel.nl.
3: Via je smart speaker, app in de Randstad en Limburg op FM. En in heel Nederland op DAB+. ANP Nieuws.
4: Goedenavond, ik ben Mario Kwaitaal. Duizenden mensen hebben in Utrecht meegedaan aan een protestmars van het Domplein naar het Jaarbeursplein. Na de anti-AZC-protesten in IJsselstein en Loosdrecht zeggen ze een ander geluid te willen laten horen. Ze riepen kreten als vluchtelingen zijn welkom, nazi's niet. De actie is een initiatief van enkele organisaties. Een moeder die haar 2 kinderen heeft gedropt in Portugal is aangehouden, samen met een man die de stiefvader zou zijn. De jongens van pas 4 en 5 jaar oud werden dinsdag geblinddoekt achtergelaten op een afgelegen landweg. Ze moesten naar verstopt speelgoed zoeken. Toen ze hun blinddoek afdeden, was hun moeder verdwenen. In Congo zijn tenten voor ebola-patiënten in brand gestoken. Mensen waren boos omdat het lichaam van een vermoedelijk slachtoffer niet werd meegegeven aan familie, die ontkent dat de man besmet was. Ze wilden daarom geen begrafenis organiseren die aan de regels voldoet. Ebola is zeer besmettelijk, ook nadat iemand is overleden. En schrijver Michael Berg is in de prijzen gevallen met zijn boek Vergelding. Hij won de Gouden Strop voor beste Nederlandse thriller. De jury roemde vooral de psychologische gelaagdheid van het boek. Vergelding is het 2e deel van de boekenserie De Mergelmoorden. Voor het 1e deel kreeg Berg 1,5 week geleden de publieksprijs. Het weer van Weer Online. Vanavond en vannacht blijft het droog. Het koelt af tot 1 graad of 10. Morgen weer veel zon en op veel plaatsen zomers warm, maximaal 26 graden. En dat was het nieuws op Slam.
5: Zonalarm! Smeer hem naar Kruidvat, want daar is nu heel veel zonbescherming. 1+1 gratis!
6: Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig.
7: Vakantiegeld binnen? Maak het slim op met Celesta. Het originele wasbare dekbed. Nu 1+1 gratis op onze populairste dekbedden. Op celesta.nl.
8: Beleggen lijkt je best wel episch, maar beleggen geeft je best wel brain freeze. Koop rond af en beleg, koop rond af en beleg. Gebruik je wisselgeld, maak stacks, zilver, oeh.
9: Beleg je wisselgeld terwijl je betaalt. Met ING rond af en beleg, slim toch? Ga naar ing.nl. Beleggen kent risico's en kosten. Je kunt je inleg of een deel hiervan verliezen.
10: Alleen deze week shop je jouw deluxe katoenen dekbed vanaf €49 op celesta.nl.
11: Montel bestaat 40 jaar. En dat voel je. Al 4 decennia lang maken we banken waar je heerlijk op zit. En dat vieren we deze week met 10% korting op alles. Montel. De bank is mooi, de prijs nog mooier.
12: De Belastingdienst heeft vanaf 1 mei een nieuw rekeningnummer.
13: Oh, wat betekent dat voor mij?
12: Nou, betaal je via automatische incasso? Dat hebben wij al voor je aangepast.
13: En wat als ik zelf geld moet overmaken?
12: Gebruik dan het nummer uit onze brieven of digitale post en pas dit aan in je online bankomgeving.
13: En moet ik verder nog ergens op letten?
12: Ja, wij sturen nooit betaalverzoeken via telefoon, sms, e-mail of berichtenapps. Heb je nog vragen? Kijk op belastingdienst.nl/bank.
3: Elke vrijdag 24.

0: Bij Slam doen we dingen graag net even anders. Wij beginnen ons weekend al op vrijdag. Elke vrijdag, 24 uur lang, de beste DJ's in de mix. Dat is de Slam Mix Marathon.
1: Mix Marathon.
0: Met deze vrijdag onder andere Fedde Legrand, Oliver Heldens, Mau P en James Hype. De Slam Mix Marathon, ook deze vrijdag vanaf 6 uur.
2: Even proosten, even borrelen, even sparren. Bij Spar kiezen mixen jouw favoriete tapas, zoals olijven, aioli, fuet. 2 voor maar €4,50. Ga snel naar jouw Spar in de buurt.
3: Fans van een feestje op je barbecue, opgelet. Niet alleen rode, ook gele en groene paprika's deze week nergens goedkoper. Paprikamix, 1 kilo voor maar €1,99. Als dat geen feest is, zo goedkoop. Aldi.
4: Poes Lot had vanmorgen een speelgoedblokje op. Resultaat, een dierenartsrekening van €2100. Maar dat doet er zelf niks. En jou als baasje ook niet, want jij hebt je huisdier verzekerd bij Figo. Figo, de zorgverzekering voor je huisdier.
3: En ook zo goedkoop bij Aldi, 1 ster beter levert chipolata-worstjes. Naturel of pikant, 5 stuks voor maar €1,99. En Trader Joe's notencups met 20% korting.
5: Dat wordt genieten.
3: Ja, dus. Aldi.
6: Hey jij daar, het zijn nu vakantiegeld superzeelweken bij prijsvrij vakanties. En je krijgt tot wel €450 korting.
7: Dus heb jij ook zo zin in een vakantie? Boek dan nu je reis op prijsvrij.nl.
6: Prijsvrij vakanties, jouw zorgeloze reis voor de beste prijs.
8: Keukenkopers, opgelet! Nog maar 4 dagen.
9: Big deals bij Keukenconcurrent.
8: Ontvang nu 5 aanmerkapparaten gratis bij jouw nieuwe keuken. Met keuze uit Whirlpool, Etna en nog veel meer. Keukenconcurrent, gegarandeerd de laagste. Prijs van Nederland.
7: Heb jij ook zo zin in vakantie?
6: Prijsvrij vakanties.
10: Het zijn weer hamerweken bij Praxis. Daarmee bespaar je in één klap op meer dan 1000 artikelen. En tot en met tweede Pinksterdag 20% korting op 1 artikel naar keuze met Praxis Plus bij besteding vanaf €10. Bespaar snel op praxis.nl.
11: Voor de makers. Praxis.
12: Ik verbaas me elke keer weer. Zo snel al je boel schoon met de schoonmaakspullen van Vibra. En zo verbazend voordelig. Schoonmaaktoppers voor Vibra prijsjes. Hoe je het ook doet, dat doe je goed. Vibra.
13: Hoe leg je in het Spaans uit dat de omvormer van je elektrische auto stuk is? Met Wegenwacht Europa meld je pech gewoon in het Nederlands. We repareren of regelen vervangend vervoer. Dan ga je toch wat geruster op vakantie. Sluit nu Wegenwacht Europa standaard af met 20% korting. ANWB en gaan.
14: Nu bij Vibra. Das die glasreiniger kit met ruitenreiniger en microvezeldoek voor €4,99. Ook in onze webshop. Hoe je dat doet, dat doe je goed. Vibra.
15: Altijd onderweg, altijd bezig. Na een drukke dag is het fijn thuiskomen in een comfortabel huis. Veenstra regelt het. Want thuis, daar draait het om.
16: Stel je voor dat je in de techniek niet nog harder werkt, maar slimmer. Omdat warmtepompen op afstand uitgelezen kunnen worden. Zodat je monteurs precies weten wat ze moeten repareren. Ontdek onze slimme technologie op kpn.com/slimmerwerken. KPN, voor een beter werkend Nederland.
15: TV-ketel of warmtepomp onderhoud nodig? Kijk op veenstra.com.
17: Nu bij Karwei 30% korting op alle raamdecoratie. Ook op maatwerk. Bekijk al onze acties in de digitale folder of download de app. Karwei, maak het mooier.
18: De Keukenkampioendivisie. De spannendste competitie van Nederland. De enige competitie waar elke wedstrijd een verrassing is. Trap het weekend af met de Keukenkampioendivisie. Live op ESPN.
19: Ben je ook nieuwsgierig? Secondlove.nl.
20: Ja, het is weer giga gratis week bij Albert Heijn. Dat betekent giga veel gratis producten. Wat dacht je van Pepsi, Rivella en Royal Club 1 liter flessen? 2 plus 3 gratis. Alle Robijn 1 plus 2 gratis. En AH Barbecue vlees, vis, kip en AH Terra Barbecue 2 plus 1 gratis. De meeste en de beste aanbiedingen.
21: Attentie alsjeblieft, let op, vandaag geen aanbiedingen. Je hoort het goed, geen kortingen, ook geen andere acties. Ik herhaal, geen aanbiedingen en geen kortingen.
22: Bij Hornbach vind je alles voor je project, behalve aanbiedingen. Wij bieden je iedere dag gegarandeerd de laagste prijs. Zelfs na je aankoop. Hand erop.
23: Mindshift.
0: elk moment de reis. Ontdek nu de nieuwe Mindshift Flow van TUI Cruises en ontspan. Bijvoorbeeld 9 nachten westelijke Middellandse Zee met balkonlucht. Vanaf slechts €1.799. Boek nu bij het reisbureau en op mindshift.com. Mindshift.
1: Sporten? Het dagelijks leven, dat is pas topsport. Gelukkig is er nu Optimaal Proteïne Extra. Een dagelijkse portie proteïne met extra vezels en multivitamines in een handig flesje. Zo kan jij weer even door. Optimaal Proteïne Extra. Smaakt lekker, voelt goed.
5: Wanneer je mensen vertelt dat je bij Stedin werkt, gaat er niet direct een lampje branden. Maar als je dan zegt dat jij bijdraagt aan de straten die veilig verlicht zijn, de trams die rijden en die warme douche in de ochtend, dan begrijpen ze meteen: werken bij Stedin is werk dat energie oplevert. Check onze vacatures op werkenbijstedin.net.

een beetje je best doe. Misschien als ik een beetje verander. Liefde is ook niet te begrijpen. Want liefde heb je niet in de handen. Want het doet wat hij zelf wil. Ik heb liever ook dat je hier blijft. En die shit doet mij nog het meest pijn.

0: 16 rollen voor maar 7,99. En nog goedkoper met Lidl Plus. Groene ijsthee, 1,5 liter voor maar 99 cent. Lidl, je verdient het.
1: Wij voetballen tegen kanker voor onze 12e man.
2: Ik verkoop spullen tegen kanker voor mijn grote liefde.
3: We hebben allemaal onze eigen reden. Voor wie kom jij in actie?
4: Kijk op kwf.nl/voorwie. KWF.

0: het.
1: Bij Action hebben we altijd extreem lage prijzen. Deze week wasparfum White Musk 150 ml voor maar €2,49. Of Energizer batterijen 10 stuks voor maar €1,99. Dat zijn de deals waar je heel blij van wordt. Ga voor nog meer extreem lage prijzen naar de winkel of kijk in de app. Action. Kleine prijzen. Grote glimlach.
2: Bij QuickFit helpen we iedereen snel weer op weg.
1: Kom maar verder.
2: Met nieuwe banden bijvoorbeeld. Nu alle Continental banden 20% korting. Plan je afspraak op quickfit.nl.
1: Hij is weer klaar.
2: QuickFit en weer verder.

0: opvoeding.
1: Minder betalen voor je autoverzekering? Vandaag nog geregeld. Stap over naar Promovendum en bespaar minimaal 20% op de premie die je nu betaalt. Ga naar promovendum.nl, ook voor de voorwaarden. Promovendum, verzekeringen voor hoger opgeleiden.
2: Shop nu bij XXL Nutrition, de grootste in sportvoeding.
3: Laat je mandje maar vol bij Trekpleister. Nu Tena enkelpakken 3 stuks voor 10 euro. Ga dus snel naar de winkel of trekpleister.nl.
4: Bij Ziggo heb je altijd alles om van het voetbal te kunnen genieten. Switch daarom nu naar Ziggo en score een gratis

0: Het Altijd Alles netwerk. Ziggo.
1: Ook voordelig bij Trekpleister 1 plus 1 gratis op alles voor Weaker en Modifast.
2: Oh, nieuwe sneakers. Oh, mooi merk. Oh, wat een goede kwaliteit.
3: Ja, met een supergoeie deal gekocht op Otrium.
2: Oh, Otrium?
3: Op Otrium shop ik al mijn favoriete fashionmerken voor outletprijzen. Otrium, jouw online fashion outlet.
4: Wow, wow. Pas op hoor, Lotto heeft de vaakst van de jackpot in Nederland. Dat dus. En hij kan ook deze zaterdag zomaar vallen.
5: Oh, nu al zin in zaterdag.
4: Dus speel nu mee. Lotto, een spel van Nederlandse Loterij. Speel bewust 18+.
6: Nu bij Otrium, 15% extra korting op jurken van French Connection. Guess en meer.
7: Ja, het is weer giga gratis week bij Albert Heijn. Dat betekent giga veel gratis producten. Wat dacht je van alle Knorr kuppensoep en Good Snacks? 2 plus 3 gratis. Alle Becel bak- en braadproducten en kuipen 1 plus 1 gratis. En alle Amex snacksauzen 2 plus 1 gratis. De meeste en de beste aanbiedingen.
8: Als ondernemer wilt u door. Financier uw vastgoed via mogelijk.nl. Mogelijk. Verder met vastgoedfinanciering.
9: Bedtijd met Swiss Sense. Je neemt een aanloop. Je springt.
10: Joehoe!
9: Wat een comfort. Perfect afgestemd op jouw lichaam. En een heerlijke landing. Nu Pinksterdeals met 5% extra korting. Swiss Sense.
8: Ook voor herfinanciering. Mogelijk.nl.
11: Transport rijdt alleen door als de banden in topconditie zijn. Daarom heeft Profile 100% uptime voor bandenmanagement. Helemaal afgestemd op jouw bedrijf. Met 100% uptime zijn je voertuigen fit voor elke rit. Kijk op profile.nl/truck voor meer informatie.
12: Profile. Beter, sneller, verrassend voordelig.
13: Hey, ik kan niet werken vandaag.
14: Hoezo?
13: Sorry, het is WK.
15: Scoor nu een LG 55-inch OLED 4K Smart TV plus soundbar voor €1128. En ontvang een barbecue cadeau. Mediamarkt. Fit voor iedere rit. Met de banden van Hankook en de service van Profile.
16: Op windenergie van de Noordzee kun je wel bouwen. Wij maken groene energie slimmer en goedkoper. Steeds slimmere energie van de bron.
17: 5%, 10%, 15%. Geen schaapjes, maar korting tellen. Want met 15% korting op al onze matrassen word je slapend rijk. Shop nu online en in de winkel. IKEA, een wereld aan ideeën.
16: Steeds slimmere energie van de bron. Dat is een Nederland dat 100% groene energie gebruikt en daardoor goedkoper uit is. Daar doen we het voor. Ga naar vandebron.nl.
18: Jouw voorbereiding op een spannende sportzomer begint bij de Postcode Loterij. Want naast alle andere prijzen maak je alleen deze maand ook kans op een van de 250 tv's met soundsystem. Dat is een mooie aftrap. Speel mee op postcodeloterij.nl.
19: 18 plus speelbewust.
20: Via je smart speaker, app in de Randstad en Limburg op FM. En in heel Nederland op DAB+. ANP Nieuws.
21: Goedenavond, ik ben Casper Kooi. Asielzoekers die vannacht niet terecht kunnen in het aanmeldcentrum in Ter Apel worden opgevangen in Gieten. Dat ligt in de buurt. Ze kunnen daar terecht in de sporthal. Daar is plek voor 100 mensen en dat zou precies genoeg zijn. Gisteren sprong Stadskanaal nog bij om asielzoekers op te vangen. Geen enkele opvarende van het cruiseschip Hondiers dat deze week in Rotterdam aankwam is besmet met het hantavirus. Ook hebben ze nergens last van. Een paar Nederlandse bemanningsleden die maandag terugkwamen zitten in thuisquarantaine. Buitenlandse opvarenden verblijven in Porta Cabins in de Rotterdamse haven. Na uren is de afsluitdijk in de richting van Friesland weer open voor het verkeer. Er was vanmiddag een zwaar ongeluk gebeurd. Toen botsten daar een camper en een auto met een aanhangwagen op elkaar. Daarbij raakten twee mensen gewond. Eén slachtoffer was er zo slecht aan toe dat hij naar het ziekenhuis moest. En de opening van een nieuw Amerikaans consulaat op Groenland heeft geleid tot grote protesten. Honderden inwoners demonstreren daar met anti-Amerikaanse spandoeken omdat ze bezorgd zijn over de plannen van president Trump met het eiland. De spanningen liepen eerder op nadat Trump zei Groenland te willen hebben. Dan nog het weer van Weer Online. Het blijft droog vannacht, morgen is er veel zon en wordt het landinwaarts zomers warm. In de middag kan het op de stranden afkoelen. Dat komt dan door wind van zee. En dat was het nieuws op Slam.
22: Jij en die spullen van je komen er niet meer in.
23: Zijn de witte broodsweken ten einde? Bij Allsafe Mini-opslag vind je snel een tijdelijke plek voor spullen die je even niet kwijt kunt. Kun jij rustig naar een nieuwe plek zoeken.
24: Allsafe. Geeft ruimte.
25: Oh. Goedemorgen allemaal.
0: altijd een energiek begin van je dag met Kroon. Een douche die je bijblijft. Ontvang nu tot 100 euro cashback bij Bol. Ga naar douche.kroon.nl.
23: Nu tot 50% korting. Kijk snel op olzee.nl.
1: Nu vakantiegelddeals bij Beter Bed. Tot wel 50% korting. Jouw droombestemming? Een nieuw bed. Voor jarenlang uitgerust wakker worden. Kom langs of ga naar beterbed.nl.
10: Bij NCOI leggen we al 30 jaar de lat hoog voor onszelf. Zo hebben we al onze opleidingen en trainingen compleet vernieuwd. Slimmer, korter, voordeliger. Ze starten na de zomer, dus ga snel naar ncoi.nl.
20: Elke vrijdag 24.

Dit wordt jouw zomer met de Slam Festivalmaand. Score tickets voor Lake Dance, Mystic Garden, Echoes of Amsterdam, Ultrasonic Festival, Barucaville en 909 Festival. Hoor jij het festivalalarm? App naar de studio en win. Slam. De hele maand mei. Jouw festivaldealer.

0: Alleen bij Vodafone. Maximale snelheid tot 1 gigabit per seconde bij alle unlimited abonnementen. Dat is pas echt unlimited.
1: Ik wil sneller dan snel, zonder te remmen. Vodafone.
0: Ga snel naar de winkel of naar Vodafone.nl.
2: Klaar voor de zomer met jouw trendy sandalen voor een Scapino prijs. Nu tot 30% korting op heel veel slippers en sandalen. Neem die stap. Scapino.
0: Vodafone Unlimited. Vanaf 22,50 per maand. Ook voor ondernemers. Ga snel naar de winkel of naar Vodafone.nl.
1: Ik wil snel.
2: Nu bij Scapino tot 30% korting op heel veel slippers en sandalen.
3: Dit is Boef en familie Janssens eerste subboardavontuur. Boek nu je zomervakantie aan de kust. Je eigen huis af vanaf €699. Kijk snel op lendl.nl.
4: Joe, het is vakantiegeldvoordeel bij Veneta. Nu tot wel 20% korting op alle gordijnen, jaloezieën en shutters. Plan snel je adviesafspraak of bestel op veneta.com. Jouw raam, jouw Veneta.
5: Jouw voorbereiding op een spannende sportzomer begint bij de Postcode Loterij. Want naast alle andere prijzen maak je alleen deze maand ook kans op een van de 250 tv's met soundsystem. Dat is een mooie aftrap. Speel mee op postcodeloterij.nl.
6: 18 plus speelbewust.
4: Joehoe, nu bij Veneta. Tot 20% korting op alle raamdecoratie.
7: Centraal Beheer Ondernemersdesk met Tessa.
8: Hallo, met bouwbedrijf Pim van der Steen. Ik ben al maanden druk met een enorme renovatie, maar ben zelf helemaal gesloopt.
7: Ai, de man met de hamer.
8: Ja. En gisteravond tijdens het voorlezen had ik het ineens over klusje nooit genoeg.
9: Even over je zakelijke risico's. Door vaker vrij te nemen verklein je de kans op fouten en uitval. Onze specialisten helpen je met de juiste zakelijke verzekeringen. Centraal Beheer.
10: De Keukenkampioen Playoffs zijn in volle gang. Wie zien we volgend seizoen in de Vriendenloterij Eredivisie? Beleef het spektakel live via ESPN.
11: Helemaal los bij Ethos.
12: Met heel veel aanmerkvoordeel, zoals heel veel mondverzorging. 2 plus 2 gratis. Profiteer van deze en nog veel meer helemaal los deals in de winkel of shop op ethos.nl.
13: Mooi van Ethos.
10: Wie wint de Keukenkampioen Playoffs? Kijk live via ESPN.
14: Mindshift. Elk moment de reis. Ontdek nu de nieuwe Mindshift Flow van TUI Cruises en ontspan. Bijvoorbeeld 9 nachten westelijke Middellandse Zee met balkonnet. Vanaf slechts €1.799. Boek nu bij het reisbureau en op mindshift.com. Mindshift.
15: Van Green Choice krijg je positieve energie. Met 100% groene stroom uit zon en wind. En door samen bij te dragen aan natuurprojecten. Dichtbij en ver weg. Als klant doe je daar automatisch aan mee. Green Choice. Positieve energie.
16: Terug van nooit weg geweest. Hero Cassis. Zo verfrissend fruitig, dat moet je proeven. Hero Cassis. Ouderwets lekker.
15: Draag vandaag bij aan natuur van morgen. Kies voor de positieve energie van Green Choice.

0: op alles. Montel. De bank is mooi, de prijs nog mooier.
1: Mmm, de Burger King hamburger. Onze klassieker. Met heerlijke flame-grilled beef. Nu als eurovlammer. Voor maar 1 euro. Bij Burger King.
2: Jongens, eten!
3: Zo, lieverds. Leuke dag gehad?
4: Oh, heb je een lekker heerlijke vlog en een level 48 gehad?
5: Jij denkt aan een huis vol blije internetters? De glasvezel-experts van Delta aan de nieuwe wifi 7. Perfect nu ze wat langer thuis wonen. Check jouw deal op delta.nl. Delta, aan alles gedacht.
6: Internet sparen bij Nationale Nederlanden. Een slimme zet voor je spaargeld. Nu tijdelijk tot 2,3% rente. Open je gratis rekening eenvoudig online. Zet je geld in beweging. Onze support heb je. Ga voor de actievoorwaarden naar nm.nl/spaarnu.
7: Gedoe met je dekbed overtrek? Dat kan dus echt makkelijker. Happybed is het wasbare dekbed zonder overtrek. Gewoon hup de wasmachine in. Als dat niet het dekbed van je dromen is, bekijk en bestel op happybed.nl.
6: Internet sparen bij Nationale Nederlanden. Een slimme zet voor je spaargeld. Nu tijdelijk tot 2,3% rente. Ga voor de actievoorwaarden naar nm.nl/spaarnu.

0: soep.
1: Minder betalen voor je autoverzekering? Vandaag nog geregeld. Stap over naar Promovendum en bespaar minimaal 20% op de premie die je nu betaalt. Ga naar promovendum.nl, ook voor de voorwaarden. Promovendum, verzekeringen voor hoger opgeleiden.
2: Attentie alsjeblieft, let op, vandaag geen aanbiedingen. Je hoort het goed, geen kortingen, ook geen andere acties. Ik herhaal, geen aanbiedingen en geen kortingen.
3: Bij Hornbach vind je alles voor je project, behalve aanbiedingen. Wij bieden je iedere dag gegarandeerd de laagste prijs. Zelfs na je aankoop. Hand erop.
4: Elektrisch rijden is niet de toekomst, maar juist nu de slimste keuze. De Polestar 4 is nu verkrijgbaar als Business Edition. Meer tech en meer comfort voor €59.800. Bekijk de extra's op polestar.com.
5: Je hebt sale, je hebt super sale en je hebt de Simpel super super super sale. Zo krijg je nu bij Simpel 30 gig voor maar €2,50. Bestel snel op simpel.nl.
6: Bij TUI heb je meer opties en dus meer keuze. Je hele vakantie in één keer geregeld met het perfecte hotel? Of trek je eigen plan met alleen een vliegticket of verblijf? Het kan allemaal binnen ieder budget. Boek de beste last minutes nu met korting tot wel €400 per persoon. Ga naar TUI.nl, de TUI-app of je reisadviseur. TUI.

0: Ga naar de Weekamp-app en vind altijd iets voor jou.
1: Voor iedere vakantie is het weer de grote vraag. Hebben we alles? Coolbox? Check. Beschimmelde bolwelkar? Check. Wacht, beschimmeld? Dan moet je nog even langs ANWB. Want in de winkel en webshop van ANWB vind je alles voor een relaxte vakantie. Zoals een bolwelkar. Nu voor maar 59 euro. ANWB en gaan.
2: Ben je ook nieuwsgierig? Secondlove.nl.
3: Keukenkopers, opgelet! Nog maar 4 dagen.
4: Big deals bij Keukenconcurrent.
3: Ontvang nu 5 aanmerkapparaten gratis bij jouw nieuwe keuken. Met keuze uit Whirlpool, Etna en nog veel meer. Keukenconcurrent, gegarandeerd de laagste. Prijs van Nederland.
5: Uit pure woede je zonnepanelen van het dak trekken. Met je blote handen, schreeuwend, in het volle zicht van je buren. Omdat je jaarlijks honderden euro's aan terugleverkosten gaat betalen. Slecht plan. Nee, dan een goed plan. Zonneplan. Geen terugleverkosten, wel zonnebonus. Ga naar zonneplan.nl. Goed plan. Zonneplan.
6: De Keukenkampioendivisie. De spannendste competitie van Nederland. De enige competitie waar elke wedstrijd een verrassing is. Trap het weekend af met de Keukenkampioendivisie. Live op ESPN.
7: Verleg je grenzen met de Kia EV5. Een krachtig SUV-design met ongekend veel ruimte en comfort en een rijbereik tot 530 kilometer. Daag jezelf uit om verder te gaan. Ontdek de Kia EV5. Tijdelijk met 3000 euro inruilvoordeel. Boek je proefrit op kia.com.
8: Kia. Movement that inspires.
9: Maak zelf je buitenplek met Karwei. Profiteer nu van wel 25% korting op alle tuinhout. Karwei, maak het mooier.
10: Ik wil als dino.
11: Aan de start van de avondvierdaagse verschijnen is al een sport op zich. Daarom helpt ASR als trotse hoofdsponsor om wandelen makkelijker en leuker te maken. Ontdek op asr.nl de ultieme avondvierdaagse checklist en hoe je beloond wordt voor wandelen. Dit doet ASR voor jou en een gezondere samenleving. ASR doet het.
12: Het is tuinfeest bij Leenbakker. Met kortingen tot 50% op alle tuinmeubelen. 50%! Dus kom naar de winkel of shop op leenbakker.nl.
13: Soms voelt het alsof je niet vooruit komt. Totdat het wel lukt. Er is altijd een weg. Met die overtuiging proberen we bij Vattenfall steeds meer fossielvrije stroom op te wekken uit wind en zon.
14: Speaker, app in de Randstad en Limburg op FM en in heel Nederland op DAB+. ANP Nieuws.
15: Goedenacht, ik ben Casper Kooi. Het Rode Kruis is blij dat Gieten helpt asielzoekers uit Ter Apel op te vangen. Die opvang zit vanavond weer zo vol dat ze er niet bij konden. Zo'n 100 asielzoekers slapen vannacht in een sporthal in Gieten. Dat is een half uurtje verderop. Het Rode Kruis wil een structurele oplossing en is het gedonder zat. Gisteravond sprong Stadskanaal nog bij. De parlementaire enquêtecommissie, die zich vanaf volgende week op de coronapandemie stort, had veel moeite om alle stukken boven tafel te krijgen. Het kabinet wilde in eerste instantie niet alles geven, al dan niet weggelakt. Uiteindelijk moest de Raad van State eraan te pas komen. De enquête begint eind volgende week. Estland, Letland en Litouwen willen hulp van de NAVO met de luchtverdediging. Ze hebben extra antidronesystemen nodig. Steeds vaker worden er drones gezien, waarschijnlijk komen die uit Rusland. Dat land beweert dat de Baltische staten Oekraïne helpen met aanvallen. En FC Utrecht maakt nog altijd kans op Europees voetbal, want Utrecht heeft de finale van de play-offs voor de Conference League gehaald door Heerenveen te verslaan. Het werd 3-2. Overmorgen, op zondag, dan is de finale al tegen Ajax. En die wedstrijd is in Volendam, want Harry Styles houdt de arena in Amsterdam bezet. Dan nog het weer van Weer Online. Het is vannacht een graad of 10. Later vandaag wordt het warmer, maximaal 26 graden. Lekker zomers warm. En er is dan ook veel zon. En dat was het nieuws op Slam.
14: Boost. Boost your summer. De Slam Festivalmaand. Score deze hele maand tickets voor de dikste festivals deze week.

0: muziek. Ontdek je op Slam.
1: La Fuente. Time to go. Fisher and Tones and I favor.
2: Tell me a story.

0: smartspeaker. App in de Randstad en Limburg op FM. En in heel Nederland op DAB+. ANP Nieuws.
1: Goedenacht, ik ben Casper Kooi. Vlakbij Os is iemand gewond geraakt bij een schietpartij. Het slachtoffer is met spoed naar het ziekenhuis gebracht. De politie zoekt naar 3 mannen die in een witte bus zijn gevlucht. Volgens de buurt is er een aantal keer geschoten, meldt Omroep Brabant. Waarom? Dat is nog onbekend. In een stad in het noorden van Marokko is een gebouw ingestort en intussen zijn er 11 doden bij gevallen. Er wordt nog altijd verder gezocht naar slachtoffers. Er zijn ook mensen gewond geraakt. Het gebeurde in een dichtbevolkte wijk bij een pand van 4 verdiepingen. Amerika stuurt toch 5000 militairen naar Polen. Dat schrijft president Trump op sociale media. Eerder werd aangekondigd dat Amerika even geen en minder soldaten zouden sturen naar Polen en Duitsland. Trump zou boos zijn over de kritische geluiden uit Berlijn op de Amerikaanse oorlog tegen Iran. En in België is Club Brugge voor de 20e keer kampioen geworden van het land. Brugge speelde 2-2 gelijk bij KV Mechelen en is niet meer in te halen. Bij Club Brugge staat de Nederlander Dani van de Heuvel op doel. En zat die andere Nederlander, Björn Meijer, op de bank. Dan nog het weer van Weer Online. Het is een graad of 10 vannacht. Later is er veel zon en wordt het zomers warm, maximaal 26 graden. En dat was het nieuws op Slam.
0: Boost. Boost your summer. De Slam Festivalmaand. Score deze hele maand tickets voor de dikste festivals. Deze week Barucaville.